geheenste merk. En hiervoor terug, je bist wat sterk. Ik heb me zuinig jong best slecht, maar ik dacht mooi, verkocht. Hij was zo mager als een rak, dus joeg ik hem de beste plak. Hij vriet voor twa en werken het, hij kreeg het dichte man en een tjokke stut. Wat koere ploegje, wat een lief, of wie er soms wat staven steen. Maar dan zong ik goud het lied voor hem, hij brees je maar de twaarde stem. Inter twinter grijde gut, spring oer de tjonger, oer de luts. Nimm de sporen uit de grijde ta, trouwer heest zich never ha. Te jaren altijd in het spier, lange dagen hier na hier. Maar op een dag, doe houd erop, het wie de eer, en mij iets erop. Een Amazone kwam voorbij en ik haar hinder wie een zij. Hij wierde er al wat weer smoor, maar bracht dus die dag bij elkaar.

Het wiefke dat trouwer hing, zoek niet meer haar. Wat wien wij een prachtig span, hij haar hing, dan ik haar man. Van willen zien een fjouwersprong, nou hebben we mannen, hing de jong. De merje en de guts, ze ben al wij, maar in uw steen zijn elke dag. Haar een item hart is jong en blier, wij drinken vaker eens de bier.

0: De hemel daar trouwer heeft zo neer.
1: Non-stop, de beste muziek van Friesland.
2: Friesland non-stop.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. En ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. De Appalachian Trail is ruim 3500 kilometer lang. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht en kwam vandaag aan op de eindbestemming. Tijdens zijn wandeling viel hij 71 keer. De Amerikaan heeft al eerder het record verbroken op de route. Hij was toen 82 jaar. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bandelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac na een bokswedstrijd. Hij zat toen in de auto met zijn platenbaas. 6 dagen later overleed hij. Hij was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe-Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Dan nog het weer. Opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen. Vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

Bivin het mee stil te kraaien, leidt de massa hysterie voort op de

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feiker praten erbij.
1: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en California Love. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek in Polen worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij eredivisie topscorer bij de club uit Rotterdam. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de berg.

0: Omroep Friesland op radio?
1: No in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
3: Wat gong de toen tro die hennen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer en een keer.
0: Omroep Friesland. Ja. Nou in Friesland.
7: Het is perfect. Super.
8: Omroep Friesland.
9: Still loving, broken hearts walk.

0: Vannacht is er weer
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Het is 6 uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen om het leven gekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden tientallen explosies gehoord, ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd inderdaad beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. De Amerikaanse artiest was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan nog het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog bij ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor.
0: My Erit Science.

0: Goedemorgen, mooie plaat om mij wekker te worden. Tina Turner, mij typical mail.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Ja, welkom bij Friesland van de Moorn. De uitsturing van 10 september alweer. De tiert die vliegt voorbij. Nog geen Erik Seijens, die stiert mijn klaarbaan langs de dijk. Hij is gelukkig met de schrik vrijgekomen. En hij komt zo gauw als mogelijk hierheen. Mijn naam is Feike Wouda. En gelukkig is Martin Wiebenga hier om de techniek te doen. Want anders zien we deze uitsturing echt net hoorn. Dan geven we maar gauw naar de inhoud. Fun shoppen. Hester Wolles van Jet. Fun shoppen. Ja, het blijkt heel belangrijk te wezen. Daar juist aans meer roe in Friesland van de Moorn. En het gier ik over de toezenden nieuwe studenten van Hegeskwallen en HL Stenden. Die komen voor het pad uit het Boetenland. En de Squallen die is daar heel blij mee. Ja, goedemorgen. Het is fijn dus harkest naar Friesland van de Moorn. En we hebben vanzelfs ik nog het media oersjoch. Geneeskunde studenten onder het Erasmus MC die loeken de beurs in de hoop dat ze jeder om hun kooskappen beginnen kennen. En de gemeente Pekela die houdt op met de nachtopvang van asielzoekers.
1: Om het nog een uur,
2: onder Friesland.
1: Friesland.
0: Dan hebben we nog het waar. Het begint met een enkele lichte bui, maar van de middag is het droog. Met een mix van stapelwolken en zinnen. De westenwind is matig en vrij krachtig. En de temperatuur die rint op naar zo'n jantje om 20 graden. Dan wordt het toch nog een noffelijke dag.

0: Logisch toch? Of niet? Nou, skik, een stukje Drenthe in Friesland. Het is de vraag dat oerheden en ondernemers altijd mij vragen. Hoe bieden je klanten aan een stad of dwarp en hoe hou je ze langer vast? Het is een belangrijke vraag, want een drokke binnenstad zorgt voor sfeer en dus ik omzet. In Friesland gaan ondernemers, oerheden en het onderwijs de handen niet in slijn. Bij de Vitale Kernenalliantie willen ze beschikje antwoorden te vinden op deze vragen. De ondernemers zijn blij met de help, maar zelfs hebben ze ik goede ideeën voor een onttrekkelijke binnenstad. Dat zei Richard Vellinga, ondernemer en voorzitter van de vereniging Promotie Ceylon.
1: Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is dat we funshop meer horen. En dat zoals kleinwinkels en zo, dat je bloot, dat dat net naar de centrale te verhuizen. En dat we gewoon goede winkels hier horen. En
2: funshoppen.
1: Ja, verscheidenheid aan winkels, net al je dezelfde winkels. En net al je ketens. Wij krijgen het zelf van klanten ook vaak die hebben. We hebben een winkel die nergens oor zit. En ja, dat vinden klanten juist leuk. Dus dat is belangrijk, denk ik.
2: Kun je dat dan zeggen, want dat speelt eigenlijk oerrol. Dat je sinds kennen van, oké, had je in een keer in het dorp een stad, dat je daar dus winkels hoort die het verschil maakt, dan haal je de loper in?
1: Ja, dat denk ik wel. En dat is, dat is gewoon de leuke winkels met in het centrum blijven zitten. En die moet net verhuizen naar de boetenkant van de steden, want dat is juist eigenlijk oerrol gebeuren.
2: En dat, hoe kun je nou voorkomen dat die dus net voortgaan? Want daar zit natuurlijk gewoon de crux. Iedereen zegt van ja, die bin zet erin leeg. Er komen oerol, komen wenningen te stingen. Meestal moet maar wenningen in de bin zetten tot die pan leeg binnen. Aan de oorkant word je de levendigheid horen. Je wil horeca horen. Like, nou, hier in Ljouw, het is zelfs op een ijsstad. Horeca.
1: Ja.
2: En winkels, dat is toch wat een stad levendig maakt?
1: Dat denk ik wel, ja. Uiteindelijk maar een verscheidenheid en inderdaad horeca met erbij zitten. En met leuk blijven gewoon. En met zwaar in de lege pan dat die vol komen te zitten. Ja, en dat is belangrijk. Dat is het zwaar is dat er, voor een jouwtje, dat ik je puur hoe de winnen met diek praat. Best wel een soort ellende is. En vooral jongens, nou je dat voor te krijgen. Hè. Dan kijk ik zwaar dat er weer oren ondernemers hier naar komen.
2: Maar als je hier een hart, hier een leeg, want dat is natuurlijk ook een dingje. Als je leeg staan, dan worden we dik. Hier in wat meer plakken. Ja. Er zit wel eens leeg staan bij, dan zien ze meestal van ja, het is duur.
1: Ja, ik denk dat dat best wel een mogelijkheid is. Hè. Ik bedoel, uw eigen winkel maar als voorbeeld. Waar ben mijn zes ben we begonnen met een pop-up store in Ceylon. Toen betalen we weinig. Oh ja, betel je een vergoeding als het ware. Maar dat had wel verzwaren dat wij de stap waren te nemen toen. En dat is er nou verzwaren dat we een winkel hier hebben van 400, 600 vierkante meter op een Widdemediek. En best wel zie je niet verder. Maar dat is wel weer het begin. En er zijn best wel mensen die beginnen willen. Alleen die zullen aan of in de criminaliteit die er is of de hege huren die er binnen. Ja, en ik denk dat je daar eens een kennisje maakt. Want op een gegeven moment denkt een eigenaar van een pand, nou wist wat, ik maak er wel een appartement van, want dan denk ik mijn geld even tegen je.
0: Dat zei Richard Vellinga, hij is ondernemer in Ljouwert. Dan naar de Vitale Kernenalliantie. Voorzitter van de groep is oud-wethouder van Opstelhoorn, Rob Jonkman. Wat wil hij met die alliantie bereiken de komende tijd?
3: Nou, die moet eigenlijk ervoor zorgen dat de samenwerking tussen diverse partijen, dan hebben we het over ondernemers, dan hebben we het over overheid en dan hebben we het over onderwijs, dat die samenkomen en dat we proberen om de kernen, zowel de grote als de kleine, dus in de dorpen, maar ook in de steden, om die vitaler te maken.
2: Er is natuurlijk wel een verschil qua rol. Hè? Want je gaat natuurlijk de rol van Oriet. Die is benam faciliterend. Dan gaat het om zorg je ervoor dat de infrastructuur goed is. Dat het veilig is op stritten. Dat de inrichting goed is. Dat er wat gebeurt. Hoe kun je dat goed combineren met het ondernemerschap?
3: Ja, dat is inderdaad de uitdaging om die gezamenlijkheid, dus die drie partijen, die drie O's, om die bij elkaar te brengen. De overheid heeft soms echt een andere rol dan de ondernemer, maar aan de andere kant moeten ze elkaar wel vinden. Want ze kunnen elkaar wel versterken. Dus op het moment dat je een hele aantrekkelijke binnenstad hebt of een hele aantrekkelijke kern, ja, is dat voor de ondernemer belangrijk, maar natuurlijk ook voor die gemeente. En het is ook breder dan alleen de ondernemers. We hebben het ook voor recreatie en toerisme, wat er ook bij komt. We hebben het ook over het sociale deel wat er bij komt. Dus ja, het is belangrijk dat we elkaar met z'n allen goed weten te vinden.
2: Dan weet je kort zien, maar hoe voorkom je dan dat je een praatclub wordt?
3: Ja, en dat is nou net wat we niet willen doen. Want praatclubs zijn er al meer dan voldoende. We hebben nu een agenda liggen waarin van tevoren heel veel gepraat is. En nu gaan we naar de uitvoering toe. Dus nu gaan we die verbindingen leggen met die partijen. En dan gaan we concreet naar ze toe. En we gaan zeggen, wat hebben jullie nodig? Wat willen jullie? En waar sta je? En wat zijn de problemen waar je tegenaan loopt? En dan kun je ook, uit goede voorbeelden op andere plekken, kun je ook heel veel leren. Meestal zal dat vanuit Friesland zijn, maar dat kan ook landelijk, want we hebben natuurlijk ook contact met de landelijke clubs.
0: Ja, dat zei Rob Jonkman en hij is voorzitter van de Vitale Kernenalliantie.
4: De media van de morgen.
0: Ja, daar is ik oornijs verzels. Geneeskunde studenten onder het Erasmus MC die loeken de beurs in de hoop dat ze jeder om hun kooskappen beginnen kennen. Toch een ongunstige lotting voor deze opleidingsplakken rinnen nauwelijks gedachten honderden van hun studievertraging op. En in een ruilgroep op WhatsApp bieden ze soms die duizenden euro's voor een jedere startdatum. En nu.nl die scroot der oe. Ja, traaierige geneeskunde master bestiert van Grutpaard uit kooskippen. En dat zijn praktiekstages op ziekenhuisafdelingen onder oren. Maar omdat een afdeling verloskunde, chirurgie of interne geneeskunde maar een peer aantal co-assistenten tegelijk opleiden kan, laat je studenten voor een van de vier startmomenten per jaar. Ja, waar pech heeft, die kan dan net voor een dadelijk terugten, zodat hij of zij de jedere opleidingsdeal afronden heeft. En ja, gewoon wij dan met die studenten aan een peer man wachtje. Ja, daar bieden ze nou dus geld voor om dat op te lossen. Ja, dan de gemeente Pekela, die houdt per 14 september op met de nachtopvang van asielziekers op een bedrogen terrein in Nieuwe Pekela. Dat melden de collega's van RTV Noord. De gemeente zei dat de opvang probleemloos verroen is en dat er geen incidenten voordien hebben met de vlechtlingen. Dat wie mij de opvang in Sterhusterveen wol oors. De gemeente die in juli begon met die met opvang van asielziekers in de nacht voor water in het onmeldcentrum in Ter Apel. Ja, geen plak weer om te oernachtje. Een groep van maximaal 80 asielziekers waren daarom elke nacht met de bus van Ter Apel naar Pekela rijden. Ja, en als het daar vol weer, dan kwam ze rustig vinger dus in beeld. Ja, er waren toch wel wat dingetjes. Want hier dat probleem is het net verroen, maar het hier net met de asielziekers te krijgen. Dat weer het loert van de beveiligers. Die stien boeten te smoken en die klapperen met de dwaren en die stien dan ik te praten vanzelfs s'nachts. En dat klinkt dan kennelijk toch wel vrij loerd. En dat laat de oerlijst. In een evaluatie hoe de opvang heb Pekelers ik onjoen dat ze haar ik oefallen viel door de komst van de nachtopvang. En ik vond ze dat de communicatie, die koe wel beter. Burgemeester Kuin van Pekela die erkent dat het proces beter koe en het daarvoor zijn excuus om ben. Ja, en wat speelt er dan? Hege Squallen en Heilsten Niljauwert houdt rekken met krimp. Maar het tal studenten bloot op peil. Onder andere terug de buitenlandse studenten die voor de Friese Hege Squallen kiezen. De eerst aans meer roer in Friesland van de Moorn. We hebben nu eerst muziek voor die kleerstingen van Gwen Stefani. De Sweet.

0: Woehoe, jeehoe, The Sweet Escape, Gwen Stefani. Mij zijn 6000 nieuwe inschrijvingen liggen het aantal studenten van Hogeschool en Helsten op pijl te blowen. Dat zei voorzitter Mark Otto van het college van bestuur bij de opening van het studiejaar in een volle Hogeschool. Otto is blij met al die nieuwe studenten, want de Hogeschool die houdt jeder nog rekken met krimp. Verslaggever Anno Valkena, die wie erbij en vreeg op een studenten waarom ze zo graag in Ljouwert studeren willen.
1: Ik ben Merle, ik kom uit Sneek en ik ga nu beginnen met mijn studie bouwkunde.
2: Ben je blij dat het begint?
1: Ik ben wel blij dat het begint, ja. En nou, we hebben nu een opdracht gekregen, maar we zitten nog een beetje uit te vogelen hoe het werkt.
2: En waarom haast keer zijn vaar NHL Stenden?
1: Nou, het is op zich enigszins dicht bij Sneek. En ja, we hadden gewoon de studieoptie die ik graag wilde.
2: En de blues tussen of is het op Kevers?
1: Ik blijf in Sneek wonen.
3: In heel Nederland is op dit moment zie je dat er steeds minder studenten in het hoger onderwijs op de HBO's en de universiteiten zijn. Ook het Noord-Nederland krimpt qua aantal jonge mensen. Maar wij blijven eigenlijk relatief stabiel, dus we zijn best voorzichtig positief.
2: Dus als ik jou zei, je bent net ontevreden.
3: Ik ben niet ontevreden inderdaad. We zien ja, toch ongeveer 6000 studenten kiezen voor deze hogeschool en voor Leeuwarden.
2: Het cijfer is nog net helemaal definitief, Leeuwarden.
3: Nee, we hebben met elkaar in het land afgesproken dat we nog geen precieze cijfers afgeven. Maar nogmaals, we zijn niet ontevreden voor het aantal studenten.
4: I'm Karina from Italy and I'm studying European Studies. I chose NHL because the course of European Studies is very good here. One of the best in the Netherlands. So I just wanted the top choice, I guess.
2: Hoe belangrijk zijn de buitenlandse studenten voor NHL Stenden?
3: Ja, die zijn best wel belangrijk hoor. Dat is best een behoorlijk aantal wat ook dit jaar weer komt. Zelfs iets meer dan vorig jaar. Het geeft enerzijds meer reuring en meer kleur aan de hogeschool. Maar we hebben ze natuurlijk ook gewoon nodig voor de arbeidsmarkt. We hebben gewoon heel veel mensen nodig de komende jaren die alle vacatures gaan vullen. En natuurlijk helpt het ook om sommige opleidingen in de lucht te houden.
5: Mijn naam is Tom Ossendorp. Ik doe maritiem engineering. En ik kom uit Geest.
2: En hoe komt het dat je hier studeert voor NHL Stenden?
5: Nee, dit is een van de weinige plekken waar de opleiding maritiem engineering wordt gegeven. En ja, Rotterdam vond ik niet zo'n leuke school. Dit is wel echt een gezellige school.
2: Dus dan is, ja, als je uit het Geest komt, dan is Leeuwarden een nieuwe plek?
5: Ja, zeker. Het is echt een nieuwe plek voor mij. Ik ben hier nog nooit eerder geweest.
2: Wat binnen de studenten die kiezen van deze Hogeschool? Studenten uit het noorden, uit Friesland, maar ik studenten van buiten Friesland. Waarom kiezen ze van deze Hogeschool? Weet je dat?
3: Nou, er zijn een paar dingen. Het is natuurlijk gewoon een onwijs leuke stad om te studeren. Dat zien ook steeds meer studenten, ook buiten Friesland, ook buiten Groningen en Drenthe. En we hebben natuurlijk een aantal bijzondere opleidingen hier. Met een grote hotelschool, een grote maritieme school, de Torbekke Academie met opleidingen, grote leraaropleidingen. Dus er zijn ook een aantal opleidingen die je alleen maar hier in Friesland kan doen.
2: Amy en ik nog een creatief idee van een soort van hinkplak, langsplak van studenten boppen in de Achmea Tour. Hoe concreet is dat? Hoe vier is dat?
3: Nou, best wel concreet. Daar praten we dit moment echt over. Dat we gezegd hebben, het is, natuurlijk is het leuk om te studeren hier op school, maar het is ook leuk om gewoon in het centrum een plek te hebben waar je kan leren. In Groningen hebben ze het Forum. Wij hebben de Achmea Tour.
2: Wanneer is het hier?
3: Nou, wat mij betreft mag het volgend jaar, maar dan moet eerst flink verbouwd worden daar. Dus op het moment dat het verbouwd is, dan mag het wat mij betreft open.
0: Dat zei Mark Otto van Hogeschool NHL Stenden. Jeder in de reportage kwam ik de studenten Merle uit Snits, Carina uit Italië en Tom uit Geest on het Wurt. Ja, jij zit misschien al op echte groen. Voor mij is dit een stukje jeugdsentiment. Nou krijgen we de Summertime van BZN.

0: Nijsmakers podcast. Hij is elke tongetje op Spotify en elke vreed op televisie.
1: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even deltie aan.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Het is haast Jalweson. Fijke Wouda, goeiemorgen op dit plak.
5: Hé, hey, Erit.
4: En nou, op die plak.
5: Nou, mooi.
4: Jongens.
5: Ja, nou, de lekker baan is plakt. Of ja, er is een thuisbringer.
4: Ja.
5: Hest, en dus de koers gelukkig je hinnen komen.
4: Deze aflevering voor mij mogelijk maken, toch gewoon in de maak
5: net steeds. Nee, dat maakt net steeds.
4: Nee.
5: Ik wil trouwens even technicus Martin Wiebinga ook even tieren tank zissen. Want
4: ja,
5: die bel je dan ik maar wekker. En die is hier dan ik maar 10 minuten. Want oor ze hier met de eerste jaloeren geen uitsturing gaan. Martin, tieren dank.
4: Dank u wel. En ook Nijs.
5: Zullen we nou maar met Nijs beginnen?
4: Vooruit.
5: Ja, nou, mooi Nijs, want het Ameland krijgt een nieuwe burgemeester, Stefan van Keizerswaard. Dat werd bekendmaken in de Rietgeerkomsten door de vastzitter van de vertrouwenscommissie, Marloes Riepstra.
6: Zijn betrokkenheid bij de Waddenregio en alles wat daarmee samenhangt maakt hem voor Ameland een bijzonder passende kandidaat. Op dit moment is hij wethouder op het mooie Vlieland. Sorry, Vlieland. Dat we jullie wethouder van jullie afpakken. Tegelijkertijd willen we jullie complimenteren met jullie mensenkennis. Want jullie hebben duidelijk een bestuurder van kwaliteit in huis.
5: Stefan van Keizerswaard wordt begin november geïnstalleerd als burgemeester van het Ameland. Hij komt dan ik op het eiland te wijnen met zijn man Christian en zijn hoen Nobel. Het Ameland zocht naar burgemeester naar het Leo Pieterstoel, flinier naar de gemeente Frieske Marengie. 16 mensen solliciteren naar de functie van burgemeester op het Waadeiland. In Grunterf ziet het hoestekeer dat de bekende scrower Gerard Reven een skoft lang wennen had. Het is een legendarisch hoes, zei scrower Koen Peppelenbos.
7: Ja, het is zeker een legendarisch huis, want daar heeft hij, vind ik, zijn mooiste werken geschreven. Dus ja, het is allemaal in de tijd dat na de tortuur was uitgekomen en op weg naar het einde. En dat hij met zijn brievenboeken begon. En dat hij enorm in de aandacht stond in Nederland. Ja, juist met zijn brievenboeken, maar ook met zijn toetreding tot de Rooms-Katholieke Kerk. Dus zijn, ja, wat dat betreft is het echt een iconisch huis waar hij al deze dingen heeft geschreven.
5: De vraagprijs van Huize het Gras in Grunterp is 184.000 euro. Het schiet net zagruut te wezen. Verdediger Nicolai Hopland giet voort bij SC Heerenveen. Hij had een contract tekenen bij Randers FC in Denemarken. De 22-jarige voetballer speelde een eer in het pompenblijde shirt en hier nog een contract ontheel 2028. Het is net duidelijk hoeveel geld Heerenveen ontvangt voor Hopland. De Friese volleybalzuskes Hester en Marit Jasper hadden met het Nederlands team plaats voor de kwartfinales van het Europees kampioenschap. Oranje won justjoen in Istanbul met 3-2 van Slowakije. Tegenstander in de kwartfinale komen de tongetje is Polen.
4: Fijke, dank u wel. Dan is het tijd voor het waarbericht. Jetske Wiebinga, goeiemorgen.
8: Goeiemorgen.
4: En dan ben ik wel benijd, want ik heb mij het waar op oren plakken als de berm van de A32.
8: Ja, nou ja, het is in elk geval vrij kalm. Zeker op het Vesteland hebben we echt een heel kalm waarbeeld. En ja, die zinnen die komt nou correct op. En er komt wat hege bewolking vanuit het westen wij nou oeres hinnen. En ik zie nou dat die zinnen, dat zin die onderkant aan het aanschien is. Dus ik zie nou hele mooie roze kleuren van mij. Ik heb zicht op het eerste, moet ik erbij zissen. Maar ja, er komt dus nou wat bewolking opzetten en hier is het vrij kalm waar. Echt koud is het net. Op Vlieland en op Schiel, ja, die waardeiland, destijds dan wel een vrij krachtige wind. Schuwik onder temperatuur, daar zandje en een hele graad. Dwaaien, zegt je, kom aan Jochen. De pijn dan weer 14,9. Akrum zit op 14,7. Laaksem, daar bij het wetter, daar stiet gewoon wat meer wind. Nou, daar is het zandje 6. Wils het in Bakkeveen, haast 15 is. En Frieske Piel, die registreert nou de de temperatuur mij tretje en een heel. Dus die verschillen die binnen er wel aardig. En dat komt simpelweg omdat er in het binnenland is het nog heel kalm waar. En stiet er maar een hele zwakke zuidwestelijke wind. En in het westen van de provincie op de Waterland stiet gewoon een vrij krachtige westenwind. Nou, van de morgen kunnen we rekken horen mei dat we zo nou en dan nog eens een heel licht buiken oerskoot. Maar eigenlijk op de meeste plakken zoet alles heel wel droegbloeien kennen. Er komen wel wat wolkenvelden voorbij. Nou, van een beetje wordt dat wat meer stapelwolken. Maar tussen terug ik zeker ruimte voor de zinnen en bloed het van een beetje heel dal droeg. Nou, daarbij stiet een westelijke wind die het matig rond vrij krachtig is. Ja, wat een maand die het hebben een temperatuur van zo'n 16 graden in terugsneed. Van een beetje kan het uitkomen op 8. Een joggetje graden op een heel soort plakken. Maar ik verwacht je dat, nou ja, in een achtertuin het ik nog wel eens 20 graden werken.

0: die zin het langer nog volhoudt. Nou, jongen en vannacht, dan hebben we eerst Bopalan. Vooral dat die wien even heel nog fut valt. Er is wat hege bewolking via de bloed het droeg. En in het kustgebied test hier dan nog een vrij stevige wien. Matig, want vrij krachtig. Dus er bindt dan ik weer grutte verschil. En dat smiet dan ik weer een grut temperatuurverschil op. Want als minimumtemperatuur heb ik steen 12 graden. Dat is dan bijna niet het eerste van de provincie. Op de waterland zult er weer een graad of zegtje zandje wezen.
1: En dan de komende dagen, dan ik heb wel wat telslag verwacht zien even mij, hè?
0: We hebben dus inderdaad morgen in de maand die het even naar licht buiken. Middags dan liep het eigenlijk. Ik wil even een paar droogte bloemen. De west- en zuidwestelijke wien is dan ik matig, want vrij krachtig. We zitten ik dan nog een heel iets beetje onder een rechtje van hege druk. 20 of 21 graden. Maar ja, dan in de joent die het inderdaad. Dan loopt er de eerste steuring voorbij. En ik wil even wat ruimwetten verwachten. En de dagen daarna, ja, tonsje en vreet. Het liedje toch. Ik wil 2 dagen te wijzen dat het geregeld is even wie het is. Wat we dan weer merken, Sil, is dat de wien weer wat steviger uitpakt. In terugsneed uit het westen, ons zuidwesten, matig ontkrachtig, betierde ik wel echt vlegerig. Vierde, geregeld rijnwetter, al liek het op vreed, hoe dijs eerst nog wel, ik nog wel wat droeger rieters te wijzen. En het Grutte-Delslaggebied, dat liek het wat verschoot te wijzen op het lest van de dij. Maar ja, dan ben ik al wel saffele dagen voor u, dus zit wel wat onwissigheid in. Op sneeuw, de eerste dij van het weekend. Dat liep het een droege dij te wijzen, maar geregeld zinnen. Maar de ik dan ziet er nog wel een vlegerige westenwien. Maar een maximum temperatuur van zo'n 20 graden. Dus ja, wat delslag onbelangrijk. Giet het wat op een del. Joe het eigenlijk voor het grootste part droeg. Maar in erin van morgen, dan neemt de buienkans al wat taai. En dan liep je tongetje en vreten wel de dagen te wijzen dat het weer even het meeste rijdt.
1: Oké, dus het wordt alleen maar meer kans op rijn, de dagen daarna.
0: Ja, dat klopt. En dan sneun, de eerste dij van het weekend, dat liep het al wel een krappe dij te wijzen.
1: Nou, dan zetten we die als stip onder horizon, zeggen ze dan nu ook.
0: Ja.
1: Jitske, dank u wel.
0: Hey, ontazend.

0: Bauke van der Woude combo en samen wie dat.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: De bouwers van de wijn van de Gondelfeert op Chiln in Droegeham die binnen gewoon het hele jaar dwande met het bedenken, het ontwerpen en het maaitje van die gondels. Een van de bouwploegen die pakte dit hier wel heel rigoureus aan. Die kweekt zelfs de blom die het op die wijn komen moeten. Verslaggever Isa Visser van streekomroep RTV NOF die ging naar het Ballenveld.
3: Jelly Hamstra, je bent voorzitter van de organisatie van de gondelvaart op wielen in Droegeham. We staan hier achter een hele field vol dahlia's. Besteed je net zomaar?
4: Nee, er is een groep die had betocht om zijn eigen dahlia's te kweken. En dat vind ik als bestuurder vind ik dat echt heel tof dat een groep dat zo even betocht had om te doen.
3: Want hoe kwam dat nou eens bij je binnen dat er een groep echt zelf kweken wou?
4: Nou, dat kregen we via een appje, kregen we dat hier. Hey Jelly, we hadden op de volkstuintjes in Droegeham een stuk groen. En dan hebben we zijn eigen dahlia's kweken. Wonder ze even komen te zien hoe dat er nou uitstuurt. En de eerste hebben we nou voor het eerst. Ik zeg nou, ik voor het eerst.
3: Ja, wat vies ervan?
4: Ja, ik kreeg wel piekenvel van. Dit vind ik wel echt wel heel mooi om te zien.
3: Ja, want doe jij dus het? Wat tocht is toen die meesken ben gek als saffele wurk en dan hier ze echt nog ditzelfde man?
4: Ja, dat ten eerste. Dan ben ik het waren van, goh, maar wat houdt zo'n proces eigenlijk in? Hè? Want we kepen ze altijd in bij orencorso's en nu hebben we ons eigen mini-veeltje. Dus het is heel mooi om te zien dat we nu ons eigen mini-veeltje hebben. En dat we redden je natuurlijk net mij. Maar dit is wel een heel mooi initiatief. En dat is mooi voor de toekomst.
5: Nou, ik had werk eigenlijk enigszins wat onderschat. Want ik dacht van het meeste werk zit in plukken. Maar het is met name de tuin onderhouden en het onkruid.
3: Bjarni Bruggeman van bouwgroep Operone. Hoe is dat idee zo ontstaan?
5: Nou, het idee is vrij simpel. Van, ik had hier de kleuren roze en witte steen. En een bepaalde kleur is net mogelijk in dahlia's en dat is blauw. Maar er zijn wel manieren om een blauwe dahlia zelf te maken. En dan kerst zowel roze bloemen. Of roze dahlia's als witte dahlia's vakkenbroeken.
3: Want hoe krijg je dan van zo'n witte en zo'n roze uiteindelijk dan een soort blauwe kleur?
5: Er zijn verschillende methodes. En we hebben onder andere ingestuurd in Sint-Jansklooster met poeder toevoegen om beton te doen. En stap ze witte dahlia's erin en dan is ze erin en dan is het eigenlijk blauw. Maar dan kun je ook de dahlia's met steel al aanknippen en dan in ecoline dwaren. Daar ben je wel een beetje mee aan het experimenteren met zowel de witte bloem als de roze bloem. En mijn roze krijgt heel jep donkerblauw.
3: Nou, is dit fieldje hier achter u is net een soort dat we het vergelijken hoeveel bloemen je hem al je wel net nedergaat voor die gondels. Maar is dit genoeg voor de kleur blauw die je hem nedergaat?
5: Nou, ik denk wel de kleur blauw. Maar de massagen ben ongeveer 1400 tot 1500 knallen uiteindelijk echt opgaan. En ik is per knal ongeveer 10 bloemen eruit halen. En ik denk dat we in totaal ongeveer 50 tot 100 nedergaan. Dus we zijn een heel eind op wij.
0: Isa Visser van RTV NOF. Hoe die gondelveert op Chiln. Ja, eigen blom kweken, dat is toch wel next level. Een koffieplaat onvreetje. Speciaal van Feike Wouda. Dat is natuurlijk ook wel next level.
6: Ik zie dat Jilke dat doet tegen dank Jilke. En ja, een hele mooie plaat.
0: Hij kent die zwakke plak.
6: Ja, U2.
0: Where the streets have no name.

0: De Wieke van de jaren 80 komt voor omvijken.
1: Nou ja, dan maar we maar even naar YouTube beginnen, lijkt het mij. Ja,
0: maar ben
1: maar ik zit wel even, is dit net jaren 90 trouwens?
0: Zo'n 80.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dit is de Joshua Tree, zo'n 80.
1: Ja, nee, tuurlijk. Ja. Nou, kennig krijgt.
0: Ja, dat
1: mooi.
0: Ja.
1: En dit kennen altijd trouwens.
0: Daarom, dat hoeft het net de Wieke van de jaren 80 wat te wezen.
2: Friesland van de Moorn.
0: Het Natuurmuseum is het middelpunt van het Soenersfestival. Onderdeel van een themawieken van binnenstad Leeuwarden bloeit, die het centrum Soener en toekomstbestendig maakt. Maat. Een van de organisaties die erbij omwezig wezen zal, is de Hartstichting. En ik praat met Wiebeke Helder van die stichting. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jullie komen met twee programma-onderdelen, een hartcheckpunt en een informatiebijeenkomst over gezond leven. Dat laatste, wat krijgen mensen daar precies te horen?
3: Nou, we hebben die informatiebijeenkomst over gezond leven in het leven geroepen, juist voor mensen die daar interesse in hebben. Want het is goed om te weten dat een hartcheckpunt, daar ben je welkom als je tussen de 40 en de 70 jaar bent. Maar stel dat je nou jonger bent, of je bent ouder, of je bent misschien een broer of zus of een kind van iemand die naar het hartcheckpunt gaat. En je wilt toch meer weten over, nou, hoe kan ik gezond leven? Dan is die voorlichtingsbijeenkomst heel geschikt. En dan leer je dus ook een beetje, nou ja, de basisinformatie over hart. Wat zijn eigenlijk hart- en vaatziekten? Wat zijn daar de belangrijkste oorzaken van en risicofactoren? Maar je hoort ook meteen van een diëtist, voedingskundige, leefstijlcoach van, nou ja, wat kan je er eigenlijk zelf al aan gaan doen om jezelf gezond te houden?
0: En dan lees ik over dat hartcheckpunt. En ik stel me dan voor, als je een auto naar de garage brengt, dan lees je hem vaak eerst uit. Is dat ook over wat bij zo'n hartcheckpunt ongeveer gebeurt?
3: Ik vind het wel een leuke vergelijking, moet ik zeggen. Ja, het is eigenlijk een beetje een soort APK-keuring. Dus je gaat inderdaad naar het hartcheckpunt. En wat je daar kan doen, is je bloeddruk laten meten, je cholesterol en je bloedsuiker. En als je wil, kan je ook nog je BMI uit laten rekenen. En dat zijn natuurlijk waarden dat als je die kent, dan weet je van, hey, kan ik nog aan wat knoppen draaien? Kan ik er nog wat aan doen? Want, nou ja, meer dan de helft eigenlijk van dit soort dingen is met leefstijlaanpassingen al zelf te verbeteren. Dus door bijvoorbeeld een keer een blokje om te gaan wandelen of om net wat gezonder te eten. Dus het is een heel goede en laagdrempelige manier om even inzicht te krijgen in van, hoe sta ik ervoor?
0: En om dus op een rijtje te zetten, wat kun je zelf doen om het op korte termijn of langere termijn je hart beter te krijgen dus?
3: Ja, precies dat. Ja. En het is gewoon een hele laagdrempelige manier. Weet je, ze zijn gratis toegankelijk. En je hebt wel meteen inzicht. Je hebt even een momentopname van, nou, hoe staat het ervoor met mijn hartgezondheid?
0: En wat komen jullie dan tegen bij dit soort checks? Want het is landelijk, het is een landelijk programma.
3: Ja.
0: Dan kan ik me voorstellen dat er komen toch bijzondere verhalen vandaan, neem ik aan.
3: Ja, nou, je merkt dat sommige mensen ook komen natuurlijk echt ook langs, omdat ze bijvoorbeeld in de familie hart- en vaatziekten hebben. Dus dat ze ook zeggen van, goh ja, mijn moeder of mijn vader is al heel vroeg overleden aan iets met het hart. Ik weet niet precies wat of wat de voorgeschiedenis is. En ik wil dat eigenlijk voor zijn. Want hè, dat zijn vaak mensen die ongemerkt rondliepen bijvoorbeeld met een heel hoog cholesterol, waardoor je slagaders gaan verkalken, waardoor ze dicht gaan zitten, hè, met alle gevolgen van dien. En mensen zijn daar nu toch bewust van en die willen dat echt wel voor zijn. En wat je ziet is dat bijvoorbeeld heel veel mensen rondlopen met een verhoogd cholesterol zonder dat te weten.
0: En voor wie nu denkt, ik zou wel eens wat meer willen weten, of ik zou wel eens even zo'n hartcheck willen laten doen. Waar en wanneer kunnen mensen bij jullie terecht?
3: Nou, vandaag staan we dus in het Natuurmuseum Friesland tussen 10 en 4. Hou wel rekening met dat er mogelijk wachttijden zijn. We werken dan ook met een systeem. Als je niet tussen de 40 en 70 jaar bent en je hebt bijvoorbeeld al wel, je slikt al wel medicatie, dan kan je wel naar die informatiebijeenkomst, ook in het Natuurmuseum. En die wordt twee keer gehouden. Eén keer om 11:30 tot 12:30. En één keertje van 14:45 tot 14:45. Maar mocht je vandaag nou niet kunnen, we staan nog overal in Friesland. En dat kan je ook via onze site van de Hartstichting. Ja, als je zoekt op hartcheckpunten, kan je dat ook vinden.
0: Nou, wat dat betreft dus een goede tip voor wie meer wil weten daarover. En ik kan me zo voorstellen dat dat meerdere mensen zijn. Hartelijk dank.
3: Zeker.
0: Wiebeke Helder dus. Hartelijk dank.

0: Blondie en Heart of Glass.
1: De media
2: van de morgen.
3: Voelt het vertrouwd, dat plakje?
4: Ik heb de kranten weer in hand. En ik zie het gelukkig op dezelfde stoel.
3: Dus
4: wat dat betreft, het plakje wie wel vertrouwd.
3: Dat is exact.
4: Ja, nou ja, en... Er zit nou ik in je achter de knop.
3: Ik vond het wel leuk. Ik zie het
4: voor Martin.
3: Ik heb het nooit dat ik in de auto zit en dat ik dan.
4: Ja, dat jij ziet eigenlijk het programma.
3: Ja. Presenteert als Fijke Wouden. Dat is een unieke beleving.
4: Ja, nou ja. Wat voest ervan? Of mag dat net no freakje?
3: Even een.
4: We hebben samen een beleving.
3: Evaluatie.
4: Ja, precies.
3: Nee, het eerste dat je het oren bij je.
4: Nou, inderdaad. Wat ik zei, ik heb een hele stapel kranten voor me lezen. En ja, al die koppen op de fassie, die gingen hetzelfde. Begrotingsdeal, coalitie, maar oppositie wacht af. Coalitie is het eens over begroting, maar moet nu oppositie overhalen. Minderheidskabinet stuurt voorlopig aan op verwerven steun van linkse en rechtse partijen. Dat schreef Financieel Dagblad. De kranten ervoor, dat wie de Volkskrant. Het AD. Op de valreep toch nog een Prinsjesdag-deal. Beetje wrijving geeft begroting meer glans. Ja, zo kan je het ik brengen.
3: Ja.
4: NRC, akkoord op de valreep is opmaat voor moeizame begrotingsherfst. Even zien, dan hebben we de Telegraaf nog. Valreepdeal redt coalitie, rommelig proces, niemand is er blij mee. Nou, dat begint al goed, omdat ze de onderhandeling met de oppositie dus nog in. En trouw ik, minderheidscoalitie voorkomt crisis met begroting zonder steun. Nou, dat wordt nog wat.
3: Ja, zo hebben te debatteren door een titel dus voor het akkoord.
4: Nou?
3: Niemand is er blij mee.
4: Nee, niemand is er blij mee. Ja, breng het zo maar. Nou ja, Eelco Heijn, de minister van Financiën, die zei het wel, er ligt een nette en financieel goed gedekte begroting. Ja, nou ja, we zullen. Oh, wacht je. Want ja, er zit natuurlijk links en rechts zit in het kabinet. Maar ze maakt nog ik links of rechts maar ze een meerderheid zien te krijgen. En net alleen nog in de tweede, maar ik in de eerste kamer. Ja, en ja, dan wordt het een hele puzzel om dat voor mekaar te krijgen. Ja, dan blijven we even bij de politiek. Want ja, koningsdrama bleef kroonprins achtervolgen. En dan hebben we het oer Eelco Brinkman, CDA.
3: Ja.
4: Hij is verstoren. Hij is 28, hier is hij geworden. En. Dat koningsdrama, dat wien de verkiezingen in Jantje Fjouwer en Jantig. Want daarvoor, ja, hij liek de nieuwe baas van het CDA te worden, de opvolger van Ruud Lubbers. Maar op een of andere manier hier Lubbers in hier zei van, nou nee, ik zal toch op Ernst His Berlin stemmen. En toen werd het ineens Auron, maar het succes van Brinkman, de verkiezingsuitslag, die wie van 90 in het Fjouwer en 30 zitten, een verlies van 20. Ja, hij mocht nog wel even onderhandelen in de formatie, maar daarna liet het CDA-bestuur weten geen vertrouwen meer in te hebben. En toen kwam er voor het eerst een kabinet zonder een christelijke partij. Nou, dat had dus altijd als een even woon, had hem dat echt te volgen. En uiteindelijk in 2011, toen kwam ze in rehabilitatie en toen werd hij vregen om vastzitter van de CDA-fractie in de eerste kamer te worden. Dat had hem ik goed niet in, hij telde weer mij in de partij. Dus rechtlijnige kroonprins die Lubbers nooit zou opvolgen. Ik denk dat dat een mooie titel is.
3: Fijke, dank u wel. Dat is hartstikke voor het nieuws van de NOS. Dat komt erom.
1: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
5: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
7: Hoe kom ik je wooi?
6: Of in die tij wekker had.
8: Hoe kom ik aan het werk?
6: Vragen die toe in toekomst keer.
9: Waar kan ik van over werk leren?
6: Vragen die praktisch binnen.
10: Hoe vind ik personeel?
6: En vragen des alle dagen mij omrinst.
11: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
6: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
5: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Dit is Omroep Friesloon.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Dat meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder stegen de prijzen nog met 3,2%. En de prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. Dan door naar Nepal, want daar wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de vloedgolven van vorige week. Waarschijnlijk zitten er nog honderden mensen vast in tunnels bij een waterkrachtcentrale. Ze waren daar aan het werk. Het zou gaan om 13 verschillende tunnels, zegt correspondent Davy Boerema.
7: Een van die tunnels waar ze gezocht hebben dat daar geen teken van leven is, maar er zijn ook geen lichamen gevonden. Bij een andere, daar is geen teken van leven. Dus het begint er steeds slechter uit te zien, omdat er gewoon geen contact is met mensen die daar dan mogelijk nog in zouden zitten.
12: Er is nog altijd angst voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 7 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Ook gisteren en afgelopen weekend vielen al tientallen doden in Oekraïne door Russische aanvallen. En Tanja Koen is overleden, de eerste omroepster van de NCRV. Die noemt haar een van de pioniers van de Nederlandse tv. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog haar carrière bij de radio en maakte in 1951 de overstap naar tv.
8: Hier is de NCRV. En ja, wat het programma betreft in 1960, daarin verschijnen weer een aantal oude bekenden. En daar horen natuurlijk bij Coco en zijn vliegende knarpot. Als je heel goed luistert, dan hoor je misschien al een beetje.
12: Tanja Koen was 100 jaar. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Fun shoppen, daar gaan we het aan snoer. Ik ken er nooit echt van jet, maar het klinkt wel heel belangrijk te wezen. En waarom dat is, dat juist aas in Friesland van de Moorn. En deze is daar snik.
10: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
13: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
10: Of,
14: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
10: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
15: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
16: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
17: De Theater-Tiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theater10daagse.nl.
16: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Friesland van de Moorn.
21: My Erit Science.

0: Ja, deze komt echt al uit zo'n 80.
1: We zijn al begonnen.
0: Ja. Ja. Ik ben al begonnen met de wieken van de jaren 80. Maar dit komt ook uit zo'n 80 van Dirty Dancing natuurlijk. I've had the time of my life.
2: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: En je had dat ik de komende oren. Nou, dat weet ik net. Misschien wel. Fun shoppen, daar hebben we het oren onder oren. Fun shoppen, dat blijkt belangrijk te wijzen. En naast dat juist waarom dat correct is, dat juist hier in Friesland van de Moorn. Ik denk over de beste ambulance die in het zuidoosten van Friesland actief is. Die had het zadrok dat er meer vrijwilligers nodig binnen. Dat verhaal, Jeste Kaarsen. En Feike, toch is de Oren Media bedel West.
1: Ja, er is nog heel tijd één persoon vermist naar de oestreming in de Grand Canyon. En automobilisten die bezuinigen om de hegere brandstofprijzen betalen te kennen.
0: Oh.
1: Ja.
0: Kom, er is nog praktische tips dan?
1: Nou, die komen zo dadelijk.
0: Oh.
1: Ja. Dus die hou ik nog net voort.
0: Nou, ik
1: ben er nog even een haartje blowen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Maar eerst die het van het Waalbrug in het kwad. Tjitske Wiebenga, goeiemorgen.
3: Een goeiemorgen. Nou, je liet de zin hem geregeld zijn. Maar van de morgen nog een lichte bui. Maar van een beetje noffelijk droeg waar. Je bestiert een matig, want vrij krachtige westenwind. En wordt het maximaal 8 rond lokaal 20 graden. Jongen, en vannacht stiert de Bobbelan een stik minder wien. Bloedt het vrijwel droeg en is het op zijn leegste een graad als 12. Morgen een lokale bui, maar op de meeste plakken droeg. Maar soms een glimp zinnen. En de matig, want vrij krachtige zuidwestenwind. Wordt het dan maximaal 20 graden.
0: De beste ambulance van Zuidoost-Friesland had het zadrok dat er extra vrijwilligers nederig binnen. De ambulance is met 2 bijen actief in Smellingeloon, Opsteloon, Achtkarspelen, Jereveen en de Stellingwerven. Maar het is zadrok dat de chauffeurs het haast net onkennen. Ariane van het Ende is van de beste ambulance. Goeiemorgen.
4: Goeiemorgen.
0: Waar haal je het eigenlijk krijg zadrok mee? Want ik weet natuurlijk ook globaal wat je hem doorgaat, maar wat leidt dat nou krijg dat je hem zadrok binnen?
4: Het is natuurlijk wisselend. Die ene dag gaan we drokker als de andere dag. Maar zoals in Farier hebben we een hele grote vogelzon. Dat kwam ik mee om de warmte natuurlijk. Een hele grote beesten in het vogeltje in het dreef. Weinig eten te vinden met de droogte. De droogte zwaar er ik voor dat een hele grote nesten van zwaar van zweltjes van de balken afvallen. En zelfs de grote wettervogels zien het dreef. Maar het zijn net alleen de vogels die te dagen. Je haait een periode, dan haai je een hele grote katten.
0: Ja, het lijkt mij net al niet makkelijk werk voor de mensen die treden op de ambulances.
4: Nee, dat is het ook net. Maar we doen het wel met hart en ziel. En dat, ik denk dat het dat een stuk lichter maakt.
0: Ja.
4: Ja.
0: Want wat voor mensen zie je hem eigenlijk? Wat voor mensen werk je bij hem? Ja, je moet het van business hebben natuurlijk.
4: Wie maakt het zelf? Mensen hebben mijn geldig ribbewis natuurlijk. Mensen niet flexibel binnen, want wij hebben flexibele tieren. Wij rijden van maas 9 tot jongens 6. Van jongens 6 tot jongens 9. En wij rijden nachts.
0: Okay.
4: Dat is 24 zomer en daar stingen we ook voor.
0: Dus je moet ook mensen gaan die wat flexibel in binnen en,
4: ja.
0: En kennen we ze.
4: Ja, zeker. En ervaring is net altijd nodig. Wij zwaaien de mijmen van ervoor dat iedereen goed inwerken wordt. Maar het is wel handig dat je natuurlijk er wat van al weet. Dat helpt altijd mij.
0: Maar ja, ik zei jij van, er is drukte bij hem, er is een soort business bij hem binnenkomen. Dan binnen de meeste kont, de vrijwilligers, dat is natuurlijk één kont. Hoe zit het ook met materiaal? Heb je nou materiaal om het al je rond te kennen?
4: Op zich gaan we er nou eerst wel genoeg materiaal, maar er is nog een heel soort wat we er wel heel graag bij gaan willen. Je mag nou, wat we nou hadden, dat kunnen we eens maar redden. Maar er blijven altijd de wensken onder. Ik denk dat het ongeholzaam is.
0: Ja.
4: De vrijwilligers die wij zieken, maar ik een hele grote leven en een groot hart voor de besten hebben.
0: En wat kun je hem nog doen om die vrijwilligers te vinden? Wat ga je hem ook al dienen?
4: Nou, we hebben hele grote stukjes op stukken op Facebook zet. We gaan flyers hebben uitgejongen. We jouw ook flyers uit dat we op rit gingen. We hadden gemeente hebben vregen. Er is haast een vrijwilligersbeurs. Daar gingen we weer heen. En dat, ja, dat maakt van haar. En mond op mond natuurlijk, hè. Dat dacht ik een hele protte.
0: En hij de vertrouwen in dat je die extra vrijwilligers vindt om het al je rond te krijgen in de schema's?
4: Ik hoop het.
0: Nou, we hopen dat er nou een hele gutte beste leefhaven nou harkert. Die dek nou wat.
4: Ja, die maakt haar, ja.
0: Die maakt haar natuurlijk.
4: Zeker.
0: Die kan even contact opnemen en dat kan via dierenambulancefrl.nl, even mij, hè?
4: Ja, ja. We gaan een website en er zit ik een oormeldingsformulier op. Dus die kan ik samen invullen.
0: Arianna van den Ende van de beste ambulance, dus dierentank.
2: De media van de morgen.
0: Ik zou vragen dat het wat verdij is, Fijke, maar die flexibele tieren wordt misschien wat reg.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Ik ben in principe wel een beste leefhaver, maar ja.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft, dan zit het wel goed zitten. Maar ja, wij zitten inderdaad met die tieren, ja. Ja, de Oostremingse Aaron Wiegein, die heren 12 lippen eerst in de Grand Canyon. Ja, een van de meest beroemde toeristische trekpleisters in de Amerikaanse staat Arizona. En er wordt nog heel tijd één persoon vermist. Jeder waren nog sprutsen of 15 vermisten. Dus wat dat betreft, ja, elke vermiste is er niet te volle zelfs. Maar ja, de vermiste man die komt net uit de Nationale Park Service, komt uit Illinois. En zijn auto is weromvoerd op het parkeerplak van het beziekencentrum. En onze teams zetten hun zoektocht voort op wandelpaden en daarbuiten in het gebied rondom de parkeerplaats. De operatie reikt ook buiten de grenzen van het park. Alle sporen worden onderzocht. Dus ja, ik daar dus, ja, Grutte Oestremings, Likozine Nepal verzels. Ja, er zijn nog volle meer slachtoffers. Maar ja, hier dus nog één vermiste. Ja, we hebben hier niet gekregen al even hoe Erit.
0: Ja.
1: Een soort automobilisten die bezuinigen om de hegere brandstofprijzen betalen te kennen. En dat meldt de ANWB na een onderzoek in juli onder 1000 autoriders. Juster hier we daar ik al naar zoe dat de meesten toch wel rekken worden terug die hege brandstofprijzen. En ja, een vierde van de automobilisten het zijn volle lijst. Dat ze ik bezuinigen maar dat 43% zei dat wij je minder vaak uit eten. 4 op het zienbeest die bespaar je op vakanties en even een dijtripje. En 3 op het zien die jou minder uit om boodschappen. En meer als de helft, die zei ik van ja, vanwege die hegere prijzen kunnen we minder sparen. Dus ja, als die brandstofprijzen langer heeg blowen, verwacht je automobilisten vooral minder vaak de auto te broeken voor even een dijk of fut. Of sociale activiteiten. Nou, wekelijks het voortbrengen van de BM naar mijn voetbalwedstrijd of een sportwedstrijd. Dus ja, en huishoudens met een leger en midden die komen, die worden het hutst trekken terug de hege brandstofprijzen. Die zullen hun gedrag wel aanpassen willen, maar ja, ze zeggen ik van, ja, we pakken in principe dan vaker de fiets. En we rijden wat zuiniger en we maken nou, minder vaak van die plezierritjes. Maar dat elektrisch rijden, dat wordt dan wel stimuleerd. Maar een heel soort mensen zeggen, ja, die aanschafprijs van de elektrische auto bloot gewoon een belangrijke drempel om daarvoor kiezen te kennen. Daar hebben we site van, we moeten de juridische accijnskwarting op brandstof in 2022, die moeten we behouden. Want anders wordt het, ja, dan rint het gewoon compleet uit de klauwen.
0: Hmm.
1: Ik weet net wat ze daar in die nieuwe begroting in praten.
0: Geen idee.
1: Nog even op ziekje misschien.
0: Ik heb mijn denken altijd dat ik dan of op waanse beziek de denk of op sneus.
1: Oké, okay, waarom is dat?
0: Dat ben ik de eerste dag.
1: Ben dat ook een keerste?
0: Oh, de sneus, dat weet ik zeker dat dat een van de keerste dagen is.
1: Ja.
0: En de waanse is nevens mij ik. En de maandjes is dan weer het juist.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Oh, nou, dat is ook een goede tip dan.
0: Ja.
1: Ja, ik bel het eerst even met de bank. Ken dat nog. Maar,
0: een hypotheek.
1: Precies.
0: Ja, goed, dat ken ik. Fijke, dank u wel. Omroep.

0: Anastasia en I'm Out of Love.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is de vraag dat oorheden en ondernemers altijd mijn draks leren. Hoe bin je klanten om een stad of een dorp? Hoe houden je ze langer vast? Het is een belangrijke vraag, want een drukke binnenstad zorgt voor sfeer en dus omzet. In Friesland haal ondernemers, oorheden en het onderwijs de hon in hier slijn. De Vitale Kernenalliantie, hier dat, die ze justerjoen uit zet. En daarmee willen ze beziek je antwoorden te vinden op die vragen. Ondernemers zelfs die binnen blijven met de help, maar zelfs hadden ze goede ideeën voor een onttrekkelijke binnenstad. Zijt ik Richard Vellinga, hij is ondernemer en voorzitter van de Vereniging Promotie Seiloon.
2: Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is dat we funshop meer horen. En zoals kleinwinkels en zo, dat je bloot, dat net naar de centrale te verhuizen. En dat we gewoon goede winkels hier horen. En
3: funshoppen.
2: Ja, verscheidenheid aan winkels, net al je dezelfde winkels. En net al je ketens. Wij krijgen zelf van klanten net vaak hier. We hebben een winkel die nergens hoor zit. En ja, dat vinden klanten juist leuk. Dus dat is belangrijk, denk ik.
3: Kun je dat dan zeggen, want dat speelt eigenlijk oerrol. Dat je sinds kennen van, oké, had je in een keer in het dorp een stad, dat je daar dus winkels gewoon dat niet het verschil maakt, dan haal je de loper in?
2: Ja, dat denk ik wel. En dat is, dat is gewoon de leuke winkels, maar dat ik in het centrum blijf zitten. En die moet net verhuizen naar de boetenkant van de steden, want dat is juist eigenlijk oerrol gebeuren.
3: Hoe kun je nou voorkomen dat die dus net voortgaan? Want daar zit natuurlijk gewoon de crux. Iedereen zegt van ja, die bin zet erin leeg. Er komen oeral, komen wenningen te stingen. Meestal moet maar wenningen in de bin zetten dat die pan leeg binnen. Aan de oorkant word je de levendigheid horen. Je wil horeca horen. Like, nou, hier in jou, het is zelfs op een ijs. Horeca.
2: Ja.
3: En winkels, dat is toch wat een zet levendig maakt?
2: Dat denk ik wel, ja. Uiteindelijk moet het een verscheidenheid en inderdaad horeca met erbij zitten. En met leuk blijven gewoon. En met zwaar de lege pan, dat die vol komen te zitten. Ja, en dat is belangrijk. Dat is het zwaar is dat er, voor Ljoutje, dat ik je puur hoe de winnen met Diek praat, best wel een soort ellende is. En vooral Joensek, nou je dat voor het krijgen, hè. Dan kun je ook zwaar dat er weer oren ondernemers hier naar daar komen.
3: Maak je hier een hard, hier een leeg? Want dat is natuurlijk ook een dingje. Als je leeg staan, dan worden we dik. Hier in wat meer plakken. Ja. Er zit wel eens leeg staan bij. Dan zien ze meestal van, ja, het is duur.
2: Ja, ik denk dat dat best wel een mogelijkheid is. Hè? Ik bedoel, uw eigen winkel maar als voorbeeld. Wij bij mijn zes ben begonnen met een pop-up store in Ceylon. Toen betelden we weinig. Oh ja, betel je een vergoeding als het ware. Maar dat had wel verzwaren dat wij de stap waren te nemen toen. En dat is er nou verzwaren dat we een winkel hier hebben van 400-600 vierkante meter op een Widdemediek. En best wel zie je niet verder. Maar dat is wel weer het begin. En er zijn best wel mensen die beginnen willen. Alleen die zullen aan of in de criminaliteit die er is of de hege huren die er binnen. Ja, en ik denk dat je daar eens een kennis jam maakt. Want op een gegeven moment denkt een eigenaar van een pand, nou wist wat, ik maak er wel een appartement van. Want dan kan ik mijn geld weer verdienen.
0: En dat zei Richard Vellinga. Dan naar die Vitale Kernenalliantie. Voorzitter van die groep, dat is oud-wethouder van Opstalon, Rob Jonkman. Wat hij bij die alliantie berikken wil, dat vertelt hij.
4: Nou, die moet eigenlijk ervoor zorgen dat de samenwerking tussen diverse partijen, dan hebben we het over ondernemers, dan hebben we het over overheid en dan hebben we het over onderwijs, dat die samenkomen en dat we proberen om de kernen, zowel de grote als de kleine, dus in de dorpen, maar ook in de steden, om die vitaler te maken.
3: Er is natuurlijk wel een verschil qua rol. Hè? Want je gaat natuurlijk de rol van URIT. Die is benam faciliterend. Dan gaat het om zorg je ervoor dat de infrastructuur goed is. Dat het veilig is op stritten. Dat de inrichting goed is. Dat er wat gebeurt. Hoe kun je dat goed combineren met het ondernemerschap?
4: Ja, dat is inderdaad de uitdaging om die gezamenlijkheid, dus die drie partijen, die drie O's, om die bij elkaar te brengen. De overheid heeft soms echt een andere rol dan de ondernemer, maar aan de andere kant moeten ze elkaar wel vinden. Want ze kunnen elkaar wel versterken. Dus op het moment dat je een hele aantrekkelijke binnenstad hebt of een hele aantrekkelijke kern, ja, is dat voor de ondernemer belangrijk, maar natuurlijk ook voor die gemeente. En het is ook breder dan alleen de ondernemers. We hebben het ook voor recreatie en toerisme, wat er ook bij komt. We hebben het ook over het sociale deel wat erbij komt. Dus ja, het is belangrijk dat we elkaar met z'n allen goed weten te vinden.
3: Dan weet je kort te zien, maar hoe voorkom je dan dat je een praatclub wordt?
4: Ja, en dat is nou net wat we niet willen doen. Want praatclubs zijn er al meer dan voldoende. We hebben nu een agenda liggen waarin van tevoren heel veel gepraat is. En nu gaan we naar de uitvoering toe. Dus nu gaan we die verbindingen leggen met die partijen. En dan gaan we concreet naar ze toe. En we gaan zeggen, wat hebben jullie nodig? Wat willen jullie? En waar sta je? En wat zijn de problemen waar je tegenaan loopt? En dan kun je ook, uit goede voorbeelden op andere plekken, kun je ook heel veel leren. Meestal zal dat vanuit Friesland zijn, maar dat kan ook landelijk. Want we hebben natuurlijk ook contact met de landelijke clubs.
0: Rob Jonkman zei dat. De voorzitter van de Vitale Kernen Alliantie. Intussen zit de klok op 4 minuten van jouw wachten. Het Frieske Nijs, dat komt raast nog. Maar eerst is ze van Bruno Mars. Risk It All.

0: vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: De Theater Tiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Nu bij Dirk, Joma maaltijdsalade, 400 gram, 1,89.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: Waanjoegedrug.wa.fm.
8: 12 minuten nu, half 8. Fijke, goeiemorgen.
9: Een goeiemorgen. Wij zijn 6000 nieuwe inschrijvingen, liep het aantal studenten van Hogeschool en Helsten op pijl te blowen. Voorzitter Mark Otto van het College van Bestuur is blij met al die nieuwe studenten, zeker met die uit het buitenland.
10: Ja, die zijn best wel belangrijk hoor. Dat is best een behoorlijk aantal wat ook dit jaar weer komt. Zelfs iets meer dan vorig jaar. Het geeft enerzijds meer reuring en meer kleur aan de hogeschool. Maar we hebben ze natuurlijk ook gewoon nodig voor de arbeidsmarkt. We hebben gewoon heel veel mensen nodig de komende jaren die alle vacatures gaan vullen. En natuurlijk helpt het ook om sommige opleidingen in de lucht te houden.
9: In Westergeest is de bestuurder van een auto onholden terug de plysje. Na een onrieding met een kuider. Die kuider rekken vermoeden bij die botsing. Hoe de taardrag van het ongeluk is niet bekend. Het is ik natuurlijk waarom de bestuurder van de auto krijgt onholden is. Janowitske de Vries had haar oudskieronkundige als bargemaster van de gemeente Zuidwest-Friesland.
11: Ja, je moet een keer een finishvlag plantje. En ik dacht, takken weer, nooit de zomer, dat is een goed moment.
9: De Vries is de langzittende bargemaster van Friesland. Ze zit nu 8 jaar, takken weer dus 9. En dat weer net altijd makkelijk.
11: Nou, ik vond die coronatijd heel dreig. Dat heb ik echt, omdat wij doen een heel soort zaken onmogelijk moesten. En dat gaat helemaal in mijn natuur in. Want ik wil graag het meest kort zien komen kennen dat we mooie evenementen betekenen, maar ook hoor, dat er wat gebeurt. En ja, toen moesten we alles stilzetten. En mensen gewoon in de zwierste momenten van hun leven net bij elkaar komen. Nou, dat weer hartstikke verdrietelijk.
9: Met het ongesteende oudskier van Janowitske de Vries ben nou zo'n van de Alverfrieske steden op zoek naar een nieuwe bargemaster. En we blijven bij het bargemaster Nijs, want het Ameland krijgt een nieuwe bargemaster, Stefan van Keizerswaard. Dat werd bekend maken in de Riesgeekomst, terug de vastzitter van de vertrouwenscommissie, Marloes Riepstra.
12: Zijn betrokkenheid bij de Waddenregio en alles wat daarmee samenhangt maakt hem voor Ameland een bijzonder passende kandidaat. Op dit moment is hij wethouder op het mooie Vlieland. Sorry, Vlieland, dat we jullie wethouder van jullie afpakken. Tegelijkertijd willen we jullie complimenteren met jullie mensenkennis. Want jullie hebben duidelijk een bestuurder van kwaliteit in huis.
9: Stefan van Keizerswaard wordt begin november geïnstalleerd als bargemaster van het Ameland. Hier komt dan ik op het eiland te wijnen met zijn man Christian en haar hoen Nobel. Het Ameland zag naar je bargemaster, naar het Leo Pieter Stoel, vlinier naar de gemeente de Frieske Maardengier. 16 mensen solliciteren naar het ambt van de bargemaster op het Waadeiland.
13: Dat is ook een goede reclame voor het bargemasterschip, dat er heel iets vacatures binnen.
9: Er zijn wel aardig wat wikselingen, inderdaad. Ja. Ik denk dat u zijn commissaris van de Kening Arno Brokker er aardig druk mee heeft.
13: Dat denk ik wel. Ja, een soort Ja, hoe heet het? Arbeidsbureau.
8: Ja,

0: Wat ben je nu weer vijven?
1: En dat doet er een beetje bij. Dat, ja. Ja, dat ken je al een keer. Fijke, dank je wel.
2: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wie maakt ze jouw kwast in je vakkundig en secuur skin? Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
3: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
4: Eerst stopt de boer. Dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien.
6: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
7: Friesland van de Moor.
8: Erit Science.
9: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
1: Er zit een mooie Friese cover of hertaling van die kleren. Die juist aasen. Maar eerst, juist, Tietke Wiebenga, goeiemorgen.
10: En goeiemorgen.
1: Hoe zetten we deze uiteind?
10: Nou, ik denk wel heel aardig. Ik zeg nou wel een heel iets buiken over de Waadeilandsko. Of eigenlijk, ja, die skoot in de lengte heel oer het Ameland heen. Dus die het even wat Rijnwetter gaan tussen nou en een jelle oerlien. En ik in het onkrieten van het Lauwersmaar, daar heb ze even een buiken te pakken. Maar op oren plakken, ja, komt de zin er eigenlijk wel heel mooi bij. Daar ben ik wel wat stepelwolken die het oerische provincie heen skoen. En eigenlijk is het vrijwel oerl droeg. Ja, dat is wel een heel oorbeeld, maar precies 24 uur lien. We hebben juster eigenlijk geregeld wel wat buien gaan. Ik wil er even wat oorzoes is over dat wij juster echt een heel soort prachtige mooie wolkenfoto's binnenkrijgen hebben in de waarfoto mailbox. Ja, de week eigenlijk wel heel mooi verrast terug. Een heel soort meesken, er was een heel tijd meer meesken die het naar de loft joggen en daar ik het mooie erin joggen en de moeite nemen om een foto in te sturen. Ja, het is echt geniet. Je doet de krek nog even terug alle foto's van juster heen en gier. Ja, ik joet, zodat we wel mogelijk wijzen kennen. Al verwacht ik joet verder eigenlijk net echt meer van zulke buienlucht. Maar ja, dan is er wel weer vaak wat oors moois te sjen. Joet zult de zin hem vaak wel even sjen litten. En ja, de temperaturen die erin daarbij zijn. Ja, wij de man die het op naar een gratis zegtje, zandje. En komen uiteindelijk in de midden uit op zo'n achtje rond lokaal. 20 graden. Nou, wat wolkenvelden en zinnen daarbij. Van de morgen naar lichte bui. Van de midden is het eigenlijk oerel droeg. En de zilde zinnen mee hield het vaker zien litten. De westenwind is matig ont vrij krachtig. Nou ja, en dat de zinnen er lang bij bloed. Wordt er een beetje vlegerig. Maar ik denk dat we al mee al joet echt wel een hele mooie dij hebben. Jong, dan neemt de bewolking heel stadig om. Weer wat ta. De wind boppelan valt erbij fut. Nou, dat smiet dan een minimumtemperatuur op in het eerste van zo'n Alva atol. Graden, wilst het op het Waadeiland wel weer onder hege kant bloed, maar zo'n zegje of zandje graden. En dat komt omdat derde wien wel aardig steenbloed en dat der rond het einde van de nacht uiteindelijk ook wel eens even een buik hoor in de skoken.
1: Dan kunnen we op naar morgen. Hoe komt het dan?
10: Ja, nou morgen dan hebben we eigenlijk nou, een beetje hetzelfde waarbeeld als Joet. In de man die het een lokaal buik, maar dat stelt echt net een heel soort voor. Maar verder, wolkenvelden die binnen wel wat meer roerheerskend. We zullen de zinnen wel te schen krijgen, maar net zo vaak als Joet. Dus er is een rieten, zei Roende Midjes, dat de zinnen wel eens even wat meer schen lid. Maar het is in de regel dat de bewolking morgen wat meer roerheerskend is. Nou, de wien komt wat meer uit het westen en het zuidwesten. Zeelmatig want vrij krachtig wijzen. En dat zwaar ervoor dat die temperatuur morgen krijgt even wat een graad. Hey, Gruut, kom maar kent 20, misschien nog 21 graden. Maar lang duurt het kalme waar verder al je net. Want in de joentiet, dan komt er weer een storing op je aan. En ja, ik heb het toch wel weer wat een aantal millimeters verwacht je.
1: En je tot de dagen daarna, ik heb dan ook Rijnwetter verwacht.
10: Ja, we kennen zeker wel weer wat Rijnwetter verwacht. De Yes-mannen, hè, dat is de eerste rij van de Yes-mannen. Ja, die liek het ik wel weer aardig wie het uiteind te zetten. Wat op tongetje en vreet, dan hebben we wel weer geregeld buim. Ik zal de wien en wat meer vielen litten. Matig ontkrijftig onder het west- en zuidwesten. En juist dat zuidwestelijke component, dat zwaart ervoor dat we dat wel wat in de warmere, ja, vochtige lucht zitten. Ik wil eens even wat neer onvielen kennen. Zo'n 21 of 22 graden heb ik op de beide dagen als maximum temperatuur staan. En dan op sneeuw, ja, dan komen we weer wat in de koudere lucht te lanen. Dat zwaart er wel voor dat het eigenlijk oedijs droegbloeien zil, dat de zinnen weer volle vaker sjen lid. En maar een westelijke wind die matig want soms krijftig wijze zil, hellen we dan een maximum temperatuur van 20 graden. Nou ja, en in de nacht is het net koud. Ik verwacht je minimum temperatuur in de nacht van tongetje op vreep. Ja, dan is er een soort bewolking van zo'n 15 graden. Dus ja, ja, het bloedt echt wel wikselend. En ja, de millimeters die we toch wel wat bij oplust de komende dagen.
1: Jitske, dank u wel.
10: Hey, en een mooie dag verder.

0: Level 42 and Something About You. Een 33-jarige Fries is vrij sprutsen van het plan van een ontviering van prinses Amalia. Nevens de dochter verkeerde de Fries in een psychose. Die heeft bij het ministerie hier TBS, maar hij dwangverpleging eerst gaat zien de Fries. En ons coach in de studio is advocaat Bart Canoir. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, hoi.
0: Ja, de man die waart in januari 2026, januari dit jaar, onhouden. Hij had er op een hotelbalkon in Den Haag bedrieging geraast hier. Hij had twee beelden bij hem, maar daarin de woorden Amalia en Sigheil. Dat zie je erin. Hij is dan vrij sprutsen. Dat wil net zeggen dat er net in had, nevens mij.
1: Nee, een rechterlijke uitspraak, want rechters die zijn er natuurlijk ook niet bij geweest. Een rechterlijke uitspraak kan niet verder gaan dan we denken dat iemand iets gedaan heeft. We gaan kijken of we dat hard kunnen maken, of we daar iets mee kunnen doen. Dat zijn de bewijsmiddelen, verklaringen, camerabeelden, DNA-onderzoek, allemaal dat soort dingen. Als je op grond daarvan niet kunt zeggen dat iemand het gedaan heeft, moet je hem dus vrijspreken. Ja, en aan de feitelijke vraag of iemand iets gedaan heeft, ja, daar kom je dan dus niet meer aan toe. Mensen kunnen dus, heel kort gezegd, dingen gedaan hebben die niet bewezen kunnen worden. En dan volgt er een vrijspraak. En natuurlijk zijn er vrijspraken waarvan je kunt zeggen, we zien u overduidelijk dat u daar niet geweest bent. Ja, en dan weet je ook dat iemand het niet gedaan heeft. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn.
0: Nee. Want als ik gewoon dit jaar, ik jaar dat die man vrijsprutsen is, en ik denk van, nou, dan ken ik dus zogezegd dan.
1: Ja. Als je precies hetzelfde gaat doen, dan zul je waarschijnlijk ook weer precies dezelfde uitslag krijgen. De praktijk is natuurlijk dat iedere situatie is verschillend. Iedere zaak is weer verschillend. Maar het komt er inderdaad echt op neer dat als de rechter van mening is van, ik heb te weinig, ik kan te weinig laten zien waarom ik denk dat iemand het gedaan heeft. Ik heb geen camerabeelden, ik vertrouw de verklaringen niet. Het DNA-onderzoek laat zien van, nou, het kan ook nog wel van een ander zijn. Ja. Als de rechter twijfelt, dan mag hij niet meer veroordelen. Hij moet zonder twijfel een veroordeling kunnen uitspreken.
0: Je kunt natuurlijk ook net helemaal zo plat slaan. Hè? Dat de rechter een keer oordeelt over in je zaak van, dit is net bewezen, of dit, je kent een oordeel over oerdwaan. Dan betekent dat voor een oordeelsituatie net dat dat nog.
1: Nee, dat is echt heel moeilijk te zeggen. De rechter heeft er ook heel veel vrijheid in. Hè? Dat wordt ook altijd wel gezegd in die uitspraken, dat de rechter die mag zelf gaan kijken of die een verklaring nou bijvoorbeeld, of die dat betrouwbaar vindt. Ja, dat hoor je al aan de term. Dat vind je de ene keer wel, de andere keer niet. Hangt van alle omstandigheden af.
0: Hoe kan het dan dat we hij ons koffelien hebben, jou verregen naar deze zaken? En toen zei je eigenlijk, Josijn, doe al, het is een man die we vrijsprutsen.
1: Ja, in deze zaak is het vooral van belang om te zien dat er voor een gedeelte een vrijspraak is geweest. Dat de rechter heeft gezegd, nou, we weten het dus eigenlijk allemaal niet zeker. We twijfelen te veel. Maar de rechter heeft ook over bepaalde kleinere feiten gezegd van, ja, dat heb je gedaan. En dan gaan we naar de volgende stap. Is de dader strafbaar? Nou, je gaf het al aan in de introductie. De rechter heeft gezegd, de man handelde in een psychose. En dat betekent kort gezegd toch gewoon van, hij wist niet wat hij deed en je kunt hem dat niet kwalijk nemen. Ja, dan voel je natuurlijk ook al aan, als je dingen hebt gedaan, maar je kunt het je niet kwalijk nemen, is een straf dan nog op zijn plaats? Dat antwoord, dat moet gelukkig ook nee zijn. Dan is het niet op zijn plaats. We kunnen het je niet kwalijk nemen.
0: En hoe werkt het soks eigenlijk? Want als je wat dingen hebt, je komt voor de rechter en je zegt, ja, het wie een psychose, ik hoef er niks van doen.
1: Ja.
0: Hoe werkt het soks?
1: Die laat zich wat dat betreft informeren door deskundigen. Dat zal niet zonder deskundigen kunnen gaan. Je kunt het dus niet zomaar tegen de rechter zeggen. En gaat u er maar vanuit. En de rechter weet het niet, is daar niet in gespecialiseerd. Dus deskundigen die gaan daar een oordeel over geven. En er zijn eigenlijk twee oordelen. Is er sprake van, en dan maak ik het iets breder, een psychische stoornis? En was daar ook sprake van ten tijde van het delict? En dan zie je soms dat deskundigen kunnen zeggen, ten tijde van het delict was er inderdaad sprake van een stoornis, maar nu niet meer. Want als je gaat zeggen, nu is er ook nog sprake van een stoornis, en het is een ernstig feit, dan gaan we naar TBS. Dan krijg je de straf niet meer, maar dan krijg je natuurlijk wel de maatregel, u bent een gevaar voor de maatschappij. Maar het kan dus zijn dat je op het moment dat je de zaak pleegt, dat je dan in een psychose verkeert. En dat deskundigen zeggen, ja, maar daar is nou geen sprake meer van. En dat zal denk ik ook niet gebeuren. Ja, en dan zie je de tweede stap in deze zaak. Eerst de vrijspraak en over die andere zaken. U heeft het wel gedaan, maar dat kunnen we en dat gaan we u niet kwalijk nemen. En dat betekent dat de deur ook open gaat. Dan ga je weer in vrijheid verder.
0: Ja, dus een zaak als dit zullen misschien net heel vaak voorkomen, maar dat er een beroep dient wordt op jouw psychose, dat komt dit vaker voor. Hoe zit dat in de afwikkeling daarvan? Want Amalia zo natuurlijk sinds een kind, ik heb psychische skeer op rond je trok.
1: Ja?
0: En ik wil deze keer wil ik verhel je op deze man. Ken dat eigenlijk?
1: Dat heeft ze ook gevraagd. Hè? Ze heeft zich als slachtoffer gemeld in het strafproces. Maar ja, dan moet ook eerst de vraag beantwoord gaan worden, en dat is hier dus twee keer negatief geweest. Heeft hij het gedaan? Nee, voor een gedeelte niet. Voor het andere gedeelte wel gedaan, maar een psychose. Ja, dan is er in dit proces geen ruimte meer voor een schadevergoeding. Dus haar vorderingen zijn ook afgewezen.
0: Dus dat zit er net in voor haar?
1: Het zat er voor haar nu niet in.
0: Nee. Bart Canoir, dank u wel dat je ons bijpraat houden.
1: Graag gedaan.
0: En dat je naar de studio komt. Dat is natuurlijk heel nof om te praten.
1: Oké.
0: Dank u wel.
1: Oké.

0: Michael Jackson en Human Nature.
1: De media van de morgen.
2: En ook Wijke Wouda met het Nijs Utoren Media.
3: Ja, we moeten er nog eens nog net om denken, maar bij Rijkswaterstaat is al druk dwaande met de tariërs op de winter. De zaadstruimachines die binnen weer van stal hellen. Ik vind dat als het ook hier een tjoen heeft, hoeft van de morgen langs de A32 is, maar niet lekker boven.
2: Ik heb de piepenuten alweer in de schappen, Sean, maar ik heb
3: echt?
2: Ja, zeker.
3: Oh, ja. Nou,
2: dus, dan mogen we dat even werken. Dan mogen we even een heel punt van meidje natuurlijk. Dat is wel traditie.
3: Ja, zeker. Ja. Nou,
2: of niet?
3: Eerst die zaadstruim misschien dus maar. Ja. Want die wil nog helemaal nice jongen. Want ze heeft er ook zo'n een heel soort te verduren halve zelfs. En met daarna is ze kleren voor een strenge winter. En ja, dat wil ons de winter nog saffier fut liekert. Even jaren wat Rijkswaterstaat ervan zei.
4: Ja, het contrast wordt wel steeds groter. Hè. Door klimaatverandering zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober staat officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn. En daarbij controleren we dus al het materieel, zodat wanneer het na oktober het eerste moment glad wordt, dat we er klaar voor staan.
5: Deze kan weer veilig de straat op.
6: Ja, mag er sneeuwen. Ja. Mag er mee te sneeuw komen, ja.
3: Nou, laten we daar nog maar even maar wachten, inderdaad. Ja. Dan ga ik even naar de Verenigde Staten. Want een Amerikaan van 91 hier, die heeft een record te pakken. Dale Sanders. Hij is de oudste persoon eer die de Appalachian Trail kuieren het. Dat is een kuierroute van 3400 kilometer.
2: Zo.
3: En dat is net even, was je dan een beetje kuist of zo, dan ben ik bergen en alles zitten daartussen. Hij begon in september vliegen hier en kwam nu op zijn eindbestemming. Skof Klinten waar hij nog filmen, doet hij de top van een van die bergen berikte.
2: Oh.
7: There's a summit! Oh, thank God. I only got 300 left to do.
3: Ja, het weer net makkelijk, zei hij. Want onder die kuitocht is hij 21 keer vallen. Ik heb een hoop skavon en alles als gevallen. Maar hij zet het erop. Ik doe de tocht waardoor hij een beroerte kreeg hier. Maar dat weer een bekniepe zenuw. En het is net voor het eerst dat hij het record op deze kuierroute vestigen. Dat die Sanders, hij weet ik wel Greybeard neemt. Vanwege uiteraard zijn beurt. Dat hij de jetter op 82-jarige leeftijd in 2000 zontje. Maar toen had een vreun van hem, die weer 83, die had het record even na. En dat had hij nooit verkroppen kent.
2: Nou, dat was een streek.
3: Dus, nee, ik ben net nog vreun binnen. Maar in elk geval, hij had zijn ik doe een nieuwe poging. Nou, het is dus slagen. En hij zei, nou, ik heb er wel vertraind. Maar ik ben net in optimale condition. Wie zwitter als ik tocht. Er is nogal een verschil tussen het rennen van de route als 90-plusser en op 82-jarige leeftijd. Nou, dit is wel een fenomeen.
2: Misschien wat voor sprintwedstrijdje dan of zo.
3: Ja, inderdaad. Maar die maat, ik ben uit die maat van hem nog steeds het van, oh, dan misschien maak ik hem nou ik weer kuit. Ja. Maar wie is dan 22 nou? Maar,
2: ja.
3: Nou, in elk geval een mooi record. En hij gaat net achter de geranium zitten.
2: Nee, dat blinkt wel inderdaad. Het is genoeg gesteld. Fijke, dank je wel.
1: Krijg je allemaal in de mail?
8: Hij is vergees en hij is superactueel.
9: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
10: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws. En als bonus
11: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
8: Scrodi Noi. Omroepfriesland.nl
10: /nieuwsbrief.
8: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand om het leven gekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.
13: Mijn collega's die kwamen daar ter plaatse vanwege een melding. Daarbij is toen geschoten. Meerdere aanhoudingen hebben we op dit moment. Ik deel dit met nog geen exact aantal. Juist ook vanwege dat onderzoek dat volop loopt.
12: En op meerdere plekken in Overasselt wordt nog onderzoek gedaan. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 9 mensen zijn gedood. Meerdere mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond Kiev. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand voor veroordeeld. Volgens een jury in Las Vegas heeft Dwayne Davis de moord in 1996 bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac Shakur werd in Las Vegas vanuit een Cadillac neergeschoten na een bokswedstrijd. 6 dagen daarna overleed hij, 25 jaar oud. Hij was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Changes en California Love. En er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker, 19 jaar oud. Meer dan 500 mensen stuurden haar naam in als eerbetoon.
5: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
12: Een andere opvallende stormnaam is Sean, vernoemd naar de tv-serie Sean het Schaap. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nou, goeie naam, Sean. Aasen in Friesland van de Molen. Houdt door een zielskip, dat vat mijn meisje en mijn beheining. Dat is de meest verlen. Mijn tocht op de IJsselmaar. Aasen meerder hoor. Muziek komt erom van Cool in the Gang.
14: Let's all celebrate and have a good time.
15: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's, is de voor Elsen hier.
16: Werkcentrum Friesloon is de voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
17: Hoe kom ik je waai?
16: Of in die tij wekker had.
18: Hoe kom ik aan het werk?
16: Vragen die toe in toekomst keer.
19: Waar kan ik veel over werk leren?
16: Vragen die praktisch binnen.
20: Hoe vind ik personeel?
16: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
21: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
16: Wat in vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
22: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesloon, BALT.nl.
23: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrat die het hield niet veroord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloed jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat, zorgen we dat jouw vermogen groeien bloed. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizer.
24: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal! Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
25: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
24: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
26: Friesland van de Moorn.
27: My Erit Science.

0: Ja, die heeft nog de hele dag in de holle zitten. Gradien. Cool and the Gang en Celebration.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
0: Een zielskip dat vat mijn meisje en mijn beheining is de meest verlem bij een tocht op de IJsselmaar. De eerste haast meer horen in Friesland van de Moorn. En het gaat ook over dahlia's. Blauwe dahlia's om krijg te wijzen. Want die besteden net. Hoe dat krijg zit, dat die eerste haast. Fijke, Tobias is het wel, gelukkig.
3: Ja, nou ja. Denk mooi ik dat het zeist. Ja, oké. Okay.
0: Geen hallucinatie.
3: Nee, nee. Nou, ik vind het wel knap dat we toen dahlia's hebben die net bestaan.
0: Ja.
3: Dus ik ben heel benieuwd.
0: Ze kippen door een heel soort onderwerpen, man.
3: Hoe dat komt, ja, ja, precies. Transportbedrijven die ontwikken accijns op brandstof door goedkoper in het buitenland te tanken. En de top van het ministerie van Volksgezondheid kon in coronatijd net bij kritiek omgaan.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: En nou eerst het waarbericht in de kwad. Mij Tjitske Wiebenga.
4: Een goeie morgen. Nou, jullie litten zin hem geregeld zijn. Mij van de morgen nog een lichte bui. Maar van een beetje noffelijk droeg waar. Je besteert een matig, want vrij krachtige westenwind. En wordt het maximaal 8 rond lokaal 20 graden. Jongen, vannacht stiert de Bobbelan een stik minder wien. Bloedt het vrijwel droeg en is het op zijn leegste een graad als 12. Morgen een lokale bui, maar op de meeste plakken droeg. Maar soms een glimp zinnen. En de matig, want vrij krachtige zuidwestenwind. Wordt het dan maximaal 20 graden.
0: Bij een ongeluk aan boord van het zielskip Beatrix van de organisatie Sailwise, die het vaart met meisje en mijn beheining, is de meest brutsen van het skip. Dat baden onder het zielen op de IJsselmaar. Er waren meerdere meisjes aan boord. Mij en zonder beheining, maar de rekken net in verwoenen. Marijn Jenné is van de organisatie Sailwise. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Wat is er precies gebeurd daar op het IJsselmeer?
5: Ja, eigenlijk weten we dat zelf ook nog steeds niet. Want we voeren gewoon aan de hoge kant. Het was niet, ja, de wind was best hard, maar niet overdreven. En ineens is de mast gebroken.
0: En op dat moment waren er dus mensen aan boord?
5: Ja, ja, we waren gewoon we zouden eigenlijk meedoen aan de 24-uursrace. En die hadden we afgezegd omdat het deelt onweerde. En dat vonden we met de bemanning die we hadden niet verantwoord. Dus we zijn niet 's nachts gaan varen, maar de volgende dag, toen het weer wat rustiger was, zijn we wel op pad gegaan.
0: Op het moment dat jullie gingen varen, was het weer dus iets rustiger. Dus dat onweer, dat was er op het moment geen sprake van?
5: Nee, helemaal niet. Nee.
0: En jullie varen met mensen met een handicap, zei ik al even. Ja, ja. Dan lijkt me zo'n ongeluk misschien wel extra vervelend nog.
5: Nou ja, het is natuurlijk voor iedereen is als een mast breekt. Ik bedoel, dat is natuurlijk het allerergste ongeveer wat je kan voorstellen als je aan het zeilen bent. En ik weet niet of het extra vervelend is. Het is alleen, mensen zijn gewoon wel iets kwetsbaarder dan de mensen die kunnen lopen. Dus we hebben er wel voor gekozen, ondanks dat de situatie best stabiel was, om de KNRM te vragen om de mensen van boord te halen.
0: En hoe reageer je?
5: Ja, de mast ligt natuurlijk gewoon op het dek. Dus je bent op het IJsselmeer. Nou ja, dat is toch wel best wel een klotsbak. Dus we wisten ook niet of die mast heel stabiel zou blijven liggen. Dus toen hebben we toch de KNRM opgeroepen en gevraagd of zij de mensen van boord konden halen.
0: En heeft u al reacties gekregen van die mensen? Ja, ik kan me voorstellen dat ze geschrokken zijn.
5: Ja, we zijn er meteen naartoe gegaan ook. Dus de KNRM heeft ze naar Den Oever gebracht. En we zijn er met de directie meteen naartoe gereden. En we hebben ze allemaal gerustgesteld. Maar ze zijn vervolgens gewoon wel allemaal, zoals de afspraak was, naar Medemblik gegaan. En hebben daar met z'n allen lekker gegeten. En daar hebben we nog even een rondje gedaan hoe het met iedereen was.
0: Ja, eventjes nabespreken, dat is natuurlijk wel fijn dan.
5: Ja, en iedereen was echt wel oké. Okay. Mensen zijn wel geschrokken, maar de bemanning heeft heel adequaat gereageerd. Iedereen was toevallig ook op dat moment op het voordek. En het is de voormast die is gebroken, dus het was wel heel even spannend. Maar daarna was het gelijk onder controle. Iedereen is naar achter gehaald en Het is goed afgelopen.
0: Gelukkig, maar dat is de menselijke kant die natuurlijk heel belangrijk is. Dan even het materiaal. De Beatrix, dat is een bekend gezicht op het Friese water, zou je kunnen zeggen.
5: Zeker.
0: Een boot van het jaar, van de Sneekweek. Wat kunt u vertellen over de boot en over hoe die er verder aan toe is?
5: In ieder geval de mast. Die hebben we gisteren eraf gehaald. Een van de masten, dus de voorste mast. We gaan vandaag gaan we wel over het IJsselmeer terugvaren naar Elehuizen. En dat gaat. De tuiger is er ook bij geweest. En heeft gekeken of de rest allemaal stabiel was. En dat was zo. Ja, en nu gaan we op zoek naar een nieuwe mast. Maar het was natuurlijk een custom-made mast. Dus het is denk ik, het gaat denk ik wel even duren. Dus mocht er iemand luisteren die denkt, oh, maar dat heb ik wel, of kan jullie wel helpen? Graag.
0: Hoe moet ik me dat voorstellen? Is dat een mast die op maat gemaakt is? Of een bepaald type wat dan past?
5: Nee, hij is op maat gemaakt. Dus dat is natuurlijk. We zijn aan het bellen hoor, met allerlei mastenmakers en mastenbouwers en mensen die masten op voorraad hebben. Maar het is een aluminium mast.
0: En financieel komt dat goed?
5: We zijn natuurlijk de verzekeringsregister bij geweest. We gaan kijken, maar we krijgen natuurlijk, zoals iedereen thuis ook altijd realiseert, je krijgt nooit alles terug.
0: Nee.
5: Dus we gaan een fondsenwerving starten om te kijken of we nog wat extra geld kunnen vinden bij mensen, zodat we alle kosten gewoon kunnen betalen.
0: En is een oorzaak van die mastbreuk eigenlijk al duidelijk?
5: Nee. En het is in ieder geval, de verstaging was helemaal goed. Dus het lijkt, nu zeg ik iets wat ik nog niet weet, maar ze hebben gisteren echt al heel uitgebreid gekeken. Het lijkt alsof er gewoon dus een zwakke plek in de mast zat.
0: Ja, dat moet nog verder onderzocht worden natuurlijk, voordat het helemaal duidelijk is hoe dat kon gebeuren. Ja.
5: Ja.
0: En nog even puzzelen dus met het geld. En daar wens ik jullie heel veel succes bij in elk geval, om dat allemaal weer voor elkaar te krijgen. Hartelijk dank in ieder geval dat u er even over wilde vertellen in de uitzending. Marijn Janné van de stichting Silwijs. Bedankt.
2: De media van de morgen.
0: Fijke, het Nijs Utoren Media.
3: Ja, ik heb even een foto opzocht van de Beatrix, maar het is een prachtige skipke. En het is goede doel natuurlijk, hè, want zeg je dus met bezig mijn beheining Ginsai te zielen. Het is wel een beetje van de IJsselmar, die wat mij de droegte nog uw nationale Rijntonnen neemt en nou is het een klotsbak. Ja. Dat vond ik wel een mooie omschrijving.
0: Ja, daar zit ik een stop in, denk ik.
3: Ja, denk het ik inderdaad, ja. Transportbedrogen die ontwieken accijns terug in het boetland goed keer te tanken en die diesel vervolgens uit de hevelingen naar die vrachtauto's die het in Nederland rieden.
0: Dit ben de besparingstip werk op situaties.
3: Ja, ja, wie hinder niet krijgt ik over de jure benzine en diesel hier. Hè?
0: Nee, we zetten helemaal de bedoeling, denk ik.
3: Nee, want het is strafbaar. Dus linkerom was dorst. Ja, en BNR heeft hier onderzoek nadien. En het risico voor de transporteurs die dit doggen is ik grut. Ze kennen een boete krijgen en ze kennen zelfs de licentie als transportbedrog en ze kwietrijtje. Maar ja, dags komt het best wel vaak voor. En dat zei het Martin van Eijk, hij is voorzitter van Drive. En dat is de belangenvereniging van tankstations. Nergens in Europa is de diesel zo duur als in Nederland. Daar is dit een onbedoeld gevolg van. De tankstations die dus lid binnen van Drive, die zeggen, ja, we hebben wel te lijden onder die hege brandstofprijzen. Die bestuurders dus, vrachtwijnbestuurders naar het boetland uitwieken lid. En die nemen soms aparte tanks mee om die te vullen met diesel, bestemd voor collega-chauffeurs. Een pomphouder onder de grens, die wil anoniem blowen. En die zei het zelfs dat deze brandstof verhandelen wordt. Vrachtwagens zitten veel voller dan voor hun route nodig is. Dus dan tanken ze even wat extra en dat kennen ze dan met troffenkeepje. Ja, bedrogen die binnen dat liep het mij ik. Die ben er net zo happig op om iepelijk te vertellen hoe ze die accijns dus ontwieken. En heel dol, omdat bij het berekenen van de dieseltaslag uitgingen wordt van de Nederlandse prijzen. Dags voor BNR in bedrog dat een mijnwerker in dienst hier liet het oortanken van brandstof als dijtaak hier zelfs.
0: Oh.
3: Ja, en zodat de vrachtwijn bij een lege tank naar België rieden kon. En dit docht ik blikken met documentatie in handen van BNR. Dus je zou misschien niks in ze kennen. Als het hier het juist is van Europa, misschien kennen we daar wat ontwaan. Maar dat is misschien wel heel ingewikkeld te werken.
0: Ja, dat is ek een puzzel.
3: Ja, en dan moet ze weer op mij met die begruttingsonderhandeling beginnen als dit voortvalt. Nou, benijd. Ja, de top van het ministerie van Volkszons die het hem bij de coronapandemie verdiegend opstelt. En wie nauwelijks insteert om mij kritiek om te gingen. Dat zijn de vicepresident van de Rekenkamer, Ewout Eergang en Jeroen Dijsselbloem. Die weer onder de pandemie vastzitter van de onderzoeksrie voor veiligheid. Ze zeggen dat ze in Nieuwsuur. Neffens Eergang bagatelliseren coronaminister Hugo de Jonge, die wie doet de minister van Volkszons, publiekelijk de bevindingen van de Rekenkamer. Die instantie die constateert in 2021 dat ministerie net ontonen koer dat een groot part van de coronamiljarden dit uitjoen winnen, neffens de regels besteed winnen. En de jongen die zei toen onder oren van, ach ja, dat mist wel eens een paar bonsje of. Nou ja, daarmee heeft hij de suggestie wekt dat het oerdreun is, zei het Eergang. En dat is niet alleen niet netjes tegenover de Rekenkamer, maar problemen werden er vooral ook niet sneller door aangepakt. Dus misschien toch even wat beter lustrie maken.
0: Ja,
3: Ja, ze hebben het ministerie heeft voor zo'n ton een bureau inschakelen om het eigen narratief opstellen te litten. Dus een eigen verhaal hoe de corona aanpak. Dat is dus belastinggeld, hè? Ja.
6: Ja.
3: Hugo de Jonge.
6: Wat mag het erover zeggen?
3: Remember his name, zeggen ze dan toch?
6: Taylor Swift komt erom, dat ik dat maar zeggen.
3: Ja,

0: Taylor Swift en de soundtrack van Toy Story 5. Dit wie I Knew It, I Knew You.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: En dat is even het haven hoor. De gondelveert op Tjeln in Droegeham. De bouwers van die wijn, die binnen gewoon al het hele jaar dwande met betinken, het ontwerpen, het meidje van die gondels. En hier van de bouwploegen, nou, die tilt het wel naar het volgende level daar. Die kweekt zelfs de blom die het op die wijn komen. Verslaggever Isa Visser van RTV NOF, die ging naar het bouwveld daar.
3: Jelly Hamstra, je bent voorzitter van de organisatie van de gondelvaart op wielen in Droegeham. We staan hier achter een hele... Ja, field vol dahlia's besteed je net zomaar.
4: Nee, er is een groep die had betocht om zijn eigen dahlia's te kweken. En dat vind ik als bestuurder vind ik dat echt heel tof dat een groep dat zo even betocht had om te doen.
3: Want hoe kwam dat nice bij je binnen dat er een groep echt zelf kweken wou?
4: Nou, dat kregen we via een appje, kregen we dat hier. Hey Jelly, we hadden op de volkstuntjes in Droegeham een stuk groen en dan hebben we zijn eigen dahlia's kweekt. Wil maar eens even komen te zien hoe dat er nou uitstuurt. En de eerste hebben we nou voor het eerst. Ik zeg het nooit voor het eerst.
3: Ja, wat vies ervan?
4: Ja, ik kreeg wel piekenvel van. Dit vind ik wel echt wel heel mooi om te zien.
3: Ja, want doe jij dus het? Wat tocht is toen die meesken ben gek als saffelen werk en dan hier ze echt nog ditzelfde man?
4: Ja, dat ten eerste. Dan ben ik het waren van, maar wat houdt zo'n proces eigenlijk in? Hè? Want we kepen ze altijd in bij orencorso's. En nu hebben we ons eigen mini-fieldje. Dus het is heel mooi om te zien dat we nu ons eigen mini-fieldje hebben. En dat we redden hier natuurlijk net mij. Maar dit is wel een heel mooi initiatief. En dat, ja, dat is mooi voor de toekomst.
5: Nou, ik had werk enigszins wat onderschat. Want ik dacht van het meeste werk zit in plukken. Maar het is met name de tuin onderhouden en het onkruid.
3: Bjarni Bruggeman van bouwgroep Operone. Hoe is dat idee zo ontstaan?
5: Nou, het idee is vrij simpel. Van, ik had hier de kleuren roze en witte steen. En een bepaalde kleur is net mogelijk in dahlia's en dat is blauw. Maar er zijn wel manieren om een blauwe dahlia zelf te maken. En dan kerst zowel roze bloemen of roze dahlia's als witte dahlia's van gebruiken.
3: Want hoe krijg je dan van zo'n witte en zo'n roze uiteindelijk dan een soort blauwe kleur?
5: Er zijn verschillende methodes. En we hebben onder andere ingestuurd in Sint-Jansklooster met poeder toevoegen om betonmolen. En stap ze witte dahlia's erin en dan is ze erin en dan is het uiteindelijk blauw. Maar je kan ook de dahlia's met steel nou aanknippen en dan in ecoline doen. Daar ben je wel een beetje mee aan het experimenteren met zowel de witte bloem als de roze bloem. En mijn roze krijg je heel jeb donkerblauw. Ervan.
3: Nou, is dit fieldje hier achter u is net een soort dat we het vergelijken hoeveel bloemen je hem al je wel net neder gaat voor die gondels. Maar is dit genoeg voor de kleur blauw die je hem neder gaat?
5: Nou, ik denk wel de kleur blauw. Maar de Mastersassien, er zijn ongeveer 1400 tot 1500 knallen uiteindelijk echt opkomen. En ik heb per knal ongeveer 10 bloemen eruit halen. En ik denk dat we in totaal ongeveer 50.000 neder gaan. Dus ik ben een heel eind op wij.
0: Dat dus hoe die gondelveert op Tjeln mij zelfs kweekt de blom erop.

0: Heft Groen en het Waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
0: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd Westmaborst. Ik was boetende provincie best.
0: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
0: Download hem nu.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: 3 minuten hoor Jan van Jochenen. Fijke, goeiemorgen.
5: Een goeiemorgen. Minister Eleanor Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting had de Ljouwerwijk, Middelzee en Spoordok aanwijst als grutschalige woningbouwlocaties. Dat betekent dat op die plakken vlugger huizen bouwd worden kennen. Hier dan in totaal om zo'n 6.000 woningen in Ljouwert. Landelijk komen er 30.000 huizen bij. De gemeente Ljouwert krijgt stiepen van het Rijk om de vluggere bouw mogelijk te maken. Bij zijn 6.000 nieuwe inschrijvingen liep het aantal studenten van Hogescholen en Helsternen in Ljouwert op peil te blauwen. Voorzitter Mark Otto van het College van Bestuur is blij met al die nieuwe studenten, zeker met die uit het buitenland.
6: Ja, die zijn best wel belangrijk hoor. Dat is best een behoorlijk aantal wat ook dit jaar weer komt. Zelfs iets meer dan vorig jaar. Het geeft enerzijds meer reuring en meer kleur aan de hogeschool. Maar we hebben ze natuurlijk ook gewoon nodig voor de arbeidsmarkt. We hebben gewoon heel veel mensen nodig de komende jaren die alle vacatures gaan vullen. En natuurlijk helpt het ook om sommige opleidingen in de lucht te houden.
5: De politie had vannacht op de A6 bij de Lemmeren de bestuurder van een automonhol die bij een lege flessen wodka naast hem het opzienvagonger botste. Op het plak van het ongeluk waar het werk onder dik en wie de maximumsnelheid leger. Tjogen die het op dat moment ontwerk wienen, zeggen de auto met hege snelheid opzienvagonger botsen. In de eerste auto zitten 2 inzittenden, in de tweede auto zitten 3 meesken. Ze kwamen allegen met de schrik vrij. Beide auto's moesten versleept worden. De A6 richting Emmeloord had een skof dichtwest. Hoe maak je een dwarfs- of stedscentrum zo onttrekkelijk dat mensen langer hingen blauwen? En wat kan je dwaan tegen leegstaan? De Vitale Kernenalliantie moet op deze en andere vragen antwoorden vinden en oplossingstrog vieren. In die alliantie die juist toen presenteerd is, werk je ondernemers, onderwijsinstellings en oerheden geer om een waar beter vinden te kennen en ik van waar te leren. Het mij pervoorst geen praatclub worden, zei voorzitter Rob Jonkman.
7: We hebben nu een agenda liggen waarin van tevoren heel veel gepraat is. En nu gaan we naar de uitvoering toe. Dus nu gaan we die verbindingen leggen met die partijen. En dan gaan we concreet naar ze toe. En we gaan zeggen, wat hebben jullie nodig? Wat willen jullie? En dan kun je ook, zeg maar, uit goede voorbeelden op andere plekken, kun je ook heel veel leren. Meestal zal dat vanuit Friesland zijn. Maar dat kan ook landelijk. Want we hebben natuurlijk ook contact met de landelijke clubs.
5: Nou, waar je nog even verder met u praatclub, kan je niet?
4: Ik zou echt zeggen, dat het haast geen praatclub is.
5: Oh, maar, nou.
4: Ja, als dat een praatclub.
5: Ja, wij doet dan eens niks over als praten.
4: Ja, dat is niks aan.
5: Ja, dan zit ik nog heel van het
4: veredeld praatclub. Dat is het, dat is technische
5: zaken. Ja.
4: Dus, bedankt, ja. Je Fijke.
5: Ja.
8: Hoe boeien? Wat dus doe de eerste tongetje van september?
9: Net zo volle. Wat dan?
8: Poh, dan kennen wij, smons en jongens, naar de optocht van...

0: van Sint Nick.
1: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
2: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
1: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
3: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
4: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
3: Nou, ik bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meesgedit het shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
5: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
6: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan weg.
5: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ook vandaag. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
8: Friesland van de Moor.
9: Erit Science.
10: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
11: Dadelijk muziek van Sietse Heima. Maar eerst het waarberucht meidje. Goedemorgen.
12: En goedemorgen.
11: Hoe zetten we deze uiteind?
12: Nou, ik denk wel heel aardig. Ik zeg nou wel een heel iets buiken over de Waadeilandskoon. Of eigenlijk, ja, die skoot in de lengte heel oer het Ameland heen. Dus die het even wat Rijnwetter gaan tussen nou en een jelle oerlien. En ik in het onkrieten van het Lauwersmaar, daar heb even een buiken te pakken. Maar op oren plakken, ja, komt de zin er eigenlijk wel heel mooi bij. Daar ben ik wel wat stapelwolken die het oerische provincie heen skoen. En eigenlijk is het vrijwel oerl droeg. Ja, dat is wel een heel oorbeeld, maar precies 24 uur lien. We hebben juster eigenlijk geregeld wel wat buien gaan. Ik wilde er even wat oorzoes is over dat wij juster echt een heel soort prachtige mooie wolkenfoto's binnenkrijgen hebben in de waarfoto mailbox. Ja, de week eigenlijk wel heel mooi verrast terug. Een heel soort meesken, er is een heel tijd meer meesken die het naar de loft joggen en daar ik het mooie erin joggen en de moeite nemen om een foto in te sturen. Ja, het is echt geniet. Je doet ik krijg nog even terug alle foto's van Juster heen en gier. Ja, ik joet zodat we wel mogelijk wijze kennen. Al verwacht ik joet verder eigenlijk net echt meer verzukken buienluchten. Maar ja, dan is er wel weer vaak wat oors moois te sjem. Joet zult de zin hem vaak wel even sjem litten. En ja, de temperaturen die erin daarbij zijn. Ja, wij de man die het op naar een gratis zegtje zandje. En komen uiteindelijk in de midden uit op zo'n achtje rond lokaal. 20 graden. Nou, wat wolkenvelden en zinnen daarbij. Van de morgen naar lichte bui. Van de midden is het eigenlijk oerel droeg. En de zilde zinnen mee hield hij het vaker zien litten. De westenwind is matig ont vrij krachtig. Nou ja, en dat de zinnen er lang bij bloed. Wordt er een beetje vlegerig. Maar ik denk dat we al met al joet echt wel een hele mooie dij hebben. Jong, dan neemt de bewolking heel stadig om. Weer wat ta. De wind boppenland valt erbij fut. Nou, dat smiet dan een minimumtemperatuur op in het eerste van zo'n Alve atol. Graben, wilst het op het Waadeiland wel weer onder hege kant bloed, maar zo'n zegje of zandje graden. En dat komt omdat derde wien wel aardig steenbloed en dat der rond het einde van de nacht uiteindelijk ook wel eens even een buik in de skoken.
11: Dan kunnen we op naar morgen. Hoe komt het dan?
12: Ja, nou morgen hebben we eigenlijk nou, een beetje hetzelfde waarbeeld als Joet. In de man die het een lokaal buik, maar dat stelt echt net een heel soort voor. Maar verder, wolkenvelden die binnen wel wat meer roerheerskend. We zullen de zinnen wel te schenk krijgen, maar net zo vaak als Joet. Dus er is een rieten, zei Roen de Midjes, dat de zinnen wel eens even wat meer schen lid. Maar het is in de regel dat de bewolking morgen wat meer roerheerskend is. Nou, de wien komt wat meer uit het westen tot zuidwesten. Heel matig, gewoon vrij krachtig wezen. En dat is waar ervoor dat die temperatuur morgen krijgt even wat een graad. Heeg Ruud komt bekend, 20, misschien nog 21 graden. Maar lang duurt het kalme waarfje er al net. Want in de joentiet, dan komt er weer een steuring op je aan. En ja, ik heb het toch wel weer wat een aantal millimeters verwacht je.
11: En Jot, tot de dagen daarna, ik heb dan ook Rijnwetter verwacht.
12: Ja, we kennen zeker wel weer wat Rijnwetter verwacht. De Yes-mannen, hè, dat is de eerste dag van de Yes-mannen. Ja, die liek het ik wel weer aardig wie het uiteindelijk te zetten. Wat op Tongetje en Vreed, dan hebben we wel weer geregeld buim. Ik zal de wien en wat meer vieren litten. Matig ontkrijftig onder het westen, het zuidwesten. En juist dat zuidwestelijke component, dat zwaart ervoor dat we dat wel wat in de warmere, ja, vochtige lucht zitten. Ik wil eens even wat neer onvielen kennen. Zo'n 21 of 22 graden heb ik op de beide dagen als maximum temperatuur staan. En dan op sneeuw, ja, dan komen we weer wat in de koudere lucht te lanen. Dat zwaart er wel voor dat het eigenlijk oedijs droogbloeien zil, dat de zinnen weer volle vaker sjen lid. En maar een westelijke wind die matig want soms krijftig wijzen zil, hebben we dan een maximum temperatuur van 20 graden. Nou ja, en in de nacht is het net koud. Ik verwacht je minimum temperatuur in de nacht van tongetje op vrede. Ja, dan is er een soort bewolking van zo'n 15 graden. Dus ja, het bloedt echt wel wisselend. En ja, de millimeters die ja, daar hebben we toch wel wat bij oplust de komende dagen.
11: Jitske, dank u wel.
12: Hey, en een mooie dag verder.

0: Prince en When Doves Cry. Fun shoppen is belangrijk als je een winkelgebied onttrekkelijk houden wil. Dat zei Richard Vellinga. Hij is ondernemer en voorzitter van de vereniging Promotie Ceylon. En hij leidt u hoe je shoppen fun maakt kennen.
1: Verscheidenheid aan winkels, net al je dezelfde winkels en net al je ketens. Wij krijgen zelf van klanten net vaak die hebben. We hebben een winkel die nergens oor zit. En ja, dat vinden klanten juist leuk. Dus dat is belangrijk, denk ik.
2: Keer dat dan zeggen van dat speelt eigenlijk oerrol. Dat je zes kennen van oké, had je in een keer in het dorp een stad. Dat je daar dus winkels hoort dat niet het verschil maakt, dan haal je de loper in.
1: Ja, dat denk ik wel. En dat is, dat is gewoon de leuke winkels, maar dat in het centrum blijven zitten. En die moet net verhuizen naar de boetenkant van de steden, want dat is juist eigenlijk hoe er al gebeuren.
2: Hoe kun je nou voorkomen dat die dus net voortgaan? Want daar zit natuurlijk gewoon de crux. Iedereen zegt van ja, die bin zet erin leeg, er komen overal wenningen te stingen. Meestal moet maar wenningen in de bin zetten tot die pan leeg binnen. Aan de oorkant word je de levendigheid horen. Je wil horeca horen, hier in Ljouwen, zoals op Nijstedt, horeca.
1: Ja.
2: En winkels, dat is toch wat een stad levendig maakt?
1: Dat denk ik wel, ja. Uiteindelijk moet het een verscheidenheid en inderdaad horeca met erbij zitten. En met leuk blijven gewoon. En met zwaar de lege pan, dat die vol komen te zitten. Ja, en dat is belangrijk. Dat is de zwargers dat er, voor het Ljouwtje, dat ik je puur hoe de winnen met Diek praat. Wel best wel een soort ellende is. En vooral Joensek, nou je dat voor het krijgen kunnen. Dan kun je ook zwaar dat er weer oren ondernemers in het taak komen.
0: Ja, en om die winkelgebied onttrekkelijk te houden, slaan Friese ondernemers de hon in je mijn oerheden en het onderwijs in de Sanium de Vitale Kernenalliantie. Dan de dierenambulance van Zuid-Friesland. Die had het zadrook dat er extra vrijwilligers nodig binnen. De ambulance is met 12 wijn actief in Smellingenloon, Opsteloon, Achtkarspelen, Jereveen en de Stellingwerven. Maar het is zadrook dat de chauffeurs het haast net onkennen. Dat vertelde Arianne van het Ende van de bestambulance.
3: Het is natuurlijk wisselend. Die ene dag hebben we drokker als de andere dag. Maar zoals in Farrier hebben we een hele grote vogelzoon. Dat kwam ik mee om de warmte natuurlijk. Een hele grote beesten in het vogeltje in het dreef. Weinig eten te vinden met de droogte. De droogte zwaarder ik voor dat een hele grote nesten van zwaar van zweltjes van de balken afvallen. En de grote wettervogels zien het dreig. Maar het zijn net alleen de vogels die te dagen. Je haait een periode, dan haal je een hele grote katten.
0: Ja, het lijkt eigenlijk net al niet makkelijk werk voor de mensen die treden op de ambulances.
3: Nee, dat is het ook net. Maar we doen het wel met hart en ziel. En dat, ik denk dat het dat een stuk lichter maakt.

0: sprout. Johnny en June, die Koen even net. Nancy en Leeuwel, dit is Jackson.
1: De media van de morgen.
0: Jeugdsentiment van Vijkenwoude.
2: Ja, die meen waarom dingen om in studententiert. We hebben deze platen, hebben Gries draait. Lee Hazelwood met zo'n prachtige whiskystem. Nou, heerlijk. Ja, na de brand weer in volle glorie open. Begin juster hebben we ze nog in de uitsturing. Dwarshuis de Zuidervinnen. In ze waard, naar trui hier naar de brand. Hebben ze alles weer opknapt. En we hebben mooi voor mekaar. En er was een heel soort belangstelling voor die weropening. Dus ja, mooi de vlag uit. En dat ziet er feestelijk uit. Ach, Karspelen steunt inzet ME. Scroot het Fries Dijblad voorop. En ik de Ljouwte Krant. Het dat voorop steen. Meerderheid raad. Ach, Karspelen verbreekt stilte over noodopvang. Dus ja, het is al met 12 weken dicht die neetopvang in de Servento-hal. En nodig blikken dat een grote meerderheid van de gemeente hier met een minskippelijk statement naar boeten komt. Vier van de zandpartijen in de gemeente hier die staan achter het besluit van burgemeester om de ME in te zetten bij de protesten over de neetopvang in de Servento-hal. Aurana Simmer, die er even neet onta. Dan ik nog een foto voorop van Monique Dauma uit Snits. Zij is broodkampioen weekborden.
0: Oh.
2: Ja, en ze is nog maar op haar 23e is begonnen met die sport. Als je me toen had verteld dat ik aan het wereldkampioenschap zou meedoen en zou winnen, zou ik je hebben uitgelachen. Nou, ze laken het in elk geval als laatste, want ze is mooi wereldkampioen worden in Peking.
0: Zo, jongen.
2: Ja, prachtig.
0: Nou, bijzonder.
2: Heel bijzonder.
0: Ja.
2: En er zit een mooie actiefoto bij. Die is maken op de wetterskibaan bij Strand Sneek in het recreatiegebied De Potten. En dat ziet er spectaculair uit, kan ik melden.
0: In de Delta Country wordt dus.
2: Zeker.
0: Arjen Overmaat.
3: Ja, ik zit nog even op een wakeboard, Fijke. Is dat mijn touwen achter een ding hoor? Of hoe vertel je dat?
2: Ja, doe kerst hingest inderdaad achter een touw hoor. Daar bij de pot. En hebben ze een hele installatie. En dan hingest ons een touw. En dan kerst ik mijn wetterskies. Maar dan kerst dus ik met zo'n wakeboard. Dat is een Ian-boord.
0: Ja, ja,
2: en dan kerst al je keuzen kerstem met waan. Dan kerst bij zo'n scans op. En dan kerst al je ja, pirouettes. Okay. Of weet ik volle. We kwartlien hebben op terras zitten daar. En nou, zeg er aardig spectaculair uit. Ik weet net dat er is een vrouw kampioen op dat moment ik ontwerp.
3: Maar dan is het dus, je zit aan look on touws is, maar het werd on lutsen.
2: Ja, zit ja, en dat is een helemaal hele grote ronde. Ja.
0: En op zo'n kwad boer, dus dan, dat lijkt me ook wel lastig.
2: Nou, wie en ik woont, dan giet die machine on en die stien dan al helemaal verkeerd, dat koest Hoesjen, en die ging dan plat vooruit op een snuit in de weg. Ja, dat vind ik wel weer spectaculair.
0: Dat ben ik.
2: Altijd wat zin.
3: Dat is echt leuk om te zien, ja. Nou, de voorraad is de noffelijke muziek bij de koffie. En dit is echt leuk, want we hebben even contact met Veenendaal, daar winnet Martin van der Bijl. En die had het Fries geleerd, dankzij Omroep Friesland.
0: Nou.
3: Ja, dat is mooi.
0: Dat is leuk.
3: Heeft je zin dat ik hier al in Fries waarom praten? Ja. Hij kan het al wel versteren. Dat is hartstikke leuk.
0: Wat aardig.
3: Ja, en noffelijke muziek bij de koffie dus.
0: Vanzelfs. Inno de voorrazen dus. Dit wie Friesland van de Mollen van Juwet. Ik wens jullie een noffelijke mollen.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
6: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
8: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
9: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
10: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, dat zegt de politie niet. Ook niet wat er is gebeurd. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen die waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden, blijkt uit een eerste snelle raming van het CBS. Het leven werd iets duurder door de oplopende energieprijzen vanwege de situatie in het Midden-Oosten.
14: Ja, dat is een beetje het bekende verhaal. Het zit hem vooral bij energie. En ja, het lijkt erop dat het nu niet alleen komt door hogere prijzen van benzine en diesel, maar dat er ook in de energierekening wel wat zichtbaar is.
13: De prijzen van voeding, drank en tabak die daalden iets met 0,5%. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed gaat het nog niet, want het aandeel daalde gelijk 10% in waarde na de introductie. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. En ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. En de meteorologische zomer is nog maar net voorbij, maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor de winter. Het wintermateriaal moet worden gekeurd en de voertuigen worden winterklaar gemaakt. Het
15: contrast wordt wel steeds groter. Hè. Door klimaatverandering zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn.
13: En vanaf oktober moeten de wagens dus direct de weg op kunnen bij vorst. Het weer vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. Dan iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
3: Mooi, dankjewel. Het is nou de voor even een blik op de Friese dieken op de A6. Jouren in de richting van Emmeloord tussen de Arrit Sint-Niek en de Lemmer. De wisselman die kon de gong. Ja, toch is er vertraging. Een lietse file 4 kilometer. Dus er staan 9 minuten langer hoor. Je nodig voor als een Fleetwood Mac, As Long As You Follow. En Jermaine Jackson, de Pia Sedora. And when the rain begins to fall, you ride my rainbow in the sky. Hoor een minuutje.
16: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
17: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
16: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
18: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
19: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
18: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
20: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: fijn. Fleetwood Mac bij Omroep Friesland. And as long as you follow. Christina McVie in the lead hier. Is die op het Greatest Hits album. 1988 kwam dat uit. Ziet qua nieuwe liedjes op waaronder As Long As You Follow. Dat album mij die groene vakkant, waar had hem net in de kast in. En dat witte blompke erop. Japans blompke is dat.
1: Goedemorgen, Arjen.
0: Hier zit hem al, Node for My Fender Werf, Whitney Houston en de Bauza uit Noorwegen. Magnetic.

Whitney Houston, My Love Is Your Love. Vind toch een beetje de comeback van Whitney Houston zijn hier in Jochtig. Wilt ze mij een heel Nijloeder in de hitlisten steken. My Love Is Your Love. The King's Assen, mooi Oudhouts, Waterloo Sunset. En Van der Werf, hoop je op een lieke grote hit als Whitney Houston. Vraag het verneemde hit.

0: de middag bij Omroep Friesland van Fjouwerland Zeiss.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme offensief.
0: Als onderwijs wist naar huis.
5: Help, dit is eng.
0: Als van het interesseren bent.
5: Hé, wachten.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
7: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan der Daan.
8: Wat die eigenlijk de gedachte destijds doet dat oprucht te waard.
0: Van de middag van Fjouwerland Zeiss.
5: En dan maar doorstappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
12: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
13: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
14: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
15: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
16: Het is Jelvert Sien en Mark Gauze hebben hier wat rol je Bart in Friesland. Friske Rijs, Feike Wouda, goeiemorgen.
17: Een goeiemorgen. Minister Eleanor Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting had de Ljouwerwijk, Middelzee en Spoordok aanwezen als grutschalige wenningbouwlocaties. Dat betekent dat op die plakken vlugger huizen bouwd worden kennen. Het gaat in totaal om zo'n 6.000 wenningen in Ljouwert. Landelijk komen er 30.000 huizen bij. De gemeente Ljouwert krijgt stiepen van Driek om die vluggere bouw mogelijk te maken. Bij een ongeluk aan boord van het zeilschip Beatrix van de organisatie Sailwise, die het vaart met mensen met een behinding, is de meest van het schip brutsen. Dat baarde onder het zeilen op de IJsselmar. Er waren meerdere mensen aan boord, maar er rekken net één verwoenen. Dat was wat besloten om de KNRM om help te vragen, zei Marijn Jené van Sailwise.
18: De mast ligt natuurlijk gewoon op het dek, dus je bent op het IJsselmeer. Nou ja, dat is toch wel best wel een klotspak. Dus we wisten ook niet of die mast heel stabiel zou blijven liggen. Dus toen hebben we toch de KNRM opgeroepen en gevraagd of zij de mensen van boord konden halen.
17: Er wordt nog onderzocht hoe de op maat maken aluminium mast afbreken kon. De stichting ziet intussen een nieuwe mast. En de politie had vannacht op de A6 bij de Lemmer de bestuurder van een auto aanhouden die met een lege flessen wodka naast hem het op zijn vangonger botste. Op het plak van het ongeluk waar het werken onder dik en wie de maximum snelheid leger. Tjogen, die het op dat moment ontwerk wienen, zeggen de auto met hege snelheid op zijn voorganger botsen. In de voorste auto ziet een twijn zittenden, in de tweede auto ziet een treien meesken. Ze kwamen allegen met een schrik vrij, beide auto's moesten voortsleept worden. De A6 richting Emmeloord had een skofke dichtwest. De beste ambulance van Zuid-Eest-Friesland had het zadrok dat er extra vrijwilligers nedig binnen. De ambulance is met 2 wijn actief in Smelling.

0: Maar in de midden is het droeg, met een mix van stapelwolken en zinnen. De westenwind is matig, gewoon vrij krachtig en de temperatuur rint op naar zo'n 20 graden. Joen en vannacht, kalm waar en zo'n 12 graden.
1: Oké, dank u wel, Fijke. Meer waren naar omroepfriesland.nl of in onze app. Lidse vertraging nog op de A6, op de A-rit Sint-Niek naar de Lemmertaas, richting Emmeloord-Worst. Hebben ze maar de Diekonengong. Nou, nog een vertraging van zo'n 12 minuten, 3 kilometer file der. Erin is sterkte, nou, kanonvolle muziek van The Kick onder horen.
2: En dan komt de zomer en jou, ligt aan de zomer en jou.
1: Goed, 12 minuten.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

gaat weer een bijzondere gig worden in 2015. Mai Rihanna, Kanye West en Paul McCartney. Ja, for 5 seconds in Odenvoort. Naast een familie die eigenlijk helemaal geen familie is. Al zei de naam Os. Betocht trof de man die letterlijk de Village People uitvoerd had. De Ritchie Family. Traaie vrouwen. Helemaal geen familie, maar wel leuke muziek. American Generation. Like Clarence Clemens en Jackson Brown. That is your friend of mine bij Omroep Friesland.

krijgen toen we die oude Village People. Of Richie Family. Ja, ik zei Village People. Producer van de Richie Family had ik de Village People betocht. Jacques Morales is die namen. Maar niet wie de Richie Family, American Generation. Aanstaande luisterkurs bij de koffie. Jet of letter, maar is nog de Beatles.

0: alles wat er speelt.
1: 92.2 FM.
0: Omroep Friesland.
2: Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant. U zou zomaar kennen. Zou zomaar kennen. Dat de schepper de draadjes verkeerd om aansloten heeft. Zou zomaar kennen. Zou zomaar kennen.

0: zou zomaar kennen.
1: Ja, Jan de Vries, het zou zomaar kennen. Dat stel aan zijn alle Vries en winst in de leukste quiz bij de koffie. Jedder of letter, de mok, de koekjes. Oh, ze zijn altijd lekker. En de Omroep Friesland koffie of theelepel. En als mijn spielje was, nou, hij hoort net een al te dreig fragment. Als het inkering in quiz is, nou, hey, dit is te doen. Want ik denk dat een van de grootste namen uit de popskieten is, zien je het had. Ken ik dat de concessie, waar het dan is? Ja, toch? Barry Gibb. En die kennen we van een leuk bandje, maar wat is de naam van dat bandje? Als dat wist, jouw loert via de app van Omroep Friesland WhatsApp 0620. Of jou horen Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Nou, dat is wel het land, denk ik. Hè? Dus ik ben benieuwd als het wist. Als het mijn spielje was, leukste quiz bij de koffie aan het zien. Volle bak my prison. We hebben de koekjes, de mok en de Omroep Friesland koffie of thee lepel. Dus jouw loert er maar het goed komen. Eerst waarom naar de heren Zandig, Jochtje Jin Zandig om krek te wessen. Moody Blues in Nodenvoort. It is the story in your eyes.

0: op Friesland.
1: Twaar nu op punt 2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Vries een steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
3: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
4: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
3: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
5: Voor een nieuwe Fiat. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen.
6: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
7: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Zo moeten worden gebouwd in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door meer en sneller vergunningen af te geven kan de schop eerder de grond in, schrijft woonminister Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt geen extra geld om de woningen bereikbaar te maken. Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan om woningen te bouwen, maar dat ging toen niet door omdat er geen geld was om wegen en spoorwegen aan te leggen. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland. Volgens de Omroep is er een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering. Vorige week ontstond er ophef na een online uitzendingen van de Omroep, waarin een uitspraak van Hitler werd besproken, onder andere door hoofdredacteur Niemuller. De ombudsman van de publieke omroep kreeg daar tientallen klachten over. Het kabinet onderzoekt momenteel welke juridische mogelijkheden er zijn om omroep ON aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. 5 dagen na de verwoestende ramp in Nepal en Tibet is het dodental opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. In Tibet vielen zeker 16 doden. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed was de start niet, want het aandeel daalde gelijk met 10%. Dat is inmiddels al bijgetrokken. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, heeft met de beursgang ruim 1,5 miljard euro opgehaald. Het bedrijf zegt het geld te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. Het weer vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. En dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
10: Mooi, dankjewel. Assen, jedder of letter, leukste quiz bij de koffie. En nou is het juist even net helder. Nee, dat kwalificatiefragment, dat is wat te doen. Dus als nou denkt, ja, ik wil nou wel een keer mij doen. Nou, hey, dit is die kans. Barry Gibb had zijn jetje en die kippen van, nou, een bekend bandje. Wat is de naam weer van die groep? Als dat wist, jou loert via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9. Alle comments joot in de quiz. Nou, ben benijd. Namen van het groepje. Wij hij inziet. Jou loert. En dan spreek je die aas naar Stella Lefty en ik Madonna.
11: Schoorsteenvegen Friesland in het Westerijn. Die maait ze jouw kwastie vakkundig en secuur skin. Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
12: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrouw die het hield niet veroordeeld, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht.
8: Ambassador Vermogensbeheer. De Value Belizzer.
13: Bouw of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
14: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
15: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
16: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Stella Lefty en Boston. En ik nog Madonna en Holiday.
1: Jedder of letter?
0: Ah, de drugs zit er volop. Bij Pieter van der Heijden van Ljouwert. Pieter, goeiemorgen.
2: Ja, mooi, ja, maar Pieter.
0: Ja, fijn, want ik heb wel begrepen. De mast van de vrouw het koffielepeltje winnen, Joert.
2: Ja, dat jammer zo worden.
0: Nou, wat een druk.
2: Ja,
0: ja.
2: Ja. De trailing op de stoel.
0: Ja, dat kan ik me helemaal intinken. Maar gelukkig is het eerste antwoord al goed. Bij het kwalificatiefragment. Want de beste man had ze hier, Joert. Barry Gibb. Hij wordt 80 hier, Joert. Hij is 80 intussen. En de vraag is... Oh, dat bandje...
2: Dat ligt altijd mij.
0: Nou, Jirre. Geweldig. Maar van welk bandje, wie trekken we bekend? Dat groepje. Ja, wees. Super.
2: Maar had ik nou wel level al ben?
0: Nee, wie het maar zo makkelijk. Nee, de Bee Gees, daar begint het mij. We hadden een beetje over ja, bekende rittere persoon, zeg maar. Die in de adel verheven binnen omdat ze Sagrut in de muziek vooral binnen. Nou, Barry Gibb, die kinderen ook wat van. Want dat is eigenlijk intussen officieel, is het een sir? Ja, oké, okay. Sir Barry Gibb is het. Mooi.
2: Oh, maar nou, dat ga ik nou net halen.
0: Nou, dat, bij deze de sir van Noden voor. Pieter, bij deze. Maar misschien mogen we eerst nog even zien hoe ze presteert, Stuart. Dat, hè, dan kunnen we dan zien hoe het gaat.
2: Ja, maar mem zal me helpen.
0: Oké, en waar is dat?
2: Dat is Lucie van der Heijden.
0: Ja, oké. Okay, dus, en die wil graag eigenlijk stiekem wel Lucie het lepeltje hebben. Maar goed, Pieter.
2: Dat jammer te duwen hier roer.
0: Nou, dan hoop ik toch dat het goed komt bij dat lepeltje. Maar ja, dan mogen we eerst eerder of letter nog wel even goed uitspelen. Want bij vraag in je, ja, dan draait het om de mok. Echt geweldig vanzelfs. Nodig voor koffiemok. Maar nou komt het...
2: Die haak al ben.
0: Ja, nou nee, want het antwoord moet eerst nog goed wezen. Ja,
2: oh.
0: Ja, dus ha, Pieter, hark je goed. Bij hem krijgt Madonna. En Holiday, dat komt in Joftje 84. Maar dat fragment van de Bee Gees, Night Fever. Ik wil graag weten, is dat liedje jetter of letter als Madonna?
2: Dat ben jetter.
0: Tje. Nou, de mok is binnen. Die eerder. Oh. Fijn. Heppa, dat is mooi. Nou, voor de koekjes... Hoe christelijke lekkere koekjes. Barry Gibb waard in 2000 zandje. Dus ridderen. Dus nou is het Sir Barry. En deze man die had ook een titel kregen. Ja, dit is Sir...
2: Tom Jones.
0: Ja, zeker. De vraag is dit Delilah lied van Tom Jones... Jetter of letter als de Bee Gees?
2: Ik denk dat Tom Jones er weer.
0: Ik denk het ook, Pieter. 1968. Hoppa, de koekjes. Ek in Toske. Nee, en nou spant het erom. Want nou, ja, nou eindelijk die lepel. Die vraag draaien. Ja, nou, we hadden...
2: Ik kan een beetje helpen, kan je. Ja, want ik ben al een harde pek van 80, dus...
0: Wij zullen zien hoe het komt. Wij zitten dus een beetje in de adelverheven artiesten. En ik, deze man is ridderen. I am sailing
2: home again. Mens, hij rupt je.
0: Ja, ze maar nou de vraag voor de lepel. Denk je even spanning en concentratie. Delilah hien we dus krijgt uit 68. Ik wil graag weten, Sailing van Sir Rod Stewart. Jetter of letter?
2: Letter, zegt men. Of dat goed is, dan is het ook goed.
0: Ja, als het net goed is, dan is de lepel voort voor zelfs. Maar, het is goed. Ja. Yes, daar iedereen mag de lepel. Joftje 74. Nou, eindelijk sturen we de lepel op. Zet er een lekker bakje koffie mee. En dan komt het goed. En goed spelen, Pieter.
2: Nou, dank u wel.
0: Ja.
2: Je hebt nou een plezierige uitzending.
0: Nou, dat komt helemaal goed. Dank u wel. En de groep nog, Lucie.
2: Nog even.
0: Hoi.
2: Ja, hoi.
0: Mooi. Eindelijk de lepel. Naar jou toe.

bakje koffie erbij en Ode voor op de radio. Barry Gibb met Shine Shine. 80 hier, Joert. Daarom hier met de quiz. Legendarisch quiz, Piet. Maar Pieter, Egbert hebt al, ik ben al fan van Pieter. En op de andere zijde, Pieter voor president. Eindelijk had er de lepel te pakken. Hartstikke mooi.

Over de Fries van je, yes, die eigen taal, maar die twa. En eigen contact en hoe die taal sprutsen. Het Fries, dit is bijzonder eigenlijk, want in Veenendaal zit geregeld in je biet, heer, Friesland ook te zien. Net alleen omdat het heel leuk is om te zien vanzelfs, maar omdat Martin van der Bijl daar het Fries mij leert. En dat slag het wel aardig, als een hakken we onder telefoon. Je had het altijd ook in het Fries kind eigenlijk. Dus Martin, bel die Aasen, maar eerst is hier nog de Clash.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Mama! Mama! Mama!
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat!
5: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een staalopstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Mama.
8: Kijk nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Jo van Alphen is het. En het Frieske Nijs, daar is de Lars de Leeuw. Goeiemorgen.
13: Goeiemorgen. Minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting had de Ljouwte Wieken Middelzee en Spoordok onwiest als grutskalige wenningbouwlocaties. De budget dat op die plakking vlugge huizen bouwt wil herkennen. In totaal gaat het om zo'n 6.000 wenningen in Ljouwt. Landelijk komen er 30.000 huizen bij. De gemeente Ljouwt krijgt stiepen van het Riek om die vluggere bouw mogelijk te maken. Bij een ongeluk om boord van het zielschip Beatrix van de organisatie Sailwise, die het vaart maar mensen mooi in behinding, is de mast van het schip brutsen. Dat barde onder het ziel op de IJsselmar. Er waren meerdere mensen om boord, maar de rekken net in verwoenen. Dochs waard besletten om de KNRM om help te vragen, zei Marijn Jené van Sailwise.
14: De mast ligt natuurlijk gewoon op het dek. Dus je bent op het IJsselmeer. Nou ja, dat is toch wel best wel een klotsbak. Dus we wisten ook niet of die mast heel stabiel zou blijven liggen. Dus toen hebben we toch de KNRM opgeroepen en gevraagd of zij de mensen van boord konden halen.
13: Er werd nog onderzocht hoe het de op maat makke aluminium mast aanbreken koe. De stichting die ziekert intussen een nieuwe mast. De politie had vannacht op de A6 bij de Lemmer de bestuurder van een auto aanhouden die mooi een lege flessen wodka noist in mijn hut op zijn vangongen botste. Op het plak van het ongeluk waar het werk onder dik en weer de maximum snelheid leger. Tjoegen liet op dat moment ontwerk winnen, die zeggen de auto mooi hege snelheid op zijn vangongen botsen. In de vaste auto zitten 2 zitters. In de tweede auto zitten 3 mensen. Ze kwamen alle jaren mooi de schrik vrij. Beide auto's moesten voortsleep deuren. De A6 richting Emmeloord had ek een schofke dichtwest. Een actie van vrijwilligers die had er net verzwaren dat een veert in Sint-Anne vrij bleun is van Arnekroos. Vaar hier hadden de vrijwilligers de hele vaart leeghellen. Maar nu is er alweer helemaal green van het koers. Het zware ervan dat visken zonder zuurstof komen te zitten en oren werd de planten net genoeg zinnen krijgen. Voorzitter Gerald van der Boom van Plaatselijk Belang Sint-Anne die vertelt wat er nevens hem gebeuren moet.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Omroep Friesland, Bryan Adams en I Need Somebody. En Alita Adams zegt nog, The Window of Hope.
1: Wat? Echt? Hoe zit het nou?
0: Ja, dit vind ik leuk. Contact mij Veenendaal. Daar is Martin van der Bijl onder telefoon. Martin, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Ja, en dit vinden wij leuk, want daar probeer eens Friesk te leren. Ja. Toch programma's van Omroep Friesland te zien en misschien ook wel te jern. En dat vonden wij zo leuk dat we toch bij België die. En ik docht dit nou in het Friesk. De eerste vraag is, verstjeste tek?
2: Ja.
0: Ah, dat is fijn. En de tweede vraag is, dwars dan ik te antwoorden in het Friesk? Awesome.
2: Ja, ik zal het proberen.
0: Nou, dit klinkt al heel mooi, Martin. Ja. Wel de vraag natuurlijk van waarom tast op een gegeven moment. Ik wil graag het Fries leren.
2: Nou, mijn roots lissen in Friesland. Dus heet wie een Friesk. Dus mem, net. En ik ben bij e-pensioen erin. En ik wil graag Fries praten leren.
0: Ja, dus die roots binnen wel Fries dus. Van ja. Heid en Paak en Beppe.
2: Heid en Paak en Beppe, ja.
0: Ja, en hoe pakst u dit nou aan eigenlijk? Want op een gegeven moment bist dus net een native Fries. Zo praat je in Fries. Maar do woest het graag leren, want ja, binnen die roots. Hoe pakst zij iets aan eigenlijk?
2: Ja, laatste jaar heb ik een cursus dien bij NHA. En daarna bij Afouk.
0: Ja.
2: Een praatcursus.
0: Dus dan leerst wel wat, maar...
2: Dan leerst wel wat. Alleen dat binnen korte momenten. Hè. Hoe oud ben je? Waar ben je? Giest naar de bakker? Hè. En toen had ik het idee gehad. Ik wil graag om Friesland zien.
0: Ja, want waarom helpt dat dan? Want de hier die kwarte sintjes al. En waarom dan de programma's van Omroep Friesland?
2: Nou, het is leuk om een programma te beschermen. En een soort lustreje en onthouden. En dat kan bij Beat of bij Youth. En ja. En Friesland had ik van die kleine fragmenten, zeg maar. En dat is leuk.
0: Ja, en wat zijn dan goede programma's om het Friesk te leren als net Fries? Wat doe je zelf Beat? Dat is dat Fisk-programma, vind je dat leuk? Ja.
2: Programma's met veel petier.
0: Ja, peteren.
2: Ja.
0: Ja, dus als de mensen praten, jest, de ien naar de oor, dan leerst eigenlijk het meeste.
2: Ja, ja,
0: ja, ja, ja, ik snap
2: en Beat is een mooi programma en emigreer je naar Friesland.
0: Ja,
2: ik het zijn.
0: Hast hij wel eens ontocht trouwens, omdat het wel? U Veenendaal
2: waar? Nee. dat net.
0: Nou, ik vind het echt, ja, ik vind het heel mooi dat het zo al doorst. Want ja, nou kist het Fries dus dankzij de Omroep Friesland en die in taalkursussen dus versteer. Maar praten je het geweldig, Martin.
2: Ja, nou, dank u wel.
0: Ja. En wat vind je nou het dreigste aan het Fries?
2: Ja, het dreigste zijn binnen de tietwoorden.
0: Ja.
2: En de werkwoorden. Nou, sissers, dat.
0: Ja, ik snap het. Dat is het tietwoorden dat ze net omdraaist. Krijgt zoals
2: ja,
0: dat is natuurlijk in het Nederlands krijgt de oorzaam dan in het Fries.
2: Dat omdraaien, dat keet wel. Maar de doeltiet en de noetiet.
0: Oh ja.
2: Dat is zwaar.
0: Nee, dat snap ik, maar ik vind dat het geweldige dorst. Wist al aan het scrollen, toch?
2: Nog een keer?
0: Wist al aan het scrollen, toch? Van de taal? Of bloot het eerst bij praten? Schrijven? Scrollen?
2: Nee. scrollen net, nee.
0: Nee, dat lijkt mij nog. Dat is nog dreiger eigenlijk, hè? Martin, wij vinden het geweldig dat Stoditel dus is. Even een applaus eigenlijk voor die Friese taal. Dan staat dat ik dankzij Omroep Friesland en al die cursussen, dan staat dat ik gewoon praast. En dat is dat ik leuk vind om te doen. Dus
2: ja.
0: Complimenten.
2: Het is zeer leuk, ja.
0: Was er nog iets verder?
2: Mij de cursus?
0: Ja, of gewoon was dat helemaal anders? Ik mag er nog wat maar.
2: Ja, ik ben in Jouwert West om de app te testen van een voetgeschrift.
0: Ja.
2: En dat wie, ja, mooi.
0: Ja.
2: In september wil ik een eigen cursus praten volgen bij Afouk. Ik ga je om.
0: Ja, nee, ja, het gaat om bij mij. Ik kan het wel. Ja, leuk. Nou ja, hartstikke mooi. Maar Martin van der Bijl, geweldig dien. En zet hem op daar, in Veenendaal, met Friesk.
3: In Canada, daar maak ik een hele lange reis. En helle in een lekker stoor, wat bier voor onderwijs. Een klant die tienerigens, die herkende mijn accent. Hij zei, joh, kom uit Friesland, over daar je hoe kent. Samen maken wij een praatje, hij handelen in shit. En ik zeg ik dat er in een hele grote auto reed. Zo is het niet voor wel zussen, het is ook heel gewoon. Hoe al desto komst, treft al een Frieske.

nam er een paar pilsjes en ik rekken in peteer. Mooi een jongen uit Friesland en we namen er een meer. Terugringen door de stage, weer daar ik kwam. Hij zei ik ben je ranger en ha een Afrikaans faam. Ik hier het wet ken, het is een vast patroon. Oeral daar sto komt, heeft o een Friese boerenzoon. Hier van het werk, hier van de willen. In de financiële sector, ICT of logistiek, bij het bouwen van een brede of het lezen van een dik, bij de handel in machines in de olieindustrie, bij het baggeren en slepen en de groene energie, in de Sahara op de Noordpool, in de haven van Shanghai.

Je plak, Samprotte Friske Gij. De boer zei ja, ik ha het je tegen het zin, omdat ik hier weer boeren ondernemer wijzen ken. Hij helle uit de koelkast een kratje vol met bier. Hij zei, we zullen proosten, het weer een best eer. Wat de toekomst brengen zal, ik ga er weer nog doen. Hoor al de toekomst treft o een Friske boerenzoon. Hier voor het werk, hier voor de willen. Hier voor het werk, hier voor de willen en de wet je roer. Hier voor het werk.

Ernie Maresca, Shout Shout, Knock Yourself Out. Mooie jukebox klassieker trouwens. Der Oesprutsen, ja, of dan drukken we er weer op. Althans, dat is de bedoeling, een stoute toest. Dan wist de baas hoe de spiel is, dus denk nou, lijkt wel leuk, je hoeft op deze tiestje om op de jukebox te drukken. App Jukebox via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9. Eerst even een applaus voor Peter Frampton. Dag. Ja, al goed. Jukebox via de app. Spreken die aas aan de oven en hoort over Peter Frampton dus. Baby, I love your way. Light.

0: hier op Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsien in Sint-Nicolaasga.
3: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
6: Wat een naaie show! Heima, service en auto's is er van Elsen hier.
7: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Overasselt bij Nijmegen is een grote politieactie aan de gang. Een arrestatieteam heeft vanochtend waarschuwingsschoten gelost en er zijn opnieuw mensen opgepakt. De politieactie volgt op een schietpartij die vannacht was. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 agenten gewond. Wat er precies in Overasselt is gebeurd, is niet duidelijk. Op beelden van vannacht, die de Telegraaf in handen heeft, is te zien dat een groep van tientallen mannen op een weg loopt. Sommigen lijken zware wapens bij zich te hebben. Volgens de krant gaat het mogelijk om een drugsconflict die gelinkt is aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. Volgens het Prinses Maxima Centrum en Kika wordt de overlevingskans groter door onder meer betere diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Maxima Centrum noemt de betere overlevingscijfers bemoedigend, maar benadrukt dat nog steeds 1 op de 6 kinderen met kanker de ziekte niet overleeft. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. De omroep zegt dat er een verschil van inzicht is over de inhoudelijke koers. Vorige week raakte ON in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien. Daarna werd daarover gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-international schuift al 11 jaar lang aan bij onder meer wedstrijden van het Nederlands elftal. Van Hooijdonk zegt dat het tijd is voor iets anders. Rafael van der Vaart blijft de vaste analyticus bij Oranje voetbalwedstrijden. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar dan af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. Wel iets warmer dan vandaag.
9: Oké.
8: Dit was het NOS-journaal.
9: Waar wordt onze jukebox drukker, Joert? Ik zit even te zien. Gisteren hebben we zangeres zonder naam, Mexico. Vorige week nog de Friese Famkes in de Leiterberg Sediek. Er zit echt van alles in de jukebox. John Hyatt, Georgia Ray, de Ruudkaam. Dobe is de baas, als ik drukken worst. Jukebox via de app van Omroep Friesland. App het maar terug. Hoest het kroos, maakt dan in het volletje. Wel lezen dat wel. Jukebox via de app of de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9-9. Dan drukken we op het ding.
10: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
11: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
12: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
13: Hoe kom ik je waai?
12: Of in die tij wekker had.
14: Hoe kom ik aan het werk?
12: Vragen die toe in toekomst keer.
13: Waar kan ik veel over werk leren?
12: Vragen die praktisch binnen.
15: Hoe vind ik personeel?
12: En vragen des alle dagen mij omrinst.
16: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
12: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon, Burk het Vadij.
11: Nu verkrijgbaar bij Frans Koopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskoopal.nl.
7: Nul de Voor.
14: My Arjen Overmaat.

0: Jennifer Lopez, Ain't It Funny en Steve Winwood en Valerie, die ziet ervoor.
1: Dan druk ze op een knopje en dan gaat ze het volgende nummer.
2: Noden voor Jukebox.
0: Ja, even in Constantillechin. Theo Kuipers aan de telefoon. Hoi Theo.
3: Ja, goeiedag Arjen.
0: Maar mooi, ik Jerry die krijgt om in Utlis en hoe de jukebox werkt.
3: Oh. Nou, ik ga wel met zijn idee hoe het werkt.
0: Ja, nee, maar ik Jerry, lijst het uit on en oor. Jerry, ik via de telefoon even, boek nu het shooting om, ja. Dat is het goed. Ja,
3: ja, ik ging net in de gaten dat je met mij krijgt, hoor. Want ze waren net dat ze er in mijn aan worden.
0: Nee, oké. Nee, maar lees even, want wat zei de stook krijgt u? Lees het even uit, dan had iedereen voortrol hoe de jukebox werkt. Dat vond ik mooi.
3: De bedoeling is, ja, maar het goed is 4 kwartjes.
0: Ja.
3: Of fjouwer.
0: Fjouwer, ja.
3: Fjouwer dus. Nou, en dan is de bedoeling dat dat kwartje erin komt, dat ik een bepaalde plaatje heb. En dan is het om niet of die plaat leuk vind je of nee. Nou, en dan kan je altijd nog verder zien.
0: Zo is het. En dan ben je al eigenlijk een beetje de baas over de spielist van nodig. Ja.
3: Nou,
0: en dan vreeg ik altijd nog even van, ja, wij hopen staan op Theo. Want dan is mijn brede muzieksmaak.
3: Ja, absoluut. Ik ben eigenlijk wel van hoofdzaken van de 80e jaren. Eigenlijk komt het wel als meeste naar voren dat ik het mooi vind. Maar de laatste tijd vind ik bijvoorbeeld wel een mooie zomerse. Hollandse heet ik wel mooi, maar toch ook eigenlijk wel het laatste wel de 80e jaren. Een beetje disco, een beetje lichte rock, maar ik wel. En haar al app van Janne dat ik mega vroeger fan van wie.
0: Ja, en Whitney Houston, die kijk je aan.
3: En vooral Whitney Houston, daar had ik nog wel een concert van zien.
0: Oh ja, waar heb je dat?
3: Ja, hoi.
0: Oh, ahoy, ja, mooi. Nou, Joost als tip nog om Whitney Houston een keer op de dobbelsteen te zetten. Nou, kunnen we dat deze week misschien ook nog wel een keer. Maar,
3: als het redelijk is.
0: Dus, ik denk dat het slacht. Maar eerst de jukebox, Theo. Ik had de kwartjes hier lezen. Ik sluit het eerste kwartje erin. Maar stel, ja of nee, zit er even. Okay. Ja. Het is echt zo'n maisjongen dit, hè, van ABBA.
3: Ja. Nou. Heel mooi kleurig. Nou, ik vind hem wel prachtig, maar ze zijn mooier dan mij.
0: Ze zijn mooi. Dus, Fernando geeft wel de kant.
3: Ja.
0: Nou, doe ik er nog een kwart zien. Ik heb een mond. Zo.
3: Oh god.
0: Ja, je hebt het al. Dit geeft voort, zeker.
3: Ja, maar ik ben wel het liefste fan, maar dit net.
0: Nee, dit is de gebroeders Kobin. Dit is die is Fries. Kijk, ik heb een boot, dus dit is gewoon een Nederlandse.
3: Oh,
0: Jans. Nou, Jim, wat gaan we hier dan? Zo.
3: Nee, sorry, ik
0: moet er weg op weg. Ik kreeg dus ook Rutte, je een 80 fan bent. Nou,
3: Ja, jongen, maar. Ja, Prins. Er ben een peer die wel leuk ben, maar dit. Nee, deze vind ik net echt precies van. Nee.
0: De drukste, de 8 minuut 43 extended versie van Prince Morfort. Ja, oké, okay, nee. Ja, het ook beste baas, simpel is het.
3: Je kijkt speed van krijgen. Dat is op zich wel een leuk lesje, maar.
0: Ja, nee, dan nee. Komt het laatste kwartje nou in zicht, die smid ik erin. En dat is dan eigenlijk voor het veske dat we Jerry zullen. Ja, nou, die hebben we. Be my
3: day. De cat.
0: Ja. Be my night. Ja, wat vind je hiervan dan?
3: Ja, ik vind het dikke prima.
0: Nou, oké, toch wel goed aanronden is het eigenlijk.
3: Ja,
0: jukebox.
3: Nou,
0: mooi, dan bij deze uit de jukebox druk terug bij Theo, de cats. Ja. Be my day.
3: Nou, geweldig. Dat
0: vindt mijn dag. Mooi. Fijne dag dan.
3: Ja, dankjewel.
0: Hoi.
3: Hoi.

Cats. Uit de jukebox drukt zo Theo. Ja, Louis die hebt al. Die zo al typen. Hoe kun je Prins nou shitten litten? Ja, dat is het mooie van een jukebox. We hebben altijd praat, want ik ben altijd meestal dik. Nee, ja, no. Als de baas mist in de jukebox, dan, ja, dan miste ik de baas. En dan miste ik Prins gewoon aan de kant drukken. Voor bijvoorbeeld de Cats. En uiteindelijk zei Louis. Oh, dat is trouwens echt wel leuk, want dat is jeugdsentiment. Maar makkelijk in het begin in de jukebox. Morgen misschien weer een eie. Eerst iets voor het laatste rondje. Grim Tosk.

Het is de script en superheroes zien de voorbeeld op Omroep Friesland. Volgens mij is de inkt nog gewierd, maar het contract is tekenen. Dus een nieuwe spiegelverslijn, die Cambuur. En Lars de Leeuw vertelt Dijen Meijazen waar dat is. Eerst pakken we Steve Forbert. Zal maar even uit een bakje. Romeo's Tune, ontjelvertof.

0: Nou, de vakantie is voorbij. Het wordt al wat griezen boeken. En de agenda in de vol. En dat begint nice maken ze ik nog.
1: Ja, Elze Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongje op Spotify en elke vreed op televisie.
0: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even delta aan.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vanaanaarbeter.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: 1 minuut hoe Jelver Tolven. En daar is Lars de Leeuw met Frieske Nijs. Lars, goeiemorgen.
10: Goeiemorgen. Minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting had de Leeuwte Wieken Middelzee en Spoordok onwiest als grutskalige wenningbouwlocaties. Dat betekent dat op die plakken vlugger huizen bouwd willen kennen. In totaal gaat het om zo'n 6.000 wenningen in Leeuwte. Landelijk komen er 30.000 huizen bij. De gemeente Leeuwte krijgt type van het Riek om de vluggere bouw mogelijk te marchen. De politie had vannacht op de A6 bij de Lemmer de bestuurder van een auto aanhouden die met een lege flessen wodka naast hem hut op zijn vangonger botste. Op het plak van het ongeluk waren het werk onder de dijk en wie de maximum snelheid leger. Joegen niet op dat moment onder het werk win, die zeggen de auto met hege snelheid op zijn vangonger botsen. In de vaste auto zitten 2 inzitters, in de tweede auto zitten 3 mensen. Ze kwamen alle jaren mooi de schrik vrij. Beide auto's moesten voortsleept worden en de A6 richting Emmeloord had daar toch een skofke dichtwest. Bij een ongeluk aan boord van het zielschip Beatrix van de organisatie Sailwise, die het vaart met mensen met een behinding, is de mast van het schip brutsen. Dat baarde onder het zeilen op de IJsselmar. Er waren meerdere mensen aan boord, maar de rekken net in verwoenen. Doch zwaard besletten om de KNRM om help te vragen, een soort Marijn Jené van Sailwise.
11: De mast ligt natuurlijk gewoon op het dek. Dus je bent op het IJsselmeer. Nou ja, dat is toch wel best wel een klotsbak. Dus we wisten ook niet of die mast heel stabiel zou blijven liggen. Dus toen hebben we toch de KNRM opgeroepen en gevraagd of zij de mensen van boord konden halen.
10: Luca Plogman zal een contract tekenen.

0: graden.
1: Mooi is dat het zo'n optimistisch vertellen kist van. In de midden dan is het wel droog.
0: Ja.
1: Show naar uit.
0: Zo is dat het. Is toch zo?
1: Ja, nee, dat is ik zo. Mooi. Dank u wel, Lars. Weer waar een ijs over op Friesland.nl of in onze app. Aanstaande zijn we hier wat de Friesen biedt een haar. En er is muziek van Sam Fender en Olivia Dean.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
4: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
3: En voor Harold met een staalopstoel.
5: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
2: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Voor.
12: My Arjen Overmaat.

0: Ja, doe je. Mij Arjen van Omroep Friesland.
1: Goeie.
0: Wat ga je bied aan?
1: Ik ga er wel zo melden, want ik omlaag het weer.
0: Ja, jouw toch, dat man maar even naar binnen.
1: Ja, ja. Dat moest er gebeuren.
0: Ja, zeg, maar jouw waren het überhaupt wel aan om het toch boeken te hingen?
1: Ja, want het had je er eerst tegenwoordig zinnig geweest.
0: Ja, oké, okay, dus je toch een hup naar boeten maar het goed.
1: Ja, nou, we moeten economisch denken. Hè?
0: Ja, dat is ik zo. Het scheelt wel een droeger.
1: Ja. Nou ja,
0: dat zei ze. Ja, ja. Is dat jouw verste putje, wat je altijd aan het begin van de week doet?
1: Nou, nee. Dat is
0: nog gek
1: hoe dat
0: komt. Ja, ja, oké. Okay. Nou ja, dan de waske is weer binnen. Heb je vanmiddag nog grote plan?
1: Nou, het droeg bloot, dan ging
0: ik
1: even de
0: stijl in. Ja, en maak je ook daar te winkel in? Of show je ook gewoon bij een window shopping?
1: Nee, ik ga naar de bibliotheek. Oh ja. Een
0: ja, ja, ja, zeker. Ga je de boeken weer uit?
1: Het boek met weer uit, dus dan weer een eigen
0: herinnering. Ja, en eerder heb ik nog een boek weer aan uitzoeken?
1: Nee, niet speciaal.
0: Dat je denkt, oeh, hoop ik toch dat het er is, want altijd uitlingend.
1: Nee, want als het uitlingend is, dan vrees ik gewoon om. En dan krijg ik wel bericht, dan is het er wel.
0: Oh ja.
1: Dus dat is ook best speciaal om te zieken.
0: Nee, en wat is dan zo'n boek wat je lessen onvregen had? Dat je dacht, ja, ik wil het zo graag lezen, maar eerder nog nooit dat ding.
1: Nee, dat
0: zoek
1: ik
0: niet
1: weten. De meeste die ik lees, wel
0: binnen
1: er altijd wel.
0: Ja, oké.
1: En dan zit je gewoon
0: het oor. Ja, dat is wie. En waar zit je dan in? Wat is jouw genre?
1: Nou, wat romans en soms wat oorlogboeken.
0: Oh ja.
1: Het is... Dat vind ik wel, ja, dat vind ik wel leuk.
0: Het klussen voor beginners, dat hoor je net. Het is echt een roman, Gwot.
1: Ja, nee, klussen voor beginners, die kies ik al. Daar ben ik wel
0: in. Ja, joh. En joh, ben ik net beginner meer, maar je denkt, nou, ik ben
1: net beginner meer. Die kies ik al, ja, dus dat maakt het niks uit.
0: Jouw hoes is al lang rij. Het is al clear.
1: Ja, maar eigenlijk
0: hoes
1: is nooit clear, maar dat
0: vindt
1: het niks.
0: Nou? Nee, ja,
1: dat Nee. Is altijd zo wat, maar kan je, dat weet ik altijd wel weer oplossen. Ja, dus dat is niet het probleem.
0: En wat voor boek je er dan over waarom?
1: De broer van mijn dochter. Ik weet net niet of het klooster ziet, maar dat is wel een mooi boek.
0: Ja, nou. En jou had wel uitlezen?
1: Ja, nee, ik heb
0: het
1: wel
0: uitlezen. Ja, nou, ja, soms ga ik wel van die boeken dat je denkt, nou.
1: Ja, heel enkel heb ik dat wel, al ik het wel eens gewoon. Ja,
0: dat
1: ik denk, oh, dit komt niet wel bekend voor.
0: Oh, ja. Dat je er al in begon binnen, dat je denkt, hey,
1: ja,
0: wacht eens even.
1: Ja, maar ja, ik heb het net gevierd bij mij wel. Dus dan hebben we het even lopen, hoor. Dan hebben we het even horen.
0: Ja, maar het is net zo dat je denkt dat dit boek, nou, dat valt me wat aan. Ben je dan trots zetten dat je denkt, ik wil toch uitlezen? Of ben je dan eigenlijk in, ik lees hem gewoon aan de kant, ik heb iets
1: killen. Ik lees het eigenlijk wel altijd uit. Ja, dat is heel vaak, soms heel vaak een boek, maar dan is het begin net zo heel geweldig. Maar dan lees het dan. Is het soms wel leuk.
0: Dus dan een trogzetter.
1: Ja. Ja, nee. Gaat je dan bezig binnen, maar het is wel allemaal zien.
0: Okay. Nou, dan hoop ik dat er wat leuke boeken in de bibliotheek lezen voor jou.
1: Ja, ik zit in best in warm. Ja, een paar boeken aan het wezen. Dan doe ik het door. Klaar, heel simpel.
0: Het maakt het jou al in net zo vol. Je show wel goed komt.
1: Ik ben wel pensioen, dus dan hoor je net zo drukke maatje.
0: Heerlijk. Nou.
1: Dan genieten we er lekker van.
0: Nou, goed idee dat. Nou.
1: Ja, prachtig.
0: Een noffelijke dag daar wens ik.
1: Ja, dankjewel.
0: Nou.
1: Ja, doei.

0: Foundations en wel meer Buttercup. Het is als tol voeren lid wij of het is even voor Rutje naar Nel in Friesland. Erik Hennemaal, ons coach Erik. Wat was het in het programma, Sap?
1: Ja, dadelijk het verhaal van Size Tools en nieuwe huizen die er in jou uitkomen. In de Spoordokzone. En dat is heel goed nieuws, want ze willen ik nog eens een keer versneld bouwen. 5 gemeenten in Nederland hebben de toestemming verkregen van het Riek. En het budget bobberaat ik nog eens een keer dat het treinstation op de Werfsthoeken nou weer in beeld komt. Nou, de wethouder is wakker op tuin door haar oer. Zullen haar aarsjes jaren. En draakje vliegen van Palestijnse bijen. Vliegeren, want vliegeren is nevens de Israëlische regering, de Israëlische soldaten, een riskante onderneming in de Gazastrook en in de Westbank. De Dolomina's in Friesland onder oren, die zeiden van ja, we moeten die bijen beschermen. Die moeten de draakje vliegen kennen. En sneun ze bij Zwarte Haan als protest uit solidariteit. Maar die bijen draakje vliegen. Ik terror, juist aarsjes volle meer.
0: Op 1 minuten is het al. Maar Erik Edema, mooi, dank u wel. Het is 1 september, Juwet. En Willem Breusma Harker had ze voen. En hij zei het in die Barry Gibbs. Had ze hier, Juwet? Ja, 80 hier, ja. Mark Archie Bell van Archie Bell en de Drells, 82. Greg Errico, wat zeg ze? Sly and the Family Stone, 78. De lead gitarist Russ Field van Show Waddy Waddy, 77. En Peter Hewson van Chicory Tip is ook 76 hier. Dan Rick Formosa van de Little River Band, de lead gitarist. Jin Santig hier. 72, sorry. En Bruce Foxton van The Jam is Jin Santig. Gloria Estefan had hij hier, je hoort ik. 69 hier. MC Ruud Gullet, 64. Scott Hoffman van de Sister Sisters is 50. En wat hebben we nog meer? Carola Smit van BZN, 63. Maar ik zeg, ik. Dat wist ik eigenlijk net, maar ze werkt in Geleen, zei Willem Breus van erbij. Bij Laurie Spee. 80 hier. Nou, ontoven. Agressief. How many times? Graag op morgen. Jorgen Roeren.

0: Omroep Friesland.
1: Twaan, je hoort op punt 2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de van Elseny.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wie maait ze jouw kwast in je vakkundig en secuur skin? Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee agenten die vannacht gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. Eén persoon is overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld, maar burgemeester Minces spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. Volgens de Telegraaf gaat het om een ruzie in de drugswereld die mogelijk gelinkt is aan de organisatie van Bolle Jos. De politie meldt dat er inmiddels een groot aantal mensen is opgepakt. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen mogelijk al tussen de 1,5 tot 6 jaar in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. De man droeg een ketting met een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden gevonden in de zoektocht naar een man die sinds 2024 wordt vermist, maar al snel bleek het om iemand anders te gaan. Er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. De NS zet daarom bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. De problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. En het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
9: Het is een geweldige opstekker van Ljouwert en voor elke nieuw die een wenning ziet. De gemeente Ljouwert maar in versneld tempo 6.000 huizen bouwen. We hebben dit nog niet een salieke te kennen, zo gauw. Dan zullen we het aanstoot hebben, hier in Noord-Friesland.
4: Voor een vertrouwde occasion. Heimer, service en auto is er voor Elsen in.
10: Bouw of metaalproject. Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
11: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek voor jou. Leer het Fries skriuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
10: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
12: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
11: Werkcentrum Friesloon is er voor vragen op werk. Vragen die het leven net loet opstelst.
13: Hoe kom ik je waai?
11: Of in die tij wekker houdt.
14: Hoe kom ik aan het werk?
11: Vragen die toe in toekomst keer.
13: Waar kan ik veel over werk leren?
11: Vragen die praktisch binnen.
15: Hoe vind ik personeel?
11: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
16: Hoor blauw ik zo in mijn werk?
11: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
7: Nou in Friesloon.
17: Erik Enema.

0: Dizzy Penniston, ja, dat is dan een van de grushit, denk ik, van deze formatie. Dat noemen we Finally.
1: Van Tolvo, want in oren, Noi Friesland.
0: Nee, dat moet je niet. Het is Noi Friesland, maar Nijs ware muziek de komende oren. En in het Nijs dadelijk, jouw, het krijgt in versneld tempo toezenden nije wenden. En ik het treinstation op de Werfsterhoeken, dat liek het nou in zicht te komen. En draakje vlieren, vliegeren uit solidariteit met Palestijnse band. Dat zal sneu het geval wezen bij Zwarte Haan. Maar eerst, het waar in het kwad. Siska Wiebinga, een hele goeie middje.
2: Een goeie middje. Nou, het is een mooie mix van zinnen en wolkenstritten. En bij de matig rond vrij krachtige westenwien is het 18 om 20 graden. Jong en vannacht wat meer bewolking, maar nog wel droeg en in trogsneed dan een gratis viertje. Morgen een lokale bui, maar volle vaker droeg. Maar soms een glimp zinnen wordt het maximaal 20 graden bij de matig rond vrij krachtige zuidwestenwien.
1: Ont in oren. Noi Friesland. Omroep
0: Friesland. Lekker een geweldige opstekker van Bjouwet. Het kabinet het de spoordokzone in de stad onwiest als grutskalige woningbouwlocatie. 6000 huizen zul je daar in versneld tempo bouwd worden. Dat budget ik dat het nieuwe treinstation op de Werfsterhoeken in zicht likert te komen. Hoe realistisch is dit al jaar? Daarover praat ik met Julie Bruinings, wethouder van de gemeente Bjouwet met woningbouw in portefeuille. Een goeie middje.
3: Goedemiddag.
0: Ja, dit weer reden van gebak, denk ik, of net?
3: Zeker. We staan vanmiddag de minister, want die komt langs, ook met oranje koeken op te wachten.
0: Ja, waarom kent dit nou in een Savlug?
3: Nou, er zit een heel voortraject zit hier aan vast. Maar wij hebben als Leeuwarden aangegeven dat wij bij kunnen dragen aan de landelijke opgave als het gaat om de woningnood aan te pakken. En het ministerie en dus de minister hebben nu erkend dat Leeuwarden dat zeker kan doen. Dus wij gaan in ieder geval tussen de 3.500 en de 6.000 woningen versneld realiseren in Middelzee en onder andere het Spoordok.
0: Ja, en versneld tempo, wanneer staan die huizen er dan?
3: Nou, de eerste huizen staan al in Middelzee. Daar is nu vorig jaar is echt het eerste gebied opgeleverd. En daar gaan we nu verder. En we hopen dat volgend jaar in 2027 we kunnen beginnen met de eerste bouw in de spoorzone in het Spoordok in Leeuwarden.
0: Ja, het gaat om een grootschalig project dat het kabinet nou mogelijk maken. Het op 5 gemeenten gaat het. Er is geen extra geld om de wenningen bereikbaar te maken, hè?
3: Nee, nou het kabinet heeft wel überhaupt geld beschikbaar gesteld om uiteindelijk de woningbouw of in ieder geval de markt uit het slop te trekken. Daar willen we zeker ook aanspraak op maken. Maar het gaat vooral om hulp rondom bottlenecks of knelpunten. Dus denk eraan bij de aanleg van het nieuwe treinstation Middelzee, maar ook de mobiliteitshubs die er allemaal moeten komen rondom die woningen.
0: Ja, dus het bleef toch de vraag, waarom het Ljouwert, maar die Vjouwer-Roergemeente nou deze voorsprong kregen. Waarom kennen het in Ljouwert bijvoorbeeld nou niet?
3: Nou, ze hebben gekeken, het Rijk heeft gekeken naar locaties waar bereidheid is om te bouwen, maar ook de mogelijkheden. Dus waar geen directe last is van de stikstofproblematiek of waar beperkingen zijn als het gaat om het stroomnet, dus de netcongestie. Nou, en in Leeuwarden hebben we aangegeven en laten zien dat wij hier kunnen bouwen en dat het Rijk ons nu een flinke zet in de rug geeft. Ja, is gewoon goed nieuws.
0: Ja, middels zijn spoordok, daar praten we dus over 6000 wenningen die er komen moeten. Je hint al eventjes over dat treinstation, daar aast Ljouwert al langer op, Werfsterhoeken soort dan komen moeten. Hoe vier ben die plan nou?
3: Nou, die plannen staan. Het is, er is een overeenkomst dat daar een station gaat komen. Alleen je ziet dat je plaatst niet zomaar een treinstation erbij in je gemeente. En we hopen dat door de aanwijzing als grootschalige woningbouwlocatie er dus ook de gesprekken en de uiteindelijke realisatie sneller zullen gaan. Ja. Want hoe eerder daar een treinstation open is, hoe beter het is voor de bereikbaarheid van het gebied.
0: Ja.
3: Want we willen tot daar en daaromheen ook heel veel woningen realiseren.
0: Maar eerst de huizen en dan een station, is dat een beetje de volgorde?
3: Ja, zeker. Zeker. Realistisch is dat we nu eerst verder gaan bouwen in Middelzee. Daar zijn we druk mee bezig. Ondertussen beginnen we al een beetje in de stad, hè, bij het spoordok. Dan het station en dan verder met de hele opvulling eigenlijk van de spoorzone, zoals wij dat noemen.
0: Een echte opstekker voor jou, hè?
3: Zeker. Dit is echt heel goed nieuws. Daar zijn we heel erg blij mee.
0: Oké. Okay. Julie Bruinings, zij is wethouder van Wijnen in Ljouwert. Dank u wel van je verhaal.
1: Noi Friesland, media-oersjoch.
0: Ja, dit was even wat er in de horen media al te verhapstikken is. En dat is best een heel soort natuurlijk. Feike Wouda, goeiemiddje.
4: Ja, goeiemiddje, Erik.
0: Eerst maar even naar Overasselt, hè?
4: Ja, daar moeten we wel even heen. Ja. Want ja, we zitten hier van de morgen op een redactie. Ik al hier te zien naar die beelden die daar maken binnen een groep van zo'n, nou ja, 20, 24, ja. Malje, Mike Kalasnikovs,
0: vier tegen
4: gewoon
0: ja.
4: opstritten. En dat ben net de politiemeesken, want die ben daar nou ook vier bewapenen onwijzig. En ja, er had dus een shitpartij geweest bij een borkerij daar. Er is al jette sketten, toen ben er 24 keer is het doe sketten op die plaats. En ja, nou zoet er dus west sketten geweest. Er is iemand bij omkwam. Politiemeesten die op die melding aankwam, die ben verwoenen rekken. En ja, de politiebon, die ben ik jip skokt terug de heftigheid van het incident. We hebben dus die politiebeesten verwoenen rekken binnen. Wij wensen de betrokken collega's een voorspoedig herstel en hun naaste veel sterkte in deze moeilijke tijd. Ze zijn boeten levensgevaar, dus dat is dan wel het goede nijs.
0: Mm-hmm.
4: En ze zegt ik, de gebeurtenissen laten on-Nederlandse taferelen zien, maken grote indruk op politiemensen in het hele land. Ja, want nou ja, wat ik zei, we zitten zelf hier van de morgen ik naar die beelden te zien. Dan herinner ik gewoon zien het al mooi in mijn ja. geweer in Nederland oe een stritten.
0: Ja.
4: Dat is gewoon die net voor te stellen.
0: Ja.
4: De actie is nog heel niet gaande. Dus een stuk grijden is aanzet. Ik trouw zwier bewapende politiemeesten. Hing het ik een politiehelikopter in de loft. En nou ja, er wordt nog heel iets scherpen. Want laten we even jaren van beelden die het nou correct binnen kan binnen. Ja, dat is geen klapperkursfysiek.
0: Nee, die
4: eerste de politiehelikopter, die eerste bob in de loft hingen. Dus dat is nog niet eens correct binnenkomt het weer van de mond. Dus ja, die actie is daar nog heel tijd gaande.
0: Even overrasseld dat ik natuurlijk stil dat voor een dagelijks pleertje kent. Dat vlak bij Nijmegen, hè?
4: Ja, inderdaad, ja. Dus, maar...
0: Maar ben je in het ROC, denk ik, daar, hè?
4: Ja, dat, nou, precies.
0: Dat ben ik geschrokken.
4: Ja, want dat ROC in Nijmegen, daar ben ik inderdaad, was toen zij is bezig bot geschrokken. Want er stonden niet zomaar drie Frans sprekende mooie in het gebouw. En die vregen in het Frans om de receptionisten, ja, waar is hier het station? Dat is toch in eerste instantie dat het ROC het station weer. Nou, die receptionisten, die sprutst toevallig, ik Frans.
0: Okay.
4: Dus die had haar, ik mijn naam naar boeten. En die had zei, nou, door is die baanhoofd.
0: Hoe elagaar.
4: Hoe elagaar. Maar ja, nadat die vrouw dus weer naar binnen ging, kwam voor de politie omrijden en binnen die drie mannen oppakt. Het station hebben ze gelukkig nooit bereikt.
0: Nee, en dat het, wat de maatje mij die shit rijden.
4: Nou ja, er zijn eerst drie Frans sprekende mannen. Ja. Nou ja, er wordt dus toch een groot drugsconflict. De namen Balle Jossen, die werd ik al neemt.
0: Ja.
4: Ja, en die heren gewoon wat jongen zien om dan even of even, maar om dan schrik om te jagen.
0: Je rest een geweer en shit er maar even.
4: Ja, shit maar even. Dus nou ja, we hebben niet schrik jerk en hoe ze dan tekeer gingen.
0: Ja.
4: Dus maar net best.
0: Maar er heb ik mooie nijs, collega's in Brabant.
4: Ja. Uw collega's van Omroep Brabant, die binnen de regionale omroep is die het doet. Precies, 50 hier. En dat werd zelfs uitgebreid viert. Ja, en dan hebben we dus op Brabant, ik bedoel, wat deals dan uit?
0: Ja, nou, ik heb er één ding bij, dat liep niet.
4: Om 6 uur van de morgen stien de verslagjouwers op Eindhoven Airport. Mij, de bekende worstenbroodjes.
5: Wil je een worstenbroodje?
6: Nee, dankjewel.
5: Dat is kei lekker, hè, worstenbroodje.
6: Ja, heerlijk. Maar ja, nou niet.
5: Nou niet? Do you want the worcester bread?
6: No, thank you.
5: No worcester bread? Oh nee. Nou, dat komt.
6: Het
5: is wel heel grappig, want iedereen wil het de hele tijd. Zijn we live? Niemand wil het.
7: En ja, heel eerlijk, iedereen die geen worstenbroodje wil, dan denk ik ook ja. Jij bent niet van hier, ga weg.
0: Nou, gastvrij,
4: hè? Ja, nou behoorlijk. Dat is hetzelfde wijs dat wij zitten.
0: Stikje oranje koeken?
4: Doe je want een stikje oranje cookie.
0: Orange cookie.
4: Orange cookie.
0: Nou, mag ik eerlijk zeggen, ik heb wel zo'n worstenbroodje gehad. En mijn maas betiert, liep ik dat wel wat zwier op mijn maag.
4: Lijkt me behoorlijk zwier op mijn maag, denk ik, ja.
0: Laat weer een mooi cadeau.
4: Ja, toch?
0: Ja.
4: Nou,
0: ik heb nog geen in Italië?
4: Zullen we nog even naar Belluno? Dat leidt in Noord-Italië. Daar heeft een dakleerse man uit Irak. Die is daar al heel lang, wendt die man daar opstritten. En ja, nee, een cent te maken, zeggen ze dan. Alleen nog, die heeft daar de inwenders verbijsteren. Want die ran ineens maar een koffer vol met geld oestritten. En die hoeden hier maken gewoon bankbiljetten van 50 euro voor Ronnie uit te deel.
0: Aardig.
4: Ja, heel aardig.
0: Zo'n worstenbroodje bedankt.
4: Ja, ja, precies. En, maar ja, goed, woonbeesten die pakken het geld om. En die, nou, die denken, nou, dat is mooi binnen. Oren die vertrouwen het dan het hier en dal. En die had de politie waarschuwen. Nou, die had uiteindelijk meer dan 4.000 euro veiliggesteld uit die koffer. En ja, de rest wie dus al fut, jong. Hoeveel dat er nou correct inzetten, dat is net bekend. Het mysterie bloot, waar komt die koffer maar al dat geld wij.
0: Ja, hoe kwam je erop?
4: Want ze hem, ja, nou ja, ze hem bevregen, maar hij zei, ja, ik, of hij zei het, hij spreekt geen Italiaans. En antwoordde ik net op vragen. En ik doet er een oezetter, een vertaler om te pas kwam. Joeg de man, ik geen antwoord. En ja, hij zit er ook onbekend. Hij wordt geen helft van de oren. En ja, is ik net echt onspreekbaar. Ze kennen hem hier allemaal. En hij is eigenlijk behoorlijk geliefd.
0: Ja, ja, vooral nou. Ja.
4: Vooral nou. En ja, een soort mensen heb ik bezocht om te helpen. Maar dat slaat hij dus iedere keer op. En ja, nou begint hij dus zelf geld uit te dealen. Alleen ja. Het is dus net bekend waar het nou wij komt.
0: Ja, nou, dat zie je gewoon een koffer met geld.
4: Ja,
0: dat gebeurt daar in Italië. Ja. Dan moet je toch nog even naar Noorwegen.
4: Ja, was het dan nog even?
0: Heel mooi verhaal. Ja.
4: Ja, want hij had het wel in je.
0: Ja.
4: 14-jarige jongen uit Noorwegen is op een dij ongeholpen dat er in stijl linebus omriet. Ja, hij had zo'n november had hij het al 3 keer jeder dien. Had ik al aardig wat kilometers, honderden kilometers maar rieden. Hij zelfs een keer naar Zweden rieden. Dus hij de grens ook al met dat ding. En ja, de politie is nou op een dij een onderzoek begonnen. Maar ja, ze waren waskogel drinken die stier bij de bus halte. Nou, bus komt erom, als je hem voorstellen, bus komt voorin.
0: Ja.
4: Waren je niet meteen niks aan de hand. Zit er een jonkje van 14 achter het stuur. Wilt u misschien instappen? Nou, nee, die man die vertrouwde het niet.
0: Ik wacht op de volgende bus.
4: Ja, dus die had voor de politie bellen. En nou, die had hem dus een paar halters verder has hem onholden.
0: Ja.
4: Maar ze kan hem net vast houden, want hij is minderjarig.
0: Ja.
4: Zie ik nou een oorjonkje hier bij mij? Ik 14. Ja, die has ik mijn naam. En die werd nou beschuldigen van medeplichtigheid.
0: Ja, ja, maar jongen, die weet precies wat die letter wilde wel natuurlijk.
4: Ik denk dat hij wel ergens een planning in de hol had wat hij precies. Wat
0: hoe komt die jongen dan goedig iets aan maar aan een beurs natuurlijk? En dan kan ik eens en zo wat in.
4: Nou, dat... ja, ik weet hoe het is. Doe kerst gewoon iets aan beurs komen. Daar is een trucje voor.
0: Oh.
4: En als de volghouder wist, dan krijg je hem zonder kaai, krijg je hem morgen.
0: Is het werkelijk weer?
4: Het is werkelijk weer.
0: In feite weet dat soort dingen, hè?
4: Ja.
0: Dank u wel voor het medioshow. Hou die dan maar met waan. Dat lijkt me toch wat veiliger eigenlijk, ja. Ja, en dadelijk hier in No in Friesland om te denken voor het G-voetbal in Sint-Annes. Want deze week heeft VV Sint-Annes een nieuw team. Als de 20 voetballers uit Noord-Friesland, die krijgen hier nog haar G-voetbaltraining van Meeske Maaien Behinding. Dat verhaal, dat is hier dadelijk.

0: vind ik zoet.
1: Beyoncé, dat is een Texas Hold'em. No in Friesland. Ja, zo deze week heeft VV Sint Anne een nieuw voetbalteam. Haast 20 voetballers uit heel Noord-Friesland krijgen daar nou haar G-voetbaltraining. Onpast voetbal van Meeske Mijn Behinding. En daarmee giet een wichtige wens in vervulling. Naast de ommeldingen uit Noord-West-Friesland is ik het volslaande team oerstad vanuit VV Broekstewaard, dat het G-voetbal opgehouden is. Annelies Sondervan is zelfs werkzaam in de Zwarg en het initiatiefnaam om het G-voetbal op te starten daar in Sint Anne. Hier een bijdrage van Omroep Silt.
2: Dit is de eerste training van de senioren en de junioren van ons nieuwe voetbal plus-tak. Dat is de leeftijd tussen 12, vanaf 12 tot 18 en 18 plus. Het is ontzettend speciaal dat we hier nu de eerste training mogen beleven. Omdat er is hier in het Noordwesten eigenlijk heel weinig voor deze doelgroep. En het is hartstikke mooi dat VV Sint Anne hier de deuren voor opent. Zodat wij hier met z'n allen welkom zijn om te komen trainen. Het zijn junioren en senioren met ofwel een verstandelijke beperking, autisme, ADHD of andere problematiek. Waardoor ze net niet lekker in een gewoon team kunnen voetballen. En er is geen diagnose verplicht. Maar je bent wel welkom hier als het ergens anders net even niet lukt.
3: Het is denk ik gewoon een groepje die misschien wat meer tijd nodig heeft.
2: Ja, er is inderdaad net wat meer tijd nodig. Het tempo iets minder hoog. Iets meer nabijheid van de trainers. De groepjes wat kleiner. En dat proberen we hier voor elkaar te krijgen.
3: Maar dit is ook grotendeels een groep uit Broekstewoude. Die dus in Sint Anne zijn gegaan. Want daar ging het dus niet door.
2: Nee, er is een team uit Broekstewoude inderdaad gestopt. En een van de trainers daar, zijn zoon en hij wonen hier in Sint Anne parochie. Dus hij is ook direct betrokken geraakt bij ons project. En heeft daarna eigenlijk het hele team is mee overgekomen.
3: En met wat aanvulling van voor mij lokale jeugd hier inmiddels al.
2: Ja, klopt. Ja, we hebben mooie aanvullingen vanuit de lokale jeugd. We beginnen volgende week ook met de trainingen voor de pupillen. Die zijn van 6 tot en met 12 jaar. Daar hebben we inmiddels ook 6 aanmeldingen voor. En dat hopen we nog verder uit te gaan breiden.
3: Dat is denk ik ook een beetje met deze doelgroep. Je kan van tevoren denk ik niet helemaal plannen maken hoe het allemaal moet gaan lopen.
2: Nee, je kunt hele mooie plannen bedenken. Maar 9 van de 10 keer moet het net even anders. Ja, dat klopt.
3: En dit is dus de trainer die dus aanwezig is. Die is dus ook echt bekend met deze doelgroep.
2: Ja, die is al volgens mij ruim 10 jaar betrokken bij het G-voetbal. Zoals het in de volksmond ook genoemd wordt. Dus die heeft voldoende ervaring met de doelgroep.
3: Hoe mooi is het nu dat deze jongeren en deze voetballers hier nu de kans krijgen om hier gewoon lekker ook competitie te gaan voetballen?
2: Ja, de senioren inderdaad van onze nieuwe tak gaan ook direct de competitie in. Dat is ook een team wat al eerder competitie heeft gespeeld. En we hopen met de junioren en de pupillen eigenlijk na de winterstop de competitie in te gaan. Als de teams groot genoeg zijn.
1: Ja, het team van de VV Broekstewoude is dus oerstap naar Sint Anne. Hier van Harden is Martijn Hofman, nu Dokkum. En voor de Jaren van Hofman moet hij de eerste training voelen.
4: Gezellig, leuk om elkaar weer te zien. We zijn als heel team verkast, dus voelt als thuiskomen eigenlijk. Ja.
3: Hoe ver moet jij nu hier reizen om hier te zijn?
4: Het is 35 minuten rijden.
3: Dat is toch een eentje.
4: Wel hè, ja. Dus ja.
3: Maar ik denk hartstikke mooi dat jullie lekker kunnen trainen en competitie weer gaan voetballen.
4: Precies, dat is wel de bedoeling inderdaad. Gewoon weer vol gas geven. En dan kampioen worden, zou wel mooi zijn.
3: Hey, dat is het doel, dat durven jullie nu uit te spreken?
4: Ja, ik weet wat we aan ons team hebben. Daar gaan we wel voor in ieder geval.
3: Dat is hartstikke leuk om te horen. En jullie hadden natuurlijk wat junioren erbij deze keer. Hoe was het met die andere jongens erbij?
4: Het was even anders dan anders. Nou, ja, je bent normaal gewend met éénzelfde team te voetballen. Dus 2 nieuwe jongens erbij, maar altijd welkom.
3: Hoe mooi is het dat jullie gewoon lekker kunnen blijven voetballen?
4: Ja, hartstikke mooi. Vooral ook dat we gewoon als team bij elkaar kunnen blijven.
1: Ja, het G-voetbal dus in Sint Anne. Ja, dat is de bijdrage van de collega's van Omroep Silt. Dadelijk hier in Noord-Friesland. Vliegeren voor de kinderen in Gaza. Draakje vliegen. Er is een reden voor. De Dolomina's in Friesland die pakken dat nou op. Bij Zwarte Haan zal dat sneur het geval wezen. Dat verhaal, dat is dadelijk hier in Noord-Friesland.
5: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
6: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: naar waar dan ook.
1: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attens met ds.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Het is exact, Jalwien. Hij stiet voor het laatste nijs uit Friesland. Maar Lars Leo, Lars, goeiemiddag.
11: Goeiemiddag. De politie had 3 mensen oorhouden voor een mogelijk geweldsincident in Snits. Dat bij de Alroene Wieke Mandy. Daarbij rekken een man uit Snits slim verwoenen. De vertochten binnen een man van 18 en 2 minderjarige jongens uit Snits. Agenten troffen op de bewuste dag in een wenning onder Tjoma Wiadalene, een verwoende man hoor. En hij waard mooi letsel oerbrug naar het ziekenhuis. De vertochten die zitten nog vast en worden jet. De skasterienbreg in de A6 tussen de Jouwer en de Lemmer wordt komende weken verskaten naar een aansletten van inspecties. Van man die 8 uur jongens, want Ties die 6 uur maas is de A6 dicht in de richting van de Lemmer. En van Ties die 8 uur jongens ontwaas die 6 uur maas is de A6 dan dicht in de richting van de Jouwer. De binnenomleidingsroutes instelt via Snits. Uw technisch onderzoek van Rijkswettensteert toch blikken dat de bregen net meer volslaan voldoet om de constructieve veiligheidseisken. Maar toch het net verantwoorden is om de bregen te betjenen. Een inzamelactie van Feyenoord supporters voor de verwoenen bij het vuurwerkincident in het Kooistadion had op moment daar €4200 ophellen. Het geld is onder meer bedoeld voor zwaarkosten die het net vergoeden worden en materiële skeer. Als de geld oerbloot, geeft dat nooit de Nederlandse Brandwondenstichting, zeggen de initiatiefnemers. En Luca Ploegman zal een contract tekenen bij Sportclub Cambuur. De keeper die traint zoent verliezen week mooi bij de ploeg van trainer Johan Plat en had daarin blijkbaar genoeg indruk maken. De Duitse die zal van 2 tekenen en met de concurrentie omgaan onder de latten mooi Thijs Jansen. De 26-jarige Ploegman die speelt in het verliezen onder oren bij FC Dordrecht, Go Ahead Eagles en Werder Bremen.
10: Ja, hoeveel keeper is dat dan voor Cambuur?
11: Ze hadden nou Fjouwer.
10: Zo, dat is een heel soort inderdaad.
11: Ja, dus misschien kunnen ze Tangeliek opstellen.
10: Dat zou net verkeerd wezen. Lars, dank u wel voor het Nijs Zuid-Friesland. Dadelijk het waar, Matjitske, oor, dik oor een minuut.
12: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
13: EasyZit.nl, dan zit hij jou goed.
14: Ambassador Vermogensbeheer. In een vrouw die het hield niet verhoord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value belizzer.
13: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zal noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
15: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
16: De garage in je omkritten? Heimer, service en auto's is er voor Elsen.
0: Met toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom je bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.

0: op het aanloon. Die houdt er mee op. Masterbakker Boterief staat hier dat het waren ticht. Na 60 jaar werken, dan maak ik haast los een keer. Hier is mijn pensioen. Nou, dat verhaal, dat is dadelijk hier in Noord-Friesland. Maar eerst vanzelfs het wapenbrugje is gewimming aan een hele goede midje.
1: Een goede midje.
0: We hebben natuurlijk een ongelooflijk droege simmer gehad. Het heeft oude tijd best rijnt. Ja. Daar is de Sivers, hè?
1: Ja, ik heb zeker de Sivers. Het is ik wel wat echt opvalt dat je daar de mannenoersjug van Augustus Sjugge. Ja, dan hier de ont, de 22e, hè, oude tongetje. Eigenlijk op een heel soort plakken nog maar amper rijnt. Maar in Laaksen Big Leaks, ja, destier de teller eerst op zo'n 30 mm. Maar er is in elk geval nu 82 mm van hoe de hele mannen. Maar dat is wel echt in de oude dagen, want oude dagen had het zo'n 44 mm Rijnwetter opsmieten derde en ik in Damwoord. Daar stiet de teller eerst op 30 aronde tonsje en dat stiet nu op 63. Dus er is ik 30 mm in deze dagen van. En ja, dus qua Rijnwetter kunnen we wel stellen, het had wat een inhaalslag maken.
0: Ja.
1: Maar ja, het is vanzelfs...
0: het is net genoeg, hè?
1: Het is net genoeg voor de droogte. Nee. Zeker net. Nee. Maar er is nog wel wat onderwijs. Het is de komende dagen kunnen we nog wel verwachten. Maar wat we nou naar de radar sjuggen, dan sjuggen dat het nou prachtig mooi waar is. Ja. Er ben wat wolkenstritten, doet ik je krijgt hinderiert. Nou, wie het echt wel geneertje. Mooie lege stapelwolken, maar tussen toch een heel soort rondte voor de zinnen. Al het van de morgen, ik wil even rijnt. Alleen nog boven de waterland gie het echt een buiken van het westen naar het eerste daar rug door het Ameland heen. En dat het er al een millimeter onreinwetter op smitten. Maar voor de rest van de provincie, daar is het vanmorgen eigenlijk wel voor het grootste paar droeg bleun. Van een beetje dus mooi droeg waar. Wolkenstritten en heel soort rondte voor de zinnen. Nou, dat smiet dan een 18-20 graden op. Dat is wat ik nou bij waarom krijg van de waarnemers. Laaksem zit Big Leaks op een 19,2 graden. Skielge dan een graad leger. Maar in Siegerswaard is Big Leaks nou 20,1 graden. Nou, en de westenwind die zal steenbloeien, matig rond vrij krachtig. Nou, dan jong, dan zak het er boppelaan wel aan. Maar bloed er in het kustgebied steen. Verder hebben we wat toenemende bewolking. Maar zal het in de nacht nog wel droog bloeien. Er zijn wat wolkenvelden en een enkele opkleding zou er nog verzwaren. Je kennen dat het minimumtemperatuur boven land naar 1 graad is over à 12 zakken. Maar op de waterheilanden enkele graden heger.
0: Ja, mooi waar je wordt dus eigenlijk.
1: Ja.
0: Heb ik het beeld van morgen?
1: Nou, morgen net heel een dal. Nee, ik moet zeggen dat we hebben morgen hier. Ik heb eens even een bui verwachtje. Dat zal dan echt even om zo'n sneer gaan. Maar voor de rest ligt het eigenlijk voor de grootste part wel droog te bloeien. Al het de zin, het wel een stuk dreiger. We hebben morgen echt wel te krijgen met wikselende bewolking. Dus dat betekent dus dat de bewolking morgen echt wel overheerst. Een glimpje zinnen is wel mogelijk, maar het is wel een oorwaarbeeld als joert. Nou, de wien, dat bloed voor eerst nog hield hij diezelfde hoeken waar waaien. Zuidwestelijk, onwestelijk, matig, rond vrij krachtig. En ja, dat zal morgen de verzwaring dat we morgen op zo'n 20, misschien nog 21 graden uitkomen kennen. Maar ik verwacht dat op de meeste plakken het een jochentje of 20 graden wordt.
0: Ja, en toch aardig wat ruimwetter morgen. Is het beeld van Tongzi?
1: Als je morgen te joen, dan hebben we dus die steuring te pakken, mij aardig wat rijnwetter. Ja, en tongetje en vreet, dat würde ik eigenlijk twee dagen waarbij we echt geregeld buien oerloeken. En op vreet ik echt wel dat het even stevig trorrijnen kan. Ik stek de wien weer volle meer op, zeker op vreet. Matig ontkrachtig, soms zelfs hut in het kustgebied. De temperaturen, ja, toch wel zo 20, misschien wel rond 22 graden. En dat komt omdat er ongeveer dus toch wel wat meer uit het zuidwesten bij is. Dus dat is een vochtige en een, nou, toch wel een brotsige luchtsoort. En dan op sneeuw, dan zitten we duidelijk weer in de koude sector, in de koude lucht. 20 graden is maximum temperatuur. Het is dan volle vaker droeg. En de zinnen die zullen dan ik weer wat meer sjen litten. Maar ja, als het heel dal droeg bloed op sneeuw, dat het waar ik nou net eens is.
0: Nee, nee. Zal dat per dag, ik bezien maar dan liek het
1: ja,
0: mij.
1: Ja, zeker.
0: De Vitra, Tjitske, dankjewel.
1: Ja, graag die.

0: klassieker van Pieter Wilkens. In de uitvoering van Rieneke van Ommen. Ja, is dat paard waarom?
1: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
2: Oont één oor.
3: Oont één oor.
2: No in Friesland.
4: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
0: Het is nog tol van een hele minuut. Oer, Jelve, in. Het vleenen van draakjes, het oplitten van draakjes is verbinden voor de band in Gaza. Het vliegeren voor kinderen. En dan worden er in Nederland, op een stuk 8 locaties, nou, worden er misschien nog wel meer actie viert van die band. En een van die locaties is in Friesland, de Zwarte Haan, onder Waadzeedijk. Ellen de Bruin is van de Dolomina's in Friesland en onder de telefoon. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Dag Ellen. Hey, eerst even, het is toch het Israëlische leger, toch de Israëlische regering, verbinden dat Ben, maar die vliegers, maar die draakjes, Boatsi, die heeft er op zichzelf wel een reden voor, want de Hamas heeft die vliegers in eerdere momenten gebruikt om brand te maken in kibbutzen en op andere plakken in Israël. Is dat een argument waarvan je hem zegt, ja, dat is misschien wel redelijk?
5: Nou, het klopt hoor. In 2018 zijn inderdaad aan de noordgrens zijn dat soort dingen gebeurd met vliegers. Maar er is nu wel heel duidelijk een andere situatie. En kijk, wat gebeurd is, is dat er een aantal vliegers van kinderen zijn weggewaaid. He, dat gebeurt wel eens. Het is ons ook wel eens overkomen, denk ik. En die zijn weggewaaid, in Israëlisch gebied terechtgekomen. Nou, dat heeft in ieder geval bij de minister van Defensie weer heel veel kwaadheid gegeven. Mm-hmm. En hij heeft gezegd, er mag niet meer gevliegd worden door kinderen. Inmiddels heeft het leger gezegd van ja, maar er was eigenlijk helemaal niks mis met die vliegers. Dat, dus niet te vergelijken met wat in 2018 gebeurd is. Dit waren gewoon vliegers van kinderen, niks aan de hand. Maar toch heeft de minister van Defensie daar flink van leer getrokken. Heeft hij instructie gegeven. En zover dat iedereen die vliegt, ongeacht of het ook kinderen zijn, mag beschoten worden, moet neergehaald worden. Kijk, en dan is er wel iets heel anders aan de gang. Want dan zie je dus ook dat, ook al is er eigenlijk geen aanleiding, geen reden nu. Hè, het zijn geen Hamas mensen die dit doen. En dan toch door blijven gaan, ook al zegt het leger zelf van er is eigenlijk niks aan de hand. Ja, dan zie je wel dat daar iets heel anders achter zit. En dat past natuurlijk ook in het hele wrede patroon van de laatste jaren. Dat Israël, ja, er vindt gewoon een genocide plaats. En op alle punten proberen ze natuurlijk gewoon de mensen kapot te maken. En voor kinderen is daar niet veel ruimte om te spelen. Het vliegeren is dan nog een van de dingen. En ja, dit is ook weer weg. Ja. En nou ja, dat is wel heel triest.
0: Ja, dus de Israëlische regering zegt inderdaad van die draakjes, die vliegers, die vallen voor u onder het principe van drones eigenlijk. En er werd een zero tolerance policy op dat past. Jim zei ze, dat past in het beeld van de genocide die dat past werd op de Palestijnse bevolking van Gaza in dit geval. Wat wil je hem sneun, precies?
5: Nou, wat wij gaan doen, en het is eigenlijk gewoon op meer plekken ook in de wereld, maar het gaat nu ook in Nederland, is dat ja, als de kinderen in Gaza niet kunnen vliegen, dan gaan wij vliegen voor de kinderen in Gaza. En ja, wat gaat gebeuren is dat zaterdag op heel veel plekken in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in Londen, om 2:00 gaan we allemaal vliegers oplaten. En eigenlijk heeft iedereen thuis wel een vlieger liggen. Heel eerlijk, ik zelf hou ook heel erg nog steeds van vliegen. Mm-hmm. Ook al ben ik geen klein kind meer. Maar we merken ook dat voor heel veel mensen dit ook iets oproept van jeetje, ook dit nog. En dus wij gaan gewoon vliegeren met z'n allen. En daarmee laten we dus ook eigenlijk weer een signaal zien van hé, wat gebeurt daar in Gaza? We gaan het vertellen. Nu mag ik bij jou ook dit verhaal weer vertellen. Maar dat we wel gewoon de aandacht ook houden. Maar tegelijkertijd natuurlijk ook naar onze regering weer toe. Jongens, doe iets. Doe iets. Stop dat wat daar gebeurt. Stop met het steunen van Israël. En zorg dat dat internationale recht wat we met elkaar hebben afgesproken, dat we dat gaan nakomen. Ja, dat is niet de realiteit. Ook deze regering heeft niet. We hebben allemaal Rob Jetten in een rode lijn zien lopen, maar nu zit hij geen rode lijn blijkbaar meer. Ja, en dan
0: of het maakt het eigenlijk helemaal niks uit, want dat is toch de realiteit. Ik zat zelfs een man als Trump, Netanyahu, net op orde gedacht, denk ik. Dus ja, het liep wel heel sympathiek. En dat is natuurlijk zijn vliegeractie bij Zwarte Haan. Maar ja, wat helpt het werkelijk uit, hè?
5: Nee, en dat beseffen wij natuurlijk ook. En er is ook een wereld waar jij en ik geen kennis van hebben. Er lopen altijd van allerlei dingen achter de schermen en belangen. Maar iets wat wel heel erg belangrijk bij deze actie is, is dat de mensen in Gaza en met name ook de kinderen daar, want die hebben dit ook meegekregen, dat het hen wel weer het gevoel geeft van hé, wij worden niet vergeten. En kijk, deze mensen komen wel voor ons op. En het geeft toch altijd weer die kleine momentjes van hoop. En ja, daar kunnen we misschien wel wat makkelijk overheen kijken. Maar echt, Erik, daar moet je niet aan voorbij gaan. Ik heb iedere dag contact met mensen daar. En als ik ook nu zie wat dit al oproept. En dat we dit in Nederland doen. En als ik ook zie de respons, heel veel mensen. Ja, dan maakt dat ook weer iets van verbinding van gewoon mensen met elkaar. En ook, dit doe je gewoon niet. Ja. Zeg nou heel eerlijk, wie verbiedt nou kinderen om te vliegen? Mijn hemel.
0: Ja. Ik snap het, Ellen de Bruin. Dus draakje vliegen voor de band in Gaza. Dus komende sneun om 12 uur bij Zwarte Haan.
5: Ja,
0: dus
5: en kom gewoon en neem je kinderen ook mee of je kleinkinderen. Het is heel laagdrempelig. Het is geen heftige actie. Maar we gaan mooi met elkaar vliegeren. En dat gaan we de boodschap in Nederland afgeven. Maar ook zeker in Gaza komt het door.
0: Okay. Zullen we zien wat er op jou komt, Ellen de Bruin? Ja. Dank u wel voor die verhaal. En een mooie dive hier. Oké, wat zijn. Ik heb hier mijn Sheryl Crow. Ja, het is. Ja, je kent het nog wel, hè? Soak up the sun. Dat jong ze. En dat wens ik elke keer in de hele middag nog even daar. Martje de Groeven.

0: Sheryl Crow hier is en Soak Up The Sun. We beginnen naar Ameland, want masterbakker Boter Riepstra, die nest daar op het Ameland, die houdt ermee op. Hij gaat nu 60 jaar werken in de bakkerij, maar pensioen. De zaak vaart meer dan 100 jaar oprichter, toch de paken van Riepstra. Letter, naam Heids, de bakkerij hoor. Een hoop boten hield hij het vaker mooi. Maar nu vindt Boter dat het mooi genoeg geweest heeft. Bijdrage van de collega's van de Waddenomroep.
1: Ik ben met 13 jaar begonnen bij mijn vader. Want dat was toen zo. Als je wat groter werd, dan moest je je ouders meehelpen. En anders moest je een ander vakantiebaantje zoeken. En toen ben ik begonnen. Later, ik heb nog wat andere schooltjes gedaan. Maar ik denk, dit is eigenlijk niks voor mij. Maar als je dan wat ouder wordt, dan kijk je toch wat anders tegen het leven aan. Dan kom je door je puberteit heen. En denk je, ach, het is toch wel mooi, zo'n bakkerijtje op zo'n eiland. Laat ik dat eerst maar eens een tijdje gaan doen.
2: Ja, en een tijdje werd 60 jaar.
1: Dat werd 60 jaar, ja, ja. Mijn vader vond het wel leuk. Maar die kreeg een hartaanval. Vlak voor het seizoen van 1982. En ja, toen stond ik er alleen voor. Nou ja, toen moest ik doorgaan en doorwerken, vond ik zelf. En ik had toen ook al een vriendinnetje, dat kwam ook van Ameland. Dus dat hielp ook een beetje mee om mij hier op dit eiland te houden. En je bent toch steeds wat meer aan het vak, van het vak gaan houden. En van de dynamiek die zoiets meebrengt. Veel mensen over de vloer, veel klanten. En ja, dat geeft, dat is wel heel druk, ook heel erg vermoeiend, maar het geeft ook weer energie.
2: Is dat ook wat het leuk maakt?
1: Dat maakt het voor mij heel leuk, ja. Ja. Maar dat heb ik jaren en jaren gedaan. En ik heb altijd gedacht, ik wil toch nog eens wat anders doen met mijn leven. En nu ben ik, binnenkort word ik 73. Dan heb ik het 60 jaar gedaan. Heel lang over nagedacht. Ik denk, ik moet het toch doen. Als ik nu niet kies, dan hoeft het niet meer. Dan loop ik hier straks op 80-jarige leeftijd nog als een bakkerkluizenaartje in hetzelfde pand rond. Totdat het niet meer kan. Geestelijk of lichamelijk waarschijnlijk. We hebben toch de knoop doorgehakt. De zaak te koop gezet. We hadden al contact met een paar mensen die het graag wouden kopen. Maar goed, we hebben het toch nog wel te koop gezet. Maar uit dat groepje wat wij hadden, waar we al een paar jaar contact mee hadden, is toch iemand gekomen waar we mee verder zijn gegaan. Die gaat binnenkort in dit pand verder.
2: En wordt het dan weer een bakker?
1: Dat weet ik niet. Ik weet niet wat de nieuwe eigenaar ermee gaat doen. Ik hoop. Ik draai de deur dicht en ik heb een vriendin in een ander dorp. Daar ga ik mooi heen te wonen. Hebben we ook met elkaar afgesproken en overlegd. En wat gaan we doen? Ik draai hier de deur dicht en ik vertrek uit dit dorp. En dan moet ik maar eens kijken wat ik ga doen. Ik heb geen bucketlijst of zo.
3: Azen bij Omroep Friesland.
0: Nou, wat hij natuurlijk wanker is aan zijn goeiemiddag, Harkje.
4: Ja, daar heeft er nou tijd voor, toch?
0: Dat heeft er alle tijd voor, maar dat ben je sowieso, want ik ben aan het werk. Want dan jij namelijk een collega die het al 24 jaar professioneel radiobakker is. Diana de Groot. Diana, wat feest je hem aan?
4: Ja, dank u wel. Je hoort op een kop, hoor. Ja,
0: mooie dag.
4: Heel veel ambitie speciaal, hoor.
0: Dat wil ik wel, ja. Ja. 1 september, bij Drenthe, hè?
4: Bij RTV Drenthe ben ik toen ietsje inskijken. Ja. Dat wie mijn eerste werkdag.
0: En toen dachten wij deze mat bij Friesland.
4: Ja. Nou ja.
0: En dat heeft net lang geworden?
4: Nee, zo'n heel eer heb ik daar werken. En toen ben ik uiteindelijk Jekkaam. Toen werd een liedje uitstapje bij Drenthe dienen, maar toch weer omkwam. Ja. En nou, je nog hield iets.
0: En
4: ik hoop nog een heel soort jaren. Dus,
0: dat hopen wij natuurlijk. Er komt een moeiteloos 24 hierbij. Nou, dat is wel heel lang. Maar in elk geval, van de midi komt erbij.
4: Van de midi komt erbij. En we maken weer een leuke uitsturing. De Friese vlaggen hebben jullie het weer. Die wappert in Spanje. Een mooi verhaal. De kisten Redbat tattoo krijgen. Als zo nou het Fries Museum kiest. Daar hebben we dadelijk over. En over een briefwasseretten.
0: Een briefwasseretten?
4: Ja. voor Asto.
0: Een smarige brievenfest.
4: Nou ja, eigenlijk een smarige brief, maar smarige dregen wudden erin. Dat is dingst van, wie giet het eigenlijk hoor? En wat
0: ambtelijke
4: mag je
0: taal.
4: Maar?
0: Ja.
4: Ambtelijke taal. Die kist bij de Biep in Drachten, kist die inleveren. En zij zet hem oor in, nou ja, Jip en Janneke taal.
0: Begrippelijke taal.
4: Ik wel eens begrippelijke taal. En nou ja, de giet het dadelijk hoor. En daar zie ik dus ik een linkplaat bij. Dus ja. Iets mooi.
0: Simply Red.
4: Simply. Nou ja, dat zou inderdaad een hele mooie wijze kunnen. Ja. Dus denk er even hoe naar en stuur die suggestie via de Omroep app.
0: Het resultaat van dat testaars is dus in Guimini. Dank je wel, Diana. Een soort willen in die jubileum. Ja, met de zin aan. Mooie muziek daar ontwikkeld ik nog bij. Maar die kerst dus ik insinueer als een plaat finstiet bij dat verhaal van die simpele brieven, of die begrippelijke brieven betinken kerst. Dit weer No in Friesland. Ik meld me op hele oeren van de midden, in elk geval om jou wat waan en of jouw roer werd mijn nagelnije aflevering van Onderwijs. Hele mooie dag.
3: Omroep Friesland.
5: 12.2 FM.
3: Alles wat er spielt.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Levi van Eck met het NOS Journaal. De politie is nog altijd bezig met een grootschalige actie in de nasleep van het geweldsincident in Overasselt bij Nijmegen. Zo is een politiehelikopter ingezet boven de A76 in Midden-Limburg. Er zou daar een auto zijn klemgereden. Aanleiding voor de politieactie is een dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij zouden tientallen gewapende mannen betrokken zijn geweest die het voorzien hadden op een huis. Eén persoon kwam om het leven en twee politieagenten raakten gewond. De aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft naar eigen zeggen al een groot aantal arrestaties verricht. Minister Van Wil van Justitie spreekt van een afschuwelijk gewelddadig incident. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. Kinderen met kanker leven steeds langer, blijkt uit onderzoek. De overlevingskans is de afgelopen jaren flink gestegen door meer onderzoek en effectievere behandelingen. Er zijn wel verschillen tussen verschillende soorten kanker. Zo zijn de vooruitzichten voor kinderen met een hersentumor sterk verbeterd. De overlevingskans steeg van 67% naar 80%. Een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een veiling in de VS een recordbedrag opgeleverd. De munt uit 1815 is gemaakt door een stempel te drukken over een bestaande Braziliaanse munt. Het geveilde exemplaar is nog in goede staat. Een koper had er ruim 336.000 euro voor over. Nooit eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie in het Caribisch gebied. Het weer zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Een goeiemiddag. Brieven van de belastingchance, de oorhiet van zorginstellingen. Misschien krijgt als ik wel eens op de matten. En begripst dan ik altijd wat er van die verwachten wordt? Of is dat ik wel eens dreig? Nou, dan is er nou wat moois. De brieven wassen retten in de bibliotheek in Drachten. Ze helpen die daarom die brief begrijpelijk te maken. Het gaat er dadelijk zo in goeiemiddag. En ik zie je een passende plaat bij dit verhaal. Dus tink en link mooi. De meesten suggestie meesten terugjaan via de Omroep app. Of via 0620. Fjouwer Njoggen Njoggen Ian Njoggen Njoggen. De eerste plaat die is dadelijk van Wham. Freedom.
11: I don't want to freedom. I don't want to play around.
12: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland. Bald.nl.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
17: Goedemiddag.
18: Maar Diana de Groot.

0: David Guetta en Sia, Let's Love.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Diana de Groot.
0: Het is haast kwartier oerien. Van de middag stapelwolken en zinnen. De westenwind is matig rond vrij krachtig. En de temperatuur die ligt om de 20 graden heen. Een hele goede middag. Het is september. De yesmannen, de fruitmannen of de mannen van de rispingen. In elk geval ik de mannen van de mooie muziek op die radio in Goeiemiddag. Straks hing ik de slingers op. Lokwijske maakt nou alvast via de app terugsturen. De blauwe Omroep Friesland thermosflessen die kist winnen in het spultje. De Friese vlaggen die wappert in Spanje. Hoe kist al een tattoo krijgen van Kenning Redbad? En een waskerij verdregen brieven. Denk je het nou hoor?
2: Tink en Link.
0: Want bij dat onderwerp zie je ik weer een passende plaat. Er komen hele mooie suggesties binnen. Petra, die tinkt om Mika. Ja, we matten er maar wat relax om de blauwe, tinkt Petra. Jan, Jaap en Andries, die gaan van Return to Sender van Elvis Presley. Hiltje bij een brievenwaskerij, tink ik on Message in a Bottle van Police. Heute, die tinkt ik on Return to Sender, maar hij vreeg het ik nog om een oren. Brief van mijn moeder.

0: de vlieger van André Hazes, die post er ik wel bij. Louis, die Tington, Arne Jansen en Zeven Brieven. Taxman van de Beatles, daar komt Peter nog mooi. En Menno, die komt met de Sunstreams.
1: Lieve Frans, ik schrijf je hier op mijn paarse postpapier.
0: Ja, dan kunnen we de Polonaise er ik nog even bij dan. Tige dank al hier voor het insturen van deze prachtige opties. Maar de winnaar is Hewitt, Elvis Presley, Return to Sender. Return.

0: Het is een optie om gewoon de brieven rond te sturen. Maar ik denk net de meest verstandige. Elvis Presley, de linkplaat van Jort en Return to Sender.
1: Het is gezellig.
2: Het is spontaan.
1: Het is eerlijk.
3: Het is uniek.
1: Het is...
2: Goeiemiddie.
1: Bij Omroep Friesland.
0: Een brief op een motte. Voor de een is het een kwestie van iep maitsie, lezen en kleer. Maar wat als er een soort dreigen worden die stenen? Want als net goed begriepst wat er van die verwachten wordt, ja, dan kan zo'n brief aardig wat stress opleveren of wat problemen zwartje als het hem gewoon aan de kant luist. Daarom had Bibliotheek Drachten een brievenwasserette iepenen. Dini van der Velde van Bibliotheek Drachten. Een goeiemiddie.
4: Goedemiddag.
0: Wat is dat correct, een brievenwasserette?
4: Nou, bij een brievenwasserette kun je je brief inleveren, je moeilijke brief. Dan gaan wij ermee aan de slag. Dan gaan wij er een makkelijke brief van maken. We gaan de organisatie die de brief gestuurd heeft laten weten dat er een moeilijke brief uit is gegaan.
0: Wat is dan een moeilijke brief?
4: Nou, een moeilijke brief is een brief waar veel moeilijke woorden in staan en lange zinnen veel tekst. Dus waardoor mensen eigenlijk niet zo goed meer weten waar de brief over gaat.
0: En wat voor instanties sturen meestentijds van deze brieven?
4: Nou, dat zijn er een heleboel. Er zijn nog veel instanties die moeite hebben om echt op een begrijpelijke manier hun brieven te versturen. Dus we hebben daar nog wel wat te doen. En dat is ook waarom we deze actie doen. Omdat we graag aandacht willen vragen voor begrijpelijke informatie. Er is een heleboel informatie beschikbaar in de wereld. Maar het zou heel fijn zijn als die ook toegankelijk is voor een grote groep mensen.
0: En hoe kom je hem als bibliotheek erbij om dit dan te doen?
4: Nou, we zijn als bibliotheek heel druk met het thema basisvaardigheden en dat mensen mee kunnen doen. Dus dit past daar goed bij. Wij treffen in de bibliotheek dagelijks mensen die dingen willen leren, die de wereld beter willen begrijpen en die meer regie willen hebben op hun eigen zaken. Dat zou heel fijn zijn als deze mensen wat begrijpelijker brieven krijgen, zodat ze zichzelf beter kunnen redden.
0: En je krijgt dan niks signaal van die mensen dat ze zeggen van ja, wij krijgen soms 10 brieven. Dat begrijpen we gewoon net.
4: Ja, zeker. Wij hebben als bibliotheek bijvoorbeeld een formulierenspreekuur waar mensen naartoe komen met hun moeilijke brieven, maar ook dingen die ze moeten regelen met de overheid. Wat gewoon niet lukt. Alle bibliotheken zijn ook een informatiepunt voor de digitale overheid. Nou ja, dat soort dingen nodig zijn, geeft al aan dat informatie niet altijd goed te snappen is en mensen niet altijd goed hun weg weten in het woud van de informatie.
0: En die brievenwasserette, dat gaat dan nog correct weer even een stapje verder als wat je al dient?
4: Ja, eigenlijk wel. Nou ja, we hebben volgende week is het Wereldalfabetiseringsdag. Volgende week dinsdag 8 september. En is het ook de week van lezen en schrijven. En dat is voor ons eigenlijk altijd wel een moment om dit soort thema's nog even extra uit te lichten. En nog even nog beter onder de aandacht te brengen. En ook alle lokale partners daar weer goed bij te betrekken. Van, denk er ook om dat jullie je brieven begrijpelijk maken.
0: Ja, wat krijg je hem als antwoord vaak waarom dan?
4: Dat organisaties daar heel hard mee bezig zijn, maar dat het ook heel moeilijk is om een makkelijke brief te schrijven.
0: Ja, waarom zou je denken? Hè? Het is toch heel makkelijk om gewone taal te broeken?
4: Ja, dat zou je zeggen, maar dat valt nog niet mee als ik de brieven soms zie die ik onder ogen krijg.
0: Ja. Als je nou een brief op de matten krijgt en je iepen hem en je denken van nou, ik ken hier echt niks van maatje, ik weet net wat ik hier in mijn mat. Wat moet je vooral net dan?
4: In een laadje leggen en er niet meer naar kijken. Nee, je moet vooral hulp vragen als je een moeilijke brief tegenkomt. En je kunt ermee naar de bibliotheek gaan. Bibliotheken kunnen altijd helpen. Maar er zijn ook andere organisaties en instanties die daar mee kunnen helpen. Of bel gewoon met de organisatie die de brief gestuurd heeft en vraag om uitleg. Zodat ze zelf ook weten dat het een moeilijke brief is geweest.
0: Ja, aan de ene kant hoop ik dat je een heel soort dreige brieven krijgt. Aan de andere kant hoop ik dat het heel iets minder wordt.
4: Ja, nou, zo zitten we er zelf ook wel een beetje in.
0: Ja, ik wens je een soort succes. En tegendank voor dit peteren. Dini van der Velde van de Bibliotheek Drachten.
1: Bij Omroep Friesland op radio.

0: Een omzetting van een Bob Dylan classic. Ernst Langhout en Roegend in Wien. Louis, Homma en Geert, tegendank van je blok. Wens ik een familie radiojubileum. Hartstikke lief. Leve brugjes krijg ik binnen. Het Nijs in Friesland, het komt er dadelijk ik aan.
1: Hier lees ik van mijn lief als kwart 4 voet.
2: De kop van een zwet uit de Midsiwan komt daar libben.
3: Deze pommelkroon dateert waarschijnlijk uit de 10e eeuw. Einde van de vikingtijd bijna.
1: Ja, maar we dat beetje jacht naar het zustere eeuw.
2: Zwet. Dit weekend in Friesland ook.
4: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een sta-opstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
12: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Het is Jelve Twaan. Tiet voor het Nijs uit Friesland, maar Erik Enema.
15: Goedemiddag. Minister Eleanor Boekholt O'Sullivan, de minister van Volkshuisvesting en Rondelijke Waardering, het de Ljouderwijk Middelzee en Spoordok onwijst als grutschalige woningbouwlocaties. Een van de 5 in Nederland. En dat betekent dat er even zijn plan op die plakking vlugger huizen bouwd worden zullen. Kiezen in Ljout om totaal zo'n 6.000 woningen. Landelijk komen er zelfs 30.000 huizen bij. De gemeente Ljout krijgt het type van het Rijk om die vlugge bouw mogelijk te marchen. Nou is de Ljout die ik om wieken in Deventer, Haarlem, Maastricht en Weert. Letterlijk hier komen er nog eens 5 plakken bij. Je hebt er hier het kabinet ik al 20 grutschalige woningbouwplakken onwiest. Wethouder Julie Bruinings van de gemeente Ljout oer waarom Middelzee en Spoordok naar onwiest binnen als die grutschalige woningbouwlocaties.
16: Het Rijk heeft gekeken naar locaties waar bereidheid is om te bouwen, maar ook de mogelijkheden. Dus waar geen directe last is van de stikstofproblematiek of waar beperkingen zijn als het gaat om het stroomnet, dus de netcongestie. Nou, en in Leeuwarden hebben we aangegeven en laten zien dat wij hier kunnen bouwen en dat het Rijk ons nu een flinke zet in de rug geeft. Ja, is gewoon goed nieuws.
15: Zo'n dieswieken het VV Sint-Anne een nij team. Hartstikke 20 voetballers uit heel Noord-Friesland krijgen Jerno Harn G. voetbaltraining. Onpast voetbal van Meeskema in Behinding. De maak je een wichtige weenskien vervulling. Nou is de ommelding in Noord-West-Friesland. Is ik een volslaan team oerstaat vanuit VV Broekstewoord. Want daar is het G voetbal opgehouden. Annelies Zonder van is zelfs werkzaam in de zwaardige. En het is het initiatiefnaam om het G voetbal daar op te starten in Sint-Anne.
17: Er is hier in het Noordwesten eigenlijk heel weinig voor deze doelgroep. En het is hartstikke mooi dat VV Sint-Anne hier de deuren voor opent, zodat wij hier met z'n allen welkom zijn om te komen trainen. Het zijn junioren en senioren met ofwel een verstandelijke beperking, autisme, ADHD of andere problematiek, waardoor ze net niet lekker in een gewoon team kunnen voetballen. En er is geen diagnose verplicht, maar je bent wel welkom hier als het ergens anders net even niet lukt.
15: Op de dijk bij Zwarte Haan zal komende sneur een actie houden worden voor de band in Gaza. Daar zal dan draakje flyen worden voor de band derde. De actie is in Friesland is onderdeel van de landelijke actie. Het draakje vliegen is een protest in de onkundiging van Israël om elke keer die een vlieger een draakje oplit te bombarderen. Band die het draakje vliegen in Gaza, die dat daar doggen, werd vorige week gezien als militair doel. Maar de actie vreeg hier lokaal en ik internationaal actiegroepen aandacht voor het rjocht van band in Gaza, dat ze vrij boatsie kennen. Ellen de Bruin is van de Dolomina's in Friesland, een van de actiegroepen die dat organiseert. En die is haar oer die actie.
16: Wij gaan gewoon vliegen met z'n allen. En daarmee laten we dus ook eigenlijk weer een signaal zien van hé, wat gebeurt daar in Gaza? Maar dat we wel gewoon de aandacht ook houden, maar tegelijkertijd natuurlijk ook naar onze regering weer toe. Jongens, doe iets.
15: Masterbakker Bote Riepstra in Nes op het Ameland, die houdt machine werk op. Hij houdt na je 60 jaar in de bakkerij Gietermaar Pensioen. De zaak waard meer dan 100 jaar lien oprocht tot de paken van Riepstra. De letter nam de Heid, de bakkerij hoor. En toen hoop houten Bote, ik hield dit vaker mee. Maar nou vindt er dat het mooi genoeg was.
18: Ik denk, ik moet het toch doen. Als ik nu niet kies, dan hoeft het niet meer. Dan loop ik hier straks op 80-jarige leeftijd nog als een bakker kluizenaartje in hetzelfde pand rond. Totdat het niet meer kan. Geestelijk of lichamelijk waarschijnlijk. We hebben toch de knoop doorgehakt, de zaak te koop gezet.
15: Het absoluut het waar. Van de middag is het droog. Het is een mix van stapelwolken en zinnen. De westenwind is matig en vrij krachtig. En de temperatuur rint op naar 1 graad, 20. Juni en vannacht is het kalm, waar in het binnenland. Bij een opklaring zakken de temperatuur der rond 1 graad, 12. Morgen een lichte bui, wisselend beroen, wel vaak droog. Het is morgen 1 graad, 20. En dat is een beetje het beeld van de dagen daarna. Snoer dan een bui, maar verder, ja, eigenlijk kalm.
2: Ja.
15: Juist achterwaar, want juist is goed begonnen, hè?
2: Ja, de meteorologische zin. Nee, die is oer.
15: Ja.
2: Ja. Nou ja, het is net oors.
15: Nee
2: toch?
15: Het valt een keer op.
2: Toch, we kennen dan niks van wel. En ik vind het eigenlijk wel heel erg lekker op het stuitboeten.
15: Ja, het is best aangenaam.
2: Het is best aangenaam.

0: Nationale Nederlanden.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Goedemiddag.
2: Mai Diana de Groot.

is soms die het beste, maar gewoon eerlijk wijzen. The Mavericks and Someone Should Tell Her. En nou is het tijd om gewoon lekker de slingers op te hingen. Hestal in die stolokwijske kist voor een jubileum, voor een jiddy, voor een nieuwe baan, een autoriebewijs. Het maakt het al hier net uit. Als dat denkt van, nou, die verzin het wel even om in het zintje zetten te worden, dan mag je me nou even een berichtje sturen. Dat kan heel simpel via de Omroep app of via 0620-4-9-9-9-9. En dan maken we er hier op de radio even een heel feestelijk momentie van. En dan doen we zelfs ik met deze muziek van ABBA. Money, money, money.

0: Het is de nieuwe single van Son Mieu, Feels Part 2. En dat Part 2, dat verwijst naar het prille begin eigenlijk van de band. In 2015 komen ze maar het nummer Feels. En dit is een beetje een vervolg daarop.
1: Wij gingen de swingers op.
0: Nou, er komen aardig wat appjes binnen. Klaas, die zei mijn boorman Hille van Sumarre Heide. Die is jouw 80 hier geworden. En hij is nog altijd drop dwaande op de buurt. Mollen vangen en zijnen menen. Dat kinder als de beste. De groetnis van Klaas van Hertelok Weeske. José, die app, mijn hoentje is jouw Jiddy. Hij is fjouwer hier geworden. Het is zijn liefbisje. Hij toffelt me alles achterna. Een echt vreuntje. En daar hing ik de slingers voor op. Mijn vrouw is Joert Jiddy, ze werd 56 jaar. Ze houdt er net van om in de belangstelling te steken, maar ik vind wel dat ze dat verchinnet. De groetnis komen van Herman. En Lise, die zei, us Hendrika is Joert 59 jaar worden. Van de morgen gaan we al haar oplied maken met een cadeau. En we zullen maar zien al een kersenmaatje. Nou, wat gezellig. En Griet, die komt ik nog met een appke. Morgen zullen u Spaak en Beppes is er van zijn zwemdiploma aanswimmen. En we willen de slingers alvast ophingen om hem een soort gelok dat te wensen. Nou, dat vind ik eigenlijk. Ik wil een hele mooie nien. Griet, dan krijgt de slingers van u. En Klaas, we sturen ik de slingers op. Vark Borman Hille. Dit is Joert zijn 80ste hier die viert. Tegen tank al hier voor het insturen van Jim Lok wensken. Muziek nou in goeie middie van Chicago. And look away.

En Look Away, het is haast 12 uur, de laatste plaat van dit uur in Goeiemiddie. Dan zien we eens lekker op Bewegie en Doensje Kist van Enrique Iglesias. En de Rhythm Divine. Escucha el ritmo.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Hoe goeie. Wat dus doe de eerste tongetje van september?
3: Net zo volle. Wat dan?
2: Poh, dan kennen wij, smons en jongens, naar de optocht van Sint Nick.
4: Werkcentrum Friesland is er voor vragen op werk. Vragen die het leven net loet opstelst.
5: Hoe kom ik je waai?
4: Of wie die tij wekker had?
6: Hoe kom ik aan het werk?
4: Vragen die toe in toekomst keer.
7: Waar kan ik van over werk leren?
4: Vragen die praktisch binnen.
8: Hoe vind ik personeel?
4: En vragen des alle dagen mij omrinst.
9: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
4: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
10: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte, meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook twee politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Noord-Limburg. Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is daarom geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. Koningin Mette Marit was er vanwege gezondheidsredenen niet bij. Zij kreeg onlangs een longtransplantatie. In België is een man hersendood verklaard nadat hij gisteravond was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars, dat meldt de VRT. De man van 60 was niet allergisch voor wespen, maar de hoeveelheid gif was volgens zijn familie te groot. Hij werd onder meer in zijn nek gestoken. De man kreeg geen lucht meer en kreeg een hartstilstand. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar hersendood verklaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en een bui bij een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
14: Redbad, de legendarische kening. Die tentoonstelling die we het sneu en in het Fries Museum in Ljouwert. En ook is het als bezieker een echte tattoo-zetten-litte. De eerste dadelijk meer hoor.
15: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
16: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
17: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
16: Nou ik bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meisje dit als shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
18: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683 252 162.
19: Zorgeloos lachen met
0: het kunstgebit aan huis.
18: 0683 252 162.
11: Goeiemiddag.
1: Mai Diana de Groot.

0: Twaalf rally van verskate generaties. Meghan Trainor en All About The Bass. En de fire is Kim Wilde en You Came.
1: Goeiemiddie. Mai Diana de Groot.
0: Bij het Fries Museum in Ljouwert. Hier punt op deze sneu en 5 september de tentoonstelling Redbad. De legendarische kening. Er binnen allerhande activiteiten omhinnen. Maar één ding valt wel heel bot op. Want ook is als bezieker een echte Redbad tattoo zetten litten. Hoeveel mensen zo'n der maar Redbad onder de hoed naar hoes daarin? Nou, ik ben tegen eens kerrig. Annemarie Laven van het museum. Een goeie middie.
2: Ja, goedemiddag. Hallo.
0: Ja, mensen denken vaak meer aan schilderijen, voorwerpen achter glas. Dat is van alles bescheen. Maar net aan tattoos. Hoe kom je hem eens daarbij?
2: Ja, je verzint eens wat. Hè. We hebben het wel eens eerder gedaan, ook een tattoo in het museum aanbieden. En dat dachten we nu met deze tentoonstelling van Redbad. Dit is zo passend. En dat gaan we gewoon weer doen. Alleen nu zijn we ook wat overweldigd door de belangstelling die ervoor is. Op social media gaat deze actie ook helemaal rond. En ja, er wordt 1000 keer geliked en gedeeld. Dus volgens mij raken we wel hier een gevoelige snaar met deze actie.
0: Ja, hem de dranghekken al besteld voor komende steun?
2: Nou, het scheelt niet veel. Nou, in ieder geval wel, de hele ochtend is al uitverkocht. Ook in de middag is gelukkig nog wel plek om naar deze opening te komen. We hebben 2 tattoos specialisten van de studio Tattoo Hive. En zij komen hier echt die tatoeages zetten. Ja. Krijgt u ook die vraag, wordt het echte tatoeages? Ja. Of zijn plakblijk? Nee, het zijn echte tatoeages.
0: Ja, echt, hè? Er wordt echt gewoon geïnjecteerd in die erum of voet. Hè? Want dat ben je enige twee plakken.
2: Nou, precies. De armen en benen, daar doen we het. Als mensen op andere plekken willen, moeten ze zelf maar een afspraak maken met de studio. Wij houden het even bij deze delen. En ja, we verwachten behoorlijke drukte. En we zullen ook niet iedereen kunnen bedienen. Want ja, het duurt zo'n, ik denk toch zeker wel 20 minuten of misschien langer als je een ingewikkeld motief wil. Maar ik verwacht wel dat er belangstelling voor zal zijn. Ja,
0: ja, want de binverskeuten, motieven. Ja, precies. West dan uit kiezen is. Die lessen wel
2: vast. Nou, behoorlijk veel inderdaad. Ja. Wat wel heel leuk is, is dat die ook echt gebaseerd zijn op historische objecten die in de tentoonstelling ook zichtbaar worden. Er zijn een heel aantal van, die hebben een prachtig patroon. Een soort vlechtpatroon, wat ook in, nou, we zitten rond het jaar 700, wat je terugvindt op wapens en op sieraden. En dat is een hele mooie, krachtige beeldtaal. En dat leent zich dus ook heel goed om in een tatoeage te verwerken.
0: Ja, en de tatoeëerders die te dwan zullen, dat binnen de stwa, die binnen even aan het oefenen in West op al die tattoos?
2: Dat hoop ik wel, inderdaad. Ja. Dus want zij hebben het zelf ook ontwikkeld. Ze hebben onze objectlijst gekregen. Zij hebben zelf gekeken van wat past hier ook het beste bij. En aan de hand van die toch historische figuren allemaal hebben zij hun modellen ontworpen. Ja, en ik zag een beetje op de social media al dat vooral het pompenblad lijkt nu wel heel erg in trek te zijn. Dus ik ben heel benieuwd of dat inderdaad ook degene gaat zijn die het meest gezet zal gaan worden zaterdag. Maar er zitten ook zwaarden bij en schilden en natuurlijk ook connotaties met het Godenrijk, met Wodan. Dus ik ben heel benieuwd waar mensen voor gaan kiezen.
0: Ja, precies. En alle je vergees, hè?
2: Klopt. Niet helemaal. Want je moet wel in bezit zijn van een geldig toegangsbewijs voor het museum. Dus dat wel. Maar daarna.
0: Maar er hoest er net extra voor te betaling.
2: Nee, dat hoeft helemaal niet. Nee, ik moet er wel bij zeggen, het is niet gegarandeerd dat je een tattoo kan zetten. Want het is beperkt. En we doen ook wie het eerst komt. Die is
0: gewoon achter ons lutten in de rij als komst.
2: Zo is het precies. Ja. En we gaan zien hoe het loopt. Maar er is gewoon heel veel te doen die dag, hoor. Dus ik denk ook mensen die misschien niet aan de beurt komen, die zullen zich echt wel gaan vermaken.
0: Ja, of mensen die denken van, oh, die tattoo, dat is niks voor mij. Ze binnen wel welkom in het museum, ik. Want wat ziet er verder op het programma?
2: Ja, nou ja, iedereen die gaat natuurlijk de tentoonstelling bezoeken. En dat kun je zelf doen. Maar je kan ook een speedtour gaan nemen. Want die is elke half uur. Dan ga je met een gids even door de highlights van de tentoonstelling. We hebben reenactors die ook demonstraties geven van oude ambachten. Bijvoorbeeld leerbewerken of sieraden maken. En je kunt ook zelf je sieraad maken. Dus een workshop fibula maken. En dat is heel leuk ook om met kinderen te doen. Maar het is ook voor de hele familie heel erg leuk. En wat we ook hebben is presentatie van het spel spel Mythwatch. Het is een soort role-playing game, soort Dungeons and Dragons, maar dan helemaal gebaseerd op de wereld van Redbud. Dus dat kan tussen 1 en 4 ook gespeeld worden. En er is muziek en er is van alles. Dus ja. Een enorme levendige dag verwachten we dat het
0: gaat is doen. Een hele dag uit eigenlijk als er in kiest.
2: Ja, dat denk ik wel. Mensen zijn wel even zoet als, als ze hier gaan komen. Ja hoor. Ja,
0: even heel kwad nog, want wie wie Redbud?
2: Redbud is een koning die ongeveer in het jaar 700 leefde. En het is een legendarische koning. Er zijn altijd vele verhalen over hem rondgegaan. Maar echt wie hij nou echt was, dat is altijd wat heel lastig geweest voor historici om te duiden. Nou, hier hebben wij samen met 8 andere onderzoekspartners jarenlang onderzoek naar gedaan. En dan komt er toch het beeld naar voren dat dat een koning is die over een heel groot gebied heeft geregeerd. Echt een hele machtige heerser is geweest. En die dus heel betekenisvol is geweest. En niet alleen voor het huidige Friesland. Maar eigenlijk voor het hele kustgebied van Nederland, elk deel van België en voor het Duitse kustgebied ook nog, tot aan Denemarken aan toe. Dus een veel grotere koning dan we ooit hebben eigenlijk durven denken. En zijn tijd en zijn leven, die wordt met deze tentoonstelling tot leven geroepen.
0: Een stukje skiertnis die het eigenlijk elke Friesik Sjen en Jerm had.
2: Nou, dat hoop ik wel, ja. Ja, en dus ook, ook buiten Friesland, ook dat men weet, Redbud, dat is echt een koning van ons allemaal geweest.
0: 5 september, dan iepent die tentoonstelling Redbud, de legendarische koning. Ik wens je een hele mooie dag en succes met de tentoonstelling.
2: Nou, hartelijk dank.
1: Dag. Goeiemiddie. Goeiemiddie.

0: De Bee Gees en You Should Be Dancing. Het is 8 minuten voor jouw vertrein. Anne Nienke, hoi.
1: Goeiemiddag.
0: Wie is dit ontdoen zien?
1: Altijd.
0: Altijd, hè?
1: Ja. You Should Be Dancing.
0: Ja, heerlijk. Lekkere plaat. Dan moest on het red draaien, want we beginnen dadelijk weer een speeltjespielie. En de vraag is zelfs elke dag, wat voor speeltjespielie we dan? Nou, daar hebben we een red van in de studio, daar staan al die speeltjes op. Anne Nienke die draait dan en die zegt je het.
1: Win mij het begin.
0: Win mij het begin. Nou, dat is het. 20 vertraaien, dan krijg je de opjefte die heren. Het Frieske Nijs, dat komt er dadelijk ik aan. Eerst nog muziek van Tears for Fears. Raas maar even mooi. Shout!

0: Wij spelen je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ons zoom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarsplein.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
8: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
7: Zo.
8: Interpolis. Glashelder.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
11: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
14: Het is Jelve Treijen. Het Frieske Nijs, nou maar Geertje de Vries. Goeiemiddag. Minister Eleanor Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting en Romtelijke Wadering had de Ljouwter Wieken Middelzee en Spoordok onwiest als grutskalige wenningbouwlocaties. Dat betekent dat er nevens het plan op die plakken vlugger huizen bouwd worden zullen. Het geert maalkoor om zo'n 6.000 wenningen in Ljouwert. Landelijk komen er 30.000 huizen bij. De gemeente Ljouwert krijgt stiepen van het Rijk om de vluggere bouw mogelijk te maken. Naast Ljouwert geert het ook om wieken in Deventer, Haarlem, Maastricht en Weert. En later dit jaar komen er nog eens 5 plakken bij. Wethouder Julie Bruinings van de gemeente Ljouwert over waarom het Middelzee en Spoordok nou onwijs binnen als grutskalige wenningbouwlocaties.
15: Het Rijk heeft gekeken naar locaties waar bereidheid is om te bouwen, maar ook de mogelijkheden. Dus waar geen directe last is van de stikstofproblematiek of waar beperkingen zijn als het gaat om het stroomnet, dus de netcongestie. Nou, en in Leeuwarden hebben we aangegeven en laten zien dat wij hier kunnen bouwen en dat het Rijk ons nu een flinke zet in de rug geeft. Ja, is gewoon goed nieuws.
14: De politie had 3 mensen aanhouden voor een mogelijk geweldsincident in Snits. Dat weer Vlindenwieke manje. Daarbij rekken een man uit Snits slim verwoenen. De vertochten binnen een man van 18 en 2 minderjarige jongens uit Snits. Agenten troffen op de bewuste dag in wenning van de Tjomme Viadalene een verwoene man aan. Hij werd oorbracht naar het ziekenhuis. De vertochten zitten nog vast en worden jet. Op de dijk bij Zwarte Wanne zal nou sneun een actie houden worden voor de bijen in Gaza. Er zal draakje vlaaien worden voor de bijen in Gaza. De actie in Friesland is onderdeel van een landelijke actie. Het draakje vlaaien is een protest tegen de aankondiging van Israël om elke nien die een draak oplidt te bombarderen. Bijen die het draakje vlaaien in Gaza worden sond vorige week gezien als een militair doel. Maar de actie vreeg je lokale actiegroepen aandacht voor het rjocht van het Ben in Gaza dat ze vrij boadje kennen. Ellen de Bruin is van de Dolomina's, een van de actiegroepen. De Bruin, hoe die actie?
16: Wij gaan gewoon vliegeren met z'n allen. En daarmee laten we dus ook eigenlijk weer een signaal zien van hé, wat gebeurt daar in Gaza? Maar dat we wel gewoon de aandacht ook houden. Maar tegelijkertijd natuurlijk ook naar onze regering weer toe. Jongens, doe iets.
14: De Skasteriënbrege in de A6 tussen de Jouwer en de Lemmer wordt komende weken verskaternachten afsletten voor inspecties. Van manjacht oer jongens om 6 oer moes is de A6 dicht in de richting van de Lemmer. En van 8 oer jongens om 6 oer moes is de A6 dicht in de richting van de Jouwer. De binnenomleringsroutes instelt via snits. Uit technisch onderzoek van Rijkswaterstaat doch blikken dat de bregen net meer volslaan voldocht aan de constructieve veiligheidseisken, waardoor het net meer verantwoord is om de bregen te bezingen. Vanmiddag is het droog, maar een mix van stapelwolken en zinnen. De westenwind is matig rond vrij krachtig en de temperatuur rint op naar 19 of 20 graden. Jong en vannacht is het kalm waar in het binnenland. Bij een opklaring zakt het kwik ter rond 12 graden. Morgen hebben we lichte buikens, wisselend baron, maar vaak droog waar. En daarbij zit de matige rond vrij krachtige westenwind en is het dik 20 rond 21 graden.
17: Nou, dan hoop ik hier net een fijn moes, wat ik vergeet.
14: Stop weer, hè?
17: Ja, dat scheelt weer. Dank u wel, Geertje. Verliert jonger Alan Williams betjut het nummer Sugar Baby Love, een heel soort. Het weer het begin van de band The Rubettes en het zorgen voor inkomsten. En troch de hit...

0: Of
1: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
0: En hoe werkt digitale zorg voor mij?
2: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Hij is onderweg.
6: Wie?
7: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
6: Top. Koffietje, ik trakteer.
7: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Goeiemiddag.
10: Mai Diana de Groot.

0: Shanna Spyro en The Material Lover.
1: Win!
2: May it begin!
0: De blauwe Omroep Friesland thermosfles die stiet weer op het spul. Het enige wat stel hoest het dan is mijn titel en artiest Jore van dit veske. Nou, ik ken het makkelijker, Joert. Ik denk het haast net. Als het al het dingste witten, dan maakt een gokje weg. Ik gewoon in antwoord sturen via de Omroep-app. 0620 4 en Jochen. Dat maar verzels ik. Of stuur een berichtje via de Omroep-app. Titel en artiest wil ik heel graag weten. En te winnen dus die blauwe thermosflessen van Omroep Friesland. Is die drankje gewoon lekker warm erin van. En warm meenemen. Heerlijk. Rick Astley is dit. Never gonna give you up.

0: Gurbe Douwstra en Sjoutje is Deer.
1: Het begin.
0: Een heel soort goede antwoorden komen er binnen. Bob, Clara, Anke.

0: Jacky, Marie, Piet, Geert, Annie, Anja, Dirk, Janke, Tineke, Shurik, Douwe, Shurik nog, Linda, Jannie. Ja, je hebt het alle je goedje. Maar ja, ik ken Marie nu pikken en dat is Joert Fokje. Goeiemiddag.
1: Ah, goeiemiddag, Diana.
0: Hoe is het?
1: Ja, best.
0: Ja?
1: Ja, ja. Yes.
0: Nou, mooi. Wat is het ontwam van de middag?
1: Nou, ik ben kretten, niet met de appels aan de gang en de grinten en we hebben het vlees van jong klein meisje. Nou, ik denk, zag jij dat je neem dan mijn begin? Ik denk, jij hebt er wel een gokje.
0: Ja, ja, nou, helemaal goed. En wat schaft de pot aan jou? Wil ik eerst nog even weten?
1: Nou, ja, dat mag zitten. De appels, mijn prei en een wasje erbij.
0: Oeh, lekker. Heerlijk.
1: Het windbek nog. Ja.
0: Prei en een wasje erbij. Ja, nou, zei je het. Helemaal goed.
1: Ja.
0: Heerlijk. Dan maar het antwoord, Jan.
1: Nou, dat is Teach in my dingen dan.
0: Ja, volle makkelijker wordt het eigenlijk ik net, denk ik, hè?
1: Nee, toen ik dacht, dat is, jaren 80, hè?
0: Ja, een jontje 65 zelfs. Toen is het Eurovisie Songfestival won.
1: Het is echt zo.
0: Ja, alweer, de tieten giet zo rap, het is net een jongen.
1: Oh man, nou, zeg dat wel, ja.
0: Ik heb twee versies klaarsteen. Welke was door jaren, de Nederlandse of de Engelse?
1: Nou, zijn we de Nederlandse maar dan?
0: Zijn we die dan?
1: Ja, vind ik leuk.
0: Dan zet ik die verdij kleer, draai ik die verdij en dan krijg je de prijzen toestuurd.
1: Heel fijn, dankjewel, Jet.
0: Graag die en lekker eten.
1: Ja, dankjewel en goeie spiel.
0: Dankjewel, Fokje. Hoi, hoi.

De oplossing van Win My Begin, Teach in Dus My Dingedong of Dingedong. Het maakt het eigenlijk niks uit. Maar fuck, je wil graag de Nederlandse versie jaren. Nou, dan draaien we die toch. Hartstikke leuk. Nog een hoeke. Goeiemiddag again. Onder andere de Friese vlaggen dadelijk vanuit Spanje. Dit is Take That and Lulu. And Relight My Fire.

0: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
1: Hoe kom ik je waai?
0: Of in die tij wekker had.
2: Hoe kom ik aan het werk?
0: Vragen die toe in toekomst keer.
1: Waar kan ik veel over werk leren?
0: Vragen die praktisch binnen.
3: Hoe vind ik personeel?
0: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
4: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
0: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werk het vadij.
5: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
6: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
7: Easyset.nl, dan zit hij al goed.
8: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er voor Elsing.
7: Kom naar Easyset in Burgen. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easyset.nl, dan zit hij al goed.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Met het grotendeels schrappen van bezuinigingen op uitkeringen probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Met dat doel wordt nu ook de belasting voor de hogere inkomens verhoogd. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte. Dat meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook twee politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Limburg. De aanleiding voor het geweldsincident in Overasselt wordt onderzocht. Volgens verschillende media gaat het om een conflict in het drugsmilieu. De Britse oud-premier Starmer stopt nu ook als parlementslid. Hij zegt dat het tijd is om het stokje door te geven aan een opvolger. In juli volgde Andy Burnham Starmer op als premier van het Verenigd Koninkrijk en als Labour-leider. Hij vertrok na teleurstellende lokale verkiezingen voor Labour, maar de populariteit van Starmer was al langer aan de dalen. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev van vannacht is opgelopen tot 11. Het is de zesde dag op rij dat Rusland aanvallen uitvoert op en rond de hoofdstad. Ook Oekraïne heeft weer doelen aangevallen in Rusland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het komt dan af naar 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: De Friese vlaggen die wappert Juwet in Spanje. De familie Haukes van Kolm die in den nooit verhuizen. En dochter Esther die vertelt dadelijk het verhaal. Muziek zei ik van Santana en Kiki D. I got the music in me. I got the music in me. Yes, hem sa.
13: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wie maait ze jouw kwast in vakkundig en secuur skin? Ik heb weer een soort ondervinding mijn pelletkachel onderhoort. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
14: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
15: Hoe boeien? Wat dus dood de eerste tongetje van september?
16: Net zo volle. Wat dan?
15: Poh, dan kennen wij, smongels en jongens, naar de optocht van Sint-Nick.
17: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
3: Goedemiddag.
18: Mooi Diana de Groot.

0: Santana en Rob Thomas, mooi smooth.
1: De Frieske vlag.
0: De 22-jarige Esther Haukes die is met haar heute mem van Kolm verhuizen naar het Spaanse dwarpje Calic onder Costa del Azahar. En ze wen je daar en verhieren twee vakantiehuizen. En ik heb Esther nou in uitsturing. Goedemiddag, Esther.
2: Ja, een hele goede middag.
0: Hoi. Jullie zijn met z'n drieën dus een jaar geleden naar Spanje vertrokken. Waarom dachten jullie, we moeten daar naartoe?
2: Ja, inmiddels is het alweer bijna een jaar geleden inderdaad. Waarom wij dachten dat we hier naartoe moesten? Nou, van allereerst natuurlijk het heerlijke weer. De Spaanse mentaliteit. De omgeving, de rust die je hier nog hebt. De natuur. En veel mogelijkheden die je hier ook nog hebt. Met de dingen op te zetten. Dus eigenlijk een combinatie van heel veel factoren dat ons hier toe heeft gebracht.
0: Ja, en het is echt een besluit voor jullie drieën geweest dat jullie dachten we gaan die kant op?
2: Ja, we stonden hier alle drie achter. Ja, dat is natuurlijk het mooiste dat je samen gaat. We hadden alle drie wel de droom om naar Spanje te gaan. Dus dat hebben we samen mogen doen.
0: Ja, hoe ontstaat dan zoiets? Gewoon aan de keukentafel een keer tijdens het eten dat iemand begint van... Goh, Spanje is ook wel leuk, hè? Hoe gaat zoiets?
2: Nou, eigenlijk begon het met een aflevering Ik Vertrek. Dat werd er meer en meer. Naarmate wij dat vaker keken en zelf ook wel vaak naar het buitenland gingen met de camper, kwamen we er toch wel achter dat wij in Nederland eigenlijk helemaal niet zoveel misten. Het buitenland gewoon als heel prettig ervaren, met name landen met mooi weer. We zijn toen een lange camperreis bij de Spaanse kust langs gaan maken. En toen hebben wij de boel hier verkend en gekeken van, zien wij onszelf hier ook wonen?
0: Ja.
2: Er kwam één bepaalde regio uit die ons heel erg aansprak en voldeed aan onze eisen. Toen hebben we gewoon stoute schoenen getrokken en zijn we gewoon gaan emigreren.
0: Ja, gewoon gaan emigreren. En de Costa del Azahar, dat is het geworden. Waarom dat gebied?
2: Het is nog een hele groene omgeving hier. Het is hier niet heel droog. Het is hier nog gewoon heel natuurrijk. We zitten hier vlak bij de zee. Dat wilden we sowieso graag. Het is hier nog niet echt heel bekend onder toeristen. Aan de ene kant is dat heel fijn, want je hebt nog niet heel veel last van het massatoerisme en die drukte. Maar het is echt een opkomend gebied. Dat is wel echt iets wat wij heel belangrijk vonden. Dat we ook nog de rust hebben. Maar ook juist mensen bekend kunnen maken met deze regio.
0: Ja.
2: Dat gebeurt dus nu al meer. Dus dat is een combinatie van.
0: Ja, precies. Want nu zie je in het televisieprogramma Ik Vertrek eigenlijk alleen maar ellendeverhalen voor mensen die ook zomaar even emigreren en denken dat het allemaal makkelijk gaat. Hoe is het jullie het eerste jaar vergaan?
2: Nou, gelukkig zijn we niet op Ik Vertrek terechtgekomen. Dat betekent dat we toch iets hebben goed gedaan. Nee, wij hebben vooral veel van tevoren gekeken van wat moet er geregeld worden. Met welke mensen moeten we in contact komen om dit goed te laten verlopen. En natuurlijk is het ook een stukje van gewoon de stap zetten en gewoon gaan. Maar we hebben er ook wel goed bij nagedacht van wat laat je achter. Maar ook wat levert het op. Als we dat naar elkaar afwogen, dan leveren we er toch meer op. En hebben we het gewoon gedaan. Onderweg kom je altijd dingen tegen waar je nog denkt van, hoe gaan we dit doen, hoe ga je dat doen? Maar je leert nieuwe mensen kennen die je daarbij helpen. Je zoekt zelf dingen uit, je leert de cultuur beter kennen. Dat gaat eigenlijk steeds beter stapje bij stapje.
0: Ja, en de Spaanse taal?
2: ik doe fanatiek Duolingo. We hebben een Spaanse taalkursus in het dorp. Dus dat helpt allemaal met elkaar mee. En dat heeft gewoon tijd nodig. Poco bij poco zeggen ze in Spanje ook wel.
0: Ah, oké. Okay. Mañana, mañana, is dat ook Spaans? Of,
2: Ja. En dat kennen ze hier ook al te goed. Dat klopt. Daar moet ik ook nog een beetje aan wennen.
0: Kijk, wij zien foto's voorbij komen nu bij ons op televisie. Dit is echt een droomhuis toch, waar je zit?
2: Ja, het is inderdaad. Ja, voor ons is het al bijna gewoon normaal. Maar soms moet je wel even bij stilstaan dat je denkt van wat zit je op een mooie locatie? En je hebt toch wel iets moois, iets unieks gekocht.
0: Ja, want kun je het omschrijven voor de mensen die nu naar de radio zitten te luisteren?
2: Ja, het is eigenlijk een vrijstaande grote woning, gelegen op 14.000 vierkante meter grond. We hebben een eigen zwembad, we hebben een vakantiewoning die zit aangrenzend aan onze eigen woning. Hieronder hebben we dan een garden suite die we dus ook verhuren. Die zit onder ons woonhuis we kijken uit op een panoramisch berguitzicht, wat nooit verveelt. We zitten vlak bij de zee, dus eigenlijk al die factoren bij elkaar maakt dat het gewoon een hele fijne plek is voor zowel ons als toeristen.
0: Ja.
2: We zijn er tot de dag vandaag heel blij mee.
0: Ja, nu ben jij 22, Esther. Ik kan me voorstellen, dan zit je ook in de bloei van je leven. Je hebt misschien heel veel vrienden, vriendinnen. Die laat je wel allemaal achter. Mis je Kolm dan wel eens?
2: Ja, in die zin missen. Ik mis bepaalde vrienden, vriendinnen inderdaad, mis ik zeker wel. Maar ik weet ook dat het maar 2,5 uur vliegen is. Ik heb het ook al een keer getest, ben ik even teruggevlogen. Ik heb al hier vriendinnen op bezoek gehad. En eigenlijk is de afstand dan relatief klein als je gewoon in het vliegtuig stapt. En ik zie Nederland nu ook als gewoon een vakantieland waar ik jaarlijks even naar terugkeer. En dan bezoek ik iedereen weer en mensen komen hier. Dus ja, je hebt minder contact, maar het contact blijft in zekere zin wel. Ja. Dus dat is nog wel te overwegen.
3: Ja, en de vriendinnen hebben een prachtig mooi vakantieadresje, zie ik.
2: Absoluut, ja, precies zei het ook inderdaad. En Nederland blijft voor mij nu gewoon een leuk vakantieland met heel veel mooie herinneringen waar ik ook graag gewoon even terugkom.
3: Leuk om je verhaal te horen, Esther. De groeten aan je ouders en heel veel succes daar in Spanje.
2: Ja, bedankt voor de uitnodiging, het leuke gesprek en groetjes. Adios.
1: Wij Friezen binnen oeral op een grote fien.
4: Voor het werk, voor het studie of voor de leefde.
1: En dat verhaal willen wij graag om Friesland jaren litten.
4: Bisto's aan Fries in het Boetelaan of Kisto's aan Fries in het Boetelaan?
1: Jouw die dan op of tip u's voor de Friese vlaggen. Alle tijdens de middies in het programma Goeie Mietje bellen wij met een Fries in het Boetelaan. Bisto dat in kwatten? Of is het in vriendinnen, die omke, die dochter of die studiegenoot?
4: Mail naar goeiemiddie@omroepfriesland.nl.

Het is 5 minuten voor 11 of jou en Jerien Goeiemiddie, Sophie Alice Baxter, Jerrest en Murder on the Dance Floor. Het Frieske Nijs, dat zit Rico weer rond te komen. En als het heeft door een beetje, ja, relax muziek, dan vind ik dit nummer er altijd wel heel goed bij passen van Chris Montez. And Tomorrow I See You.

0: allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Het is Jelve Vjouweren. Het Nijs nou, maar Geertje de Vries.
10: Goeiemintje. Minister Eleanor Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting en Romtelijke Wadering had de Ljouwte Wieken Middelzee en Spoordok onwiest als grutskalige wenningbouwlocaties. Dat betekent dat er neffens het plan op die plakken vlugger huizen bouwd worden zullen. Het gaat in totaal om zo'n 6.000 wenningen in Ljouwt. Landelijk komen er 30.000 huizen bij. De gemeente Ljouwt krijgt stippen van het Rijk om de vluggere bouw mogelijk te maken. Naast Ljouwt gaat het ook om wieken in Deventer, Haarlem, Maastricht en Weert. Later dit jaar komen er nog eens 5 plakken bij. Wethouder Julie Bruinings van de gemeente Ljouwt over waarom het Middelzee en Spoordok nou onwijs binnen als grutskalige wenningbouwlocaties.
11: Het Rijk heeft gekeken naar locaties waar bereidheid is om te bouwen, maar ook de mogelijkheden. Dus waar geen directe last is van de stikstofproblematiek of waar beperkingen zijn als het gaat om het stroomnet, dus de netcongestie. Nou, en in Leeuwarden hebben we aangegeven en laten zien dat wij hier kunnen bouwen en dat het Rijk ons nu een flinke zet in de rug geeft. Ja, is gewoon goed nieuws.
10: SC Heerenveen had Marco Faggi hellen, een 22-jarige linksboeten. Hij komt oer van het Italiaanse Venezia en had een contract tekenen van 4 seizoen. Arun Simmer wie Faggi mooi Irak nog actief op het WK in Amerika, Mexico en Canada. De in Noorwegen grootbrachte Faggi stier pas zond de winterstop van vlinnend seizoen onder contract bij Venezia. Daar kreeg er maar kwelijk speeltijd. In zijn eerste jaar hier bij de club kwam er maar 21 minuten in actie. Op het WK maken hij als invaller minuten in de groepswedstrijden tegen Noorwegen en Frankrijk. Maar die optredens stier te tellen nu op 14 interlands van de Iraakse nationale ploeg. Een inzamelactie van Feyenoord supporters voor de verwonden bij het vuurwerkincident in het Kooistadion in Ljouwt had ontnota €4200 ophellen. Het geld is onder andere bedoeld voor de zorgkosten die net vergoeden worden en materiële skeer. Als de geld oorbleeuwt, geert dat naar de Nederlandse Brandwondenstichting, zeggen de initiatiefnemers. Sond deze week had VV Sint Anne een nieuw team. Haast 20 voetballers uit heel Noord-Friesland krijgen hier nou haar G-voetbaltraining. Dat is onpast voetbal van mensen met een behinding. De mij geeft een wichtige wensk in vervolging. Naast oormeldingen uit Noord-West-Friesland is ook een volslijn team oerstapt van VV Broekstewald, dat het G-voetbal ophouden is. Annelies Zondervan is zelfs werkzaam in de zorg en had het initiatiefnaam om het G-voetbal op te starten in Sint-Anne.
12: Er is hier in het Noordwesten eigenlijk heel weinig voor deze doelgroep. En het is hartstikke mooi dat VV Sint-Anne hier de deuren voor opent, zodat wij hier met z'n allen welkom zijn om te komen trainen. Het zijn junioren en senioren met ofwel een verstandelijke beperking, autisme, ADHD of andere problematiek, waardoor ze net niet lekker in een gewoon team kunnen voetballen. En er is geen diagnose verplicht, maar je bent wel welkom hier als het ergens anders net even niet lukt.
10: En dan het waar. Van de middag is het droeg mooi mjuks van stapelwolken en zinnen. De westenwind is matig ont vrij krachtig en de temperatuur rint op 29 graden. Jon en vannacht is het kalm waar in het binnenland. Bij een opklaring zakt het kwik ter ont 12 graden. Morgen hebben we een lichte bui, wisselend baron, maar vaak wel droeg waar. En daarbij zit dan een matige ont vrij krachtige westenwind en is het 20 of 21 graden.
9: Jeetje, dank u wel. Een liefdesfeske dat de jongen vertelt over hoe een tuut die er krijt van zijn liefde is dat haar zo speciaal maakt. Hallo Notes. Komt er zo aan.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis.

vooral die wat onschuldige eegjes. Die prachtige eigen van Suzanne Hoffs, die in The Man bij Boskies Farafon, The Bengals Jerrest en Walk Like an Egyptian. De kist nog een spreuk of zis wie ze insturen voor de eind van deze uitsturing. Dan kan ik hem misschien nog even meenemen. De meesten thuis iets Marjan om oornaai te tinken. Als het een leuke spreuk of zis wie ze heeft, app die dan even naar me terug. Komende vreed komt er een nieuwe single van Maite uit. Maar dit is nog even in uw oude doos, zeg maar. Allinnig. Oh,

0: The Spice Girls en Wannabe. Ja, deze plaat is ouder dan... Nee, is ouder. als dat ik al hier een radio maat zie. Dus dat,
1: echt?
0: Ja, het is 90. Ja, dat zag ik net in jou.
1: Ja, dat is van 2001. Qua radio.
0: Qua radio, ja. Nou ja, de regionale radio.
1: Ja.
0: Daarvoor
1: heb
0: ik nog wel lokale omroepradio maken.
1: Ja?
0: Maar voor het echi, zeg maar, dat kreeg ik van betellen kreeg.
1: Oh.
0: Dat is zo'n 2001.
1: Zo, even.
0: Ja, krijg je dan even tellen dan?
1: Ja, boekenbon.
0: Ja, precies. Erik, dan was dadelijk van een mooie boekenbon onderwijs van.
1: Zeker.
0: Wat zit erin?
1: Er zit een hele dure artiest in. Dat was deze Exhibit.
0: Die komt je?
1: Die komt naar Snits. Dat is een rapper. Ik kom zelf net, mag ik heel eerlijk wijzen. Hij heeft een Pimp My Ride, dat televisieprogramma Mardian. Het werken met Dr. Dre en hij heeft mij Eminem werken.
0: Ah.
1: Hij komt in november naar het Bolwerk in Snits. En dat is best bijzonder in die zin dat hij de duurste artiest qua kaartje ooit in het Bolwerk wijzen zult.
0: Wat mensen kunnen van
1: Betellimatten om hem te zien. En ze hadden 12 heel hier om werken om die mooie herinneren te krijgen.
0: Wat was Betelli dan?
1: Dat was €40 voor betalen.
0: Oh.
1: Eigenlijk valt dat in nog wel een slag daar.
0: Echt hoor.
1: Maar voor het Bolwerk werd een heel soort. En de simmer van 2020, dat wie een hele bijzondere simmer in alle opzichten, alle records ben brutsen. Het is de heetste simmer sinds het KNMI begon is maar het meten, nootje in. En het is ook een ongelooflijk droege simmer het West voor zelfs. Ik zet dadelijk alle gegevens op een rietje, maar uw zwaarvrouw Tjitske Wibbinga in onderwijs dadelijk.
0: Ik zult er een festival maatje, The Summer of 26.
1: Hey.
0: Ja, leuk hè?
1: En maar stootje jongen. Want wat meestal kan ik net weten, dat is geweldig presenteren. Het is een machtig mooi show.
0: Ja,
1: ik ken dat.
0: Erik, dank u wel. Dit vind ik goeie middie. En daarin jij dat de bibliotheek van Drachten een brievenwasserette iepenen het.
2: Nou, bij een brievenwasserette kun je je brief inleveren, je moeilijke brief. Dan gaan wij ermee aan de slag. Dan gaan wij er een makkelijke brief van maken. En we gaan de organisatie die de brief gestuurd heeft laten weten dat er een moeilijke brief uit is gegaan.
0: Sneun is de opening van de nieuwe tentoonstelling Red Bad, een legendarische kening in het Fries Museum. En bij die opening kist vergees een Red Bad tattoo zetten litten.
3: Wat wel heel leuk is, is dat die ook echt gebaseerd zijn op historische objecten die in de tentoonstelling ook zichtbaar worden. Er zijn een heel aantal van die hebben een prachtig patroon, een soort vlechtpatroon, wat ook in, nou, we zitten rond het jaar 700, wat je terugvindt op wapens en op sieraden. En dat is een hele mooie, krachtige beeldtaal. En dat leent zich dus ook heel goed om in een tatoeage te verwerken.
0: En de 22-jarige Esther is met haar ouders naar Spanje verhuizen om daar vakantiehuisjes te verhuren. Ze had het er helemaal nooit zin. Maar het Spaans, dat kan wel wat beter.
4: Ja, ik doe fanatiek Duolingo. We hebben een Spaanse taalkursus in het dorp. Dus dat helpt allemaal met elkaar mee en dat heeft gewoon tijd nodig. Poco bij poco zeggen ze in Spanje ook wel.
0: De laatste plaat is van de Eurythmics en Aretha Franklin. En op de squarkalender ziet een spreuk die is ingestuurd door Sjoukje. Na de vakantie zit het ritme er al weer in. Maar nou de meldij nog. Een hele fijne jong. Graag om te

0: wat er spielet.
1: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Gisteren werd er na dagenlang onderhandelen een akkoord bereikt. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terug. Hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Maar volgens Klaver heeft de gewone Nederlander niets aan dit compromis. Ook de vakbonden zijn niet tevreden en zeggen dat de staking volgende week woensdag in het OV gewoon doorgaat. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Jos L., oftewel Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods. Daarbij viel een dode, naar verluidt een beveiliger van de loods. Een van de bewoners van het terrein is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. De politie heeft op verschillende plekken in Nederland mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij een langlopend conflict had over een huis. Richard K. werd in eerste aanleg ook veroordeeld tot levenslang, maar is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Het OM zei in de rechtszaal dat hij volledig toerekeningsvatbaar was toen hij zijn twee slachtoffers doodschoot. Volgens het OM kan alleen een levenslange celstraf recht doen aan de gruwelijkheden die Richard K. heeft begaan. Het weer, flink wat zon en overal droog bij een graad of 20. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Dit was het NOS-journaal.
8: We kennen nog gekregen de transferd worden in voetballon. Montenacht, dan sluit het aan in de window. Het gaat om de keer en verkeer van spelers. Sport op Jereveen heeft een Irakese Italiaan helle. Voor hem eerst dadelijk alles in onderwijs.
1: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
9: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
4: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
10: Goeie. Wat dus door de eerste tongetje van september?
11: Net zo volle. Wat dan?
10: Poh, dan kennen wij, smons en jongens, naar de optocht van Sint-Nick.
12: Schoorsteenvegen Friesland in het Westerrijn. Wie maait ze juist kwastie in vakkundig en secuur skin. Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
13: Onderwijs.
14: Mai Erik Enema.

0: klinkt hartstikke Amerikaans, maar het is gewoon een Brits duo. Young Gun, Silver Fox, ja, dat is dan Midnight in Richmond.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is wat nu ook een minuut nog Fjouwer. Van het welkom bij Onderwijs. Want het is de 1 december, september 2020. Het is de dag dat minister Eleanor Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting en Rondelijke Waardering de Ljouwerter Wijk Middelzee en Spoordok omwijst het als grutschalige woningbouwlocatie.
3: Het Rijk heeft gekeken naar locaties waar bereidheid is om te bouwen, maar ook de mogelijkheden. Dus waar geen directe last is van de stikstofproblematiek of waar beperkingen zijn als het gaat om het stroomnet.
0: Ja, dat weer de wethouder van Ljouwerter Gito Wenningbouw, Julie Bruinings. Soms is week dat het VV Anna, de voetbalclub Sint Anna, een nieuw team, haast 20 voetballers uit heel Noord-Friesland, kunnen hier nog haar een G-voetbaltraining krijgen.
4: Het zijn junioren en senioren met ofwel een verstandelijke beperking, autisme, ADHD of andere problematiek, waardoor ze net niet lekker in een gewoon team kunnen voetballen.
0: En het is raar dat we melden dat masterbakker Boter Riepstra, Ines op het Ameland, de rij 60 hier bakken mee opgaat.
5: Als ik nu niet kies, dan hoeft dit niet meer. Dan loop ik hier straks op 80-jarige leeftijd nog als een bakker kluizenaartje in hetzelfde pand rond.
0: Ja, dat hoort Riepstra dus net. En op deze Tizi Bibbidermaai onderwijs, want saai zoer het daar, maar muziek nijs en achtergroen. Dadelijk onder oren het toch hoe is tussen de Friese landbouwdeputaire en de minister van Landbouw, wie van de morgen betiet. Dat is hier op een fajoen van de boerendemonstraties van morgen in Ljouwert. Wat dat peteer op smieten het, dat juist zo. Maar eerst, dat waren in de kwart. Sjeske Wiebinga, een goeie meetje.
6: Een goeie meetje. Nou, het is droeg, maar hier wat rond te verzinnen en een enkele stapelwolk. De wind is westelijk, matig rond vrij krijftig. Hierbij is het nou een graad als jochentje. Jong en vannacht, dan in de bewolking, maar nog wel droeg en toven ons zondje graden. Morgen eerst een lokale bui, maar ek zinnen en maximaal 20 graden. In de middag oerheerskert de bewolking en stiert er dan een matige rond vrij krijftige zuidwestenwind. In de joen volgt een steuring, maar rijnwetter.
0: Drie Friese deputaten hebben voor de monolis hand met landbouwminister Jamie van Essen. Hoe is zijn plan van aanpak? Gaat het niet om een stikstof? Het is gewoon om Jelf en Jochen. En dat onolis, dat wordt getraaid via digitaal. Ja, en als we het hebben over die plan, dan zit er toch een verschil tussen de Friese stikstofplan en die van het Riek. Maar toch, wie het nevens landbouwdeputaire Abel Kooistra, een constructief peteer.
7: We hebben een constructieve peteerhand over de plannen van Den Haag en onze eigen aanpak daarop. Wij vanuit Friesland dus zwaargen uiteren, met name op de uitvieringskant. En die zwaargen hebben we vorige week goed verwoorden en communiceren kind. En dan hebben we daarvan een peteerviert van waar zit nou daadwerkelijk de rondte om nog wel uiteindelijk wel van het vergunningslot af te komen.
8: Ja, en de percentage stikstofreductie dat de provincie uitvieren wil, is minder groot als het percentage stikstofreductie dat de landbouwminister wil. Hoe kom je daaruit?
7: Ja, we hebben net heel inhoudelijk alle punten bij de kap hand, want dan is het rijkwartier inderdaad wel kwart schofkwartierd. Maar we hebben wel een aantal onderwerpen besproken, inderdaad, het generieke beleid. Hoe verhoudt zich dat maar de rondte van maatwerk, waar wij als provincie krijgen invulling aan jou willen. Dus de drie randvoorwaarden die voor u heel wichtig binnen is de juridische houdbaarheid, de praktische uitvoering en het draagvlak vanuit de gebieden. En de gebiedsaanpak waar Friesland ook wel bekend om stiet. Dus waar ook meer partijen vindt van hoeveel rondte zit er op dat generiek beleid. Nou, datzelfde hield ik voor de soneringsaanpak en ik de maatregelen die voor de landbouw hielden. Ja, daar willen wij komende tijd in de Oelis met Den Haag verder over praten.
8: Leidt er in de Vogelhoeken een lied, maar ik heel mooi natuurgebiedje, heel kwetsbaar. Dat leidt bij Himmelum en dan Sint Maar om en de Soer vanwege een lieds natuurgebiedje. Ja, toch een vrij, om een grote mar heen, een zone, ja, beschermen we de motten. En ja, boeren daar in de streek, die vinden dat net in verhoring.
7: Nee, dat gaat specifiek over de Aardegeerste Brekken. Het gebied is zeker op het netvlies. We hadden Jederik, maar we zijn nog steeds in peteer met het ministerie over de aanwijzing van dat stikstofgevoelige habitat. Dan gaat het over 0,4 hectare veenmosk rietlommen. Dus daar is wel het gebied, maar in je pennenstreek zat het stikstofgevoelig worden. Nou, in deze onderpak van Den Haag komt er ook nog een soneringsonderpak bij. Nou, dat is, ik denk, een heel heel mooi voorbeeld. Maar ze hebben nog wel meer gebieden in Friesland waar we zeggen, daar is een sonering voor u net noodzakelijk om de doelstellingen te halen. Betreft stikstofreductie en natuurherstel. Dus daar zitten we nog net op in lijn met Den Haag. Dus daar hebben we het onder oren gehoord in generieke zin wel onderhand. Van hoe zit die soneringsaanpak eruit? Hoe volle rond is er? En wat binnen de doelstellingen daarvan? Dat hebben we in het rijkwartier onder oren. Ik wil één bij stilstaan.
8: Zie je rondte bij het ministerie, bij de minister, om daarover te praten? Om daar misschien in de toekomst een deal over te sluiten?
7: Ja, de minister had heel duidelijk geweest. Dat kist ik in de Kamerbrieven waar we omlezen wanneer de besluiten naamd worden. En dat er in dat traject, ik peteren veert, maar onder oren de provincies. Maar ik mijn orenpartijen, dat wil ik graag benutten. Dus die rondte is er om in ieder geval dat peteren om te gaan. Er is ook rondte om een goed onderbouwd plan dat het wat. Nou, dat hebben we zeker in de Friese aanpak al dienend. Dus van die rondte zul ik zeker gebruik van maandje. En dat geldt ook op de oorvlakken die ik Jederik beneemd heb. Dat we die rondte wel aan het uittasten binnen. Nou, in het eerste kwartier had het nog goed west. Er is ook volgafspraak maandje dat we nader Oelis daarvoor inplannen zullen. Zij het vanuit IPO verbonden en vanuit de provincie verbonden. Dus dat we het nou oppakt.
8: Dan komen de morgen. Een soort boeren, we die verwachten in de binnenstad voor het provinciehuis. Ja, ik kom te protesteren, het stikstofbeleid. Is dat ik een soort van. Kan dat jou ook helpen om er wat druk op het zetel te horen? Hoe zie je naar die demonstratie?
7: Nou, ik heb begrepen dat het met name gewoon informatiegeerkomst is waar ze mij naar een breder publiek taaloeken willen. Dus daar binnen de initiators zelf is Tinderik van een Lotte. Dus de boodschap die zij opbrengen willen, is denk ik wel, er zit wel zwaarder in. Die wij, ik vaar een groot pad, ik wil wel sjoggen in het plan. Waar wij juist met zijn eigen plan maar aan de slag willen. En met name hoe de uitvoerbrens voor de longbouw. Daar hebben we vorige week ik al hoe uiteren dat het een oorlikket. Zat het er nou vallen uit dat het haast net uitvoerbaar is. Dus die zwaarder die sjoggen wij ik. Het gaat net alleen om zwaar, het gaat ik om inhoud. Wij willen graag de longbouwprovincie van Nederland, wij zijn 2030, dat zit in ons landbouwbeleid. Dus we willen ik die rondte, ik vanuit wat de ondernemers kennen, wat de boeren zelfs kennen, dus dat echt een protocol mogelijk is, die rondte wil ik pakken richting Den Haag.
0: Zij landbouwdeputaire Abel Koorstra van BBB, het peteer met de landbouwminister van Essen dus, weer op een bijzonder moment, want morgen worden misschien wel 100 boeren bij het provinciehuis verwachten voor die actiebijeenkomst in Ljouwert. Politiek verslaggever Onno Valken, hij praat ook met Abel Koorstra. Ik kijk weer waarom van het provinciehuis hier weer in de studio. Onno, is dat wat merken ken van die boerenacties morgen in het centrum van de stad?
9: Nou, vlakbij de ingang van het provinciehuis resteert een huske, een oranje huske.
0: Een mobiele dixie?
9: Een mobiele dixie, zodat boeren die kent morgen de guides verstrekken voor het provinciehuis. Die doen net het provinciehuis in om daar een huske op te zitten. Maar dat kan gewoon boeten door. Via de Stinterik een heel soort verkeersboeren net parkeren. De tweebaksmerken we het morgen volslijn uitsletten voor al het orenverkeer. En dan zit ik nog een curieus verkeersboer op het Blokjesplein met de tekst Bussen Stadion. En het komt erop del dat de gemeente Ljouwert die rucht het een rondte bij het Cambuurstadion in voor het geval dat de binnenstad te vol komt met trekkers en met oorverkeer. Dus dan kan boeren kennen trekkers daar parkeren en dan kennen ze met bussen naar de binnenstad.
0: Oké, okay. Wat ze willen tenminste, dat is ook altijd even de vraag. Hoe zal de provincie, want dat is dan een beetje de gast hier eigenlijk van de activerende boeren, hoe zullen ze die boeren ontvangen?
9: Ja, gastvrij, zei Arno Brok, want wij binden voor alle Friezen. Ja, ze willen de boeren ik tracteren op koffie en koeken, maar wel boeten door, want binnendoor is er net genoeg rondte ik om al die mensen te ontvangen. En ze zullen ik van mensen maaien, er is demonstratievrijheid, ze maaien de zwargen, maaien us dielen. En dan zal ik een delegatie uitnamen van het provinciebestuur, zal mij de boeren praten.
0: Oké, nou willen de boeren eigenlijk, tenminste de radicaalste in elk geval, dat het stikstofbrief van Essen van tafel gaat. Ja, de provincie gaat er natuurlijk niet door, dat is een zaak van het kabinet. Zal de provincie die eerst stiepje?
9: Dat is correct, Sastro Seist. De provincie die stelt hem formeel op. Die zei van het is een brief van het Rijksregeer, van de minister van Landbouw. Ja, wij binnen net het Riek, wij binnen net de minister van Landbouw. Wij kennen die brief, dus ik net inloeken. Hmm. Wat wij woldwaan kennen, is Jim Zwargen oerbrengen bij het Riek. Dat doggen we ik. En dat is eens een beetje dezelfde lijn die het Kwatlin ik te jaren voel. Doet er een grutte boerenkolonne dwars troch Drenthe riert, bij alle gemeenten Hoesendel en ik bij de provincie Drenthe-Del. Ik daar joegen de oerheden dezelfde reactie. Ja. Het is net uw plak om zo'n stik in te loeken. De legeroerheden, ja, ontnota, zuggen die meer in een dialoog. Ik ken er verder ook nog bij ontekenen dat de boerenorganisaties van de demonstratie van Moorn, dat binnen een stikmannig wat radicalere boerenorganisaties, grutte boerenorganisaties als LTO en de Agrarische Jongeren Friesland, die stiepje die demonstratie van Moornet, die organiseer je ze ik net mij.
0: Nee.
9: Die zitten alleen nog maar, wij litten uw leden vrij, omdat ze dat willen, om daarin te gaan. Maar het is net uw demonstratie.
0: Nee, dat is morgen de laatste vergaderij van de Fiske Politiek. De verste vergaderij, dat is waar ze altijd. Stikstof of morgen op een politieke agenda is?
9: Nou, op de agenda van de Friese politiek stit heel wat oors. Want het is nu het begin van het nieuwe vergaderseizoen. En dan gaan ze altijd de steer te zielen. En dat is Montemidje op de Langwaardewiel.
0: Oké, dan moet de boeren ik weer op horen bij actie 4, want er is het hier meer.
9: Nee, dat is misschien dat ze tussen het zielen toch het wel even oerhaast zullen. Maar er wordt in formele zin morgen net op praat.
0: Oké, okay. Hallo, dank u wel.

dadelijk. Omtikken van een nieuwe speler bij Sport op Jereveen. Marco Vargi. Hij heeft voor vier seizoenen tekenen. Maar juist bij Sport op Jereveen. Wat hij brengen mat. Die brengen Ken. Dat hebben we dadelijk van hemzelf. En ik van Johan Halsma, de technisch manager van hetzelfde Sport op Jereveen. Maar eerst Nick Kershaw. Dit is The Riddle.

0: Dikke hit van deze Britse artiest Nick Kershaw. Ja, dat is noemen The Riddle hier in Onderwijs.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Sport op Jereveen heeft een versterker bij Marco Fargi. De 22-jarige linksboeten komt oor van de Italiaanse Venezia en heeft een contract tekenen voor vier seizoen. Arum Zimmer, wie Fargi bij Irak nog actief op het WK in Amerika, Mexico en Canada. Ja, Fargi zit al volle langer op een radar van Jereveen, maar collega Arjen de Boer vroeg onder Nijen onweest wat hij zelfs aan zit van Jereveen.
2: I know them for a long time. Great history. Many young Scandinavian players come here to develop and take the next step. Many of my friends have been here, so I learned a lot there. Yeah.
3: What did they say?
2: No, they say like my first impression was like family club, good people, good stadium, only positive things. Yeah.
3: You didn't haven't played that much in Italy for Venezia. Yeah. Do you regret making the switch to Italy?
2: No. Not at all. I learned so much from there. It's maybe hard to say now, hard to understand, but I think I'm a much better player than I was before Italy, and mentally, physically, much, much better.
3: And when do you hope to score your first goal here in Heerenveen?
2: Obviously, I hope to score every game, so it's one of my job to create chances and score goals, so hope to score on Sunday.
0: On Sunday, direct maar eventjes. Marco Fargi, wie dat? En hij onweest dus van Sport op Jereveen. Technisch manager Johan Hansma is wakker op de schik, maar de komst van deze speler. Tjenari in de Boer vertelt Hansma dat ze Fargi al volle langer op een korrel hing.
4: Wij kennen hem al kleine 2 jaar. Waren toen al met elkaar in contact om hier in een eerdere fase naartoe te komen. En uiteindelijk is het gelukt en zijn we heel blij mee.
3: Ja, maar hij wie toch lange tijd financieel onhaalbaar?
4: Hij was in eerste instantie financieel onhaalbaar. Dat was in de tijd dat hij in Noorwegen speelde. Omdat de club hem toen absoluut niet wilde laten gaan. In strijd voor lijfsbehoud. Dus ja, dat hadden we op dat moment te respecteren. En hij heeft een uitstapje gemaakt naar Italië. Nou goed, dat heeft ons geholpen om hem hier naartoe te halen.
3: Ja, want hij had eigenlijk amper voetballen. Maar 2 keer een invalbeurt had hij daar dien bij Venetië. Maar daar bist hem altijd volgje bleun.
4: Ja, en het leuke is, en dat vind ik wel het hele mooie, is dat omdat we zo'n goed contact hebben, dat hij zelf weer het initiatief heeft genomen richting ons om contact te zoeken. En dat is natuurlijk helemaal mooi, want dat is wat we graag zien, dat spelers heel graag bij de club willen spelen.
3: Maar dan belt hij daar persoonlijk op?
4: Ja.
3: En toen?
4: Nou, daar was ik blij en verheugd mee om te zeggen dat hij toch graag weer weg wilde bij Venezia. En als Heerenveen nog geen geïnteresseerd was, dat hij heel graag deze kant op wilde komen. Dus dan worden de gesprekken ook wat makkelijker.
3: Ja, maar wie dat dan een onbekend nummer op die display of hier is hem wel opslaan?
4: Nee, ik had hem wel zeker opgeslagen, ja.
3: En dan is het gelijk van, hey Marco Fargi, nou, dit belooft wat?
4: Nou, dat niet. Op dat moment weet je dat niet, want ik weet niet wat de reden was waarom hij mij op dat moment belde. Maar ik had wel een vermoeden.
3: En dat vermoeden, dat is dus uitkaam. En het is alleen nog maar mooier, want je hebt een fast line voor jouw seizoen.
4: Ja, maar goed, we zijn aan het bouwen met de club. Dat hebben we al eerder gezegd. Dat is, sinds dat ik hier ben, proberen we natuurlijk een structureel goede basis neer te leggen met spelers die talentvol zijn. Waar we ook allemaal nog mee aan de slag moeten. We moeten spelers halen die nog niet helemaal klaar zijn, maar die moeten we ontwikkelen. Daar hebben we ook de technische staf op ingericht. Nou, Marco is ook zo'n speler. En uiteindelijk probeer je daarmee waarde te creëren, zodat we in de toekomst verder door kunnen groeien met het verkopen van spelers.
3: Maar hoe goed is deze Marco Fargi nou eigenlijk?
4: Marco was het laatste jaar bij Strømsgodset was dat gewoon een hele belangrijke speler. Hij maakte volgens mij 9 goals en 4 assists in 30, 31 wedstrijden. Het is een jongen die goed past in onze speelwijze. Dat uitstapje naar Italië heeft ons geholpen, want daar speelde hij eigenlijk als een wingback. En wij vinden het echt een vleugelaanvaller.
3: Goed, ons af hier Marco Fargi. Dan een andere jongen die het binnenkwam is Mees Hilgers. Die zeggen we misschien al even net omkom. De dochters van, we hebben misschien wat defensieve versterking nodig.
4: Nou, dat moet je wel in relatie zien tot het vertrek van Hopland. Nicolai had natuurlijk al een hele tijd aangegeven dat hij graag een stap wilde maken, omdat hij in zijn beleving hier niet de kans kreeg om zich te laten zien.
3: Die is nou weer om naar Denemarken.
4: Ja, die heeft dus die combinatie, dat valt een beetje samen. We hebben met het vertrek van Nicolai wilden we graag een centrale verdediger hebben die weer de positie van Nicolai kon invullen.
3: Ja, is het net een risico om heel vers te lezen? Want zijn laatste wedstrijd, wie ergens in mei 2024, had ik nog een hele vervelende kruisboomblessure het erop roen. Is het in die zin ook een risico?
4: Nou, er zit altijd een risico aan. En laten we eerlijk zijn, op het moment dat Mees Hilgers deze blessure niet had gehad, was hij nooit bij ons in het beeld gekomen en nooit haalbaar geweest voor ons.
3: Dan nog de eventuele oergang van Luc Brouwers naar Cyprus. Hoe fier zit dat?
4: We zijn in een vergevorderd stadium. Dat betekent dat wij een akkoord hebben bereikt met Omonia om Luc te verkopen. Luc had ook al heeft een aflopend contract. Had ook altijd al aangegeven bij mij dat hij de wens had om nog een keer een mooie stap naar het buitenland te maken. Nou, hij heeft de afgelopen jaren denk ik zich zeer verdienstelijk ingezet voor Sportclub Heerenveen. We wisten van zijn wens. Zijn situatie is het afgelopen seizoen natuurlijk ook een beetje veranderd. Dus dat allemaal tezamen heeft ons doen besluiten om hem deze transfer ook te gunnen.
3: Ja, maar goed, gunnen. Hij net transfervrij door Ruud.
4: Nee, maar het is nog wel steeds gunnen.
3: Het is een liefst bedragje.
4: Nou, een liefst bedragje. Het is een mooi bedrag voor een club als Heerenveen. En...
3: Is er wel een hoes van Keepje?
4: Nou ja, dat kan.
3: In Amsterdam?
4: Nou, dat ligt eraan waar je gaat wonen, maar het is wel...
3: In het centrum.
4: dat lukt niet, maar het is wel mooi om iemand die nog een jaarcontract heeft en die wens heeft en in deze situatie zit, om daar toch nog geld voor te krijgen. En dat samen met de verkoop van Hopland, die twee verkopen heeft het ons doen mogelijk maken om Marco en in dit geval Mees Hilgers naar ons toe te halen.
0: Zei Johan Hansma, dus technisch manager bij Sport op Heerenveen. En liet hem net uit de tent lokken, toch, collega Arjen de Boer.
5: Nou, de vakantie is voorbij. Het wordt al wat griezenboeken. En de agenda in de vol. En dat begint nijsmaken is ik nog.
6: Ja, Elze Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongetje op Spotify en elke vreed op televisie.
5: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even deltie aan.
7: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Pas je eindelijk het perfecte...

0: met het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
3: Nee, Attents met ds.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: Waanjoegedrug.wafm.
8: Het krijgt Jelde Vivenwest. Deze titel is van Elias de Nijs uit Friesland. Maar Jesse de Vier, Jesse, goeiemidje.
9: Goeiemidje, Erik. Een aanrijding op de A32 die zorgt op dit stuit voor vertraging tussen Jereveen en Wolvegeer. Het liek het erop dat er meerdere auto's blutsen wienen bij die aanrijding. Of er meesken verwoenen rekken binnen, dat is op dit stuit nog net duidelijk. Door die aanrijding op de A32 maakt het verkeer tussen Jereveen en Wolvegeer nou oer één ritstriepen rijden. Er zit een file van goed 3 kilometer. Morgen wordt in de binnenstad van Ljouwt een demonstratie van boeren verwachten die het net eens binnen met de stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen. Hoort al ha de Friese deputaire Abel Kooistra en Friso Douwstra met de minister praat over die plannen. Nevens deputaire Kooistra wie het een constructief beteer en had hij zijn zwagen uteren over de uitvierbaarheid van die stikstofplan. De plysje waskoogt inwenners van Drachten voor nep-plysjes. Nevens de plysje binder van de midden al meerdere meldingen binnenkwam over die nep-plysjes. Die zoenen dan onbellen en vreeg je om geld of om bankpassen of om sieraden. En in zo'n geval maak je dat beslist net al, Jan, maar wel in 112 belje, zei de plysje. De A6 tussen de Jouwer en de Lemmer die gaat de komende weken verskate nachten dicht voor onderzoek onder de Skaster Rienbrege. Voor het skipveertverkeer is die brege al een skoft lang dicht, omdat hij er min on ta is. Eens moet er een nieuwe brege komen, zei het Rijkswettersteert, maar daar is nog geen geld voor.
8: Meer op dat verhaal trouwens na 4 hier in ditzelfde onderwijs. Jitse, dank u wel. Het Friese Nijs is naar te lezen op de site en op de app van Omroep Friesland. In het Fries, in het Nederlands en een stikman horen taal.
10: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ook voor jou. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.frl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
11: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
12: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
13: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
14: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
15: Onderwijs.
16: My Erik Enema.
17: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
8: De simmer van 2020, hij is officieel voorbij, waarkundig is hij voorbij. En het is een simmer die het wel heel bijzonder te nemen is. Hoe bijzonder en werd dat bijzonder dan ook krijgt hij in 4 jaar temperatuur en droogte? Dat kan ik wel verklappen. Daarom praat ik dadelijk met de vrouw die het nou het woord ik rijdt. En dat is Tjitske Wim. Ja, Tjitske Wim is eerst waar van Joert maar even, hè, dan.
18: Ja, zeker. Ja, en dat weer eigenlijk wel heel noffelijk. Ja, we hebben van de morgen hier even een rieten dat het even wat meer bewolkt weer. Maar van de media hier met prachtige omstandigheden. We hier te krijgen maar een westelijke wien. En op die wien, daar ontstien wat stapelwolken. En die gingen zo mooi achter elkaar aan. Van die wolkenstritten zaten we dat nemen. Nou, en dat ontstiert wanneer dat de loft dus eigenlijk stabiel is. Dus als er de boppen een heel lietse hege druk is, dan krijg je van die mooie wolkenstritten. En ja, dat wie Joert van de Meetje heel mooi te zien. Tertuskenien, vanzelfs een heel soort rondte voor de zinnen. Het smeert ik weer prachtige foto's op. Dus we verskaten voorbij, kom jong. En ja, de maximum temperatuur, die wie ik eigenlijk wel heel ongenaam. Ik heb de heeste trokring vanuit de Westereen. Die wie 21,3 graden. Skiel gezien op 20 graden. Kwaaiem ik. Ik me riep dan, krek er even onder. Laaksem, die had het ik krek net helemaal Bakkeveen. Dan wol weer 20,4. En Friske Pijl, die ziet er krek er een twaatsiende onder. Dus ja, introksneed 20 graden. Prima waar.
8: Ja. Noffelijk. En ja. Hoe ligt het jong vannacht?
18: Nou, jong, dan kunnen we verwachten dat we de wat tannimmere bewolking hebben vanuit het westen bij. Jong, ik nog wat meer bewolking. Alleen nog, het liep het via de wol droeg te bloeien. Nou, de wien wordt wat zuidelijk. Neemt Boppelanik Hindel aan. En ja, vlak voordat die echt de bewolking echt shock is, dan hebben we een minimumtemperatuur van zo'n 11 à 12 graden. En dan let er in de nacht dan rint de temperatuur staat gewoon op. En in het kustgebied vanzelf een enkele graden heger.
8: Ja, en morgen, wat brengt dus morgen?
18: Nou, morgen dan hebben we eigenlijk een uiteenzetting mei. Ja, toch wel aardig wat rond te verzinnen. Tussen terug kunnen de enkele buien ontstaan. Buikus. Het gomplakken zult ik droeg bloeien. Maar morgen hier dus echt een wikselend waarbeeld. De temperatuur rint dan ik op.

0: Paul, dat we het wel eigenlijk, nou, zat het nou, liek het de minste dij, maar ik stevige buien, zeker in het tweede pad van de dij en een flinke wien. Matig rond kreeft er in terug sneed, maar ik sluit een windkreeft zaan in het noordwestelijk kustgebied. Ik net uit. Doch zitten we in de warme lucht, want de maximumtemperatuur komt uit op zijn 21, 22 graden. Dus dan viel het soms ik nog wel eens even wat brotsig om. Nou, en dan sneeuw, dan zitten we duidelijk weer in een wat koudere luchtsoort. Dat smiet heldere loften op, wat meer om te verzinnen. Een licht buik is dan wel mogelijk. Maar ja, 20 graden is dan de maximumtemperatuur. En dat is eigenlijk heel normaal voor de tijd van het jaar.
1: Oké, hartstikke goed. We praten dadelijk via het Instagram.
0: Ja, ons aan.

0: Jazz and the Plastic Population. Ja, dat is maar eigenlijk een heel optimistisch noemer. The Only Way Is Up. En daarvoor eerst zagen we het al die dieren van Vol Gas. Onderwijs.
1: My Erik Ellema.
0: Ja, de simmer van Sergeant 20, wie in waardkundig opzicht een bijzondere simmer. Meerdere records waren verbrutsen qua hit en qua droogte. Nou, Joet is het begin van de waardkundige jest in september. Mooi moment om beroemd te zijn op de simmer van Sergeant 20. Dat ook voor zelfs mijn zwaar vrouw, Tjitske Wiebinga. Tjitske, fijn dat is de bist, dat is er nog altijd bist. Want we moeten toch even over het waar van deze simmer praten.
2: Ja.
0: Record na record waard verbrutsen. Beginnen we met de hege temperaturen.
2: Ja, die hege temperatuur. Nou, het record waard brutsen op jochentje juni. Doe waard het 34,3 graden in Ljouwert. En het oude record, dat stie op 31,8. Dus dat nieuwe record, dat is echt verbrutsen met 3,5 graden.
0: Dat is nogal wat, hè?
2: Dat is behoorlijk. Ja. Dat is wel echt een heel soort. In juli dan gek wij geen records brutsen. Ik net qua temperatuur. Maar dan in augustus, dan hebben we wel weer een record te pakken op 14 augustus. Dus toen hingen we ik wel een record te pakken. Ja,
0: ja. Ja. Het wie de heetste simmer eer, ik in Friesland.
2: Ja, zeker ik in Friesland. Het oude record stiet op Santjen Komanjoggen en dat komt uit 2003. En nu hebben we de trogsneetemperatuur die het neer jaren zo heeg west als 18,3. Want dat daar stiet het nou op.
0: Ja, ja. Die temperaturen, als je dat een gegeven landelijk uitsprieren, dan ben er echt een enorme verschil naar tussen het noorden en het zuiden.
2: Absoluut, want dat we dan even zeggen naar de tropische dagen Biggelies. Nou, dan hier dit december hier wij in Friesland 8 stiks. Had ik dan even naar Ljouwert. Maar in de beeldbiggelijk zien ze er over. Maar ook als je even terug in naar het zuiden van het land, Maastricht, dan zien ze de treikjes vol, namelijk 24 tropische dagen. Nou, dat zijn dagen dat het kwik boppen de 30 graden uitkomt. Ja, dat is vanzelfs wel een heel groot verschil. Ja. En ja, dat het onder oren te krijgen met de droege rietes die ze in het zuiden gaan hebben. En wij zitten hier vanzelfs dichter bij zee. Dus als de wien ik maar een beetje over het wetter heen komt, dan willen we de temperatuur toch wel een beetje temperen. Ja.
0: Landelijk zo'n wie koren reert. Voor het eerst dat het uurtje waard. Ja. Net in Friesland, maar landelijk wel.
2: Ja, ja, en dat wie ik voor die jochentje in juni. En dat hier ik alles te krijgen met de hege luchtvochtigheid. Wij bij ons werd het dus koorde oranje. En de hittekrijft wie ik heel heeg. Het hitteplan wie verkrijft vanuit het RIVM. Hittekrijft wie 8 en jochen. Ja, dat is uitzonderlijk heeg. Dat hier alles te krijgen met de hege luchtvochtigheid. Als ik dan even terug in naar het record van augustus, toen hingen we dezelfde temperatuur, om erbij de 34 graden. Maar toen hingen we een hittekracht van 6 à 7. En dat hier alles te krijgen met dus die hege, of nou ja, doe we de luchtvochtigheid volle leger.
0: Ja, volle droeger.
2: En volle droeger. Ja. En dan is het volle draaglijker en dan nou ja, kan je volle vrije bewegen. En,
0: ja.
2: Ja, dus dat is wel ik weer een mooi verschil om even te nemen. Ja.
0: En dat was bij overslag bij de droogte.
2: Ja,
0: want ze droeg altijd van Simmerwest, had het ik al heel lang net west.
2: Nee, dat klopt. Maar ik wil zeggen dat er in juni met die hele zware buien lokaal toch wel echt een heel soort rijnwet gevallen is. In Frieske Pjell en Biggelies doe 188 millimeter hoe de hele mannen juni. Maar had ik dan even zeg naar de Delslag hoe de hele Simmer in Ljouwert, dan stiert dat op 142,6. Wilst 212 normaal is. Dus ja, dat het wel behoorlijk droeg west. En had ik dan ik even zorg naar de droogtemonitor van het KNMI. Ja, dan zorg ik echt wel dat in de maanden juli doe het er heel weinig rijnwetten van. Maar ja, dan binnen de dagen vrij lang. En die combinatie met een soort zinneskien waar en een wind die dan oer laan heen. Ja, dan heb je een hele hege verdamping. Ja, en dan gaat het heel vlug met de groenwetterstand en de droogte.
0: Ja, dan nou hebben we Aron Piragen toch al wat rijnwetterhand.
2: Ja.
0: Wie intussen met die collega's zoeken, maar het is lang het graag om die echte droege droogteproblemen op te lossen, hè?
2: Nee, absoluut niet. Nee, want als ik dan zeg naar de wetterstand, nou ja, die bin nou haast lieke leeg als dat ze vliegen in win. Alleen nog, ja, je zeg nou een heel liets de sprongje omheeg, maar dat is dat het smiet nog net een heel soort op.
0: Nee,
2: dus er moet echt nog wel volle meer aan wetten vallen.
0: Ja, dat zal er ongeveer weer moeten komen, want juist dat je vanzelf.
2: Ja.
0: Concluderend, een hitte en droege simmer.
2: Ja.
0: Extreem heat, extreem droeg, de hele simmer eigenlijk.
2: Ja.
0: Je kent steeds dat het waar hield die extremer wordt, hè?
2: Ja, en dat heb ik wel jong, hè. We hebben op Njoch dat je in juni Big Leagues, die hele warme dag, ja, die werd afsluiten. Maar ja, gigantische buien. En wat de meesten bijbleuren is, dat ben vooral de tongerflitsen die aan de onderkant van de wolken traskeerden. Er zit een heel soort vuur in de loft. Het waren echt wel extreme buien. En een week later hingen we eigenlijk hetzelfde weer. Hè, die 26e van juni hingen we weer te krijgen, maar een heel soort rijnwetter. En toen binnen de lokaal ik een grutte hagelstien waarnam. Ik heb foto's gekregen van hagelstien van 12, 13 centimeter grut. Nou, dat is wel aardig. En ik heb wel berichten gekregen vanuit de Zuidwesthoeken, dat er ik wel wat skeer onder auto's. Meestal maar hele lietse dukjes in het dak. Dus dat het vrij extreem best. En als ik dan nog even trappak naar oude ronde tongetje Big Leagues. Ja, toen hier ik werd te krijgen maar extreem waar. En ja, vliegen hier. Hier hebben we er al twee te pakken. Nou, dit hier eigenlijk ik al in. Nou ja, ontwikkeling. Hè. Dan heb ik het over een funnelwolk, over een beginnende wienhorst.
0: Tornado.
2: Kennen we ze ik nemen, zeker van dit kaliber. En dat komt omdat deze echt wel ontstier uit een bui die het draaide is. Maar en dat kwam gewoon omdat het op hichten zo volle hudder waaide als dat het onder groen waaide. En dat het dan ik nog een beetje uit een oren richting komt. Nou ja, dan begint die hele luchtkolom begint te draaien en die bui ik. En ja, dan krijg je vanzelf dat er dus een funnel, hè, een soort een funnel onderaan die wolk komt. En ja, en dat het dan contact maakt met de groen en dat ding dissen dan net. Dan heb je dus een wienhorst en daarmee wij dan ik een tornado.
0: En kans op skiën en ongelukken.
2: Dus het is extreem droegwest in juli, maar extreem wierd in juni en in augustus haast een tornado. Dus. Ja, het is wel weer bizar. Ja.
0: Waar wil mooi werk, Tjitske?
2: Ja, ik ken er net het genoeg van krijgen. Nee.
0: Dank u wel.
2: Graag die in.

0: Nou, Rekker het net goed opletten. Maar als je bent, Simmer is net voorbij. Voorbij, zo in zo'n zelfs. Maar dat is wel het geval. Vind je wel een leuk festje trouwens.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: Daar komt vier voor het Frieske Nijs in de Friesland. Joert, het waarde nou met Tjitske. En dan heb ik een aflevering weer van Heer. Want dat programma is weer waarom. Ja, zeker nieuwe afleveringen van dat programma. Joen, de 20-jarige Gabriel Abosaba van Drachten. Hij waart op zijn paak ondertussen. Maar de leefde van modeltrein. Hij sleutelt zelfs onder de modellen en is wakker grutsk op zijn hobby.
3: In deze hobby, niks kan snel. Alles moet rustig. Je moet nadenken, je moet dingen plannen. Je moet soms ook dingen doen die je absoluut niet leuk vindt. En dat is voor mij een stukje techniek wat ik lastig vind af en toe. Maar dat spoort je ook aan weer iets nieuws te proberen en iets uit te proberen. Hè? Zowel voor je fijne motoriek. En ja, dat zijn allemaal dingen wat ik weinig om me heen zie. Zeker op mijn leeftijd is dat weinig.
0: Ja, hij is waardig. En is dus gek op die modeltrein. En we gaan het wet erop, maar de 16-jarige Madelief die is gek op wakeboarden. Hier ben de Beach Boys. Doe het again. De eerste plaat die je eerst horen van Disse Onderwijs.

0: op Friesland.
1: Twaar FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
7: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie waarschuwt nog steeds voor een mogelijk gevaar in de omgeving van Overasselt, waar afgelopen nacht een schietpartij was. Inwoners wordt gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. De schietpartij van vannacht was bij een loods bij een boerderij. Viel 1 dode en 2 politieagenten raakten gewond. Volgens diverse media had het geweld mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Een van de bewoners van het terrein werd dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel in een drugszaak. Vandaag werden op verschillende plekken mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Rond deze tijd houden de politie en de gemeente een persconferentie over de zaak. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. Tegen Richard K. uit Wijteveen is in hoger beroep opnieuw levenslang geëist. Hij schoot begin 2024 een echtpaar dood met wie hij al lang ruzie had over een huis. De rechtbank had hem veroordeeld tot levenslang, daarom was hij in beroep gegaan. Zijn advocaat zei dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was, maar daar gaat het OM niet in mee. Het weer, flink wat zon, overal droog, een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Zal de skasteriënbreging in de A-Sars bij de Jouwer ooit nog bezinnen worden voor een skipfeert? Dat is op dit stuit net het geval. En onderzoek zal uitwezen dat het ooit weer eens een geval wijzen zal. De breging is on Sinein. Is er dadelijk volle meer hoor hier in onderwijs.
10: Nou boeien! Wat dus dood de eerste tongetje van september?
11: Net zo volle. Wat dan?
10: Poh, dan kennen wij, smons en jongens, naar de optocht van Sint-Nick.
12: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.

0: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ook voor jou. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
1: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
3: Een telefoonmaker als Noor. Ja, die gaan werken.
2: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Onderwijs.
5: Mai Erik Enema.

0: Ja, olie, salm en aha. Dan heeft denk ik de exportproducten van Noorwegen als ambitie. Dan kunt de hit van deze band via het trio maar het noemen Take On Me.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is exact 8 minuten 4 van Wolken bij het Waarhoeren van Onderwijs van deze TZI in september. Dit is daar dat strijden de budgetten van de provincie Friesland. Trijken die lang digitaal online hebben. Maar landbouwminister Van Essen, hoe zie je een plan van opmaak gaat het niet om de stikstof?
2: Wij vanuit Friesland dus zwaargen uiteren met name op de uitviering. Want wij zitten nou daadwerkelijk de ronde om nog wel uiteindelijk van het vergunningslot af te komen.
0: Zij Abel Koorstra, een van die deputaten die dus met de landbouwminister praten. Sport op de Rivier heeft een versterker met Marco Fargi. De 22-jarige linksboeten komt oer van het Italiaanse Venezia. En heeft een contract tekenen bij de Friese club voor Fjouwer seizoen.
3: Wij kennen hem al kleine 2 jaar. We waren toen al met elkaar in contact om hier in een eerdere fase naartoe te komen. En uiteindelijk is het gelukt en zijn we heel blij mee.
0: Zei Johan Hansma dus van Sport op de Rivier. En het is zeker dat bekendmaken is dat op het diek bij Zwarte Wanne no sneun een actie houden wordt voor Bern in Gaza. Want de cel daar bij de Zwarte Haan draak
4: wij gaan gewoon vliegen met z'n allen. En daarmee laten we dus ook eigenlijk weer een signaal zien van hé, wat gebeurt daar in Gaza?
0: Ja, want raak je vliegen in Gaza dat u bent, dat mindset meer van het Israëlische leger. Op deze teaser willen we er nog een uur lang met muziek, nijs en achtergroen. Dadelijk onder oren. Juster maken Janne Wietske de Vier bekend dat ze ophoudt als burgemeester van de gemeente Zuidwest-Friesland. Ben jij dan in snits opstreden wat de mensen de derde eens van vinden? Maar eerst, het waren het kwaad. Tjitske Wiebinga, een hele goeie middje.
5: Een goeie middje. Nou, het is droeg, maar hier wat rond te verzinnen en een enkele stapelwolk. De wind is westelijk, matig rond vrij krijftig. Hierbij is het nou een graad als jochentje. Jong en vannacht, dan in de bewolking, maar nog wel droeg en toven ons zandje graden. Morgen eerst een lokale bui, maar ek zinnen en maximaal 20 graden. In de middje oerheerske de bewolking en stiert er dan een matige rond vrij krijftige zuidwestenwind. In de joen volgt een steuring, maar rijmetter.
0: Het is een van de heel soort bregen in Friesland die er min of meer binnen. Maar dit is een die voor Friesland wel heel belangrijk is. De Skasterienbregen. In de A-size tussen de Jouwer en de Lemmer. Skip Veert ken al een skof de Ginkbroekmaatje van de bregen, want die werd in mijn beginnen. Maar nu moet ik het verkeer op het diek rekken houden met vertraging. Na een week is er onderzocht worden wat er nou eigenlijk met de bregen gebeuren was. Er is een je kent er een verste bregen van Maatje. Dat is dan wel een van de scenario's. Ik praat er van in Sturing met Anne van der Meer van Rijkswettersteert.
6: Maar wat de meeste mensen wel weten is dat die bedreiging in minder staat is. Hè. Hij gaat altijd bij de Iepen van het vaarverkeer. En dus als we met die zielboot komen, dan gaat de bedreiging die Iepen. Maar de sloep krijgt er nog wel onder terug. Ja. En wat we nou dwangen is zien hoe sterk die bedreiging nog is. Wat we eventueel dwang kennen om hem te verbeteren. Zou er nog een periode mee kennen.
0: Ja, want hij heeft er net al te geweldig ontstaan. Maar we dat concluderen?
6: Ik denk dat dat de juiste conclusie is. Ja, het is een bregen in de jaren 50 gebouwd. Maar zoals wel volle meer bregen in Nederland is dat die ben op. En de einde levensduur zat dat dan zo mooi heet. Maar dat is voor de Skasterienbregen hield dat dus ook. Hè. Dus wij zorgen dat die bregen gewoon niet minder steerd is. En wij willen natuurlijk heel graag weten van hoe min is dat dan? Is eventueel de veiliging van het wegverkeer in het geding? En wat kunnen we er eventueel nog aan de wannen om die bregen te verbeteren? Is dat het risico nog een periode in mijn keer?
0: Ja. Ja. Er zijn meer bregen, dus hadden ze altijd het net al te geweldig, maar is. Is deze bregen, dus Skasterienbregen, nog veilig om mijn verkeer erheen, hè?
6: Ja, dat is zo. Hij is veilig, want het is goed dat ik het diep wijs. Maar wij willen natuurlijk wel weten hoe veilig hij exact is. En vanuit dat we dus 4 nachten lang daar al die proeven doggen. Die bregen echt binnen moeten keren. Zodat we echt een goed beeld hebben van hoe het er veilig ontdaan is.
0: Ja, en dat beeld zal dan leren aan een aantal scenario's. En een van de scenario's, zo wij ze kennen, dat is natuurlijk gewoon een verste bregen voor makkers die het alleen voor het wegverkeer broekt willen kennen.
6: Ja, nou, de opbrengsten van het onderzoek, hè, wat we de volgende week de ene nacht en doggen, ja, die worden vooral broekt om ervoor te zorgen dat de bregen weer een peri mei kennen. En uiteindelijk zullen er iets oorzaken komen, matten, hè, want ja, deze bregen is op, zoals ik al zei. Dan is het natuurlijk de vraag van wat is er onlezen? Een verste bregen, een bregen die ik maar ken, of een aqueduct bijvoorbeeld ik nog kennen, maar ja, dat hing natuurlijk aan al die varianten, hing het een behoorlijk prijskaartje. En zo die dingen ik wel weet, is er in Nederland, als het om infrastructuur gaat, te weinig geld om al die projecten nu te voeren.
0: Ja, ja. En de revers te brengen van Marsje Soe dan misschien wel het goedkeerste wijze kennen. Is dat een reëel scenario?
6: Ja, dat zou een scenario wijze kennen, maar uiteindelijk is het onder politiek, hè, om daar een beslissing over te nemen. Hè. Wij zitten in een uitvoeringsorganisatie. En ja, het is onder politiek om te zien van ja, wat er dan precies komen. Maar dus de minister zelf een beslissing moet nemen.
0: Het is wel opmerkelijk, hè, want het is de jennigste brege in die zin in een sneldiek in Nederland.
6: Nou ja, in Bolsward had ik nog zo'n brege in de sneldijk en op meer plakken in het land. Ben er wel van die bregen die even gingen. Maar wat was hier dus juist? Ja, dus sinds april is het dicht, maar dat hij wel regelmatig hier gang. En dat er dus dan ik wel ongeluk moet zien in de file die er terug ontstiert. Dus ja, dus de vraag is natuurlijk hoe wenselijk is het dat hij nog in de toekomst hier heeft. Nee, zeker als naar het veiligheidsaspect van de wegverkeersjurk.
0: Ja. Wanneer verwacht je hem natuurlijk hier toe te krijgen?
6: Ja, dat is een proces wat wel een tiertje in beslag neemt. Hè. De eerste aandacht van de verkeersjurk.
0: Ja. Wanneer verwacht je hem natuurlijk hier toe te krijgen?
6: Ja, dat is een proces wat wel een tiertje in beslag neemt. Hè. De eerste aandacht, de eerste focus is er om de huidige bregen zo goed mogelijk te herstellen. Zodat hij weer een periode in mei kan. Zodat in ieder geval de A6, want dat is toch een hele belangrijke verkeersader.
0: Ja.
6: En dat we die garanderen kennen dat die even bloedt. Want stel dat er iets met deze bedrijven gebeurt en die voet dichtmatten. Ja, dat had een grote gevolg voor het verkeer. Wat vanuit Friesland naar de polder wil.
0: Ja,
6: of kijk wel om, het verkeer wat vanuit de polder naar Friesland wil.
0: Ja. Nou, we zullen afwachten, Matte, hoe lang dat wordt. En wat natuurlijk een conclusie wijzen zullen laten het giet om die skars erin brengen dus.
6: Dat klopt, ja.

Het informisme is me toch wel een verrassing, juster. Dat Jan-Lewiske de Vries onkundige dat ze takken hier ophoudt als burgemeester van Zuidwest-Friesland. De langzittende burgemeester op dit stuit van uw provincie. Die vroeg reden om eens even de strijd op te gaan. In Sneeds. Want die Europese kender. De Nationale. Uit de Oskie van Jan-Lewiske. Het is dadelijk naar de muziek van Natalie Cole. Dit is This Will Be.

0: Ja, ik bedoel, een heerlijk noemer eigenlijk, toch wel. Hè? This Will Be Yours van Nelly Cole. Onderwijs. Ja, dat Janne Wieske de Vries haar oorskie onkundig. Gesparger was van Zuidwest-Friesland. Kwam voor een proteïnwenners van haar gemeente als een grote verrassing. De Vries bleef nog wel een hier, maar inwenners zien toch dat ze nog wel wat langer bleven zo. Dat jij dus verslagjouwer Geke Leenstra, die de meesten in snits vregen om haar reactie op het besluit van de burgemeester.
1: Nou, Janne Wieske,
2: ja.
1: Nee, dat wist ik nog net.
2: Nou, wat vind je ervan?
1: Jammer. Ja, jammer.
3: Ja, ze had het nog niet in de zit raak uitrekenen. Dus dan, ja. En ze is op leeftijd, toch? Volgens mij is ze 64.
2: Wat is ze?
3: Zij is 60, nou, daarom. Dus in mij zijn wel mijn pensioen weer, toch?
2: Wat vond je van haar als burgemeester? Oh,
3: prima, prima. Ja, ja. Niks op om te merken. Nee, nee.
2: Nou, burgemeester de Vries, die haalt er mee op. Wist je dat al?
4: Nee, dat wist ik nog net. Nee.
2: Wat vind je ervan?
4: Nou, heel eerlijk zijn, zit ik net in de politiek. Dus heb ik er net heel erg een mening over. Maar ik voel het overal wel een aardige vrouw, denk ik. Ja.
1: Ik ga zelf in de gemeente hier zitten. Dus ik weet er wat van. Maar zijn we een goede burgemeester?
2: Waar lijkt dat om?
1: Haar persoon. En hoe ze omgaat met de bevolking. Als je haar op straat tegenkwam, dan groeten ze echt. Bij wijze van spreken. Ja, en zij kon goed, hoe mag ik het zeggen, met de fracties omgaan. Dus.
3: We zitten nog een hier, hè? Nog het wordt nog een hier, ja.
1: Okay.
3: Ze kan goed met de fracties dus omgaan.
1: Ja, oké, okay, goed.
2: Wat heb je jouw reactie toen jou het lezen?
3: Ik dacht, ja, jammer. Ik vind ze een mooie vrouw, is een mooie verziend burger voor de gemeente. Net alleen voor Snits, maar ik voor de heel Zuidwest. Ja, ze mag er wezen en ze doet het leuk. Leuk,
1: ja.
3: Ja.
1: Ja, zeker. Ja.
2: Wat hopen jullie dat er na je hier, wat voor personen te dan komt?
1: Nou, een moeilijke vraag.
3: Oei.
1: Een hele moeilijke vraag. Maar als je iets vergelijkbaars als Janne Wieske,
3: en Arno?
1: Dat vies net. En Arno, want Arno kennen wij heel goed. Ja. Maar staat wat er tussenin? En waar wie daar voor ik maar weer, Arno? Hij, apotheker. Dat werd een goede burgemeester. Apotheker.
3: Nou, daar een mix van dus.
1: Ja.
2: Een beetje er tussenin dus.
1: Ja, ja, ja. Mijn alle treien wat. En zo. Dus ja, heel goed.
4: Wat de nije die nou dan komt. Ik hoop je Ian dat ik echt zich inzetten wil voor cultuur. Dus dat wel cultuur, theater, muziek, dat er rond te verbloot. Dus dat hoop ik echt.
2: Burgemeester de Vries die haalt ermee op. Wisten jou dat al?
5: Dat heb ik net gelezen, ja.
2: Wat heb je jouw reactie erop?
5: Ik denk, is dat zo oud? Ja, verder heb ik er niet over nagedacht.
2: Is het jou dan?
3: Ik lees het, kreeg het, of vertelde ik het hem. Ik denk, ja, verstandig besluit.
2: Ja, wel verstandig? Waarom je dat zo?
3: Nou, je kan nog genieten van je leven. We hebben ik allebei de kreeg gestapt en hetzelfde leeftijd. Dus ik dacht bij mezelf, nou, ze is slim.
5: Ja.
2: Hartstikke goed.
3: Ja, toch?
2: Ja, ja. Dankjewel. Ja,
5: dankjewel.

0: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
1: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Zo, gratis proefverpakking, dat is Attent.
5: Nee, Attens met ds.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Het is wat Jan Besaarzen, wat wie het Frieske Nijs. Je hoort op deze teaser de 1e september. Jester Fries, die praat dus bij je. Goeiemiddje.
11: Goeiemiddje, Erik. Minister Eleanor Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening die had de Ljouterwieken Middelzee en Spoordok joert onweerst als grutskalige woningbouwlocaties. Dat betekent dat op die plakken vlugger huizen bouwd worden kennen, zei het wethouder Julie Bruinings van de gemeente Ljouwert.
12: Het Rijk heeft gekeken naar locaties waar bereidheid is om te bouwen, maar ook de mogelijkheden. Dus waar geen directe last is van de stikstofproblematiek of waar beperkingen zijn als het gaat om het stroomnet, dus de netcongestie. Nou, en in Leeuwarden hebben we aangegeven en laten zien dat wij hier kunnen bouwen en dat het Rijk ons nu een flinke zet in de rug geeft. Ja, is gewoon goed nieuws.
11: Het gaat in totaal om zijn 6 toezen wenningen die in Ljouwert bouwd worden zullen. Landelijk komen er 30 toezen huizen bij op deze zogenaamde grutskalige wenningbouwlocaties. Op de A6 tussen de Jouwer en de Lemmer gaat de komende weken verskate nachten de dik dicht voor onderhoud onder Skarster Rienbrege. Die is er min onta, zei het wordt via de Arne van der Meer van Rijkswettersteert.
13: De opbrengsten van het onderzoek, hè, wat we de volgende weken de ene nacht en doggen, ja, die worden vooral broekt om ervoor te zorgen dat de bregen weer een peri mei kennen. Zodat in ieder geval de A6, want dat is al een hele belangrijke verkeersader, en dat we die de garanderen kennen dat die hier bloedt. Want stel dat er iets met deze bregen gebeurt en die hoeft goed dicht maken, ja, dat had een grote gevolg voor het verkeer wat van Friesland naar de poldertabel.
11: Voor het skipveertverkeer werd de Skarster Rienbrege al de hele simmen net meer bezinnen, omdat dat net meer verantwoorde wijze zo. Eens moet er een nieuwe brege komen, maar daar is nog geen geld voor. Morgen wordt in de binnenstad van Ljouwert een demonstratie van boeren verwachten die het net eens binnen met het stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen. Het Friese provinciebestuur wil de boeren gastvrij ontvangen, zei het U's verslagjouwer Onno Valkena.
14: Ze willen de boeren tracteren op koffie en koeken, maar wel boetendoor. Want ja, binnendoor is er net genoeg ruimte om al die mensen te ontvangen. En ze zullen ik van ja, mensen maaien, er is demonstratievrijheid, ze maaien de zwargen, maaien dieren. En zal ik een delegatie uitnemen van het provinciebestuur, zal mij de boeren praten.
11: Datzelfde provinciebestuur had Joert al met de minister praat over zijn stikstofplan. Nevens deputière Abel Koorstra, wie dat een constructief beteer en had hij zijn zwaar genuteren over de uitvierbaarheid van die stikstofplan. Bij een ongeluk onboord van het zeilschip Beatrix van de organisatie Sailwise, die het vaart met mensen met een beheining, is de meest brutsen van dat schip. Dat baarde onder het zielen op de IJsselmaar. Er wienen meerdere meesken aan boord, maar de rekken het hier vervoenen. Dochs is besloten om de KNRM om help te vragen, zei het Marijn Jané van Sailwise.
15: De mast ligt natuurlijk gewoon op het dek. Dus je bent op het IJsselmeer. Nou ja, dat is toch wel best wel een klotsbak. Dus we wisten ook niet of die mast heel stabiel zou blijven liggen. Dus toen hebben we toch de KNRM opgeroepen en gevraagd of zij de mensen van boord konden halen.
11: Er werd nou nog onderzocht hoe die mast van aluminium maken is die. Hoe die afbreken koe. En de stichting ziet het ook een nieuwe mast voor de Beatrix. Ameland kreeg een nieuwe wargemaster, Stefan van Keizerswaard. Dat is bekendmaken in de Rietsgeerkomsten troch de voorzitter van de Vertrouwenscommissie, Marloes Riepstra.
16: Zijn betrokkenheid bij de Waddenregio en alles wat daarmee samenhangt maakt hem voor Ameland een bijzonder passende kandidaat. Op dit moment is hij wethouder op het mooie Vlieland. Sorry, Vlieland. Dat we jullie wethouder van jullie afpakken. Tegelijkertijd willen we jullie complimenteren met jullie mensenkennis. Want jullie hebben duidelijk een bestuurder van kwaliteit in huis.
11: Stefan van Keizerswaard dus. Begin november werd hij installeerd als burgemeester van het Ameland. Hij komt dan ook op het eiland te wenen met zijn man Christian en zijn hoen Nobel.
17: En dat ging Gint aan verwijzen, dat hij hoe Nobel heet. Of hiette hij al Nobel voordat het bekend werd dat hij naar Ameland tas zou of net?
11: Nou ja, ja, de vraag is vooral, hiette hij hoe al Nobel voordat hij zijn sollicitatiebrief schreef? Ja, en het antwoord op die vraag, dat maak ik die schuldig blijven.
17: Ja, dan zullen we dan op muziek achter.
11: Ik denk het wel.
17: Ik denk het wel.
11: Of zo het Nobel West haar. En dat nou...
17: Dat hij een prijs weer wil.
11: Ja, dat ik dat nou verkeerd uitspreek. Dat ken ik.
17: De alle vragen die we stellen, Matt van die nieuwe burgemeester. Dus hij is in elk geval beëren burgemeester der op Ameland, Steven van Keizerswaard. Twee nijs op deze Tizi, de 1 september. Jitse, dank u wel daarvoor. Het is al je nightlezen. Ik op de site en de app van Omroep Friesland. En ik de Shen in uw televisiejournaal Friesland Joerts.
18: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
19: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
20: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net lood opstelst.
21: Hoe kom ik je waai?
20: Of een die tij wekker houdt.
22: Hoe kom ik aan het werk?
20: Vragen die toed in toekomst keer.
23: Waar kan ik veel over werk leren?
20: Vragen die praktisch binnen.
24: Hoe vind ik personeel?
20: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
25: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
20: Wat in vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
26: Mij Erik Enema.
27: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
17: Waar naar het concert van die rapper in Snitswol. Die maat even naar de boes. Hè. Het is de duurste artistische ooit op het podium van het Bolwerk in Snitshandhever. Dan heb ik het oor, de Amerikaanse rapper Exhibit. Hij komt heel november naar Snits. En daar heeft ze 12 heel hier om werk om die man daar te krijgen. Nou, wat de weer is van zijn concert, dat zeg ik het aanstoot hebben in deze aflevering van Onderwijs. En we weten zelfs een stukje van Sien Rapsierre. Maar eerst het waarberuchte Tjitske Wibbinga. Hoe ligt het jong eigenlijk en vannacht?
28: Nou, jong, dan kunnen we verwachten dat we de wat tannimmere bewolking hebben vanuit het westen. Wij, jong, ik nog wat meer bewolking. Alleen nog, het liek het verder wel droeg te bloeien. Nou, de wind wordt wat zuidelijk. Neemt Boppelanik Hondel aan. En ja, vlak voordat die echt de bewolking echt shock is, dan hebben we een minimumtemperatuur van zo'n 11 à 12 graden. En dan later in de nacht, dan rint de temperatuur stadig gewoon op. Ja, en in het kustgebied vanzelf enkele graden heger.
17: Ja, en morgen, wat brengt dus morgen?
28: Nou, morgen dan hebben we eigenlijk een uiteenzetting mei. Ja, toch wel aardig wat rond te verzinnen. Tussen terug kunnen de enkele buien ontstaan. Buikens. Het gewoon plakken zult ik droeg bloeien. Maar morgen hier dus echt een wikselend waarbeeld. De temperatuur in dan ik op naar nog lokaal zo'n 20 graden. Morgen midden dan stagneert die temperatuur eigenlijk. De bewolking neemt heel dat taal. Het rekt eigenlijk heel dat beroen. Maar dan liep het eigenlijk voor de grootste part weer droeg te bloeien. Nou, daarbij zit een westelijke wien of zuidwestelijke wien. Matig gewoon vrij krachtig. En dan hebben we in de joentiet, dan hebben we een steuring, maar wat lichte rijnwetter. Dus dan wordt het wat zuid. Suterig.
17: Ja, maar dat Suterige horen we deny ik.
28: Ja, dat Suterige, dat giet wat meer oer in. Nou, soms tien wat onleiig. Dan hebben we wel weer wat meer te krijgen met buien. De wien, die helpt ik sta gewoon wat meer.

0: bloedsomtemperatuur. En dat is eigenlijk heel normaal voor de tijd van het jaar.
1: Het slotstuk van
2: onderwijs. Nou, joh, het is de eerste squaldaai in Oekraïne. Een heel soort mensen zullen het leren hier beginnen maar zonder lesmateriaal. Want wat Rusland op dit zuid docht, is maar ballistische raketten boeken vernielen. Squalboeken voor een groot deal. Die lijn opslaan in het boekenmagazine. En ik bij drukkerijen, printerijen. 8 à 9 miljoen Oekraïnse boeken binnen bij verneerd. Ongeveer een derde van de boeken die het al hier in Oekraïne printen worden. En een groot deel daarvan is squalboeken. Ja, het is een trieste onderdeel van die oorlog die daar nog altijd aan de gang is. Maar ik dacht, er zit misschien wel een plaat bij die we betinken kennen. Veskes op boeken, de bigge dag, Veskes op boeken. Ik zit in te denken, Elvis Costello, Every Day I Write the Book. Maar hij is misschien zelf wel een suggestie. Ik ben wel heel benijd wist mijn komst. Dat kan via 06 20 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 slotstuk, Joet maar eens Oegin. Dat dikke bij wel.

0: Het is het jongstatistische orgelpodium van de Bolwerk in Snitshand. Hebben dat wel zezen? Wat een frankatie ervaren we tellen, de Romant. Kijk op het optreden van deze Amerikaanse rapper Xzibit. Ja, het heeft wel vakken aan Battelli. Als fan van deze man. Dan maakt er zo'n 40 euro Battelli om het optreden bij te brengen. Nou, Sil, dan mag ik eerlijk in wijzen. De naam Xzibit, de meeste mensen net een heel soort zezen. Maar eigenlijk zou ik net. Maar het is wel een hele grote meneer in het verhaal van de hip-hop. Serge Hollander die weet dat. Hij is artistiek directeur van Poort in Snits. Daar valt het bolwerk onder. En hij is jong aan de telefoon. Dag Serge.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je bent heel soort moeite dwaarmaten om deze wereldster naar Snits te krijgen, Leo, hè?
1: Ja, nou, natuurlijk komen artiesten altijd heel graag naar Snake. Maar ja, voor als een artiest wat groter is, ja, dan moet je wat langer je best doen. Dus ja, eerste contact met de boeker was 2,5 jaar geleden.
0: Zo.
1: Dus ja, nou ja, we investeren. We willen graag bijzondere acts naar Friesland halen. En naar Poort. Dus ja, en we zijn heel blij dat het gelukt is,
0: ja. Erik. 18 november zal dat optreden wezen. Dan vreeg het zo'n man dus ik een hele soort. Want dat kaartje is aan het joer.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Hè. Maar ja, dat heeft er een beetje mee te maken. Is dat er natuurlijk maar zoveel mensen in bolwerk gaan. Ja, en dat, ja, dat uiteindelijk moet je dat toch delen door al die mensen. Ja, en dan is ja, dit zijn niet goedkope artiesten. Nee. Maar ja, dat weet je. Aan de andere kant, ja, het is ook wel een unieke ervaring. Hij treedt twee keer op in Nederland. En ja, we zijn er één van. Ja, dat is, dus dat moet je bij zijn.
0: Ja, zeker. En daar is ik nog wel een beetje het probleem, vaak met hip-hop-artiesten. Je weet eigenlijk pas dat het optreden trok je als ze op het podium staan.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar. Dat is een beetje de echte oude rock'n'roll. Dat houdt het spannend.
0: dat spreekt Serge Hollander, ik wel een beetje jonger. Nou, leven de vloedje in dat al je trok je. Wat krijgen we dan op het podium? Want ja, vertel eens wat over deze Xzibit.
1: Ja, veel mensen kunnen hem kennen uit, nou ja, of je kent hem van de muziek. Nou, dat zullen de meesten kennen. Nou ja, ik ben een kind van geboren in eind jaren 70 en in de jaren 80, 90 opgegroeid met hip-hop. Ja, als je dan luisterde en vooral naar die West Coast kant waar Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, ook om maar wat namen te noemen. Ja, dan was Xzibit was daar één van. Hè. Die werkte daarmee samen. De cd's werden daarvan mee geproduceerd. Ja, en dit was een grote naam. Hij was bekend van MTV. Hij had een eigen programma, Pimp My Ride. Dan kreeg je al die blitse auto's.
0: Ja.
1: Ja, dit was nou ja, een van die grote mannen uit die tijd.
0: Ja.
1: Dus wat je ziet, hè, dat zien we ook aan de interesse. Ja, mensen die uit die tijd komen, die denken, ja, goh, die wil ik wel even zien.
0: Ja.
1: Zo vaak komt hij niet naar Nederland, dus ja, daar moet ik even bij zijn.
0: Die moest bijwezen. Hij is 51, ik ben de jongste natuurlijk, maar nog altijd wel een naam van juwels, dus ik nog maar zeggen, dat giet op de hip-hop.
1: Zeker.
0: Is er iets verkocht of dan net?
1: Nee, maar je moet er wel snel bij zijn.
0: Dat wil ik wel doen, ja.
1: Yes.
0: 18 november, Xzibit dus in Poort. Ja, we zeggen altijd het bolwerk in Snits. Artistiek directeur.
1: Ja, maar beide, hè. Ja. Dus het is allemaal onder de Poortfamilie. Maar bolwerk is nog steeds ook een locatie.
0: Hartstikke mooi, 18 november dus. Ik ben heel benieuwd wat de union brengen zal. Serge Hollander van Poort, dank je wel voor het verhaal. En een fijne dag verder, hè.
1: Graag die in.
0: Oké, okay. Nou, prachtig je dat, hè. Ja. Ja, dit is heel mooie muziek. Gypsy Kings en Bamboleo. Er zullen meer mensen gewoon spreken, denk ik, op dit programma.

0: slotstick van
1: Onderwijs.
2: Ja, ik lees op de site van de NOS staat Rusland een aanrondende week met ballistische raketten. 8,9 miljoen Oekraïnse boeken vernietigd. Een trede van de boeken die al hier in Oekraïne printen worden. En een groot deel daarvan is bemiskwaalboeken. Het is ook de eerste squal daar in Oekraïne. Er is een protobernis stel zonder die boeken dat eerste squal hier beginnen matten. Het is een poging, steeds in Oekraïne, om de Oekraïnse cultuur te vernietigen. In deze oorlog werd maar net een ein on liek het te komen. Ik moet kijken even wat lichter horen. En om Jim vraag je, wat voor vesken dat erbij heet? Nou, we krijgen daar een heel soort suggesties binnen. John die komt bij Pink Floyd. Hey, hey, rise up. Een boombox. Dat is dat vesken dat Pink Floyd kunnen hebben als type eigenlijk voor de Oekraïnse bevolking. Teun Woudwijk die zei Willie DeVille's Storybook Love. Book of Love van Fleetwood Mac komt hier binnen via Rijn de Rijnsma. Op harde maar die vanillerij, zei Ida. Ja, daar kunnen we het al heel veel mee eens wijzen. Alles wat ademt, zei zij, van Rob de Nijs. Maar Russische tekst. Michelle, waar komt Johan Mardi, het was suggesties. Peter Gabriel, The Book of Love. En Pigmeat, de oude boekenbingem. Michelle, Geert, die zei ik, The Book of Love van Peter Gabriel. Of het oors, School van Nirvana. Goeie heer Enema, Rijn de Nauta op de lijn. Die zijn ballistische raketten op boeken. Don't Drop That Bomb on Me van Bryan Adams. De boodschap is duidelijk. Dank u wel, Reinder. Sen, Bouke bij me tot ik maar twee. Sen, Storybook Children van Sander en Andres. En Summerwine van Live. Book of Brilliant Things van Simple Minds. Ze komt aan te verder, maar dat is ook wel een leuke nieuw trouwens. The Book of Love van Gavin James uit Maaike Cooper. En als slotplaats uit Linda. Mijn boek van Kinderen voor Kinderen. Dat is ook een leuke suggestie. Ik vind het al je prachtige suggesties. Maar ja, het wist ik wat druk, dat heb ik helemaal niet aan het draaien. En dat is goed.
0: De slotstik van Onderwijs.
2: Ja, het is uiteindelijk een noemer worden dat je binnenbracht wordt. Ik moet even zien, want dat moet ik dan niet wel sign hebben. Ja, Henk, die komt maar de suggestie. Die site van draai dat noemer van Natasha Bedingfield nou eens eventjes. Dat komt uit 2004. Ik draai de radio edit van dat noemer. Het is unwritten. Boeken niet net schreeuwen binnen of boeken niet vernield worden. Het is beide redelijk zinleers. En we hopen dat het gauw een eind komt door die oorlog. Dit is Onderwijs. Ik neem vast ask hier van die. Hij belt hij dat dadelijk morgen weer te hebben is, maar Willem de Vries. Dat ik mooi bij mij, of jou roer, mijn nagel naar je onderwijs. Hé, hey, een mooie teasie. Hoi!

0: Omroep Friesland.
1: Twa FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
7: Wow, wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
9: Dit is Omroep Friesland.
0: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis waar de groep op af was gekomen. Mogelijk is er sprake van een drugsconflict. Twee agenten die op de melding waren afgekomen raakten gewond. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. En ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. In 2028 zou een nieuw systeem ingevoerd moeten worden, maar dat gaat waarschijnlijk nu niet door. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. Waarschijnlijk zijn elektriciteitskabels geraakt. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Het weer, het is zonnig en droog. Vanavond en vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Huh? Dit is een Hek, we hebben al je klantgegevens?
14: Nee. Hek plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
13: Phew, we kunnen weer.
14: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hek. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
13: Zo.
14: Interpolis. Glashelder.
15: De Theater 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theater10daagse.nl.
16: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan en door.
17: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
18: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
19: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
20: Noordwien.
21: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie, welkom bij Noorderwien op deze teaser. Ja, in september, het zei het me net zo volop, maar we gaan op naar de gestige dagen al. Een beetje mooie meisimmer, zo onmogelijk wijzen. In ieder geval voor dit programma, wat ja, op een fleurige manier elke Jan tussen zij zo'n mooie muziek uit deze provincie bij jou thuis brengen wil. En we zijn nu daar met Wijmaar van der Werf. Ja, naar hier toe, wekker. Ja, ja, september, oktober en dan wekker we hem eens. Met de buien op dak, hommer op. Mooi beschreven, Wijmaar van der Werf. We gaan toch met Fisk in de stereo machine en in uw head.
2: Alles verorend, dat is een feit. Het git zaad, het komt af, hoester ik zei. Wie komen op ieder en wie ginder er al? Soms is het zaad reeg, soms

Zo is het maar correct, ja, of zoiets. Ja, of sinds ik dat net helemaal geef. Fisk in de stereo-machine, het toe Friesland in uw het bij deze. Nou ja, van het Frisk even naar het Engels. Want ik dacht, het is wel een mooie duif van noffelijke muziek. Straks schoven we een beetje richting het alternatieve. Wat de oren muziek is oors, maar eerst maar even de Woods. Frisk.

Lekker, ja, The Woods, Fries Grazer Band en Underneath the Sun. Wat ik een toffe band vind, ze zijn helaas stoppen. Oleander Roots. Maar gelukkig hebben we de opnames nog. Three.

Mooi nummer van Oleander Roots, een tree in the garden. En helaas, de band is net meer, ze hebben besloten om mij te stoppen. Ze zijn in ieder geval mooie nummers achterlitten, daar ben ik wel hartstikke blij mee. En waar weet, komt jij dan echt wel wat moois uit? Werkt het in de muziek? Ik weet toch? Hoe iets moois prutsen. Komende zaterdag is de cd-presentatie van Laguna. Nieuw album komt uit van deze eigenzinnige dame. Van origine komt ze uit Zeeland, maar ze werd al heel lang in Friesland. En ze zal het optreden doen bij ons VAP-programma Immen. Daar draai ik aan ook nog wel wat van trouwens. FM. Een van de nummers die Griff spelen worden zal. En dat is Once It's Dark. Hij kan een beetje de single versie van draait. Maar ik vond ook van haarzelf nog een live uitviering. Om alvast in de sfeer te komen. Neushoorn, komende zaterdag. De Grote Zeel. Laguna. Live.

0: Komende zaterdag 4 september. Laguna live in de Neushoorn. Direct live hier met Once It's Dark. En dan komt haar nijste album uit. We presenteren mij in het voorprogramma Immen. Immen is de artiestennaam van Klassine Haringsma. Die werd uiteindelijk... Boeten Friesland, ik zo hard is Boeten, dat is een beetje flauw. Even, maar ze had Friese roots en ze broekt het Frieskek onder andere van haar debuutalbum. Dit, en dat is wel heel aardig trouwens, Utrechtopenbaar, het beste Utrechtse album van 2024. Dan doe je het knap. Nou ja, fan, die is live zien, exatrie, in Neushoorn. Nou, we draaien hem mooi noemen, Zinnen.
1: Oh.

Klasine Haringsma, oftewel Immen. Mooi artiestennaam ik trouwens. Hier het noemer Sinne. Allee, mooi in het Friesk. En dat verwerkt ze in haar muziek. Wil ze eigenlijk in Utrecht wennen en libbet. En wat ik al zei, ja, opmerkelijk toch wel, dat ze in Utrecht bij 3 voor 12 haar album, Friestalige album, Utrecht, had haar beste album in Utrecht. Zullen die mensen deferent oproepen? Wat is dit? Ik kan het niet verstaan. Etcetera. Nou goed, het verhaal van komende zaterdag dus. Neushoorn, Immen en Laguna. Live to Shin in de Grutte Seel van Neushoorn. Ik hier eerst al even wat zijn over Loon. Geweldige gitaarband, Fries Grenzen band trouwens. Komen van een reunie weer bij elkaar, stel in Vera spelen. Eind van het jaar zit ik er even bij het voorprogramma Mom's Name. Die komt gewoon het geld. Je hebt hier mij, Lying to Yourself.

Mom's Name, nieuw album uit. Van programma van Loon in Vera in Grace, eind van de dier. En jij had My Lying to Yourself. Goed, we zitten wat in de sfeervolle noemers. Een beetje gedragend, gelaagd. We gaan even naar de lekkere Chicken Forest noemers. Dat is wat meer in de blues en Americana sfeer. Hummingbird.

Mooie platen te leveren. Chicken Force en Hummingbird. Lekkere gitaar, lekkere flow. Zo draai ik het graag op deze tijd. Listen naar Noordwien, Omroep Friesland, bij De Roels en Waardvief.

Niels en Waard Wief. En je merkt het. Ik heb even zin in wat oors en oors. Ja, helemaal oors is het natuurlijk ook net. Maar even wat van die muziekjes, van die singeltjes die we vaak helemaal net jaren. Ja, Black Box Red, Beakelix. Fantastisch duo. Ja, intrigerende muziek. I'm too sad to tell you. I am too sad.

Maar ja, dit neskerige project is dus eigenlijk gewoon met de band Black Box Red. Het is met mooie muziek, leuk om te draaien. En echt leuk. En dat is een stuk wat in de wat alternatievere sfeer is, Kaminski. Derek Kuipers is de naam. Ik zeg dat hij op social media een melding maakte van dat hij opereerd worden moest en dat wie ik al goed beteerd. Geen idee wat er nog aan weer. FM, bij deze Derek, alle betterskippen, meidje maar wel mooie muziek. Want ik zeg dat hij Derek weer mee bezig weer. Luister maar eens naar Tom. Intrigerende muziek, maar ik vind het wel heel mooi.

Kaminski, uit Friesland. Dat is kinderen muziek. En hier het verhaal hier, hoe Tom. Dat geven we nog wel eens uitlezen. Dan geven wij de geweldige gewerking tussen twee broers. En hier zit in de Serenes, de heer Theo de Jong. En hij is bijna een behoorlijke tijd bezig met project Electro Bardo bezig. En daarvan dit nummer, Timelapse.

mooi sfeervol Delft hebben. Dit nummer van Electro Barrow en Time Lapse. De Brorende Jong, ik hoop dat er meer uitkomen trouwens. Dit is ook nog op vinyl uitgebracht. En een mooie clip zit erbij op internet. Dus ja, wat ook nog belangrijk. We horen het in de gaten. Wat doen we? Ja, nou, we toch in de sfeervolle muziek zitten. Dit is Ander Tisma. Een Friese Mutens. En die maakt, ja, dit soort muziek. Hanna, hoi, we zijn er morgen weer.

0: Hier lees ik. Familie voor squat. 4 voet.
1: De kop van een swut uit de Midsiuan komt aan libben.
2: Deze pommelkroon dateert waarschijnlijk uit de 10e eeuw. Einde van de vikingtijd bijna.
0: Ja, maar weer dat beetje jacht naar het zustere eeuw.
1: Swut. Dit weekend in Friesland ook.
3: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: De Theater-Tiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theater-Tiendaagse.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: With the OG's.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt na de schietpartij van vannacht in Overasselt. In totaal zitten nu 34 mensen vast. De verdachten beschoten vannacht een huis en hadden zware wapens bij zich. Inwoners zijn flink geschrokken.
14: De wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw.
15: Mensen gemaskerd en wel daar gelopen te hebben met zware wapens. En denk ik maar, hoe is dat mogelijk dat dat niet eerder ontdekt is?
14: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
13: Er vielen doden en 2 agenten raakten gewond. Mogelijk had het geweld te maken met een drugsconflict met de bewoner. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het West-Nijl-virus vastgesteld. Volgens de GGD heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen en kreeg ze daarna hersenvliesontsteking. Dat komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de 4e keer dit jaar dat het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlander. Vorige maand overleden een man uit Utrecht en een vrouw uit Drenthe aan de gevolgen ervan. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd vorige maand een drone met explosieven gevonden. Correspondent Gimbal Duk over hoe de verdenking op Rusland kwam.
16: Het heeft onder meer te maken met de werkwijze die gebruikt is en de gebruikte middelen. Die passen echt in een patroon van eerdere hybride acties door Rusland. En ook bevindingen van de inlichtingendiensten wijzen erop dat de daders, waar het mogelijk om gaat, voor de Russische diensten werkt.
13: En ook informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten speelt een rol. Rusland ontkent alles. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. Het weer, vanavond opklaringen. Maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen zon afgewisseld door bewolking. Morgenmiddag vooral in het binnenland mogelijk een bui. Dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. OmroepFriesland.nl/Freun.
1: Wordt lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij ruzie had over een huis. K. ging in beroep tegen zijn eerdere veroordeling tot levenslang. Maar het OM komt dus met dezelfde eis als toen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
3: Zij stellen hij is volledig toerekeningsvatbaar. Het is op gruwelijke wijze gebeurd. Deel, zeggen ze, en dan is er maar één straf gerechtvaardigd. En dat is een levenslange gevangenisstraf.
2: In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan, zegt deze verslaggever.
4: Meerdere zogenaamde onconventionele sprengstof- en brandvoorrichtingen dort gevonden worden zijn sollten. Die politie spricht ons gegenüber davon dat het keine geschossen zijn sollen.
2: Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Door wie de explosieven zijn geplaatst is niet duidelijk. Schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor Achtste Groepers Huilen Niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8 die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Betekent dat er 150.000 exemplaren van zijn verkocht. Het weer, vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland dan mogelijk een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: met Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het politieonderzoek in Overasselt is nog altijd bezig na de schietpartij van afgelopen nacht. Een groep gewapende mensen had het op een huis gemunt. Een beveiliger werd er doodgeschoten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is in de straat.
3: Daarachter bij het huis wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er komen ook nieuwe rechercheurs hier naartoe. We hebben ook gehoord dat er ME is ingezet buiten het dorp om agenten die daar onderzoek nog doen op een ander plaatsdelict, om die te beschermen.
2: Vanmiddag maakte de politie bekend dat er 34 mensen zijn opgepakt. De afgelopen 2 maanden zijn er veel minder pakketjes uit China naar Nederland verzonden. Sinds 1 juli moet de klant €3 per product aan invoerrechten betalen. Daardoor is het aantal kleine pakketjes met spullen van Chinese webwinkels dat naar Nederland kwam bijna gehalveerd. Bedrijven kiezen wel vaker voor bulkinvoer. Het OM gaat een oud snackbarhouder uit Werkendam vervolgen. Hij had verborgen camera's opgehangen in de wc en douche van zijn zaak en filmde daar klanten en personeel. Medewerker kwam er bij toeval achter toen ze een mapje op een laptop opende waar allemaal naaktbeelden in stonden, ook van haarzelf. Schrijver Jacques Vriends is onderscheiden voor zijn boek Achtste groepers huilen niet. Er zijn sinds 1999 150.000 exemplaren van verkocht. Het boek gaat over een meisje uit groep 8 dat leukemie heeft. Vriends baseert het verhaal op een oud-leerling van hem die overleden is.
4: En wat ik altijd bijzonder vind is dat kinderen vaak zeggen, ja, ik heb erom gelachen, maar ik heb er ook om gehuild. En ja, dat vind ik ook wel een heel groot compliment. Ik denk dat ze heel trots zou zijn.
2: Het Platina-boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dick Bruna kreeg hem eerder ook. Het weer vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland mogelijk een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: De Friese vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland Joert en het Waar.
2: Mienskip zeggen ze in Friesland toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, Mienskip.
4: Geweldig.

0: beste allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Knowing. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: 10 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn bijna helemaal verwoest en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werden neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat heeft korpschef Jannie Knol gezegd in het programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
3: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar. Maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
2: Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Er werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan tegen Rusland, zegt correspondent Gimbal Duk.
4: Zo moet onder meer het consulaat in Bonn dicht. Dat is de enige andere diplomatieke vertegenwoordiging in Duitsland van Rusland naast diegene in Berlijn. En ook een cultuurinstelling in Berlijn moet dicht. Dat is het Russische Huis. Dat is een gebouw en een organisatie waar al langere tijd de verdenking van bestaat dat vanuit daar ook spionageacties plaatsvinden.
2: Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. Voor de vierde keer in korte tijd is bij een Nederlander het West Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De tijd voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Rob Friesland. Het is een geweldige opstekker van Ljouwert. Het kabinet heeft de spoordokzone in de stad onwiest als grutskalige woningbouwlocatie. 6000 huizen zullen er in versneld tempo gebouwd worden. Dat betekent ik dat het nieuwe treinstation op de Werfsterhoeken in zich lijkt te komen. Hoe realistisch is dit al hier? Daarover praat ik met Julie Bruinings, wethouder van de gemeente Ljouwert met woningbouw in portefeuille. En goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, dit is weer reden van gebak, denk ik, of net?
1: Zeker, we staan vanmiddag de minister, want die komt langs, ook met oranje koek op te wachten.
0: Ja, waarom kent dit nou in een saflug?
1: Nou, er zit een heel voortraject zit hier aan vast. Maar wij hebben als Leeuwarden aangegeven dat wij bij kunnen dragen aan de landelijke opgave als het gaat om de woningnood aan te pakken. En het ministerie en dus de minister hebben nu erkend dat Leeuwarden dat zeker kan doen. Dus wij gaan in ieder geval tussen de 3.500 en de 6.000 woningen versneld realiseren in Middelzee en onder andere het Spoordok.
0: Ja, en versneld tempo, wanneer staan die huizen er dan?
1: Nou, de eerste huizen staan al in Middelzee. Daar is nu vorig jaar is echt het eerste gebied opgeleverd. En daar gaan we nu verder. En we hopen dat volgend jaar in 2027 we kunnen beginnen met de eerste bouw in de spoorzone in het Spoordok in Leeuwarden.
0: Ja, het gaat om een grootschalig project dat het kabinet nou mogelijk maken. Het op 5 gemeenten gaat het. Er is geen extra geld om de woningen bereikbaar te maken, hè?
1: Nee, nou het kabinet heeft wel überhaupt geld beschikbaar gesteld om uiteindelijk de woningbouw of in ieder geval de markt uit het slop te trekken. Daar willen we zeker ook aanspraak op maken. Maar het gaat vooral om hulp rondom bottlenecks of knelpunten. Dus denk eraan bij de aanleg van het nieuwe treinstation Middelzee. Maar ook de mobiliteitshubs die er allemaal moeten komen rondom die woningen.
0: Ja, dus bleef toch de vraag waarom het Ljouwert, maar die vier oude gemeente nou deze voorsprong kriegen. Waarom kent het in Ljouwert bijvoorbeeld nou niet?
1: Nou, ze hebben gekeken, het Rijk heeft gekeken naar locaties waar bereidheid is om te bouwen, maar ook de mogelijkheden. Dus waar geen directe last is van de stikstofproblematiek of waar beperkingen zijn als het gaat om het stroomnet, dus de netcongestie. Nou, en in Leeuwarden hebben we aangegeven en laten zien dat we hier kunnen bouwen en dat het Rijk ons nu een flinke zet in de rug geeft. Ja, is gewoon goed nieuws.
0: Ja, middels zijn spoordokter praten dus over 6000 woningen die er komen moeten. Je hint al eventjes over dat treinstation, daar aast Ljouwert al langer op, Werfsterhoeken soort dan komen moeten. Hoe fier ben die plan nou?
1: Nou, die plannen staan. Er is een overeenkomst dat daar een station gaat komen. Alleen je ziet je plaatst niet zomaar een treinstation erbij in je gemeente. En we hopen dat door de aanwijzing als grootschalige woningbouwlocatie er dus ook de gesprekken en de uiteindelijke realisatie sneller zullen gaan. Ja. Want hoe eerder daar een treinstation open is, hoe beter het is voor de bereikbaarheid van het gebied.
0: Ja.
1: Want we willen tot daar en daaromheen ook heel veel woningen realiseren.
0: Maar eerst de huizen en dan een station, is dat een beetje de volgorde?
1: Ja, zeker. Zeker. Realistisch is dat we nu eerst verder gaan bouwen in Middelzee. Daar zijn we druk mee bezig. Ondertussen beginnen we al een beetje in de stad, hè, bij het Spoordok. Dan het station en dan verder met de hele opvulling eigenlijk van de spoorzone, zoals wij dat noemen.
0: Een echte opstekker voor jou, hè?
1: Zeker. Dit is echt heel goed nieuws. Daar zijn we heel erg blij mee.
0: Oké. Okay. Julie Bruinings, zij is wethouder van Wijnen in Ljouwert. Dank u wel van je verhaal.
2: Alles wat je op dein is, hadden, jongens, dus kunt zien en over.
3: Dit is de dag voorbij.
4: Bij een ongeluk aan boord van het zielskip Beatrix van de organisatie Sailwise, die het vaart met mensen mijn beheining, is de meest brutsen van het skip. Dat waren onder het ziel op de IJsselmaar. Er waren meerdere mensen aan boord. Mij en zonder beheining, maar de rekken net in verwoenen. Marijn Jenné is van de organisatie Sailwise. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Wat is er precies gebeurd daar op het IJsselmeer?
5: Eigenlijk weten we dat zelf ook nog steeds niet. Want we voeren gewoon aan de hoge kant. Het was niet, de wind was best hard, maar niet overdreven. En ineens is de mast gebroken.
4: En op dat moment waren er dus mensen aan boord?
5: Ja, we waren gewoon we zouden eigenlijk meedoen aan de 24-uursrace. En die hadden we afgezegd omdat het deelt onweerde. En dat vonden we met de bemanning die we hadden niet verantwoord. Dus we zijn niet 's nachts gaan varen, maar de volgende dag, toen het weer wat rustiger was, zijn we wel op pad gegaan.
4: Op het moment dat jullie gingen varen, was het weer dus iets rustiger. Dus dat onweer, dat was er op het moment geen sprake van?
5: Nee, helemaal niet. Nee.
4: En jullie varen met mensen met een handicap, zei ik al even. Ja, ja. Dan lijkt me zo'n ongeluk misschien wel extra vervelend nog.
5: Nou ja, het is natuurlijk voor iedereen is als een mast breekt. Ik bedoel, dat is natuurlijk het allerergste ongeveer wat je kan voorstellen als je aan het zeilen bent. En ik weet niet of het extra vervelend is. Het is alleen, mensen zijn gewoon wel iets kwetsbaarder dan de mensen die kunnen lopen. Dus we hebben er wel voor gekozen, ondanks dat de situatie best stabiel was, om de KNRM te vragen om de mensen van boord te halen.
4: En hoe reageer je?
5: De mast ligt natuurlijk gewoon op het dek. Dus je bent op het IJsselmeer. Nou ja, dat is toch wel best wel een klotsbak. Dus we wisten ook niet of die mast heel stabiel zou blijven liggen. Dus toen hebben we toch de KNRM opgeroepen en gevraagd of zij de mensen van boord konden halen.
4: En heeft u al reacties gekregen van die mensen? Ja, ik kan me voorstellen dat ze geschrokken zijn.
5: Ja, we zijn er meteen naartoe gegaan ook. Dus de KNRM heeft ze naar Den Oever gebracht. En we zijn er met de directie meteen naartoe gereden. En we hebben ze allemaal gerustgesteld. Maar ze zijn vervolgens gewoon wel allemaal, zoals de afspraak was, naar Medemblik gegaan. En hebben daar met z'n allen lekker gegeten. En daar hebben we nog even een rondje gedaan hoe het met iedereen was.
4: Ja, eventjes nabespreken, dat is natuurlijk wel fijn dan.
5: Ja, en iedereen was echt wel oké. Okay. Mensen zijn wel geschrokken, maar de bemanning heeft heel adequaat gereageerd. Iedereen was toevallig ook op dat moment op het voordek. En het is de voormast die is gebroken, dus het was wel heel even spannend. Maar daarna was het gelijk onder controle. Iedereen is naar achter gehaald en het is goed afgelopen.
4: Gelukkig, maar dat is de menselijke kant die natuurlijk heel belangrijk is. Dan even het materiaal. De Beatrix, dat is een bekend gezicht op het Friese water, zou je kunnen zeggen.
5: Zeker.
4: Een boot van het jaar, van de Sneekweek. Wat kunt u vertellen over de boot en over hoe die er verder aan toe is?
5: In ieder geval de mast. Gisteren hebben we die eraf gehaald. Een van de masten, dus de voorste mast. We gaan vandaag gaan we wel over het IJsselmeer terugvaren naar Elehuizen. En dat gaat. De tuiger is er ook bij geweest. En die heeft gekeken of de rest allemaal stabiel was. En dat was zo. Ja, en nu gaan we op zoek naar een nieuwe mast. Maar het was natuurlijk een custom-made mast. Dus het is denk ik wel even duren. Dus mocht er iemand luisteren die denkt, oh, maar dat heb ik wel, of kan jullie wel helpen? Graag.
4: Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Is dat een mast die op maat gemaakt is? Of een bepaald type wat dan past?
5: Nee, hij is op maat gemaakt. Dus dat is natuurlijk. We zijn aan het bellen hoor met allerlei mastenmakers en mastenbouwers en mensen die mast op voorraad hebben. Maar het is een aluminium mast.
4: En financieel komt dat goed?
5: We zijn natuurlijk de verzekeringsregister bij geweest. We gaan kijken, maar we krijgen natuurlijk, zoals iedereen thuis ook altijd realiseert, je krijgt nooit alles terug.
4: Nee.
5: Dus we gaan een fondsenwerving starten om te kijken of we nog wat extra geld kunnen vinden bij mensen, zodat we alle kosten gewoon kunnen betalen.
4: En is een oorzaak van die mastbreuk eigenlijk al duidelijk?
5: Nee. En het is in ieder geval, de verstaging was helemaal goed. Dus het lijkt, nu zeg ik iets wat ik nog niet weet, maar ze hebben gisteren echt al heel uitgebreid gekeken. Het lijkt alsof er gewoon dus een zwakke plek in de mast zat.
4: Ja, dat moet nog verder onderzocht worden natuurlijk, voordat het helemaal duidelijk is hoe dat kon gebeuren. Ja.
5: Ja.
4: En nog even puzzelen dus met het geld. En daar wens ik jullie heel veel succes bij in elk geval, om dat allemaal weer voor elkaar te krijgen. Hartelijk dank in ieder geval dat u er even over wilde vertellen in de uitzending. Marijn Janné van de stichting Silwijs. Bedankt.
0: Alles wat je dives mist hebben, jongens, dus kunt zien in de oven.
2: De dive voorbij.

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Een brief op een matte. Voor de ien is het een kwestie van je hebt maatsie, lezen en kleer. Maar wat als er een soort dreigen worden in stenen? Want als net goed begriepst wat er van die verwachten wordt. Ja, dan kan zo'n brief aardig wat stress opleveren. Of wat problemen zwaar je als het hem gewoon aan de kant luist. Daarom had Bibliotheek Drachten een brievenwasserette iepenen. Dini van der Velde van Bibliotheek Drachten. Een goeiemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Wat is dat correct, een brievenwasserette?
4: Nou, bij een brievenwasserette kun je je brief inleveren, je moeilijke brief. Dan gaan wij ermee aan de slag. Dan gaan wij er een makkelijke brief van maken. We gaan de organisatie die de brief gestuurd heeft laten weten dat er een moeilijke brief uit is gegaan.
3: En wat is dan een moeilijke brief?
4: Nou, een moeilijke brief is een brief waar veel moeilijke woorden in staan en lange zinnen veel tekst. Dus waardoor mensen eigenlijk niet zo goed meer weten waar de brief over gaat.
3: En wat voor instanties sturen meestentijds van deze brieven?
4: Nou, dat zijn er een heleboel. Er zijn nog veel instanties die moeite hebben om echt op een begrijpelijke manier hun brieven te versturen. Dus we hebben daar nog wel wat te doen. En dat is ook waarom we deze actie doen. Omdat we graag aandacht willen vragen voor begrijpelijke informatie. Er is een heleboel informatie beschikbaar in de wereld. Maar het zou heel fijn zijn als die ook toegankelijk is voor een grote groep mensen.
3: En hoe kom je hem als bibliotheek erbij om dit dan te doen?
4: Nou, we zijn als bibliotheek heel druk met het thema basisvaardigheden en dat mensen mee kunnen doen. Dus dit past daar goed bij. Wij treffen in de bibliotheek dagelijks mensen die dingen willen leren, die de wereld beter willen begrijpen en die meer regie willen hebben op hun eigen zaken. En dat zou heel fijn zijn als deze mensen wat begrijpelijker brieven krijgen, zodat ze zichzelf beter kunnen redden.
3: En je krijgt dan niks signaal van die mensen dat ze zeggen van ja, wij krijgen soms 10 brieven. Dat begrijpen we gewoon net.
4: Ja, zeker. Wij hebben als bibliotheek bijvoorbeeld een formulierenspreekuur waar mensen naartoe komen met hun moeilijke brieven, maar ook dingen die ze moeten regelen met de overheid. Wat gewoon niet lukt. En alle bibliotheken zijn ook een informatiepunt voor de digitale overheid. Nou ja, dat soort dingen nodig zijn, geeft al aan dat informatie niet altijd goed te snappen is en mensen niet altijd goed hun weg weten in het woud van de informatie.
3: En die brievenwasserette, dat gaat dan nog correct weer even een stapje verder als wat je moet doen?
4: Ja, eigenlijk wel. Nou ja, we hebben volgende week is het Wereldalfabetiseringsdag. Volgende week dinsdag 8 september. En is het ook de week van lezen en schrijven. En dat is voor ons eigenlijk altijd wel een moment om dit soort thema's nog even extra uit te lichten. En nog even nog beter onder de aandacht te brengen. En ook alle lokale partners daar weer goed bij te betrekken. Van, denk er ook om dat jullie je brieven begrijpelijk maken.
3: Ja, wat krijg je hem als antwoord vaak waarom dan?
4: Dat organisaties daar heel hard mee bezig zijn, maar dat het ook heel moeilijk is om een makkelijke brief te schrijven.
3: Ja, waarom zou je denken? Hè? Het is toch heel makkelijk om gewone taal te broeken?
4: Ja, dat zou je zeggen, maar dat valt nog niet mee als ik de brieven soms zie die ik onder ogen krijg.
3: Ja. Had je nou een brief op de mat te krijgen en je hebt hem en je denkt van nou, ik ken hier echt niks van maatje. Ik weet net wat ik hier mijn mat. Wat moet je vooral net dan?
4: In een laadje leggen en er niet meer naar kijken. Nee, je moet vooral hulp vragen als je een moeilijke brief tegenkomt. En je kunt ermee naar de bibliotheek gaan. Bibliotheken kunnen altijd helpen. Maar er zijn ook andere organisaties en instanties die daar mee kunnen helpen. Of bel gewoon met de organisatie die de brief gestuurd heeft en vraag om uitleg. Zodat ze zelf ook weten dat het een moeilijke brief is geweest.
3: Ja, aan de ene kant hoop ik dat je me een heel soort drege brieven krijgt. Aan de andere kant hoop ik dat het heel iets minder wordt.
4: Ja, nou, zo zitten we er zelf ook wel een beetje in.
3: Ja, ik wens je een soort succes. En tegendank voor dit peteer. Dini van der Velde van de Bibliotheek Drachten.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: De dijk voorbij.
2: Omroep. Friesland. Drie Friese deputieren hebben voor de monolis hand met landbouwminister Jamie van Essen. Hoe is zijn plan van aanpak? Gaat het niet om een stikstof? Het is van horen met Jelf en Jochen. En dat olis, dat wordt getreikerd via digitaal. Ja, en als het hebben we die plan, dan zit er toch een verschil tussen de Friese stikstofplan en die van het Riek. Maar toch, wie het nevens landbouwdeputaire Abel Kooistra, een constructief peteer.
5: We hebben een constructieve peteerhand over de plan van Den Haag en onze eigen aanpak daarop. Wij vanuit Friesland dus zwaargen uiteren, met name op de uitvieringskant. En die zwaargen hebben we vorige week goed verwoorden en communiceren kind. En dan hebben we daarvan een peteer viert van waar zit nou daadwerkelijk de ronde om nog wel uiteindelijk van het vergunningslot af te komen.
6: Ja, en de percentage stikstofreductie dat de provincie uitvieren wil, is minder groot als het percentage stikstofreductie dat de landbouwminister wil. Hoe kom je daaruit?
5: Ja, we hebben net heel inhoudelijk alle punten bij de kap hand, want dan is het draaikwartier inderdaad wel kwart schofkwartierd. Maar we hebben wel een aantal onderwerpen besproken, inderdaad, het generieke beleid. En hoe verhoudt zich dat met de ruimte van maatwerk, waar wij als provincie graag invulling aan jou willen. Dus het draaien randvoorwaarden die voor u heel wichtig binnen is de juridische houdbaarheid, de praktische uitvoering en het draagvlak vanuit de gebieden. En de gebiedsaanpak waar Friesland ook wel bekend om staat. Dus waar ook meer partijen vindt van hoeveel ruimte zit er op dat generiek beleid. Nou, datzelfde hield ik voor de soneringsaanpak en ik de maatregelen die voor de landbouw hielden. Ja, daar willen wij komende tijd in de OLS met Den Haag verder op praten.
6: Leidt er in de Vogelhoeken een lied, maar ik heel mooi natuurgebiedje, heel kwetsbaar. Dat leidt bij Himmelum en dan Sinde Maar om. En de Soer vanwege een lieds natuurgebiedje, ja, toch een vrij. Om een grote mar heen, een zone beschermen we de motten. En ja, boeren daar in de streek die vinden dat net in verhoring.
5: Nee, dat gaat specifiek hoe de aardig is te brekken. Het gebied is zeker op het netvlies. We hadden Jederik, we zijn nog steeds in peteer met het ministerie over de aanwijzing van dat stikstofgevoelige habitat. Dan gaat het over 0,4 hectare veenmos rietlommen. Dus daardoor is wat gebied maar in je pennenstreek zat het stikstofgevoelig worden. Nou, in deze onderpak van Den Haag komt er ook nog een soneringsonderpak bij. Nou, dat is ik denk een heel mooi voorbeeld, maar zij hebben nog wel meer gebieden in Friesland waar we zeggen, daar is een sonering voor u net noodzakelijk om de doelstellingen te helpen betreft stikstofreductie en natuurherstel. Dus daar zitten we nog net op in lijn met Den Haag. Dus daar hebben we het onder oren gehoord in generieke zin wel doorhand, van hoe zit die soneringsonderpak eruit, hoe volle rond is er en wat binnen de doelstellingen daarvan. Dat hebben we in het draaikwartier onder oren. Ik wil één bij stilstaan.
6: Zul je rondte bij het ministerie, bij de minister, om daarover te praten? Om daar misschien in de toekomst een deal over te sluiten?
5: Ja, de minister had heel duidelijk geweest. Dat kist ik in de Kamerbrieven waar we omlezen wanneer de besluiten naamd worden. En dat er in dat traject, ik peteren viert, maar onder oren de provincies, maar ik mijn orenpartijen, dat wordt er graag benut. Dus die rondte is er om in ieder geval dat peteren om te gaan. Er is ook rondte om een goed onderbouwd plan dat het wat. Nou, dat hebben we zeker in de Friese onderpak al dingen. Dus van die rondte zul ik zeker gebruik van maandje. En dat geldt ook op de oorvlakken die ik Jederik beneemd heb. Dat we ja, die rondte willen aan het oudtasten binnen. Nou, in het eerste kwartier had er nog goed west. Er is ook volgafspraak, maandje, dat we nader Oelis daarvoor inplannen zullen. Zij het vanuit IPO verbonden en vanuit de provincie verbonden. Dus dat we het nou oppakt.
6: Dan komen de morgen een soort boeren, we die verwachten in de binnenstad voor het provinciehuis. Ja, ik kom te protesteren, het stikstofbeleid. Is dat ik een soort van, kan dat jou ook helpen om er wat druk op het zettel te horen? Hoe zie je naar die demonstratie?
5: Nou, ik heb begrepen dat het met name gewoon informatiegeerkomst is waar ze naar een breder publiek taloeken willen. Dus daar binnen de initiators zelf is het inderdaad van een lotte. Dus de boodschap die zij opbrengen willen is denk ik wel, er zit wel zwaarigen in die wij, ik vaar een groot pad, ik wil wel sjoggen in het plan waar wij juist mijn eigen plan ik maar aan de slag willen en met name over de uitvoerbarens voor de longenbouw daar hebben we vorige week ik al over uiteren dat het er nou liket, zat het er nou vallen uit dat het haast net uitvoerbaar is dus daar, dus die zwaarigen die sjoggen wij ik, het gaat net alleen om zwaarigen, het gaat ik om inhoud, wij willen graag de longenbouwprovincie van van Nederland wijs in 2030. Dat zit in ons landbouwbeleid. Dus we willen ik die rondte, ik vanuit nou ja, wat de ondernemers kennen, hè, wat de boeren zelfs kennen, dus je dat echt een product mogelijk is, ja, die rondte wil ik pakken richting Den Haag.
2: Zij landbouwdeputaire Abel Koorstra van BBB. Het peteer met de landbouwminister van Essen dus. Weer op een bijzonder moment. Ja, want morgen worden misschien wel 100 boeren bij het provinciehuis verwachten. Voor die actiebijeenkomst in Ljouwert. Politiek verslaggever Onno Valkenaar. Hij praat ook met Abel Koorstra. Is kijk ik weer waarom van het provinciehuis hier weer in de studio. Onno, heb je dat wat merken ken van die boerenacties morgen in het centrum van de stad?
7: Nou, vlakbij de ingang van het provinciehuis resteert een huske. Een oranje huske.
2: Een mobiele Dixie?
7: Een mobiele Dixie. Zodat boeren die kent morgen de guides verstrekken voor het provinciehuis. Die doen net het provinciehuis in om daar een huske op te zitten. Maar dat kan gewoon boeten door. Via de Stinterik een heel soort verkeersboeren. Net parkeren. De Twibaks merken we het morgen volslijn uitsletten voor al het orenverkeer. En dan zit ik nog een curieus verkeersboer op het Blokjesplein. Met de tekst Bussen Stadion. En het komt erop del dat de gemeente Ljouwert die rucht het een rondte bij het Cambuurstadion in voor het geval dat de binnenstad te vol komt met trekkers en met oorverkeer. Dus dan kan boeren kennen trekkers daar parkeren en dan kennen ze met bussen naar de binnenstad.
2: Oké, okay. Wat ze willen tenminste, dat is ook altijd even de vraag. Hoe zal de provincie, want daar is dan een beetje de gast hier eigenlijk van de activerende boeren, hoe zullen ze die boeren ontvangen?
7: Ja, gastvrij, zei Arno Brok, want ja, wij binden voor alle Friezen. Ja, ze willen de boeren tracteren op koffie en koeken, maar wel boeten door, want ja, binnendoor is er net genoeg rondte ik om al die mensen te ontvangen. En ze zullen ik van ja, mensen maaien, er is demonstratievrijheid, ze maaien de zwargen, maaien dealen. En dan zal ik een delegatie uitnemen van het provinciebestuur, zal mij de boeren praten.
2: Oké, okay. Nou willen de boeren eigenlijk, tenminste de radicaalste in elk geval, dat het stikstofbrief van Essen van tafel gaat. Ja, de provincie gaat er natuurlijk niet door, dat is een zaak van het kabinet. Zal de provincie die eerst stiepje?
7: Dat is correct, Sastro Seist. De provincie die stelt hem formeel op. Die zei van het is een brief van het Rijksregeer, van de minister van Landbouw. Ja, wij binnen net het Riek, wij binnen net de minister van Landbouw. Wij kennen die brief, dus ik net inloeken. Ja. Wat wij woldwaan kennen, is je hem zwargen oerbrengen bij het Riek. Dat doggen we ik. En dat is eens een beetje dezelfde lijn die het Kwatlin ik te jaren voel. Doet er een grutte boerenkolonne dwars troch Drenthe riert. Bij alle gemeenten Hoesendel en ik bij de provincie Drenthe-Del. Ik der joeg de oerheden, dezelfde reactie. Ja. Het is net uw plak om zo'n stik in te loeken. De legeroerheden, ja, want nota, zuggen die meer in een dialoog. Ik ken er verder ik nog bij ontekenen dat de boerenorganisaties van de demonstratie van morgen, dat binnen de, een stikmannig wat radicalere boerenorganisaties, grutte boerenorganisaties als LTO en de Agrarische Jongeren Friesland, die stiepje die demonstratie van Monet, die organiseer je ze ik net mij. Nee. Die zitten alleen nog maar, wij litten uw leden vrij, omdat ze dat willen, om daarin te gaan. Maar het is net uw demonstratie.
2: Nee, dat is morgen wel de laatste vergaderij van de fiscale politiek. De verste vergaderij, dat is waar ze altijd. Stikstof morgen op een politieke agenda is?
7: Nou, op de agenda van de Friese politiek stiert heel wat oors. Want het is nu het begin van het nieuwe vergaderseizoen. En dan gaan ze altijd de steer te zielen. En dat is Montemidje op de Langwaarderwiel.
2: Oké, okay. Dan moet de boeren ik weer op horen bij actie 4, want redden het hier meer.
7: Nee, dan is misschien dat ze tussen het zielen toch het er wel even oerhaas zullen. Maar er wordt in formele zin morgen net opraad.
2: Oké, okay. Hallo, dank u wel.
0: Alles wat je thuis mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
8: Dit is de dag voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Een 33-jarige Fries is vrijsprutsen van het plan van een ontviering van prinses Amalia. Neffens de dochter verkeerde de Fries in een psychose. Die heeft bij het ministerie hier TBS, maar dwangverpleging eerst gaat zien de Fries. En ons coach in de studio is advocaat Bart Canoir. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, hoi.
1: Ja, de man die waart in januari 2026, januari dit jaar, onhouden. Net er op een hotelbalkon in Den Haag bedrieging is raast hier. Hij hier twee bielen bij hem. Maar daarin de woorden Amalia en Sieg Heil. Dat zie je erin. Hij is dan vrijsprutsen. Dat wil net zeggen dat er net die in had, nevens mij.
2: Nee, een rechterlijke uitspraak. Want rechters die zijn er natuurlijk ook niet bij geweest. Een rechterlijke uitspraak kan niet verder gaan dan we denken dat iemand iets gedaan heeft. We gaan kijken of we dat hard kunnen maken. Of we daar iets mee kunnen doen. Dat zijn de bewijsmiddelen, verklaringen, camerabeelden, DNA-onderzoek. Allemaal dat soort dingen. Als je op grond daarvan niet kunt zeggen dat iemand het gedaan heeft, moet je hem dus vrijspreken. Ja, en aan de feitelijke vraag of iemand iets gedaan heeft, ja, daar kom je dan dus niet meer aan toe. Mensen kunnen dus, heel kort gezegd, dingen gedaan hebben die niet bewezen kunnen worden. En dan volgt er een vrijspraak. En natuurlijk zijn er vrijspraken waarvan je kunt zeggen, we zien u overduidelijk dat u daar niet geweest bent. Ja, en dan weet je ook dat iemand het niet gedaan heeft. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn.
1: Nee. Als ik gewoon dit jaar, ik jaar dat die man vrijsprutsen is, en ik denk van, nou, dan ken ik dus zo'n zeg dan.
2: Ja. Als je precies hetzelfde gaat doen, dan zul je waarschijnlijk ook weer precies dezelfde uitslag krijgen. De praktijk is natuurlijk dat iedere situatie is verschillend. Iedere zaak is weer verschillend. Maar het komt er inderdaad echt op neer dat als de rechter van mening is van, ik heb te weinig, ik kan te weinig laten zien waarom ik denk dat iemand het gedaan heeft. Ik heb geen camerabeelden, ik vertrouw de verklaringen niet. Het DNA-onderzoek laat zien van, nou, het kan ook nog wel van een ander zijn. Ja. Als de rechter twijfelt, dan mag hij niet meer veroordelen. Hij moet zonder twijfel moet hij een veroordeling kunnen uitspreken.
1: Je kunt natuurlijk ook net helemaal zo plat slaan. Hè? Dat een rechter één keer oordeelt over in je zaak van, dit is net bewezen, of dit, je kent geen oordeel oerdwaan. Dan betekent dat voor een oordeel situatie net dat nog.
2: Nee, dat is echt heel moeilijk te zeggen. De rechter heeft er ook heel veel vrijheid in. Hè. Dat wordt ook altijd wel gezegd in die uitspraken, dat de rechter die mag zelf gaan kijken of die een verklaring nou bijvoorbeeld, of die dat betrouwbaar vindt. Ja, dat hoor je al aan de term. Dat vind je de ene keer wel, de andere keer niet. Hangt van alle omstandigheden af.
1: Hoe kan het dan dat we hij ons koffie in Hawek, jouw verregen naar deze zaak? En toen zei je eigenlijk, joh, zijn doel al, het is een man die wordt vrijsprutsen.
2: Ja, in deze zaak is het vooral van belang om te zien dat er voor een gedeelte een vrijspraak is geweest. Dat de rechter heeft gezegd, nou, we weten het dus eigenlijk allemaal niet zeker, we twijfelen te veel. Maar de rechter heeft ook over bepaalde kleinere feiten gezegd van, ja, dat heb je gedaan. En dan gaan we naar de volgende stap. Is de dader strafbaar? Nou, je gaf het al aan in de introductie. De rechter heeft gezegd, de man handelde in een psychose. En dat betekent kort gezegd toch gewoon van, hij wist niet wat hij deed en je kunt hem dat niet kwalijk nemen. Ja, dan voel je natuurlijk ook al aan, als je dingen hebt gedaan, maar je kunt het je niet kwalijk nemen, is een straf dan nog op zijn plaats? Dat antwoord, dat moet gelukkig ook nee zijn. Dan is het niet op zijn plaats. We kunnen het je niet kwalijk nemen.
1: En hoe werkt het soks eigenlijk? Want als je wat dien hebben, je komt voor de rechter en je zegt, ja, het wie een psychose, ik hoorde niks van doen.
2: Ja.
1: Hoe werkt het soks? Hoe
2: de rechter die laat zich wat dat betreft informeren door deskundigen. Dat zal niet zonder deskundigen kunnen gaan. Je kunt het dus niet zomaar tegen de rechter zeggen. En gaat u er maar vanuit. En de rechter weet het niet, is daar niet in gespecialiseerd. Dus deskundigen die gaan daar een oordeel over geven. En er zijn eigenlijk twee oordelen. Is er sprake van, en dan maak ik het iets breder, een psychische stoornis? En was daar ook sprake van ten tijde van het delict? En dan zie je soms dat deskundigen kunnen zeggen, ten tijde van het delict was er inderdaad sprake van een stoornis, maar nu niet meer. Want als je gaat zeggen, nu is er ook nog sprake van een stoornis, en het is een ernstig feit, dan gaan we naar TBS. Dan krijg je de straf niet meer, maar dan krijg je natuurlijk wel de maatregel, u bent een gevaar voor de maatschappij. Maar het kan dus zijn dat je op het moment dat je de zaak pleegt, dat je dan in een psychose verkeert en dat deskundigen zeggen, ja, maar daar is nou geen sprake meer van en dat zal denk ik ook niet gebeuren. Ja, en dan zie je de tweede stap in deze zaak. Eerst de vrijspraak en over die andere zaken. U heeft het wel gedaan, maar dat kunnen we en dat gaan we u niet kwalijk nemen. En dat betekent dat de deur ook open gaat. Dan ga je weer in vrijheid verder.
1: Ja, dus een zaak als dit zullen misschien net heel vaak voorkomen, maar dat er een beroep dient wordt op een psychose, gewoon, dat komt dit vaker voor. Hoe zit dat in de afwikkeling daarvan? Want Amalia zo natuurlijk sinds een kinder, ik heb psychische skeer op rond je trok. Ja? En ik wil deze keer verhelpen op deze man. Ken dat eigenlijk?
2: Dat heeft ze ook gevraagd. Hè? Ze heeft zich als slachtoffer gemeld in het strafproces. Maar ja, dan moet ook eerst de vraag beantwoord gaan worden en dat is hier dus twee keer negatief geweest. Heeft hij het gedaan? Nee, voor een gedeelte niet. Voor het andere gedeelte wel gedaan, maar een psychose. Ja, dan is er in dit proces geen ruimte meer voor een schadevergoeding. Dus haar vorderingen zijn ook afgewezen.
1: Dus dat zit er net in voor haar?
2: Het zat er voor haar nu niet in.
1: Nee. Bart Canoir, dank u wel dat je ons bijpraat houden deze zaak.
2: Graag gedaan.
1: En dat je naar de studio komen voelen. Dat is ook heel lofelijk om te praten.
2: Oké. Okay.
1: Dank u wel.
2: Oké. Okay.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
3: Ont aanvoeren
0: de dag voorbij.
4: We gaan naar Ameland, want masterbakker Bote Riepstra, die nest daar op het Ameland, die houdt ermee op. Hij gaat nu 60 jaar werken in de bakkerij, maar pensioen. De zaak vaart meer dan 100 jaar geleden oprichter toch de paken van Riepstra. Letter, naam Heids, de bakkerij hoor. Een hoop Bote hield hij het vaker mooi. Maar nou vindt Bote dat het mooi genoeg geweest heeft. Bijdrage van de collega's van de Waddenomroep.
5: Ik ben met 13 jaar begonnen bij mijn vader. Want dat was toen zo. Als je wat groter werd, dan moest je je ouders meehelpen. En anders moest je een ander vakantiebaantje zoeken. En toen ben ik begonnen. Later, ik heb nog wat andere schooltjes gedaan. Maar ik denk, dit is eigenlijk niks voor mij. Maar als je dan wat ouder wordt, dan kijk je toch wat anders tegen het leven aan. Dan kom je door je puberteit heen.

0: ook een beetje mee om mij hier op dit eiland te houden. En je bent toch steeds wat meer aan het vak, van het vak gaan houden. En van de dynamiek die zoiets meebrengt. Veel mensen over de vloer, veel planten. En ja, dat is wel heel druk. Ook heel erg vermoeiend, maar het geeft ook weer energie.
1: Is dat ook wat het leuk maakt?
0: Dat maakt het voor mij heel leuk. Ja. Ja. Maar dat heb ik jaren en jaren gedaan. En ik heb altijd gedacht, ik wil toch nog eens wat anders doen met mijn leven. En nu ben ik, binnenkort word ik 73. Dan heb ik het 60 jaar gedaan. Heel lang over nagedacht. Ik denk, ik moet het toch doen. Als ik nu niet kies, dan hoeft het niet meer. Dan loop ik hier straks op 80-jarige leeftijd nog als een bakkerkluizenaartje in hetzelfde pand rond. Totdat het niet meer kan. Geestelijk of lichamelijk waarschijnlijk. We hebben toch de knoop doorgehakt. De zaak te koop gezet. We hadden al contact met een paar mensen die het graag wouden kopen. Maar goed, we hebben het toch nog wel te koop gezet. Maar uit dat groepje wat wij hadden, daar we al een paar jaar contact mee hadden, is toch iemand gekomen waar we mee verder zijn gegaan. Die gaat binnenkort in dit pand verder.
1: En maar, wordt het dan weer een bakker?
0: Dat weet ik niet. Ik weet niet wat de nieuwe eigenaar ermee gaat doen. Ik hoop, ik draai de deur dicht en ik heb een vriendin in een ander dorp. Daar ga ik mooi heen te wonen. Hebben we ook met elkaar afgesproken en overlegd. En wat gaan we doen? Ik draai hier de deur dicht en ik vertrek uit dit dorp.
2: Voorbij.
0: Moet maar eens kijken wat ik ga doen. Ik heb geen bucketlijst of zo.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Sport op Jereveen heeft een versterker met Marco Fargi. De 22-jarige linksboeten komt oer van de Italiaanse Venezia en heeft een contract tekenen voor vier seizoen. Arum Zimmer wie Fargi met Irak nog actief op het WK in Amerika, Mexico en Canada. Ja, Fargi zit al volle langer op een radar van Jereveen, maar collega Arjen de Boer vroeg onder nijen onweest wat hij zelfs aan zwit van Jereveen.
4: I know them for a long time. Great history. Many young Scandinavian players come here to develop and take the next step. Many of my friends have been here, so I know a lot. Yeah.
5: What did they say?
4: No, they say like my first impression was like family club, good people, good stadium, only positive things. Yeah.
5: You didn't haven't played that much in Italy for Venezia. Yeah. Do you regret making the switch to Italy?
4: No. Not at all. Learned so much from there. It's maybe hard to say now, hard to understand, but I think I'm a much better player than I was before Italy, and mentally, physically, much, much better.
5: And when do you hope to score your first goal here in Heerenveen?
4: Obviously, I hope to score every game, so it's one of my job to create chances and score goals. So, hope to score on Sunday.
3: Aan Sunday, direct maar eventjes. Marco Fargi, wie dat? En hij onweest dus van Sport op Jereveen. Technisch manager Johan Hansma is wakker op het schik met de komst van deze speler. Scenario in de Boer vertelt Hansma dat ze Fargi al volle langer op een korrel hielden.
6: Wij kennen hem al kleine 2 jaar. We waren toen al met elkaar in contact om hier in een eerdere fase naartoe te komen. En uiteindelijk is het gelukt en zijn we heel blij mee.
5: Ja, maar hij wie toch lange tijd financieel onhaalbaar?
6: Hij was in eerste instantie financieel onhaalbaar. Dat was in de tijd dat hij in Noorwegen speelde. Omdat de club hem toen absoluut niet wilde laten gaan. In strijd voor lijfsbehoud. Dus ja, dat hadden we op dat moment te respecteren. En hij heeft een uitstapje gemaakt naar Italië. Nou goed, dat heeft ons geholpen om hem hier naartoe te halen.
5: Ja, want hij had daar eigenlijk amper voetballen. Hij had maar 2 keer een invalbeurt had hij daar dien bij Venetië. Maar daar wist hem altijd volgen blijven.
6: Ja, en het leuke is, en dat vind ik wel het hele mooie, is dat omdat we zo'n goed contact hebben, dat hij zelf weer het initiatief heeft genomen richting ons om contact te zoeken. En dat is natuurlijk helemaal mooi, want dat is wat we graag zien, dat spelers heel graag bij de club willen spelen.
5: Maar dan belt hij persoonlijk op?
6: Ja.
5: En toen?
6: Nou, daar was ik blij en verheugd mee om te zeggen dat hij toch graag weer weg wilde bij Venezia. En als Heerenveen nog geen geïnteresseerd was, dat hij heel graag deze kant op wilde komen. Dus dan worden de gesprekken ook wat makkelijker.
5: Ja, maar wie dat dan een onbekend nummer op die display of hier is hem wel opslaan?
6: Nee, ik had hem wel zeker opgeslagen, ja.
5: En dan is het gelijk van, hey, Marco Fargi, nou, dit belooft wat?
6: Nou, dat niet. Op dat moment weet je dat niet. Want ik weet niet wat de reden was waarom hij mij op dat moment belde. Maar ik had wel een vermoeden.
5: En dat vermoeden, dat is dus uitkaam. En het is alleen nog maar mooier, want je hebt een fast line voor jouw seizoen.
6: Ja, maar goed, we zijn aan het bouwen met de club. Dat hebben we al eerder gezegd. Dat is, sinds dat ik hier ben, proberen we natuurlijk een structureel goede basis neer te leggen met spelers die talentvol zijn. Waar we ook allemaal nog mee aan de slag moeten. We moeten spelers halen die nog niet helemaal klaar zijn, maar die moeten we ontwikkelen. Daar hebben we ook de technische staf op ingericht. Nou, Marco is ook zo'n speler en uiteindelijk probeer je daarmee waarde te creëren, zodat we in de toekomst verder door kunnen groeien met het verkopen van spelers.
5: Maar hoe goed is deze Marco Fargi nou eigenlijk?
6: Marco was het laatste jaar bij Strømsgodset was dat gewoon een hele belangrijke speler. Hij maakte volgens mij 9 goals en 4 assists in 30, 31 wedstrijden. Het is een jongen die goed past in onze speelwijze. Dat uitstapje naar Italië heeft ons geholpen, want daar speelde hij eigenlijk als een wingback. En wij vinden het echt een vleugelaanvaller.
5: Goed, ons af hier Marco Fargi. Dan een andere jongen die binnenkwam is Mees Hilgers. Die zeggen we misschien al even net omkom. De dochters van, we hebben misschien wat defensieve versterking nodig.
6: Nou, dat moet je wel in relatie zien tot het vertrek van Hopland. Nicolai had natuurlijk al een hele tijd aangegeven dat hij graag een stap wilde maken, omdat hij in zijn beleving hier niet de kans kreeg om zich te laten zien.
5: Die is nou weer om naar Denemarken.
6: Ja, die heeft die combinatie, dat valt een beetje samen. We hebben met het vertrek van Nicolai wilden we graag een centrale verdediger hebben die weer de positie van Nicolai kon invullen.
5: Ja, is het net een risico om heel goed vers te lezen? Want zijn laatste wedstrijd wie ergens in mei 2024 had ik nog een hele vervelende kruisboomblessure het er oproen. Is het in die zin ook een risico?
6: Nou, er zit altijd een risico aan. En laten we eerlijk zijn, op het moment dat Mees Hilgers deze blessure niet had gehad, was hij nooit bij ons in het beeld gekomen en nooit haalbaar geweest voor ons.
5: Dan nog de eventuele oergang van Luc Brouwers naar Cyprus. Hoe vier zit dat?
6: We zijn in een vergevorderd stadium. Dat betekent dat wij een akkoord hebben bereikt met Omonia om Luc te verkopen. Luc had ook al heeft een aflopend contract, had ook altijd al aangegeven bij mij dat hij de wens had om nog een keer een mooie stap naar het buitenland te maken. Nou, hij heeft de afgelopen jaren denk ik zich zeer verdienstelijk ingezet voor Sportclub Heerenveen. We wisten van zijn wens. Zijn situatie is het afgelopen seizoen natuurlijk ook een beetje veranderd. Dus dat allemaal tezamen heeft ons doen besluiten om hem deze transfer ook te gunnen.
5: Ja, maar goed, gunnen, hij geeft net transfervrij door u.
6: Nee, maar het is nog wel steeds gunnen.
5: Het is een leasebedragje.
6: Nou, een leasebedragje. Het is een mooi bedrag voor een club als Heerenveen. En
5: is er wel een hoes van Keepje?
6: Nou ja, dat kan.
5: In Amsterdam?
6: Nou, dat ligt eraan waar je gaat wonen, maar het is wel...
5: In het centrum.
6: dat lukt niet, maar het is wel mooi om iemand die nog een jaarcontract heeft en die wens heeft en in deze situatie zit, om daar toch nog geld voor te krijgen. En dat samen met de verkoop van Hopland, die twee verkopen heeft het ons toen mogelijk maken om Marco en in dit geval Mees Hilgers naar ons toe te halen.
3: Zei Johan Hansma, dus technisch manager bij Sportclub Heerenveen. En liet hem net uit de tent lokken, toch, collega Arjen de Boer.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
1: Wordt overvoeren.
0: De dag voorbij.
7: De beste ambulance van Zuidoost Friesland had het zadrok dat er extra vrijwilligers nodig binnen. De ambulance is met twee bijen actief in Smellingeloon, Opsteloon, Achtkarspelen, Jereveen en de Stellingwerven. Maar het is zadrok dat de chauffeurs het haast net onkennen. Marianne van het Ende is van de beste ambulance. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Waar haal je het eigenlijk krijg zadrok mee? Want ik weet natuurlijk ook globaal wat je hem doorgaat. Maar waar leidt dat nou krijg je hem zadrok binnen?
8: Het is natuurlijk wisselend. Die ene dag hebben we drokker als de andere dag. Maar zoals in Farrier hebben we een hele grote vogelzon. Dat kwam ik mee om de warmte natuurlijk. Een hele grote beesten in het vogeltjes in het dreef. Weinig eten te vinden met de droogte. De droogte zorgde er ik voor dat een hele grote nesten van zwaar van zweltjes van de balken afvallen. En de grote wettervogels in het dreef. Maar het zijn net alleen de vogels die te doggen. Je haait een periode, dan haal je een hele grote katten.
7: Ja, het lijkt eigenlijk net al die makkelijk werk van de mensen die treden op de ambulances.
8: Nee, dat is het ook net. Maar we doen het wel met hart en ziel. En ik denk dat het dat een stuk lichter maakt.
7: Ja.
8: Ja.
7: Want wat voor mensen zie je hem eigenlijk? Wat voor mensen werk je bij hem? Ja, je moet het van business hebben natuurlijk.
8: Wie maakt het zijn? Zijn mensen hebben een geldig ribbewis natuurlijk. Mensen niet flexibel binnen, want wij hebben flexibele tieren. Maar in ieder geval maas niet tot jongens 6. Van jongens 6 tot jongens 9. En we rieden naks.
7: Okay.
8: Dat is 24 zomer en daar steken we ook voor.
7: Dus je moet ook mensen gaan die wat flexibel in binnen en,
8: ja.
7: En kennen we ze.
8: Ja, zeker. En ervaring is net altijd nodig. Wij zwaaien de mijmen van ervoor dat iedereen goed inwerken wordt. Maar het is wel handig dat je natuurlijk er wat van al weet. Dat helpt altijd mij.
7: Maar ja, ik zei jij van, er is drokte bij hem, er binnen een soort business bij hem binnenkomen. Dan binnen de menselijke kont, de vrijwilligers, dat is natuurlijk in je kont. Hoe zit het ook met materiaal? Heb je nou materiaal om het al je rond te kennen?
8: Op zich hebben we eerst wel genoeg materiaal, maar er is nog een heel soort wat we er wel heel graag bij aan willen.
7: En daarvan?
8: Dat je mag wat we nu hadden, dat kunnen we eens maar redden. Maar dat blijven altijd de mensen onder. Ik denk dat dat ongeholzaam is.
7: Ja.
8: De vrijwilligers die wij zieken, maar ik een hele grote leven en een groot hart voor de besten hebben.
7: En wat kun je nog doen om die vrijwilligers te vinden? Wat hij hem ekel dienen?
8: Nou, we hebben hele grote stukjes op stukken op Facebook zet. We hebben flyers hebben uitgegeven. We jouw ook flyers uit dat we op rit beginnen. We hadden gemeente hebben vregen. Er is aan een vrijwilligersbeurs. Daar gaan we weer heen. En dat, ja, dat maakt van haar. En ja. Mond op mond natuurlijk, hè. Dat dacht ik een hele protte.
7: En hij de vertrouwen in dat je die extra vrijwilligers vindt om het al je rond te krijgen in de schema's?
8: Ik hoop het.
7: Nou, we hopen dat er nou een hele gutte beste leefhaven nou harkert. Die tekenen wat.
8: Ja, die maakt maar, ja.
7: Die maakt maar natuurlijk.
8: Zeker.
7: Die kan even contact opnemen en dat kan via dierenambulancefrl.nl even mij, hè?
8: Ja, ja. We gaan een website en er staat ook een onmeldingsformulier op. Dus die kan ik zo invullen.
7: Arianna van het Ende van de beste ambulance, dus dierentank.
0: Alles wat je thuis mist hebben, juist tussen 10 en 11.
1: Dit is de Dij voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
3: Nou, de vakantie is voorbij. Het wordt al wat griezen boeken. En daar ging er in de vol. En dan begint nice maken ik nog.
4: Ja, Eltse Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongje op Spotify en elke vreed op televisie.
3: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even deltie aan.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: 11 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het tv-programma Eva. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de Straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Iran zegt dat het nu Amerikaanse bases in de regio aanvalt. De landen uiten bedreigingen over en weer. Onlangs liep een bestand van 60 dagen af. In die tijd is het niet gelukt om een akkoord te sluiten. Het wrak van de gezonken veerboot bij Cyprus is waarschijnlijk gevonden. Op ruim 500 meter diepte is een object gevonden. De Turkse marine gaat ervan uit dat het om het schip gaat. Na het ongeluk zijn 8 mensen verdronken en er worden nog 20 passagiers vermist. Mogelijk worden er nog lichamen in het wrak gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan vooral in het binnenland mogelijk nog een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
9: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
10: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
11: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
12: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
13: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
14: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
15: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: De burgemeester van Overasselt noemde de aanslag van vannacht in zijn dorp on-Nederlands. Dat was dan meteen de meest Nederlandse opmerking van de dag. Goedenavond, welkom bij het Oog. Een bende zwaar bewapende mannen die 's nachts om 4 uur over straat trok en een aanslag pleegde. Dat gebeurde in het Gelderse Overasselt. Een goed ingevoerde verslaggever uit de regio praat ons straks bij. Het begrotingsakkoord en het vroegtijdig lekken naar de pers. Ja, politiek verslaggever Wilma Borgman legde in Den Haag haar oor te luisteren. De BBC zette de groene Bijenkorf in Eindhoven op plek nummer 4 in het lijstje van meest kleurrijke gebouwen ter wereld. En ruim de vaatwasser maar eens vlak voor het slapen gaan even in en je zult merken dat je je goed voelt. Een gesprek over zingeving in het leven en het gebruiken van psychedelica daarbij. Een gesprek met hoogleraar André van der Braak. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 1 september.
2: Rond 4 uur vannacht wordt het Gelderse dorpje Overasselt opgeschrikt door meerdere schoten.
3: Mijn dochter werd wakker van de schoten. Dat was pap, kom eventjes kijken, want dat gaat niet goed.
2: Een bende zwaar bewapende mannen trekt al schietend door het dorp richting een woning. Daarbij komt een beveiliger om het leven en moeten 2 agenten worden gered door collega's.
4: Die hebben ook daadwerkelijk, terwijl dat ze onder vuur lagen, hebben ze collega's moeten redden en in veiligheid moeten brengen.
2: Een klopjacht volgt en 34 mensen worden opgepakt. Dorpsbewoners weten niet wat ze meemaken.
5: Een man of 30 wat door de straat heen trok. 3 kwartier later staat het arrestatieteam achter je, door je tuin heen loopt.
6: Voor ons als klein dorp is dit wel eventjes heftig nieuws, ja.
2: Zegt ook de burgemeester.
7: Overasselt is vannacht opgeschrikt door een vorm van extreem geweld dat volstrekt onacceptabel is. Dit is on-Nederlands.
2: Toch is niet iedereen verbaasd. Er zou een link zijn met Bolle Jos.
8: Het is al een paar keer eerder, of de ene keer geloof ik eerder, dat er op het huis geschoten is. Dus. Maar het is met drugs te maken. Hè? Dus,
2: Het OM wil dat niet bevestigen, maar volgens deze expert is het niet ondenkbaar.
9: Degene tegen wie de actie gericht was, zou ook mogelijk in het verleden banden hebben gehad met Leidekkers.
2: Met nog 2 weken tot Prinsjesdag is het alweer zover. De stukken zijn alvast gelekt.
10: Dit hoort niet zo.
11: Dat natuurlijk die stukken op straat liggen een dag zo'n beetje nadat ze zijn ingediend bij de Raad van State.
12: Wat een amateurisme hoe het gaat.
2: En de minister van Financiën, Eelke Heijnen, was gisteren nog zo vol vertrouwen.
13: Ja, ik denk dat hier een begroting ligt waar echt breed draagvlak voor is.
2: Maar de oppositie is niet blij, horen we bij 50PLUS en de ChristenUnie.
14: Ik ben niet gek. Ik wil het geheel zien. Ik wil de doorberekening zien.
15: Als het gaat om de vrijheidsbijdrage, als we investeren in defensie, wie betaalt die rekening? Ja, daar wordt nog wel veel voor uitgeschoven.
2: Ook PVV-leider Wilders liet van zich horen.
16: De honden lusten er geen brood van. Miljarden bezuinigen en de burger krijgt ongeveer niks en je doet niks aan asiel. En je zegt dan volgens 2 maanden later, weet je wat, laten we het iets minder doen. Dan blijft het bagger.
2: Dano, Gwendoline of Vesna, een paar namen die dit najaar misschien voorbij komen als het stormt.
17: Als je een storm een naam geeft, kunnen mensen dat veel beter onthouden. Oh, dat is die storm waar we het heet over horen. Die komt er echt aan.
2: Er wordt ook een storm vernoemd naar de influencer Jade Kops, die dit voorjaar op 90-jarige leeftijd overleed aan kanker.
18: Daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden. En van de bijna 3000 inzendingen waren er 549 voor Jade. Dus die konden we natuurlijk niet laten gaan.
2: Nou, voor deze herfst zijn de stormnamen al bepaald. Al zijn er suggesties voor volgend jaar?
19: Ik denk mijn broertjesnaam, dat is Reinier. Hij is redelijk druk, dus dat past er ook goed bij.
20: Mijn vriendin hier naast me kan ook heel boos zijn. Af en toe is het misschien wel Guusje.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
21: Ik zie hier een storm ontstaan.
1: Ja. Hier komen we zo nog op terug.
2: We gaan kijken wat er allemaal in de krant van morgen te vinden is. Uitgezocht door Dorald Megens.
22: Op de voorpagina van Trouw aandacht voor een betrekkelijk nieuw fenomeen. Goede doelen die donateurs met veel geld de mogelijkheid bieden om een fonds op naam op te richten. Daarbij schenken mensen een groot bedrag aan een bestaande organisatie. zoals natuurmonumenten of het cultuurfonds. Maar ze bepalen zelf waar het geld aan moet worden besteed.
2: De goede doelen zeggen dat het leidt tot meer betrokkenheid van de gullegevers, omdat die precies kunnen zien wat hun donatie oplevert. Critici waarschuwen wel voor de nadelen. Het kan lastiger worden om geld bijeen te krijgen voor minder populaire projecten die wel noodzakelijk zijn. Toch groeit het aantal fondsen op naam nog altijd sterk.
22: In het FD een voorbeeld van een samenwerking waarmee het probleem van netcongestie kan worden aangepakt. Oftewel een overbelast stroomnet. In Roosendaal hebben ze een energieplatform opgericht waarin zo'n 50 boeren en bedrijven samenwerken. De boeren wekken met zonnepanelen of andere vormen van duurzame energie stroom op en delen die met andere bedrijven.
2: En zo kunnen die bedrijven in de buurt toch groeien, terwijl het elektriciteitsnet eigenlijk al vol zit. Projectleider hoopt dat ook netbeheerders gaan bellen, want het aantal batterijen groeit namelijk hard in de groep. En als een netbeheerder dan een piek verwacht, dan kunnen wij die met zonnepanelen en andere apparaten voorkomen, zegt hij.
22: NRC komt met een nieuwe aflevering uit De Leefbare Stad. Een serie over hoe oude en nieuwe steden de leefomgeving aantrekkelijker kunnen maken en tegen welke problemen ze aanlopen. Morgen in de krant Lelystad, de jaren 60 ontworpen als moderne groeistad op nieuw drooggelegd land.
2: Oud-wethouder Kruis vond het altijd jammer dat Lelystad met de rug naar het water werd gebouwd. Nu wordt gelukkig een inhaalslag gemaakt, zegt hij, met jachthavens en een stadstrand. De lessen die getrokken kunnen worden van het inmiddels volwassen Lelystad: omarm het water, zorg voor gemixte wijken en investeer in beter openbaar vervoer. Al zeggen de bewoners zelf, geef ons nog maar wat meer parkeerplekken.
22: Opvallende CBS-cijfers in het AD. Het aantal ouderen dat na een lang huwelijk uit elkaar gaat, neemt fors toe. Veel vaker dan vroeger gaan mensen na 40 of 50 jaar scheiden. In 2015 was het aandeel 60-plussers in het aantal echtscheidingen 8%. Vorig jaar was dat opgelopen tot ruim 13%.
2: Volgens relatietherapeuten komt dat onder meer doordat scheiden in de afgelopen decennia maatschappelijk meer geaccepteerd is geworden. Bovendien gaan veel stellen, zodra de kinderen de deur uit zijn of als de pensioenleeftijd in zicht komt, nadenken over een relatie. En dan blijkt soms dat ze weinig meer met elkaar delen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkrant.

0: Our Day Will Come, gezongen door Amy Winehouse. Wildwest-taferelen in het Gelderse Overasselt, we hoorden het net al in het nieuwsoverzicht, waar een bende zwaar bewapende mannen vannacht al schietend door de straten trok richting het huis van Jan G. En dat is niet voor het eerst dat het misging in het dorp en ook daar in de buurt. Contact heb ik met Daan Rieke, verslaggever van de Gelderlander. Goedenavond, Daan.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik bedoel, dit huis is niet voor het eerst doelwit geweest. Hè? Wat is er al eerder misgegaan in die omgeving?
1: Ja, het begon eigenlijk 7 jaar geleden, 2019, bij een brand bij dat huis. Na die brand werd een drugslab opgerold op het terrein van dit huis. Daarna bleef het een aantal jaar stil. Er zijn verdachten aangehouden overigens, maar dat waren niet de mensen die in dat huis woonden. Die zeiden er ook niets van af te weten, ook Jan G. niet. En vervolgens kwam het in 2014 tot een schimmig incident in de nacht bij dit huis. Er liepen 2 mensen met machinegeweren door de straat heen. Vertrokken onverrichte zaken weer. Maar het huis werd daarna door de burgemeester van Heumen wel enkele weken gesloten om de bewoners daar in veiligheid te brengen. De omwonenden althans. Een jaar later ging het eigenlijk nog vreselijker mis. Althans, toen werd het huis daadwerkelijk onder vuur genomen. 25 schoten op de toegangspoort. Er werd ook een foto gevonden van Jan G. verscheurd na die beschieting. Op zijn verjaardag, notabene. Er ontplofte een vuurwerkbom bij het huis. Dus dat het er niet pluis was, ja, dat hadden de mensen in en om Overasselt al wel in de gaten. Maar wat er precies speelde en dat het zo groot was, dat had men niet eerder gezien, gemerkt. Ja.
0: Nou goed, nu zijn we in 2026 beland met dit geval vannacht. Het lijkt om een afrekening in het drugsmilieu te gaan. Dat is niet zeker, maar goed. Het zou een link zijn met Bolle Jos. Is dat voorstelbaar, denk je?
1: Goh, ja, dat vind ik lastig te zeggen. Mijn collega's van het Parool hebben goed werk verricht. Hebben inderdaad gewezen op links met Bolle Jos. Er zou een kooktransport, zou oneenigheid over zijn ontstaan. Ze wijzen ook op het feit dat er in het verleden contact is geweest. Dat er zelfs veelvuldig contact zou zijn geweest tussen Jan G. en Bolle Jos. En ja, het zou nu mis kunnen zijn gegaan met het transport. Maar wat mij meer opvalt is dat hier in Overasselt en omstreken, de familie van G. woont daar al jaren. G. is hier opgegroeid. Zijn ouders wonen ook nog op het terrein. Dat er iets niet pluis was, dat voelde iedereen aan zijn water. Dat heb je natuurlijk wel vaker in een dorp of een wijk. Misschien heb je het zelf ook wel in je buurt. Er is altijd wel iemand die in een oud ijzer handelt of loesje tweedehands autootjes verkoopt, waarvan je zegt, oh ja, ja, het is niet helemaal zuivere koffie, maar het is er wel eentje van ons. Zo werd er in Overasselt eigenlijk ook naar deze familie gekeken.
0: Nee, misschien zelfs wel. Dat kun je niet langer volhouden, zou je zeggen.
1: Nee, nu, zo kijken ze er nu zeker niet meer naar. En naarmate er meer incidenten plaatsvonden de afgelopen 2 jaar, zijn er steeds meer mensen ook wel gaan zeggen van ja, dit zijn echt landelijke criminelen die zich hier melden. En nou ja, nu is wel duidelijk dat het echt nog veel groter is. Want wat we hier vannacht gezien hebben, dat on-Nederlands noemde de burgemeester het. Volgens mij, als je dit in een Netflix-scenario voor een Breaking Bad-film stopt, dan zou je zeggen, dat is ongeloofwaardig.
0: Ja. Daan, nou ben jij een regionale verslaggever voor de Gelderlander. Jij gaat er denk ik regelmatig op uit. Dat betekent ook dat je regelmatig in dit dorp bent en ook wel eens in die straat komt en misschien nog wel dichterbij?
1: Sterker nog, 2 jaar geleden ben ik op het terrein geweest. Heb ik met Jan G. gesproken. Het was kort nadat die 2 mensen met mitrailleurs daar door de straat hebben gelopen in de nacht. Ja. En de burgemeester besloot van, nou, G. en familie, jullie mogen hier een tijdje niet wonen. Het is vrij opvallend. Destijds vonden er ook meerdere drugsgerelateerde incidenten, steekincident plaats in dit normaal gezellige dorp. 3000 inwoners ongeveer, voetbalvereniging, 2 carnavalsverenigingen, gezellig dorpshuis, leuke kroeg, vlakbij Limburg. Nou, je kunt je een beetje voorstellen hoe de sfeer in zo'n dorp is. Mm-hmm. Dat is niet een dorp waarvan je denkt, nou, daar vinden Bolle Jos-achtige en Willem Holleder-achtige activiteiten plaats. Toch kwamen ineens allerlei vreemde berichten uit dat dorp onze kant op. En toen heb ik me met een collega een aantal dagen in het dorp verschanst en overal gaan praten. En we dachten, ja, we bellen ook gewoon aan bij dat huis van die, van die Jan, waar we die vreemde verhalen over horen. En ineens ging de poort open tot onze verbazing.
0: Ja, want even voor alle duidelijkheid. Hoe ging dat dan? Je had een poort waar je eerst aan moet bellen of zo? Je kon niet gelijk bij een deur?
1: Nee, het is een huis wat een beetje aan de rand van het dorp ligt. Vlak tegenover de voetbalvelden, waar Jan in het verleden ook gewoon een... misschien wel onverdienstelijk speler van een bierelftal was, overigens. er zat een beveiligde poort, zo'n automatische poort... naar een lange oprijlaan. Achter die oprijlaan daar staat het oude huis waar Jan denk ik is opgegroeid. De chalet waar die woont met zijn vriendin en middels twee kinderen. We belden aan en die tot onze verbazing schoof de poort open. Gebaarde een jonge man. Ik denk dat hij destijds 26 was, dat wist ik nog niet. In blauwe overal met klompen aan van, kom verder. En met zijn handen losjes in zijn zakken begon hij toen te vertellen... dat alle verhalen die over hem rondgingen niet klopten. Mm-hmm. Dat hij geen idee had waar mensen de verhalen vandaan haalden... dat hij zich in het criminele milieu begaf. En hij zei ook geen enkel idee te hebben... waarom mensen met mitrailleurs daar rondom zijn huis zouden lopen.
0: Het is wel opvallend dat iemand dan toch gewoon de poort opent... en mensen binnenlaat, pers binnenlaat, vind je niet?
1: Ja, dat vond ik ook zeer te prijzen. We hebben destijds zijn naam ook nog niet opgeschreven. Hij was op dat moment ook nog nergens voor veroordeeld. Ondanks het feit dat er op zijn terrein een drugslab in 2019 gevonden is... is hij daar niet voor veroordeeld... We hebben natuurlijk ook... we leven in een samenleving waarin je onschuldig bent... tot het tegendeel is bewezen. Ja. Maar ik vond het wel bijzonder inderdaad. Ik had niet verwacht, als er toch zulke vreemde verhalen over iemand eronder gaan... dat je zo'n jonge knul treft die gewoon rustig wil vertellen... wat er volgens hem allemaal wel en niet aan de hand is.
0: Ja, en als je nu dat dorp neemt, hoeveel mensen wonen daar ongeveer?
1: Ja, kleine 3000.
0: Ja, 3000, dat betekent dat je elkaar doorgaans goed kent. Mm-hmm. Merk je in de dagen, want je zei, we hebben ons daar verschanst met je collega. Merk je dat daar veel over die plek en over Jan G. werd gesproken toen al?
1: Ja, er werd een beetje gesproken over hem op een manier zoals ik je net schetste. Jan G., we weten dat het daar niet deugt. Ze handelen misschien eens in auto's, wat niet klopt. Wellicht zit er eens een keer een wietplantage. Ik chargeer nu een beetje, maar ja. Het is er een van ons. En het is die oud-ijzerhandelaar waarvan we allemaal weten dat hij een krasje heeft. Maar ja, het is wel de familie G. Ze waren destijds meer geschrokken van een steekincident... in een pand met arbeidsmigranten.
0: Ja, daar, maar aan de andere
1: dat
0: kant,
1: was het gesprek van het dorp, van de dag in het dorp toen.
0: Ja, maar aan de andere kant, als je dan op een gegeven moment hoort... wat jij net vertelde, dat er 25 schoten worden gelost... en dat er een verscheurde foto wordt neergelegd op zijn verjaardag... bij de poort, dan ga je het misschien anders over die mensen... en over die plek denken.
1: Ik denk ook dat er sindsdien wel een kentering is gekomen. Ik heb me laten vertellen dat er minstens één huishouden is in de straat... daar bij het voetbalveld waar de familie G woont... Die ook verhuisd zijn omdat ze zich niet veilig meer voelden. Om die reden heeft de burgemeester dus ook tweemaal... als ik me niet vergis, dat huis ook tijdelijk gesloten moest. G en zijn familie elders verblijven. Bijvoorbeeld ook na het schietincident, terwijl zijn vrouw hoogzwanger was. Dus ik denk dat het beeld toen wel gekanteld is... En ik denk dat de burgemeester ook al langer met deze situatie in zijn maag zat. Maar ja, zolang je niet weet dat er daadwerkelijk dingen gebeuren die niet kunnen... dan sta je vrij machteloos. Ik zou ook niet graag in de schoenen van de burgemeester staan. Want die moet ergens dit hebben zien aankomen of voelen aankomen. En nu is wat er nu is gebeurd, dat moet zijn nachtmerrie zijn geweest.
0: Ja, en hij is natuurlijk ook niet gek. Hij kijkt ook in het rond, ziet hij ook dat in Brabant, dit is Gelders, dat er daar toch ook al een soort sprake is van ondermijning van gezag in die regio. En dat tegen zijn plek aan ligt. Hè?
1: Ja. Ja, we zijn toen ook bij de burgemeester, meneer Minsters, aan tafel geweest. Die heeft ons erop gewezen allereerst dat Overasselt natuurlijk eigenlijk... als je naar de cijfers kijkt, een heel veilig dorp is. Maar hij zei ook, ik ben ook niet blind. We zien wat er in Brabant is gebeurd met veel... Brabant is bijna uitgegroeid tot een soort drugshotspot. Ja. Daar ligt de nadruk ook op, de focus ook op, ook van de politie. Mensen lijken zich wel te verplaatsen. En Overasselt is uitstekende plek om je te verbergen als je je wilt verbergen. Niet zozeer het dorp, maar ook het buitengebied is enorm groot... met veel bossen, het vennengebied. Het ligt vlak bij de Duitse grens en vlak bij grote snelwegen... zoals de A73. Ja. Dus de infrastructuur is perfect.
0: Dat is perfect.
1: Voor als je dingen wilt doen die niet mogen.
0: Ja. Overigens krijg ik net door dat... Dat advies om binnen te blijven is opgeheven voor Overasselt. Dus de mensen, als ze nog een rondje willen maken... kunnen ze dat nu met wat minder spanning doen.
1: Ga jij hier...
0: Wat zeg je?
1: Ik zie het ook binnenkomen, ja.
0: Ja. En nu duikt iedereen hierop. Dat betekent wel dat je een beetje je eenmanspost kwijt bent daar.
1: Ja, die eenmanspost die hadden we al niet meer. Want vandaag liepen we zo'n beetje met de hele redactie rond in Overasselt en omstreken. Okay. En volgens mij hebben alle collega's vanavond wel ergens aangeschoven. Zelfs de hoofdredacteur is afgedaald tot Nieuwsuur om zijn licht over deze zaak te laten schijnen. Maar ik denk wel dat dit toont. Kijk, wij liepen hier al rond in 2024. Toen de rest van Nederland nog niet van Overasselt gehoord had. Dat het regiojournalistiek ook belangrijk blijft.
0: Goed zo, Daan. En dan is Daan Rieke ook nog live bij het oog te horen geweest. Nou, bijna 9 minuten lang. Dankjewel, Daan.
1: Een slechte aanleiding, Wilfried.
0: Ja, zeker. Dat is zeker zo. Nou, volgende keer misschien een andere en betere aanleiding. Ik dank je wel, Daan. En succes daar. Dan ga ik naar Den Haag denken. Wat nu alle schoolvakanties zijn afgelopen, kwam vandaag ook de Tweede Kamer terug van reces. En het begrotingsakkoord dat de coalitie gisteren na moeizame onderhandelingen bereikte, was ongetwijfeld daar het gesprek van de dag, denk ik. Wilma Borgman, ook terug van vakantie?
2: Zeker, al een tijdje hoor, Wilfried. Ik stond al een paar keer voor de deur daar, ja.
0: Oké, ja. Zeg, dat heb je ook gezien, maar ik zag premier Jette en minister Heijnen van Financiën met een stralende glimlach naar buiten komen. Gisteravond was dat, hè. Ze hadden niet alleen een akkoord met hun clubjes, met z'n drieën, maar zelfs een akkoord voor 10 partijen, zei Heijnen.
2: Ja, klopt.
0: Ook de oppositie bediend en prompt had RTL Niels de stukken bemachtigd.
2: Mooi, ja.
0: Daar zijn ze weer, de lekken, zoals
2: daar
0: altijd.
2: Daar zijn ze weer, ja, maar deze keer was het toch wel anders dan anders. Ja, want normaal gesproken krijgen de Kamerleden uit Eerste en Tweede Kamer op vrijdag voor Prinsjesdag de USB-sticks met alle Prinsjesdagstukken daarop. En die staan dan op de een of andere wonderlijke waarlijke wijze daarna ook binnen de kortste keer op allerlei sites en in de krant. Maar deze keer duurt Prinsjesdag echt nog 2 hele weken. Dus dit is echt ongekend snel gelekt allemaal.
0: Dat is heel vroeg, ja. Wat viel er af te leiden uit dat lekken?
2: Nou, die eerste koppen van vanmiddag die gingen over de bezuinigingen op de sociale zekerheid die in het coalitieakkoord van deze 3 partijen stond. De latere pensioenleeftijd bijvoorbeeld, dat die van tafel is en dat ook andere bezuinigingen op de AOW en op de WIA, dat die worden uitgesteld. Ook de verhoging van het eigen risico wordt uitgesteld en die zou eigenlijk al komend jaar ingaan, maar dat wordt dus nu later. Dus die eerste berichten die lieten wel wat zoet zien, maar vooral toch zoet voor links. Er kwam bijvoorbeeld ook dik 1 miljard bij voor ontwikkelingssamenwerking. En ik kwam in de gang vlak nadat dat lek was gepubliceerd een VVD-minister tegen. Nou, die was echt enorm chagrijnig van dit lek.
0: Oh ja, en schiet rechts er dan heel erg bij in?
2: Nou, raad eens wat er dan daarna gebeurde. Nog geen 30 minuten later kwam er een tweede lek. En daarin zaten wonderbaarlijk de cadeautjes voor rechts. Er was ook geld voor de brandstofaccijns, voor infrastructuur, een lagere vliegtaks. 4 miljard ook om innovaties en investeringen in het bedrijfsleven te stimuleren. En er zaten ook nog van andere constructieve oppositiepartijen allerlei cadeautjes in. Zo wilde 50PLUS, Jan Struijs, die had gevraagd om een vergoeding voor een gordelroosvaccinatie. Nou, die zat erin. De SGP kreeg geld voor gezinnen. En dat is wat Heijnen bedoelde met dat akkoord voor meer dan die 3 partijen.
0: Ja, ik zou dus zeggen, iedereen blij. Dus was de glimlach bij de oppositie net zo breed als bij de premier?
2: Nou, nee, toch niet. Van links tot rechts was men ontevreden hier in de oppositie. Aan de rechterkant mopperden ze op de cadeautjes voor links. En daar, bij links, bij Pro, daar vond Jesse Klaver het bij lange na nog niet genoeg. Want, zei hij, ja, de meeste bezuinigingen zijn misschien wel uitgesteld, maar ze gaan toch door, al is het later. En misschien krijgt hij dan met de ene hand een cadeautje, maar met de andere hand wordt dan weer iets afgepakt, zegt Klaver. En dan heeft hij het over de belasting die je moet betalen als je beleggingen hebt of spaargeld of een tweede huis in box 3. Die belasting die staat op de nominatie om grondig hervormd te worden. Maar totdat dat nieuwe systeem is ingevoerd, betalen mensen niet de volle MEP. Dat kost de schatkist 2 miljard. Nou, die hele hervorming is ook weer uitgesteld en dat is Klaver een doorn in het oog. En dat laat volgens hem zien dat de echte keuzes over met wie deze coalitie nou zaken wil doen, dat die nog steeds niet is gemaakt.
3: Er was een groot politiek probleem. De coalitie was het zelf niet eens. Ze hebben nu een politiek compromis bedacht, waardoor ze het weer een soort van eens zijn. Maar er is niet echt gekozen. Dus je gaat zien dat er nog steeds een probleem is om tot meerderheden te komen. En daarmee kiest het kabinet voor doormodderen. En wat de coalitie probeert te doen, nadat ze de weken een zooitje van hebben gemaakt, is proberen de beeldvorming te beïnvloeden, is plannen gedeeltelijk lekken, waardoor jullie hier nu allemaal staan en mij vragen, is het al genoeg voor u? Daar ben ik totaal niet van onder de indruk. Ik weet heel goed hoe dit werkt in Den Haag. Deze plannen die er nu liggen, die zijn op zijn best uitstel, maar niet meer dan dat. En er gaat miljarden gaan er straks naar de allerrijkste. Dat is precies onze eis geweest, waarvan we zeiden, dat willen we echt niet dat dat gebeurt.
2: Ja, en die eis dat die box 3 hervorming van tafel gaat, die is dus niet ingewilligd. En andere eisen dus volgens Kluiver maar voor een heel klein deel.
0: Ja, Wilma, hoe gaat dat dan achter de schermen bij die gesprekken in de coalitie? Ik bedoel, gaat dat dan hart tegen hart? Ja. Is het handje klappen? Geeft iemand toe en zegt de ander, laat maar zitten? Hoe werkt dit?
2: Nou, dit is tot het allerlaatst echt hart tegen hart gegaan. En als je zo luistert naar wat ze bij de oppositie zeggen vandaag, dan heeft de minister van Financiën, Ilko Heijnen van de VVD, die heeft toch wel een heel opmerkelijke rol gespeeld. Die heeft op eigen houtje geopereerd, had zijn eigen onderhandelingsgesprekken. Die praten met de SGP, met Ja 21 op, de rechtse partijen. En die twee partijen die verkeerden in de veronderstelling dat zij een afspraak aan het maken waren. En als je met de minister van Financiën praat, dan ga je ervan uit dat die namens het hele kabinet onderhandelt. En dat je dus afstevend op een deal met de coalitie. Maar afspraken om door te praten daarover, die werden ineens afgezegd, hoorde ik vandaag, van Ja 21. En toen bleek dat het helemaal niet namens de hele coalitie was. Dus Heijnen had geen mandaat, zei Eerdmans vandaag.
4: 3 weken lang hebben wij met elkaar gepraat. En ik denk ook zeker dat wij een paar goede koerswijzigingen met elkaar in beeld hadden voor het belastingplan. Maar daarna werd de minister teruggefloten. Hij zei het zelf ook, ik moest mijn linkerbeen bijtrekken. Tot op de dag van vandaag hebben we niks meer gehoord, niks meer vernomen. Kortom, het hele proces geeft aan dat er binnen de coalitie niemand goed en op tijd heeft doorgedacht hoe dit experiment dan moet gaan slagen. Ze zijn bewust in dat experiment gestapt, maar ze hebben uiteindelijk niet willen kiezen en een echte politieke deal willen sluiten. En ik vind dat dus naïef en tegelijkertijd hooghartig.
2: Ja, naïef en hooghartig. En wij zijn totaal niet serieus genomen, voegde Eerdmans daar nog een toen. Je hoort hem zeggen, er is in de coalitie niet nagedacht over hoe dit hele project nou een meerderheid moet krijgen. Wie zou dat moeten doen? Dat is toch bij uitstek de premier. Maar die heeft die twee trajecten van Heijnen en van zichzelf niet bij elkaar gebracht. En je kunt toch wel zeggen dat die twee trajecten naast elkaar, Heijnen met de zijne, Jetten met de zijne, dat die echt een groot deel onderdeel van het probleem geworden zijn. Jetten heeft dat niet voorkomen. Pas gistermiddag zijn die twee trajecten bij elkaar gekomen. Toen het eigenlijk bijna te laat was. Toen heeft Heijnen de puzzel die jij had gelegd overhoop moeten gooien. En toen waren ze eruit.
0: Ja. Wat heeft deze gang van zaken nu te betekenen voor de coalitieverhoudingen?
2: Ja, diezelfde Ilko Heijnen die stond gisteren nog te verkondigen dat het team zoveel sterker is geworden. Maar vandaag, nog geen dag later, we hadden het net over die lekken. Ja, de coalitiepartijen proberen elkaar de loef af te steken in de beeldvorming. Want je weet één ding, de oppositie heeft die stukken niet. Dus die kan niet lekken. Die lekken komen uit de coalitiehoek. Kan een ministerie zijn, kan een kamerfractie zijn, dat weet ik natuurlijk niet. Maar kennelijk moest de beeldvorming beïnvloed worden. En dat is natuurlijk geen teken van grote eensgezindheid. En wat we vandaag ook nog hoorden van Brekelmans van de VVD, ook van Bontebal trouwens, dat het ultieme argument om gisteren akkoord te gaan was, we kunnen het niet maken om de boel nu te laten klappen. Ze hebben er dichtbij gezeten, maar uiteindelijk hebben ze gedacht, een kabinetscrisis is echt niet uit te leggen. Dus we moeten het eens zien te worden.
0: Ja. En hoe liggen de verhoudingen met de oppositie?
2: Ja, daar hoorde je vandaag, nou, voor Prinsjesdag hoeven ze bij ons niet meer langs te komen, want wij gaan niet meer praten. En dat betekent, ja, er is gisteren wel een begroting naar de Raad van State gegaan, maar die heeft geen meerderheid. Niemand weet of die het gaat halen of niet. En dat is voor een missionair kabinet, een kabinet dat net van start is gegaan, heel uitzonderlijk. Dus na Prinsjesdag staan er spannende debatten op de rol.
0: Ja. Kabinet zit een half jaar, hè?
2: Ja.
0: Zou je dit kunnen zien als een soort blauwdruk van hoe het de komende maanden gaat?
2: Ja, ik denk dat je na die maanden en na de afgelopen dagen die conclusie wel kunt trekken. Bij de formatie, de kabinetsformatie een half jaar geleden, hebben ze de gebruiksaanwijzing over hoe een minderheidskabinet een meerderheid vindt. Is dat over links of over rechts? Die gebruiksaanwijzing is toen bewust nog niet geschreven, omdat het gewoon te veel tijd had gekost. Maar die vraag komt telkens terug na Prinsjesdag met al die begrotingen die nog door beide kamers moeten. Want overal moet een meerderheid voorkomen. Dus ja, ik denk dat we hier maar aan moeten wennen, Wilfried.
0: Ja. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag.

0: Wichita Lineman, beroemd country nummer gezongen door Glen Campbell. Probeer ook nog eens een keer de versie uit van Flea, de bassist van Red Hot Chili Peppers, die dan trompet speelt met zanger Nick Cave. Ook een hele goede versie van dit nummer. Vandaag kwam het boek Chromatic uit over kleur in architectuur. De schrijvers hebben heel veel lof voor de groene smaragd, zoals het gebouw van de Bijenkorf in Eindhoven wordt genoemd. En de BBC zette dat gebouw ook nog eens op nummer 4 in de lijst met de meest kleurrijke gebouwen van de wereld. René Erve is architectuurhistoricus en weet alles van de Eindhovense gebouwen. Dag René.
1: Hoi.
0: Waarom weet je eigenlijk alles van Eindhovense gebouwen?
1: Nou ja, en dan bedenken dat ik helemaal geen architect ben. Sterker nog, ik heb helemaal geen architectuur gestudeerd. Nee, waarom weet ik veel van Eindhoven? Ik heb een boek geschreven over de stedelijke ontwikkeling van Eindhoven. En niet zozeer over die gebouwen die hier allemaal staan.
0: Nee.
1: Want die hebben heel wat discussie veroorzaakt. En mij ging het er in eerste instantie om te begrijpen hoe die discussies hebben plaatsgevonden. Vinden mensen die gebouwen nou lelijk, mooi? Of hoe zijn ze omarmd of net niet omarmd? En zeker zo'n stad als Eindhoven is natuurlijk door die snelle groei door Philips, net voor de oorlog en zeker ook in de jaren 60, kwamen hier hele grote gebouwen ineens. En je kunt je voorstellen dat dat nogal wat discussie opriep.
0: Ja, zoals dit gebouw, wat in 69 gebouwd werd.
1: Ja.
0: Wat beschrijf het gebouw eens, zoals het er nu bij staat?
1: Ja, eigenlijk is het is een gemeentelijk monument. Dus het is nog redelijk authentiek, zoals het eigenlijk in 1969 is opgeleverd. Zo ziet het er aan de buitenkant grotendeels nog uit. Alleen als je ervoor zou staan, zeg maar, aan de linkerkant, wat ooit het Piazza Centre was. Het is een apart soort warenhuis.
0: Mm-hmm.
1: Dat is helemaal verbouwd. En er is ook een glazen gevel toegevoegd. Die rust een beetje op de Bijenkorf zelf.
0: Ja.
1: Er was toen wel wat discussie over of dat mocht of niet. Maar goed, het gebouw zelf, dus de doos, zoals het ook wel wordt genoemd, die staat er nog steeds zoals die is gemaakt in 1969.
0: Wat grappig dat jij het woord groen nog niet hebt gebruikt.
1: Grappig, hè? Ja.
0: Ik heb even foto's bekeken.
1: Een Nederlandse architectuurhistoricus, die praten nooit over kleur.
0: Nee, nee.
1: Dat is een grappige anekdote. Toen de Bijenkorfdirectie in de jaren 60, toen de economische bomen tot in de hemel leken te groeien, zeg maar, op zoek gingen naar een architect, vond de Bijenkorfdirectie, zeg maar, die vond alle Nederlandse architecten te somber. Die maakten allemaal maar gebouwen van glas, staal en beton.
0: Ja.
1: Dus toen kwamen ze eigenlijk wel snel uit, als je een beetje de internationale architectuur- en designblaadjes las, bij zo'n Gio Ponti uit Italië.
0: Ja, dat was echt een is het overleden, maar een grote naam als
1: zeker,
0: architect. Ja. Die heeft wat groen gebruikt. Het is glas volgens mij, hè? Groen
1: nou
0: glas,
1: ja, het is
0: niet?
1: Een glazuur op een tegeltje.
0: Oké. Okay.
1: En daardoor heeft hij ook heeft die tegel meerdere schakeringen groen. En doordat die tegels ook nog, zeg maar, twee vormen hebben. Dus je hebt tegeltjes met een soort spiegeling naar binnen en een soort uitstekend diamantvormpje, zeg maar.
0: Ja.
1: En die zijn ook nog eens verschillend aangebracht in de gevel, waardoor je een soort kleurschakering krijgt. Dus
0: ja.
1: Was ook het effect wat Gio beoogde. Hè? Dus dat hij bij zonlicht telkens een andere soort uitstraling had.
0: Ja.
1: Een soort andere kleureffect. Ja.
0: Maar het gebouw heeft eigenlijk niet een grote faam opgebouwd in Nederland. En misschien ook wel niet in Eindhoven zelf.
1: Nee, dat verbaast mij ook wel een beetje. In die zin, toen ik hier kwam studeren, was ik zelf meteen onder de indruk van het gebouw. Niet alleen, ik heb hier design gestudeerd, de Design Academy. En dus ik kwam er ook heel graag om naar spullen te kijken, om te inspireren. Maar toen ik in de BIEB, want toen ik studeerde was er nog geen internet. Toen ben ik in de BIEB gaan zoeken naar allerlei boeken over die mij konden inspireren. En toen vond ik inderdaad vrij snel een boek over Gio Ponti. En verhip, daar stond het Eindhovense warenhuis in. Dus dat steeg meteen in mijn achting. Ik heb het vanaf het begin ook heel erg in mijn hart gesloten.

0: in de ontwikkeling van Eindhoven. En zeker ook in het besef van een eigen identiteit. Hè. Daarvoor was Eindhoven gewoon een hele grijze stad toen ik hier studeerde. Ja, je bleef hier niet. Je ging weg hè, naar je studie. Je ging je heel ergens anders zoeken. Ja. En met name doordat die Philipsfabriek hier op Strijp S zijn mee gaan doen in die nieuwe stad die Eindhoven is geworden. Het is meer een designstad waar creativiteit bruist. Hè, met ja. de Dutch Design Week en dat soort dingen. Is dat respect voor die oude gebouwen ook zeg maar omgeslagen. Of in ieder geval heeft wortel geschoten, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, maar laten we eens even luisteren wat de mensen in de stad zelf van de Bijenkorf dan vinden.
2: Ik vind het leuk bedacht destijds dat de Bijenkorf er zo uit kwam te zien. Inmiddels vind ik het eigenlijk wel een beetje saai, maar goed.
3: Ik vind het er wel mooi uitzien eigenlijk. Ja, ik vind de kleur wel mooi.
4: BBC heeft het dus uitgeroepen op nummer 4 van de meest kleurrijke gebouwen ter wereld.
5: Niet verwacht.
6: Die hadden we niet zien aankomen.
4: Ja, dat begrijp ik wel. Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Ja, het zijn maar een paar mensen, hè. Volkspop leuk, heet ja, dat, hè. Grappig, maar wat maak je hieruit op?
0: Nou ja, kijk, je kunt mensen die leven vaak in de stad en fietsen dagelijks langs iets zonder dat ze daar echt acht op slaan. En ineens word je aandacht daartoe zeg maar getrokken of je krijgt uitleg van iets of je gaat dingen anders zien. En ja, dan stijgt natuurlijk ook zo'n gebouw in je beleving, hè. Dus daar krijg je meer gevoel bij. En ik denk dat ook voor de Bijenkorf geldt. Het staat al heel lang op die plek. Het is een plek die voortdurend aan het veranderen was. Hè. Er is een fietsenkaal eraan gelegd. De burengebouw is gesloopt en opnieuw gebouwd. En dus er is heel veel rondom dat gebouw veranderd. Waardoor je misschien die uniekheid, die bijzonderheid van het gebouw helemaal niet meer zo ervaart. En doordat wij het er nu over hebben. En ik ook een beetje uitleg hoe die Gioponti dacht. En dat het een hele andere soort architect was dan Nederlandse architecten. Die dus echt heel erg met verbeelding bezig was. En met inspiratie.
1: Heb jij het idee dat dit gebouw wat beter op de kaart komt te staan?
0: Precies.
1: Nu?
0: En, en ook het idee dat kleur en architectuur een heel belangrijke rol speelt. Ja.
1: Nou moeten we onze rol ook niet overschatten. Ook niet van deze uitzending. Want ik weet niet of er nou morgen rijen toeristen staan. Die daar allemaal fotograferend staan. Die de groene gevel te fotograferen.
0: Ik hoop het wel eigenlijk. Ik denk zelf. ik denk wel dat dit soort gesprekken. En dit soort aandacht voor gebouwen. Wel heel belangrijk is hoor. Dat zag je ook gewoon toen die Philips gebouwen. Werden hergebruikt. Ik leidde toen op een gegeven moment een oud medewerker rond. En die zei, ja, ik had nooit gedacht toen wij hier werkten. Dat dit gebouw, uitgerekend dat gebouw waar ik iedere dag gewoon tegenaan schop. En waar ik iedere dag ben. Dat dat een rijksmonument zou worden. Dus het is wel heel belangrijk dat we in zo'n stad. Zeker als Eindhoven, waar een hele sterke sloopmentaliteit heel lang heeft geheerst. Dat het van belang is om die waarde van gebouwen toch bespreekbaar te maken en onder de aandacht van een breed publiek te krijgen.
1: Heel goed, René. Ik ken het als Rotterdammer ook, dat je een soort herwaardering krijgt voor gebouwen waar vroeger om gelachen werd. Dat je in de jaren 60 gebouwen wederopbouw opeens heel mooi kunt gaan vinden. Ik hoop dat dat ook gaat gebeuren met jullie groene gebouw, met de Bijenkorf in Eindhoven. Dankjewel, René Erve, architectuur-historicus.

0: George Michael met Waiting. Psychedelica als MDMA of ayahuasca zijn heel gewild. Niet alleen omdat het recreatief interessant is, maar ook voor therapieën of retretes, rituelen. André van der Braak is hoogleraar filosofie en religiestudie en probeerde het zelf ook uit. En schreef zo het boek Een Stem uit de Diepte. En dat komt vrijdag uit. André, het boek begint eigenlijk met iets over jouzelf. Dat je op een matje ligt in het bos. Ja. En je hebt net ayahuasca gedronken. En je raakt de controle een beetje kwijt.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat was het plan?
1: Nou, het plan was natuurlijk om dat zelf ook van binnenuit te onderzoeken. En om niet alleen maar van buitenaf over te schrijven.
0: Ja.
1: Als een wetenschapper. Maar ook zelf een zoektocht naar zingeving aan te gaan.
0: Ja, en wat heb ik gedaan? Kun je even uitleggen wat ayahuasca is?
1: Ayahuasca, dat is een geestverruimende thee uit de Amazonegebied.
0: Uit een struik las ik, hè?
1: Een struik deels. En een liaan. En die worden dan samengevoegd, samengekookt. Dus dat wordt een drank. En dat wordt eigenlijk al heel lang gebruikt in Zuid-Amerika door de shamanen.
0: Ja.
1: Die drinken dat, die krijgen visioenen, die krijgen informatie door, die geven advies dan op basis daarvan.
0: Ja.
1: Dus het wordt er heel lang gebruikt.
0: Ja. En jij nam een paar flinke slokken.
1: Ik nam een paar flinke slokken.
0: En wat overkomt je vervolgens? Dat duurt even, maar dan?
1: Dat duurt even en dan, dan kom je echt bijna in een andere wereld terecht. Hè? Dus het is een beetje zoals het nemen van de rode pil in die film van The Matrix.
0: Ja, oké. Okay. Je komt in een andere wereld, zeg je. Wat was de wereld waarin jij verkeerde toen je het gebruikte?
1: Nou, je merkt gewoon dat je hele manier om je te oriënteren, dat valt eigenlijk weg.
0: Ja, en dat zou beangstigend kunnen zijn. Maar dat is het dus niet, kennelijk, of wel?
1: Het kan soms ook wel een beetje beangstigend zijn. Daarom
0: maar
1: is het
0: in
1: ook
0: jouw
1: heel
0: geval?
1: Ik vond het ook wel spannend, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik vond het ook een hele goede ervaring en een hele mooie ervaring.
0: Ja, want wat deed je eruit?
1: Nou,
0: wat deed je dan op?
1: Je krijgt eigenlijk een soort andere kijk op jezelf. Hè? Het is alsof je kijkt in de spiegel en je ziet allerlei dingen over jezelf.
0: En zie je dan jezelf? Of zie je beelden? Zie je scènes?
1: Het kan van alles zijn. Je ziet beelden, je ziet scènes. Je hoort misschien een stem.
0: Ja.
1: Ik hoorde dan ook een stem uit de diepte.
0: Ja, dat komt veel in je boek terug.
1: Ja.
0: Dat er meerdere stemmen in je hoofd kunnen leven. En daar zijn mensen die zijn er heel bang voor. Maar jij omhelst die stemmen, bij wijze van spreken.
1: Ja, ik denk dat het beter is om daar niet bang voor te zijn, maar om dat te omarmen en om ernaar te luisteren. En misschien ermee in een dialoog te gaan.
0: Ja. Ja. En waarom ging je dit experiment aan?
1: Ja, ik ben eigenlijk al heel lang op zoek naar zingeving. Hè? En ik was zo'n heel religieus jongetje.
0: Katholiek.
1: Toen werd ik boeddhist. En later ging ik ook nog naar een guru in Amerika. Dus ik heb een hele zoektocht achter de rug van zingeving. En toen hoorde ik over ayahuasca en de ceremonies met ayahuasca. En toen ben ik dat zelf ook gaan doen. En ik was erg onder de indruk. En in mijn werk op de VU onderzoek ik nieuwe vormen van spiritualiteit en zingeving. Dus ik heb veel geschreven over boeddhisme, meditatie en yoga.
0: Maar nu ligt de nadruk toch ook wel echt op psychedelica.
1: Maar nu zijn psychedelica ook bij de jongere generatie. Dat is eigenlijk veel meer in. Want vroeger was het van, je ging misschien backpacken naar Nepal en dan op zoek naar een guru
0: de
1: of de verlichting.
0: De hippies en de sixties.
1: Ja. Maar nu gaan jongeren, die willen naar Peru en een sjamaan ontmoeten en één worden met de natuur en ayahuasca drinken. Dus dat is echt een verschuiving.
0: Ja, ja. Terwijl volgens mij, als ik het goed begreep, psychedelica voor een groot deel is verboden, toch?
1: Psychedelica zijn verboden in Nederland.
0: Twee na of zo?
1: Nee, ze zijn bijna allemaal verboden. Ja. Alleen ketamine, dat is dan wel legaal, omdat het al een geneesmiddel is dat wordt gebruikt. Ja, maar het staat allemaal.
0: Truffel ook, hè?
1: Truffels zijn ook nog legaal, dat klopt. Ja. Maar verder is het inderdaad niet toegestaan. Ja. Maar in Zuid-Amerika zijn ze wel legaal in Brazilië. En in delen van Amerika ook. En
0: ja. Maar zeg je nu met dit... Kijk, we kunnen niks nooit alles behandelen uit je boek. Want het is,
1: nee, natuurlijk niet.
0: Maar als je dit nu neemt... Hè, mensen zijn defensief als om die psychedelica. En jij zegt in jouw wereld waarin jij zit... We moeten hier verandering in brengen. We moeten ermee aan de haal. We moeten het gaan gebruiken op allerlei manieren.
1: Nou, ik denk dat er veel meer deskundigen, steeds meer mensen zijn, psychologen, psychiaters, die zeggen dat psychedelica ook enorme voordelen kunnen hebben, mits ze onder goede omstandigheden worden gebruikt.
0: En goede begeleiding.
1: Goede begeleiding. En dat is gewoon enorm belangrijk.
0: Ja.
1: En juist omdat het nu niet legaal is, zie je dat er een beetje een soort Wildwest-situatie komt, hè, waarin allerlei mensen dat zelf gaan aanbieden en zichzelf sjamaan gaan noemen.
0: Ja, en dat propageer je hier helemaal niet. Niet met de boeken nu ook.
1: Dat helemaal niet. Nee,
0: want er zijn ook wel gevaren aan. Kun je jezelf verliezen?
1: Nou, ik denk dat het gevaar is. Mensen kunnen natuurlijk angstig worden, kunnen ook sterke emoties hebben. Alles kan worden uitvergroot. Dus je moet het wel doen onder goede begeleiding, dat je veilig voelt.
0: Ja. Maar het gaat je in feite om de zingeving. En nu hebben we het dan over dat psychedelica daar iets bij kan betekenen.
1: Ja, want mijn boek gaat toch over psychedelica en zingeving. Ja. En de zingeving, hè, dat is het andere verhaal. Ja, er is gewoon een enorme zingevingscrisis. Vroeger hadden mensen een soort zin van hun leven en een groot verhaal om in te geloven. En er waren autoriteiten die je konden vertellen waar het leven over gaat.
0: Ja, van de kerk of school.
1: Van de kerk of school, of socialisme, of de vakbond. En, maar tegenwoordig zijn die er eigenlijk niet meer.
0: Nou ja,
1: niemand weet het.
0: We kijken veel op onze telefoon. Daar vinden we misschien iets aan zingeving, of denk je van niet?
1: Heel weinig.
0: Ja?
1: Want ik denk zelf, en daar schrijf ik ook over, dat zingeving heeft te maken ook met het zoeken naar verbinding en resonantie. En in contact staan en je laten raken door dingen. En dat wordt voor ons eigenlijk steeds moeilijker. En sociale media waren ervoor bedoeld om meer verbinding te scheppen. Maar tegenwoordig zitten mensen meer in hun eigen bubbel. Dan zit je in de trein en dan zit iedereen op zijn eigen telefoontje, in zijn eigen bubbel.
0: Ja, maar
1: het wordt gewoon steeds moeilijker.
0: Hoe oud ben je als vraag mag?
1: 63.
0: Ja, ik ben nog iets ouder, maar is dat geen oude mannenpraat?
1: Want ja, natuurlijk.
0: Misschien, maar misschien dat die telefoon, het lijkt alsof je met jezelf bezig bent, maar je hebt ook veel contact met mensen, toch? Ja, als je filmpjes kijkt, is het één op één. Maar als je appt met mensen, is dat ook misschien wel sneller dan vroeger.
1: Dat is waar. Maar ja, we zijn op de vuur ook bezig met het lesgeven aan mensen die geestelijk verzorger willen worden. En dan blijkt ook dat vooral onder jongeren is er enorm veel problemen met zingeving. Eenzaamheid, depressiviteit, zinloosheid. Dus er is echt een grote vraag naar, ja, waar gaat het eigenlijk over? En dat is heel moeilijk, want ja, tegenwoordig wordt je geacht het allemaal een beetje uit jezelf te kunnen halen. Hè? Je eigen zin te kunnen maken. Maar dat is gewoon heel moeilijk.
0: Ja. Dus kan het helemaal geen kwaad om het op allerlei manieren te zoeken. Je eigen zingeving. En misschien ook helemaal geen kwaad om het te vinden. Misschien in psychedelica met begeleiding van mensen.
1: Precies, ik wil niet zeggen dat iedereen aan de psychedelica moet. Maar het is een mogelijke poort naar zingeving die de moeite waard is om te onderzoeken.
0: Ja, ja. Nou, je hebt er een heel boek over gemaakt, 200 pagina's lang. Je krijgt er een feestje voor bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Je wordt echt serieus genomen, zal ik maar zeggen. Dat kan nooit kwaad.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja. Ja. En vanavond nog een slokje ayahuasca, of niet? Of gelijk naar bed?
1: Nee, ik denk het niet.
0: Oké. Veel succes. Ik dank je wel, André van der Baak, met het boek dus Een stem uit de diepte vanaf vrijdag te krijgen. Dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier Rob Tripp en ik wens u nog een hele mooie nacht.
2: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
3: NPO Radio 1.
4: Podcast.
3: In de podcast Kunststof vanaf het Lowlands Festival rapper Soar over zijn nieuwe album Insomnia.
5: Ik wil niet klagen over dingen die andere mensen verkeerd doen. Als ik kan klagen over iets, dan kan ik het beter zelf goed doen.
3: En schrijver Roxane van Ieperen over de maakbaarheid van de werkelijkheid als rode draad in al haar werk.
6: Je zit meer achter en ik snap dit niet en ik ga me daarin vastbijten en dan snap ik het nog steeds niet.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
7: Ster.
8: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond,
7: maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
8: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
7: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
9: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
10: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
9: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
11: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
15: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie deed de oproep om binnen te blijven en heeft die nu weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wist of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek en de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten nog in de omgeving van de dorpen in Gelderland zijn. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine vandaag bijna €2,67 gaat kosten. 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Een Russische webwinkel biedt bedrijven die hun producten via de site verkopen de mogelijkheid om hun voorraad op te slaan in buurland Kazachstan. Reden zijn de aanvallen van Oekraïne op de distributiecentra van webwinkel Ozon in Rusland. De afgelopen dagen moesten daardoor onder meer centra in de Russische steden Belgorod, Rostov, aan de Don en Ufa hun deuren sluiten. Eerder deze zomer viel Oekraïne ook een andere Russische webwinkel aan, Wildberries. Beide bedrijven verkopen militaire goederen. Oekraïne noemt dat als reden om de Russische webwinkels onder vuur te nemen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Noordwien.
17: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie en welkom bij Noorderwien op dit tijdje. Ja, in september, het zijn we net zo vol, maar we gaan op naar de eerste dagen al. Oh, een beetje mooie meisimmer, zo onnoffelijk wijzen. In ieder geval voor dit programma, wat op een fleurige manier elke Jonne tussen zijn zo'n mooie muziek uit deze provincie bij jou thuis brengen wil. En we zijn nu daar met Wijmaar van der Werf. Ja, en hier toe wekker. Ja, september, oktober en dan wekker we hem maar met de buien op dak, kom maar op. Mooi beskreun, Wijmaar van der Werf. We gaan terug met Fisk in de Stereo Machine en in uw head.
2: Alles verorend, dat is een feit. Het git zaad, het komt af, hoester ik zei. Wie komen op ieder en wie ginder weer af? Soms is het zaad reeg, soms git het zaad maal.

Zo is het maar correct, ja, of zoiets. Ja, of sinds ik dat net helemaal geef. Fisk in de stereo machine, had het op Friesland in uw het bij deze. Nou ja, van het Fries gaan we naar het Engels. Want ik dacht, het is wel een mooie duif van noffelijke muziek. Straks schoven we een beetje richting het alternatieve. Wat de orenmuziek is oors, maar eerst maar even de Woods. Fris

Lekker, ja, The Woods. Fries Grazer Band, and Underneath the Sun. Wat ik een toffe band vier, ze zijn helaas stoppen. Oleander Roots. Maar gelukkig hadden we de opnames nog. Tree in the Garden.

Mooi nummer van Oleander Roots, een tree in the garden. En helaas, de band in het meer, ze hebben besloten om mij te stoppen. Ze zijn in ieder geval mooie nummers achterlitten. De Big Boy hartstikke blij mee. En waar weet, komt jij dan even wat moois uit? Werkt het in de muziek? Ik weet toch? Hoe iets moois prutsen. Komende zaterdag is de cd-presentatie van Laguna. Nij album komt uit van deze eigenzinnige dame. Van origine komt ze uit Zeeland, maar ze werkt al heel lang in Friesland. En ze zal het optreden doen bij het fapprogramma Immen. Daar draai ik aan. Ik nog weer wat van trouwens. FM. Een van de nummers die Griff spelen bij Rachel. En dat is Once It's Dark. Hij kan een beetje de single versie van draait. Maar ik vond ook van haarzelf nog een live uitviering. Om alvast in de sfeer te komen. Neushoorn, komende zaterdag. De Grote Rachel. Laguna. Live.

0: Komende zaterdag 4 september, Laguna live in de Neushoorn. Direct live hier met Once It's Dark. En dan komt haar nijste album uit. We presenteren maar in het voorprogramma Immen. Immen is de artiestennaam van Klasine Haringsma. Die werd uiteindelijk... Boeten Friesland, ik zo hard is het Boeten, dat is een beetje flauw. Even, maar ze had Friese roots en ze broekt het Frieskek onder andere van haar debuutalbum. Dit, en dat is wel heel aardig trouwens, uiteropenbaart het beste Utrechtse album van 2024. Dan doe je het knap. Nou ja, fijn. Die is live zien, exatrie, in Neushoorn. Nou, we draaien de mooie noemen. Zinnen.
1: Als ik...

Klasine Haringsma, oftewel Immen. Mooi artiesten nam ik trouwens. Hier het nummer Sinne. Allee mooi in het Friesk. En dat verwerkt ze in haar muziek. Wil ze eigenlijk in Utrecht wennen. En Libbet. En wat ik al zei, ja, opmerkelijk toch wel. Dat ze in Utrecht bij 3 voor 12. Haar album, Friestalige album, Mutter op. Had haar beste album in Utrecht. Zullen die mensen deferent oproepen? Wat is dit? Ik kan het niet verstaan. Etcetera. Nou goed. Het verhaal van komende zaterdag dus. Neushoorn. Immen en Laguna. Live te zien in de Grutte Seal van Neushoorn. Ik hier eerst al even wat zijn over Loon. Geweldige gitaarband, Fries Grenzen band trouwens. Komen van een reunie weer bij elkaar, zullen in Vera spelen. Eind van dier zit ik hem er even bij. Het voorprogramma Mom's Name, die komen gewoon uit het geld. Je hebt hier mij, Lying to Yourself.

Mom's Name, nieuw album uit. Fabrikant van Loon in Vera in Grange, eind van de dier. En yet again, my lying to yourself. Goed, we zitten wat in de sfeervolle noemers. Een beetje gedragen, gelaagd. We gaan even naar de lekkere Chicken Force noemers. Dat is wat meer in de blues en Americana sfeer. Hummingbird.

Laten we nog opleveren. Chicken Force en Hummingbird. Lekkere gitaar, lekkere flow. Zo draai ik het graag op deze TZ. Listen to the Noordwien, Omroep Friesland, bij De Roels en Waardwief.

De roots en waard wief. En je merkt het. Ik heb het even zin om wat oors als oors. Ja, helemaal oors is het natuurlijk ook net. Maar even wat van die muziekjes, van die singeltjes die we vaak helemaal net jaren. Ja, Black Box Red, Beakelix, fantastisch duo. Ja, integrerende muziek. I'm too sad to tell you.

All the way from Friesland, Black Box Red. Jullie hebben een duo eigenlijk. Eva en Stefan. Ik ben tussen ik al een hele tijd waande mij. Dit neskerige project is dus eigenlijk gewoon mee de band. Black Box Red. Het is een beetje mooie muziek. Leuk om te draaien. En echt leuk. En dat is een stuk wat de alternatievere sfeer is. Kaminski. Derek Kuipers is de naam. Ik zeg dat hij op social media een melding maakte van dat hij opereerd worden moest. En dat wie ik al goed beteerd. Geen idee wat er nog aan weer. FM, bij deze Derek. Alle battleskip en meidje maar wel mooie muziek. Want ik zeg dat hij Derek weer mee bezig weer. Luister maar eens naar Tom. Intrigerende muziek, maar ik vind het wel heel mooi.

Kaminski, uit Friesland. Dat is kierige muziek. En hier het verhaal hier, hoe Tom. Dat geven we nog wel eens uitlezen. Dan geven wij ja, de geweldige gegeven tussen twee broers. En hier zit in de Serenes, de heer Theo de Jong. En hij is bijna ja, een behoorlijke tijd bezig met project Electro Bardo bezig. En daarvan dit nummer, Timelapse.

mooi sfeervol Delft hebben. Dit nummer van Electro Barrel en Time Lapse. De Brorende Jong, ik hoop dat er meer uitkomen trouwens. Dit is ook nog op vinyl uitgebracht. En een mooie clip zit erbij op internet. Dus ja, wat ook nog belangrijk. We horen het in de gapen. Wat doen we? Ja, nou, we toch in de sfeervolle muziek zitten. Dit is Ander Tisma. Een Friese Mutens. En die maakt, ja, dit soort muziek. Hanna, hoi, we zijn er morgen weer.

0: Hier lees ik. Familie voor squat. 4 voet.
1: De kop van een schut uit de Midsiuan komt aan libben.
2: Deze pommelkroon dateert waarschijnlijk uit de 10e eeuw. Einde van de vikingtijd bijna.
0: Ja, maar we dat beetje jacht naar het zustere eeuwen.
1: Schut. Dit weekend in Friesland Dok.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven, namelijk weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten in de omgeving van het dorp in Gelderland zijn. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond onrustig geweest. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen ook weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan gisteravond. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna de Amerikaanse basis in de regio Bahrein heeft aangevallen, met onder meer drones, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. En in België is een man hersendood verklaard nadat hij was gestoken door geelpoothoornaars. Dat zijn insecten die eerder nog wel Aziatische hoornaars werden genoemd. De man van 60 jaar oud werd afgelopen week aangevallen door nesthoornaars. Het verschillende keren gestoken en zijn gezicht was volgens de familie volledig opgezwollen. Volgens de familie van de Belg was de man niet allergisch tegen wespensteken. Het weer, droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog af en toe een bui. En dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Friesland non-stop.
4: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

0: non-stop de beste muziek van Friesland.
1: Alles wat er speelt.
0: Friesland non-stop.

0: Nou, de vakantie is voorbij. Het wordt al wat griezen boeken. En daar ging er in de vol. En dat begint nice maken, zeg ik nog.
1: Ja, Eltse Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongje op Spotify en elke vreed op televisie.
0: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even deltie aan.

0: krijgt dat allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

ommes hastmitst van Mathilde. Die is weer thuis. O, vreunen, nee, ik red het net. Nee, sis mij, het is te let. Verdomde Mathilde, doe bist er wel. Toen lang komen rustig maar, het is ommes niet.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond enige tijd onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand even meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartijen over Asselt gaat komende dag weer verder. De politie heeft de oproep aan inwoners om binnen te blijven wel weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om uit te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie uiteindelijk geen aanwijzingen meer voor gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorp de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep gisteren op tot boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.